Nigeria, Mali en Cameroen. Ploegen die hier niet beland zijn uit Afrika. Terwijl die allemaal, zo gezegd, de gunstigste loting hadden. 15 doelpogen Argentinië, 6 voor Kaapverdië, 5 corners voor de Argentijnen, 2 voor de Kaapverdiërs. Pina even bal op de voet en we voetballen weer met Cabral. En Borges. En wat kunnen die nieuwe jongens brengen? Varela, Semedo. Balverlies, Cabral. Goed van McAllister. Livramento schiet te laat wakker. Maar toch weer Kaapverdië. Met Pina. Ja, de Russische competitie. Daar zien we helemaal niks meer van natuurlijk. Er wordt daar nog altijd gevoetbald. En Pina is daar het zeer levende bewijs van. Emma Boegroep van de Argentijnse fans. Zodra een Kaapverdiër een niet al te moeilijke paas buiten de lijnen trapt. Dat vinden ze beneden hun waarde om naar dat soort voetballers te moeten kijken. Maar dat soort voetballers staat op 1-1. Alvarez, opening bij Molina. Voorzet meteen, was niet slecht en gemist door Pico Lopez. Gelukkig deed hij dat niet een kwartier geleden bij die bijna angle. Corner Argentinië. Die fans, het nummer 10 op hun rug. Vele ook het nummer 19 van zijn eerste WK. Adidas heeft dat weer uitgebracht, dat shirt. Messi met de corner. Bijna Nico González, tweede paal. Lisandro Martinez moet trappen en scoren! Argentinië scoort, Lisandro Martinez. Het is zijn wedstrijd. Hij trapt hem binnen. Exact waar ook Lionel Messi. Voorzien, ja. In gebreken vond. Dat is overdreven. Het is vooral ook de organisatie die niet klopt. De controle. En dan had hij nog even tijd om zijn vizier te richten. Lisandro Martinez. Met zijn tweede doelpunt. Voor Argentinië. Doorkop aan de eerste paal. Altijd levensgevaarlijk. Een assist en een goal. Man van de match. Net geen buitenspel. Ja, de bal gaat ook niet naar hem. Ja, hij gaat wel in duel, maar ik denk niet dat hij buitenspel staat. Het zal even moeten gecheckt worden, maar ik denk het net niet. Het sprongbeen daar. Tagliafico was het. Ook hij speelt een rol. In dat blokje zetten. Vozinha. Helemaal top ziet hier niet uit hier. Kiest al voor die tweede paal. Het zou wel fijn zijn mochten we het beeld sowieso krijgen. We zijn inderdaad nog even aan het wachten. Op de VAR-check. Clear. 2-1. Argentinië. En nu zijn ze ineens weer wereldkampioen. Zo gaat het ook. Op de tribunes. Zijn vorige goal. In de kwartfinale tegen Ecuador van de Copa America. Een wedstrijd die ze met strafschoppen wonnen, de Argentijnen. In Houston toe. Finale. We wonnen tegen Colombia hier in dit stadion. Varela besluit om eens mee te voetballen. Met de bal
Oordeelt de ref. Romero is nu wel weer overeind. Varela, heeft hij een beweging? Pico, Pina. Openen voor Varela. Capverdië uit zijn schuld. Goed balletje. Cabral, voorzet. Nee, maar wel corner. En sowieso met opgeheven hoofd. Dit toernooi verlaten als ze niet meer scoren. Kampioen, kampioen. Toch nog even wachten. En beter gaan voetballen. Want er komen betere ploegen aan. Sidney Lopez Cabral. Zijn corner is goed. En ze krijgen een nieuwe. Nico González valt die bal nog goed aan. Uit de lijn gestapt. Keurig. Deze is laag, maar schiet door. Bijna de hak. Corner nummer 3. Overigens wat de decibels hier betreft. Vooraf van de wedstrijd kregen we een beeld van, ik denk, een of andere rapper. En die had een grote hond bij. En die hond had een koptelefoon op tegen te veel lawaai. De kinderen van de Argentijnen niet, maar die hond wel. Schitterend beeld. Deze leek het nog fijn te vinden ook. Nieuwe corner, andere hoekschop nemen. Varela, breed. En Monteiro, die hens klinkt, niet krijgt. Pina, opgesloten. Julian Alvarez, met de bal aan de haal. Alvarez, snelheid maken. Messi is mee. Dat was niet te bereiken, nu wel. Je mag niet de fout maken de bal helemaal aan Caverdje te geven. Wij krijgen nu op het scherm even te zien dat Tagliafico inderdaad onside stond. Dat komt straks wel bij Utrecht ook, hoop ik. Maar geen twijfel mogelijk. De springende verdediger aan de eerste paal. De man die in de lucht hing, heft het buitenspel op. Nico González, goed ingevallen. Alvarez, Messi, kort combineren. Messi naar links. En Alvarez, hoekschop Argentinië. En ze hebben het gedaan op een corner. Nu voorsprong bij elkaar geknopt. Sowieso een van de sprookjes op deze wereldbeker. Kaapverdië. Hier het beeld waarvan sprake. Kijk. Het duel van Semedo. En Tagliafico. Geen offside. Want hij nam deel aan het spel door zijn tegenstander wat af te blokken. Messi, eerste zone. En dus de kans. Voor Enzo Fernandez. Dubbele wissel. Nog eens bij Kaapverdië. De doelpuntenmaker eraf. Diroy Duarte. En ook Pina. Pisa. Oké, die heeft geel. Dat was echt goed. Semedo erin. Met het nummer 9. Ben Simon.
Rusland voetbalt. Argentinië. Nico González. Messi was er nog niet. Varela. Bal kwijt. McAllister sterk. Niet goed bij Liverpool dit seizoen. Zoals zoveel spelers. Totaal niet zijn niveau gehaald. Om het dan op te krikken. Dat is moeilijk. Voetbalt een beetje tegen zichzelf. Monteiro mag veel daar. Varela. Die gaat nog eens aanzetten. Kiest voor Monteiro. Voorzet is te ver. En dus Emiliano Martinez. Hoe zou die naar zijn ploegmaker Yuri Tielemans gekeken hebben? Zou hij nog gekeken hebben? Of had hij de televisie al uitgezet? Ze kunnen elkaar hoogstens ontmoeten in New York op 19 juli in de finale. En bij beide teams lijkt me dat op dit ogenblik eerder onwaarschijnlijk. Wat minder onwaarschijnlijk voor Argentinië. Varela. Goed, van Sidney Cabral die nog eens buitenom ging. Semedo. Speelt in Portugal, Yannick Semedo. Willy dus, in Cyprus. Rella is wakker. Begint aan een lang uitgesponnen dribbel. Paredes gaat iedereen een high five geven. Lisandro Martinez. Het geheim zit in deze bal tussen. Bal ligt meteen goed om uit te halen. En de Capverdier die eventueel had kunnen ingrijpen. Was uitgeblokt. Mooi uitgevoetbald. Capverdier. En nu? Nu willen ze allemaal de bal diep. Ook Ben Chimon met zeer avontuurlijke rode haardos. Wel makkelijk te herkennen. Zouden meer spelers moeten doen. Niet allemaal, want dan wordt het weer moeilijk. Varela. Cabral. Monteiro. Cabral. Voorbij McAllister. Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Cabral. Niet normaal. Illegaal. Wat een goal. Wat een goal. Kaapverdië. Kaapverdië. Kaap de goede hoop. Kaap alles. Ja, loop het stadion uit. Loop het stadion uit. Maakt niet uit. We wachten wel. We wachten wel. Loop naar de keys. Niet teruggaan. Wacht even. Ga naar mama, zus, vriendin, weet ik veel. Het is vriendin. Of ze was echt een tienermoeder. Wat een goal. Sidney Lopez Cabral. Hij gaat hem toch geen geel geven. Please, ref. Heb een hart. Knap van Drew Fisher als hij dat niet doet. En goed van de regisseur. Dat hij bij die vreugde blijft. Die goal krijgen we wel nog te zien. Zo mooi. Hier. Tikt hij hem eerst breed. Dan komt hij weer in balbezit. Kap met links. En dit. En dit. Perfectie bestaat. Niet alleen in de voeten van Lionel Messi. Nee, ook bij Sidney Lopez Cabral.
Paredes. Je gunt penalties nu. Messi heeft Hens gezien. De hele bank recht. Monteiro. Goeie beweging. Monteiro, dat is te ver. Dat moet juister zijn. Het is al nee, denk ik. 3 minuten komen erbij. Nee, dat was ook geen hens. Totaal niet. Ik zocht even op de website Transfermarkt op of hij links of rechtsvoetig was. Sidney Lopez Cabral en daar staat op voet. Poef. Wel, ik ben geneigd dat te geloven. De linksachter die op die manier met zijn rechter die bal binnenknalt. Een natuurtalent. De Messi-zone en Fazinho. En nog een goal. De rebound niet binnengetrapt. Door de ingevallen Gonzalo Montiel. Nieuwe rechtsachter. Hij die de beslissende penalty nam. In Qatar. Intussen voetballend bij River Plate. Ja, Egypte had penalties nodig. En dus ook een verlenging. En dan dacht je voor aanvang van deze wedstrijd. Dat speelt toch wel in het voordeel van de Argentijnen. Die klaren deze klus wel na 90 minuten. Mooi niet dus. 2-2 tegen Uruguay. 2-2 tegen Argentinië. Molina er dus af voor Gonzalo Montiel. En een reality check voor de Argentijnen. Paredes, baldrager is hij altijd geweest. Enzo, wie beweegt nog? Messi helemaal rechts, komt nu op de bal af. Varela neemt hem over. Blijft op de been. Geen goede bal van Montiel. En fysiek zijn ze sterk. Ja, Romero, het wordt tijd dat je hem eens gewoon een kaart geeft. Drew Fisher. Dit is de derde keer dat Romero gevrijwaard wordt van geel. Derde keer dat hij gaat schoffelen. Derde keer dat het mag van de Canadees. Nog eens de goal. Een haar, er zal contact geweest zijn. Met de kruin van Molina. En dan dit. Cabo Verde. Goh. Fenomenale goal.

Kijk, als u bent opgebleven, dan heeft u waar voor uw niet-nachtrust gehad. Nu al. De spanning staat op hun gezicht te lezen. Daar hadden ze eigenlijk geen rekening mee gehouden, toch?

Diego Simeone. Het dansen is hem vergaan. Je zal misschien wel denken, ja, mijn zoon die brengt ook energie. Met ons voortdurende passenspel komen we er niet.

Ze hebben die geweldige statistiek natuurlijk, wat strafschoppen betreft. Alleen in Berlijn. Ten onder gegaan. In 2006. En zover is het nog niet. Argentinië balanceert voor alle duidelijkheid nog niet op de rand van de uitschakeling. Maar is daar wel veel dichterbij dan ze in hun ergste nachtmerries hadden kunnen vermoeden. Messi had al thuis kunnen zijn. Snelle douche. 8:45 in Miami. Bij u thuis 8:45. Met dank aan Capverdië bent u er nog bij. Alvarez. Te ver. Doeltrap. Voor Capverdië. Daar zit Cambiasso. Hij was een van de mannen die miste. In Duitsland. Mooi contact. Een Livramento. Je hebt natuurlijk met Emiliano Martinez een enorme doelman in huis als het op strafschoppen aankomt. Hij heeft er een WK-finale mee gewonnen. Vrijheter. McAllister. Fout. Argentijnen schuiven op. Messi achter de bal. De typische lijn met Argentijnen die wat verder staan en dan komen in gepast nu. Klaar voor het duwtje. Paredes. Vervelende bal en levert hem dan ook echt in bij Varela. Wie komt er terug bij Argentinië? Varela. Een spurt van Ben Simon op links. Varela. Dan komt de bal toch bij Ben Simon. De wedstrijd is echt wel een beetje behekst soms. Lange schot. Van een nieuwe invaller. Nummer 16. Staat er wel al kort op. Tagliafico vraagt. Krijgt. Moeilijke bal. Goed verwerkt. Terugleggen. Is ook oké. Okay. Enzo Fernandez. Tijd dat hij het zich eens echt gaat aantrekken. Maar goed verdedigt Monteiro. We voetballen weer op één helft. Die van Capverdië. Lisandro Martinez. Julian Alvarez. Alvarez. Maakt de bal vrij. Tagliafico. Afgewacht voor buitenspel. Lionel Scaloni. Van binnen zal hij koken, maar hij mag het niet tonen aan zijn jongens.

was stevig. Een absolute fout van Semedo. Even die tweede bal op het veld houdt. Daar ook geel voor zou kunnen krijgen. McAllister heeft flux. Loopt die niet meer. Argentijnse fans blijven voorbeelden. Blijven zingen. Blijven hun team naar voren schreeuwen. We willen in Amerika blijven. Nico González. Nico González. In extremis. De tackle van Dani Borges. Hoekschop Lionel Messi. Moet hij allemaal voor zijn rekening nemen. De vierde in de verlengingen. Met een outswinger. Zo kwam de goal. Legt hem perfect. En de goal. De goal van Romero dan ook nog eens. De man die, als we alle kaarten hadden opgeteld, maar oké, hij was misschien bij één gestopt, er al drie had moeten hebben. Argentinië met 3-2. En dan mag je eens naar de hemel blikken. En dan mag je Drew Fisher, de ref, ook wel een bedankkaartje sturen. Messi met de assist. Geweldige corner. En wie raakte hem het laatst? Romero was in elk geval de man die wegliep alsof hij scoorde. En dan kwam die nog op een Capverdi's hoofd. Lijkt alsof die nog even wordt aangeraakt. Is zelfs een hand. En zonder die hand geen idee of hij erin gaat. Vandaar een beetje de vertraging. Goeie kopbal hoor. Zonder de hand ook wel Julian Alvarez nog in die tweede zone. Die hem misschien wel had binnengelopen. En dit is het vreugdegebaar. Frans Scaloni, om maar te zeggen hoe diep Argentinië is moeten gaan. En het is niet voorbij, want het zou zeer belachelijk zijn om dat nu te zeggen. Dat denken doen we eigenlijk wel weer met z'n allen hier op de perstribune. Als ik om me heen kijk. Maar het zeggen, nee, dat verdient Capverdië niet. En wat doet Argentinië nu? Trekken ze zich weer terug. Even Livramento. Nog niet veel kunnen klaarmaken. Messi. De driehoek. Op het middenveld. Enzo loopt op zijn hakken. Heeft dus last van krampen. Emiliano Martinez. Die 99% blij is en 1% denkt. Ach, met penalties was ik weer de held geweest. Dramatische bal van McAllister. Goed werk. Julian Alvarez. Die bereikt hij niet. Zit niet in vorm, Alvarez. Dat is mede reden waarom Lautaro Martinez speelt, maar ja. Die zit eigenlijk ook niet in vorm. Mooi van Vozinha, Monteiro. En Willy Semedo neemt Taliafico op sleeptouw. Meegeven over links. Cabral. Die mag je het niet verwijten, mocht hij straks nog eens een poging wagen. Maar zit ook met krampen. Ze zitten weer in de 16. Cabral weer. Monteiro. Naar Monteiro. Monteiro kan er net niet bij om die bal voor te brengen. Ze waren voordoen. Goeie aanval, Capverdië. McAllister. Met een turnoefening. Ging ernaast, maar kijk naar Alvarez. Die sneed goed in. Ik denk dat hij er sowieso was ingegaan. De
En ik word ondertussen bestookt met berichtjes van mensen die eigenlijk willen gaan slapen, maar die blijven kijken. Ja, vrije trap. En nu moeten jullie ook nog kijken. Kom aan. Oeh, hij heeft geel voor een Argentijn in huis. Montiel. Ik zou Cabral die bal laten nemen. Voor de goal gooien. In het doelvlak. En lopende mensen. Dat moet toch de bedoeling zijn. De Gianfranco Zola bal. Hij begon daarmee. Toen Napoli hem weghaalde uit Sardinië. Later bij Parma. Geperfectioneerd excuus. En nu doen ze het eigenlijk bijna allemaal. Sidney Lopez Cabral. Martinez is aan het trappen. Cabral Martinez. Nou, nu was hij echt weg. En kramp. Geweldige vrije trap. Martinez blijft rustig. Ondanks dat trappelen. En als je een stap naar voren zet, hangt hij. Corner Caferdi. En verzorging, maar van op de bank van Argentinië zeggen ze nee. Blijven staan, want we gaan geen corner tegenkrijgen met 10 mensen op het veld. Zo groot is de paniek. En terecht. Dat mag je ze niet verwijten. Yannick Semedo. Is er dan misschien wat bloed mee gemoeid? Is dat de reden dat Fischer de verzorger wil? Die komt nu met tegenzin. Toch het veld op. Tagliafico moet eraf. Wat is er precies gebeurd? Daar valt hij. Niet zo heel veel aan de hand. Maar ja, het is bloed. Aan dat truitje. Het moet alleen maar fair zijn dat hij weer het veld op mocht. We duwen er wat watten in. Het is geen watje. Zodat hij nog kan ademen. En hij zal opnieuw het veld op mogen. Dat snap de Caferdi niet helemaal. Nicolas Tagliafico. Zijn positie weer gaan innemen. En Yannick Semedo achter de bal. Voor Caferdi. Daar komt zijn corner. Hij is te laag. En gekoopt. Paredes. Hij die altijd de man zal zijn die een bal keihard en ongestraft richting Louis van Gaal mocht trappen. We zitten in Zuid-Amerika. Het is bijna gekoloniseerd door Afrika. Door Afrika! Oh, de kans! Bijna raakt hij die bal. De invaller. Goeie actie. Ben Chimon. Corner. Voor de Argentijnen. Voor de Caferdiërs, excuus. En Martinez, die iedereen op zijn plaats zet. Hoekschop moet worden overgenomen. Was het buitenspel? Nee. Dan waren ze er dichtbij. Corner gegeven. Het duel in. Dit lijkt me buitenspel. En hij jaagt hem erover ook. De vlag inderdaad. De lucht in. Voor Livramento. Krijgen ze nog eens een kans. Hoeveel minuten komen erbij? Ja, hij wel. Minder dan je zou denken, maar duidelijk buitenspel. Dit niet. Echte spitsactie van Ben Chimon.
doorlopen. En kijk eens, want als hij hem raakt, Martinez al half aan het vallen. Als hij hem raakt, scoort hij. Zorgwekkend toch voor Argentinië dat ze de wedstrijd alleen maar konden controleren bij een gelijke stand. En nooit, zodra ze op voorsprong kwamen, dan dicteert Caverdi de wet. Dat is geen goed teken voor Argentinië. We krijgen er 3 minuten bij. Semedo, goede paas. Het schot en de corner dus. Ja, die heeft geen schild, Lisandro Martinez. En dat komt aan. Even voor het vaderland. Inmiddels 8-8 hoekschoppen. En deze tijd moet je er ook weer bij tellen. Ja, dit komt echt keihard aan. Kijk, handen op de rug. Vroeger mocht je die daar houden en goh. Milton Bradley, 3 op een rij. Die zwengelt de boel wel aan. Niet Cabral, maar dus weer Semedo. En Montero. Weggewerkt Paredes. En de counter voor de Argentijn. Julian Alvarez, maar Vozinha. Vozinha, openen. Niet voorbij dus. Iedereen schuift mee. Borges. Semedo. Kraakt hij buitenom bij Tagliafico. Hij wil half trappen. Bal komt toch nog voor. Argentijnen nog met 3 man aan de middenlijn. En een dubbele trap dus. Speel het uit. Tegen nog 7 veldspelers van Argentinië. De rest was na die counter blijven staan. Ze zitten op hun tandvlees. Allemaal. Diego Simeone. We hebben hem al veel gekker gezien langs de lijn. Maar zijn hartslag in het zenit. Messi probeert zich aanspeelbaar te maken. Moet nog eens gaan spurten. Houdt uiteraard binnen. En levert in bij Nico González. Die naar de cornervlag wil. Die een overtreding wil. En die mag je niet maken nu. Slim gedaan. Van Borges. Lisandro springt zich in kramp. Romero haalt een hoogterekort. Vozinha. Montero richting Willy Semedo. Tagliafico bleef goed naar de bal kijken. Geen overtreding vindt de scheidsrechter. Applaus voor Paredes, maar wel een ingooi voor Caverdi. Snel gooien richting Semedo. Deze wedstrijd en vooral Caverdi verdient penalties. Weer Paredes en dan is het voorbij. Dan heeft hij nauwelijks nog tijd bijgeteld voor wat er gebeurde in die slotfase. En dan wint Argentinië van Caverdi. En dan gaat Vozinha, prachtig beeld, meteen zijn ploegmakkers overeind helpen. Hij wil niet dat ze neerstorten, dat ze ter aarde zijn. Laat dat maar aan de Argentijnen over. Die door het oog van de naald zijn gekropen. Minder dan de grote duivels akkoord. Maar dat zal geen enkele ploeg nog lukken op dit WK. Romero, uiteindelijk de held, de man van de winnende treffer. Al had hij er inderdaad een arm voor nodig. En nu gaan ze om zijn truitje vragen. En ach, dat is ook normaal. Maar Romero 1... van de wat minder mooie punten van deze wedstrijd. De man die het beslist, die is tot 3 keer toe ontsnapt aan een overduidelijke gele kaart. Messi gaat door
En dat is goed voor de wereld beter. Maar of Messi ook de finale haalt zoals iedereen al schreef en dacht hier in Amerika. Dat is na vandaag een nog groter vraagteken. Cabral met tranen. En met een absolute wereldgoal. Die van Messi was dat ook. Laten we dat niet vergeten. Meer voetbal dan we gedacht hadden in Miami. Meer spanning vooral. Symbiose. Ja, uiteraard. En de wereldbeker, dat valt echt nog te bezien. Zij moeten naar huis. Maar doen dat na een fenomenaal toernooi. Waarin ze eigenlijk niet te kloppen waren. Waarin Martinez ook nog een rol speelde. En Messi zet hem op sterk water nu. Want zonder hem is het helemaal onmogelijk. Argentinië is gewoon matig aan het voetbal. En hoe verder in het toernooi, hoe moeilijker dat verdoezelen valt. Kwart voor drie bij u thuis. Tijd om afscheid te nemen. Graag tot zeer binnenkort. Argentinië in feeststemming. Cape Verde was een lust voor het oog in deze wedstrijd. Qua spelen. Op de manier waarop je dat kan, waarop je dat moet doen. En mooi van Lisandro Martinez. Man van de match, maar hij gaat de tegenstander eer bewijzen. Zo hoort het, zo moet het. En dat hebben ze dubbel en dik verdiend. Een sprookje, en die eindigen niet altijd op ze leven nog lang en gelukkig. Of ze gaan nog lang en gelukkig door. Nee, soms ga je eruit. Maar een sprookje was het. Van de 10 eilanden, maar uiteindelijk trekt de nummer 10 aan het langste eind. Met een beetje hulp van wat minder begaafde vrienden. In Miami, Argentinië 3, Kaapverdië 2 na een bloedstollende wedstrijd.

face.

left the darkness behind me. This is the new me. I'm awake.

Een heel goedemorgen, beste voetballiefhebber. Welkom in Vancouver voor opnieuw een 16e finale. Match 85 op dit wereldkampioenschap. Een 16e finale tussen Zwitserland, het Zwitserland van deze Granit Xhaka, die zijn 150ste interland zal spelen. Zwitserland neemt het op tegen Algerije. En dan verwachten we wel wat doelpunten als we hun groepsfases gaan bekijken. De Zwitsers vlot aan het kanon. 7 doelpunten in 3 wedstrijden. Kregen er ook wel 3 tegen. In elke wedstrijd wel een doelpunt geslikt. De Algerijnen die konden op de slotspeeldag hun totaal aandikken tot 5 stuks. Dit wereldkampioenschap nadat ze er geen enkel konden maken tegen Argentinië. Maar kregen er ook al 7 tegen. De ploeg van Petkovic. Speciale wedstrijd voor hem natuurlijk. Voor Petkovic. Ruim 70 interlands bondscoach geweest voor de Zwitsers. En nu speelt hij tegen zijn opvolger. Tegen Murat Yakin. Dat is de opvolger, rechtstreeks opvolger van Petkovic bij Zwitserland. Een aanvallende opstelling gaan we krijgen bij de Zwitsers. Die gaan we er zo meteen wel bijhalen. Spanning in de tunnel in Vancouver. En daar gaan ze het veld op. Shakira weer klinkt nog eens in het stadion door de boksen. Hier in Vancouver, waar Zwitserland al in speelde. Tegen Canada was dat. De winnaar van deze partij mag spelen tegen de winnaar van het duel Colombia-Ghana. Opnieuw in Vancouver trouwens. De volgende ronde mogen ze gewoon in Canada blijven. Nou zijn we benieuwd naar deze wedstrijd. Het was een knotsgekke laatste match van de Algerijnen tegen Oostenrijk. 3-3 werd dat in een wedstrijd waar we misschien wel een salonremise hadden verwacht. Allebei voldoende aan een punt. Maar een knotsgekke 3-3. En de Algerijnen die bijna door een doelpunt van Riyad Mahrez, die u in beeld zag, Oostenrijk naar huis knikkerde. Maar Oostenrijk mocht nog een ronde overleven. Maar nu dus alsnog naar huis, kansloos, onderuit tegen Spanje. De knuffel tussen de huidige en de voormalige bondscoach van Zwitserland, Petkovic en Yakin. En dan gaan we de volksliederen erbij halen. Beginnen doen we met dat van Zwitserland. De Zwitserse psalm. Dat volkslied kent u intussen misschien al. Nog niet voldoende om mee te zingen, maar u herkent ongetwijfeld de melodie.

Volkslied gekend door jong en oud. Mooi beeld in de tribunes van dat meisje dat ook luidkeels aan het meezingen was. Algerije won nog nooit een wedstrijd in de knock-outfase van een wereldkampioenschap. Zwitserland nog maar één keer. Daarvoor moeten we terug naar 1938. Het is al een hele poos geleden dat de Zwitsers er nog eens in konden slagen om een knock-outwedstrijd te winnen. Dus op een wereldbeker voorbij. Drie toernooien ook wel telkens door de groepsfase geraakt. 14, 18, 22 en nu dus ook in 26. Maar telkens werd de ronde daarna het eindstation voor de Zwitsers. Toen nog de achtste finale. Sinds dit toernooi is die volgende ronde, die ronde na de groepsfase, de 16e finale. De handshakes met de referee cap. Alle 26 spelers. Nu ja, 26. Luka Gakis bij de Zwitsers er niet bij. Hij geblesseerd. Niet in de wedstrijdselectie. En er zijn ook twee Algerijnen die niet bij de wedstrijdselectie zitten. Ben Bouali en Amoura. Amoura nog altijd niet hersteld. Dat is toch een beetje jammer, want hij vlot scorend in de kwalificaties. 10 doelpunten maakte Amoura. Is een lust voor het oog. Dus hadden we hem er graag bij gehad. Zeker al door zijn Union-geschiedenis natuurlijk. Amoura, die enkel mocht invallen in de eerste wedstrijd, maar nadien niet fit meer is geraakt. De kapiteins Mahrez en Xhaka. En we hebben een Argentijnse ref met Yael Falcón Pérez. 150 interlands dus voor de record international bij de Zwitsers. Granit Xhaka. De VAR is ook een Argentijn. Bijgestaan door een Mexicaan en een Chileen. Aan communicatie zal het dus niet liggen. Alles kan vlotjes in het Spaans. En dan gaan we de opstellingen er zo meteen eens bij halen. Dit zijn de elf van Zwitserland. Aanvallend dus, zoals ik al zei. Met achterin Kopel in Doen. Dan de verdediging met Rodriguez, Akanji, Elvedi en Zakaria. Die dus voor Gakis in de ploeg komt. Freuler en Xhaka. Het slot op het middenveld. En dan voorin en Vargas en Manzambi en Ndoye en Mbolo. Dat zijn vier aanvallend ingestelde spelers. De vier jongens die een goed toernooi aan het spelen zijn. Zo gaat eruit. En Ndoye komt weer in de ploeg. Zidane maakt zijn rentree bij Algerije. Op de bank gezet tegen Oostenrijk. Maar ja, zijn opvolger kreeg er ook drie binnen. Dus Zidane weer in de ploeg. Ook Aïnouri komt terug in de ploeg. De man van Man City. En Serouki ook weer in de ploeg. Ter vergelijking met de opstelling tegen de Oostenrijkers. Aïnouri, Bensebaini, Mandi en Belghali achterin. Serouki, Bentaleb, Aouar in het middenveld. En dan voorin Saibi, Mahrez en Maza iets verdedigender dan de elf tegen Oostenrijk. Met dus Serouki die in de ploeg komt ten opzichte van Guiri. De bondscoaches komen nog even in beeld. Guiri, een aanvaller naar de kant. En met Serouki dus een extra middenvelder. Waardoor we verwachten dat Maza hoog gaat spelen. En voor de rest hebben we uiteraard ook nog Riyad Mahrez. Die een echte aanvaller is en twee keer kon scoren tegen Oostenrijk. We zijn begonnen aan deze 16e finale. Zwitserland is de favoriet. Al wel vlotjes door de groepsfase, ondanks die 1-1 op speeldag 1 tegen Qatar. Maar hadden daar eigenlijk gewoon 3-4-0 moeten winnen. Algerije zag er niet goed uit tegen Argentinië. Gaven Messi wel heel veel vrijheid en ruimte. Tegen Jordanië was het beter. Tegen Oostenrijk was het gewoon een hele rare wedstrijd. Maar daar toch wel getoond
dat ze doelpunten kunnen maken. Met twee keer Mahrez en een knappe goal ook van Belghali. De man geboren in Leuven. Geen overtreding op Mahrez. Dit soort overtredingen wordt niet gefloten op dit wereldkampioenschap. Manzambi. De man van het toernooi voorlopig voor de Zwitsers. Mag opnieuw starten in de basis na twee invalbeurten. En een basisplaats tegen Canada. Drie doelpunten al, Manzambi. Hij en Vargas. De mannen voorin bij de Zwitsers voorlopig. Ntoy speelt op zich ook wel een goed WK. Maar is wat ongelukkig in de afwerking. Vooral tegen Qatar. Dan Ntoy. Nog op zoek naar zijn eerste doelpunt. Vargas al twee, Manzambi al drie stuks. En ook nog wel wat assists aan elkaar. Een prima duo. En voor het eerst dus, samen met Ntoy en Embolo aan de aftrap. Met z'n vieren. Yakin. Die al in

En Maza inderdaad mee voorin. Samen met Maris. En ook Aouar die hoog speelt. Geweldig talent bij Lyon, Aouar. Dan naar Rome. Terwijl hij ook de Premier League clubs voor het uitkiezen had. Dan van Roma toch naar de zandbak. Naar Al-Ittihad. Zidane. Geen goede wedstrijd tegen Argentinië. Tegen Jordanië wel nog mogen starten, maar eruit gehaald tegen Oostenrijk. En dan dachten we, einde van het toernooi voor Zidane. Maar nee, hier is hij dus terug. Eerste balcontacten van Petkovic, de coach van Algerije. Ben Sebaini, Zidane. Ben Sebaini. Balletje diep. En Kobo. Goed oplettend. Eerder op de bal. Eerder dan Rayan Aitnouri. De linksback van Algerije. En Bolo die gaat druk zetten. Ben Sebaini die de bal uiteindelijk toch nog bij Zidane kreeg. Claimde een overtreding. Niet gevolgd door Falcon Perez. Of balvoordeel gegeven. We zagen de ref op dat moment niet in beeld. Dus konden ze gebaren niet zien. Maza. Opent. Goeie bal op Belgali. Meteen voor doel. Maris laat lopen. Aouar. Leuk idee van Maris. Dat Aouar zelf ook een beetje schrok dat die bal tot bij hem kwam. Prima gedaan. Maza, dan waren ze Belgali toch een beetje vergeten. Goeie voorzet. Aouar die bal niet goed raakte. Maris die beslist, ja. Makaji staat iets te dicht bij mij, dus... Als ik trap, wordt dat schot wellicht geblokt. Ik zie Aouar in mijn rug, dus ik ga hem laten. Goeie aanval van de Algerijnen.

Man die goed tot Aouar. Nou, Rijnen die met vertrouwen voetbal. Twee keer op achterstand gekomen tegen Oostenrijk. Twee keer teruggeknokt. En uiteindelijk diep in de sloot op voorsprong gekomen. Oostenrijk op de rand van de uitschakeling. De salon de remise kon de vuilbak in. Uiteindelijk kon Oostenrijk toch nog, zowat een minuut of twee later, gelijk maken. 3-3. En alsnog tweede in de poelen. Maar wel door het oog van de naald. De wedstrijd werd uitgespeeld door Algerije. Van links naar rechts balbezit. Minuten aan een stuk. Goeie bal dit. En Akanji. Ja, raakt Serouki zeker wel. Maar te licht voor een overtreding. De bal was ook al weg. Was bijna in de handen van Kobel. Op het moment dat er contact was. Dus geen straf. Vlak voor het doelpunt van Mahrez, die 3-2. 5,5 minuut balbezit, 110 passes voor de Algerijnen. Maza doet dat goed, Mahrez. En Aouar. Nouri. Right,

bal blijft in het spel. Dus is het even wachten op de herhaling van het contact tussen Zerouki en Akanji. Maar op basis van de live beelden denk ik dat er helemaal niets aan de hand was. Ah, met Aouar die zo hoog speelt. En Aknouri en Belghali die ook altijd meeschuiven. Is het alles behalve een verdedigende opstelling bij Algerije. De diepe spits er wel uitgehaald dus voor een middenvelder. Dus op basis van de namen op het papier toch redelijk defensief ingesteld. Je hebt twee aanvallende backs. Ja, dus een vrije rol voor Aouar, zo lijkt het toch, in die openingsminuut. En de Zwitsers die het moeilijk hebben. Daar nog eens kijken. Je moet wel opletten daar, hoor. Akanji loopt hem daar echt aan. Het rechterbeen van Akanji tegen het linkerbeen van Zerouki. Het is omdat de bal echt weg was en al half in de handen van Kobel was dat je geneigd bent te zeggen, nee, niets aan de hand. Het was wel gevaarlijk van Akanji. Het is niet gewoon een schouderduw. Hij zit er een beetje achter. Het zijn de benen die eerst contact maken. Moet je wel mee opletten. Xabi die inlevert. Misschien de Zwitsers een keertje met Vargas. Nee, Manzambi. Zij vinden elkaar blindelings. Manzambi glijdt voorbij zijn tegenstander. Nog altijd Manzambi achteruit leggen. Embolo 1-0 voor Zwitserland. 10 minuten moeilijk gehad. En dan de onvermijdelijke Johan Manzambi. Wat een actie weer van de man van Augsburg. Een assistje erbij. En een doelpunt voor Brel Embolo. Kon al één keer scoren. Dit wereldkampioenschap een 11 meter. En dit een velddoelpunt. Want voorlopig zal het niet altijd mee qua afwerking bij deze Brel Embolo. De kus van de jubilarisman. Jubileumman of jubilaris. Daar Manzambi. Vlotjes voorbij zijn tegenstander. Mandi te kijken gezet. Goed achteruitleggend. Bessepaini zat daar nog half tussen. Of had daar tussen moeten zitten misschien wel. Kijk enkel naar Manzambi en niet meer naar de man in zijn rug. Want anders had hij gewoon een stapje dichter bij zijn doel moeten staan. Gebeurde niet. Perfect van Manzambi. En met zijn kuit Embolo. Het is echt nipt door Bensebaini, maar hij raakt er net niet bij. 1-0 Zwitserland. Zuur, zuur, zuur voor de Algerijnen die goed waren begonnen aan de partij. Hiervoor zorgde dat al dat aanvallend geweld van de Zwitsers niet aan de bal raakte. Eén tegenprik, één doelpunt. Vargas, Manzambi en Bolo. Weinig toevallig. Ook hij is weer van de partij. Van zeggen wat je wil. Ecologische voetafdruk zo groot als het Noord-Amerikaanse continent. Ik zou iets in zijn schoenen willen staan. Dan zit de afgelopen 3 weken meer in een vliegtuig dan wij in ons hele leven zullen doen.
is een wonder dat hij bij elke wedstrijd zijn ogen kan openhouden. Kan natuurlijk wat bijslapen op een vliegtuig, maar toch. En of het allemaal verantwoord is, nou, daar kan je flinke vraagtekens bij zetten. Zakaria dus weer in de ploeg. De man die daarnet de inworp voor zijn rekening nam. Na de blessure van Gakkes. Riyad Mahrez op de bank begonnen tegen Argentinië. Nu wel gewoon titularis. Aouar. Goede combinatie. Aouar. Oh, iets tussen een pas en een schot in. Ik denk wel echt dat het de bedoeling was om te trappen. Dat hij die bal gewoon volledig verkeerd raakt. Elveri. Embolo. En Ndoye. Hem hebben we nog niet al te veel gezien. Dan Ndoye. Niet voorbij Aitnouri. Man die daar net toch kinderlijk makkelijk gepasseerd door Manzambi. Man van 122 interlands bij Algerije, Mandi. Hij was er al bij in 2014. Toen de Algerijnen tegen België speelden onder meer. Doorstoten naar de volgende ronde. En in de achtste finale werden uitgeschakeld door de Duitsers. Daar is Manzambi nog eens. En Ndoye kan aannemen. Met een gelukje vindt hij Freuler. En dan kan Zakaria niet afwerken. Ndoye had misschien niet moeten aannemen. Had het misschien gewoon moeten proberen. Manzambi blijven liggen. Dan gaan ze de bal toch buiten trappen. Wat is er gebeurd met Manzambi? Bijna aan de buik, zo leek het. Daar met wat geluk. Wat geluk lijkt hij af te dwingen dit toernooi. Ah, hij komt te veel op zijn linker. Om echt af te werken. Ndoye. En Zakaria die zijn schot volledig mist. Aanname van Ndoye niet perfect. Met een gelukje tot bij Freuler op die manier. Dat was zeker niet de bedoeling. Goed van Freuler. Wel klaar kijken dat hier moet Zakaria veel meer mee doen. Dit was echt een grote kans nog voor de Zwitsers. Belgali. Niet doortastend genoeg. En Manzambi is als een magneet. Trekt de ballen aan. Het zal allemaal wel meevallen, maar het moet wel een minuutje naar de kant. Algerijnen weten wat het is om terug te knokken naar een achterstand. Dat deden ze tegen Jordanië. 1-0 achter, 1-2 winst. Deze tot twee keer toe tegen Oostenrijk. 1-0 achtergekomen en 2-1 achtergekomen. Geen man overboord dus. Dan moeten we Zwitserland misschien wel een niveautje hoger inschatten. Zeker dan Jordanië. En ook wel een niveautje hoger dan de Oostenrijkers. Duo Akanji Elvedi. Dat is een mooi duo. Ben Sebaini kan hoog mee inschuiven. Aitnouri. Oh, knap van Aitnouri. Door de benen van Zakaria. Nog altijd Aitnouri. Nou, de voorzet, dat duurde te lang. Bots uiteindelijk op Freuler.
Maar dribbelen kan hij zeker. Massa raakt niet voorbij Zakarie. Twee goede acties vanuit Nouri. Alleen de voorzet ontbrak. Xhaka. Oh, Manzambi was weg. En Bolo, die dat niet zag, had een meter of twee voorsprong ten opzichte van zijn verdedigers, maar stond nog op zijn eigen helft, dus was nooit buitenspel geweest. Pas van Embolo moest zelfs niet perfect op maat zijn. Gemiste kans toch wel. Xhaka, misverstand met Kobel.

De kaas van Mahrez was het op zijn rookie. Daar is Aouar. Duwtje Zakaria. Niets aan de hand, doeltrap. Eens kijken naar die rare pas van Saka. Saka die ook wel weet. Als ik hem terugspeel, speel ik hem terug naast de palen. Dan kan er niets gebeuren. Moest Kobelen missen. Zoals in het slechtste geval een hoekschop geweest. Dat valt best mee. Zakaria flink onder druk gezet. Goed vanuit Nouri. Van Zeroep. Drie doelpunten, twee assists op dit wereldkampioenschap Mazambi. Het is een 16e interland voor de Zwitsers. Heel vaak invaller geweest. In totaal zit hij toch aan 9 goal involvements. 6 doelpunten, 3 assists. Als we dat gaan bekijken. En vergelijken met zijn speelminuten zijn dat wel straffe cijfers. Is hij één keer om de 70 minuten ongeveer beslissend. Dat zijn cijfers waarmee je naar huis kan komen. Rodriguez. Nog zo'n man met veel caps. Ook al over de 140. Hoekschop voor Zwitserland.

Rodriguez. Bal weggekoopt aan de eerste paal. Het hoofd van Nabil Bentaleb

balbezit dat overtuigend voor de Algerijnen is. Ja, bijna richting de 70%. Wel een doelpunt in het krijt. En Zakaria had ook nog wel een reuze mogelijkheid. Mandy. Met een diepe bal. Kobel stond opnieuw goed op te letten. Akanji. Vargas met Rodriguez. De mannen met de Spaanstalige namen. Akanji hoog mee opgeschoven. Xhaka richting Vargas.

Zakaria. Met zijn lange halen haalt hij die bal nog wel goed binnen. En inworp via Aitnouri. Dan een dooi. Dat was niet echt goed ingeworpen, moet ik zeggen. Dan kan je als ref affluiten. Of in de praktijk bijna nooit gedaan. Rodriguez. Nou, kraakte zijn schot, maar het werd zo nog wel gevaarlijk. Met toch wel wat volk in het strafschopgebied bij de Zwitsers. Brian Adams door de boksen in Vancouver. En dan weet u dat het tijd is voor de hydration break. De hydration break. Die gisteren een cooling break werd voor Trossard en Tielemans. Strafbeeld toch nog altijd. Uitgerekend Trossard geeft dan de assist op Tielemans. Was Anne daarvoor wel al bijgelegd. Er was daarvoor wel een momentje dat ze elkaar zochten. Eerst voetballend en daarna ook de knuffel of de high five in ieder geval. Is niet helemaal nog goed in de geest, maar er was wel een momentje geweest. Petkovic met goede intenties gestart aan deze partij. Algerijnen die 10 minuten lang controle hadden. Op de helft van de Zwitsers voetbalden. En dan was er Brel Embolo. Met geweldig voorbereidend werk van Manzambi. Man die toch echt te flauw hoor. Man met ruim 200 wedstrijden in La Liga. Lang bij Betis gevoetbald, daarna Villarreal. Man met zijn ervaring mag zich niet zo makkelijk in de wind laten zetten. Is op leeftijd ondertussen wel 34 jaar. Tegenover de jonge flitsende 20-jarige Joan Manzambi. Manzambi die ook wel eens af en toe een driftkikkertje kan zijn. 2 keer rood gepakt dit seizoen. Met Freiburg in de Bundesliga. Dan is hij toch in de hoofden van veel scouts aan het voetballen, dit toernooi Manzambi. Brian Adams is ondertussen bijna uitgezongen.

0: En dus kunnen we bijna het voetbal weer hervatten. 1-0 Zwitserland. Nu wat voorlopig wel een leuke wedstrijd is. De mannen met de vlaggen in de tribune. Zwitsers al 9 wedstrijden ongeslagen op het internationale toneel. De laatste nederlaag was er eentje tegen Spanje in de Nations League. Daarna dus 9 keer ongeslagen. En zoals gezegd, dus voor de 4e keer op rij door de groepsfase. Zo heel veel ploegen die dat kunnen zeggen. De Rode Duivels niet. Na Qatar 2022. Nico Elvedi. En Doi. Geen overtreding. En bovendien ook de Algerijnen sowieso in balbezit. Maza. Belgari. Ait Nouri. Die de bal niet hoeven te hebben. Ze hebben heel veel snelheid op de tegenaanval natuurlijk. Staan op voorsprong. Goeie cross van Mandy. Nouri niet voorbij een Doi. En die kan gaan versnellen nu. Dan een Doi. Ait Nouri in de achtervolging. En een licht duwtje in de rug van een Doi. Voelde het aankomen, de overtreding. Te gretig om zijn fout recht te zetten. Dan loopt een Doi dan van zijn sokken. Dat was even Petkovic die u hoorde. Zijn 26e doelpunt was het voor de nationale ploeg, voor de Nati. Voor Mbolo in een 90 Interlands. Sakari. Sterk tegen Ait Nouri. Het is een open vacature, de rechtsachter bij de Zwitsers. Want Zakaria, eigenlijk een middenvelder. Sterk van Vargas. Vargas nog altijd. En uiteindelijk opgeruimd uit Nouri. Goeie actie, Ruben Vargas. Zambi. Nou, wat lopen ze er toch soms vlot doorheen. Overtreding Vargas nu op Belgali. De ene nummer 17 tegen de andere. Goeie kap dit van Vargas. Mahrez kwam nog eventjes terug. Nog eens kappen achteruit leggen. Ait Nouri.
1: echt perfect afgeteld op de tribunes.
0: Voor Zidane. Foutje Aignouri op een dooi, niet voor het eerst. Twee handen gebruikt. En dus een overtreding. Ze hebben één echte rechtsachter in de selectie, de Zwitsers. Want ook Gakes, die er speelde tegen Canada, is eigenlijk een centrale verdediger. Widmer is de man die een echte rechtsachter is. Maar sukkelt wel met een blessure. En bovendien bij Mainz niet het allerbeste seizoen achter de rug. Kijken hoe het met Aignouri is. Volgens mij fluit hij uiteindelijk zelfs een overtreding. Aignouri die dan toch wel heel vlotjes recht raakt. Die knalt weg. Freuler onder de bal door, maar nu wel. Nee, net niet.

Morris. En de steal. Ja. Interceptie eerder van Mazambi. Knap van Mazambi. Ja, ze kunnen alleen maar foutief stoppen. Eerste gele kaart in deze wedstrijd is voor Shabi. Derde wedstrijd van Falcon Perez op dit toernooi. Vloot eerder Zweden-Tunesië en Tsjechië-Mexico. In elke wedstrijd trok hij één gele kaart, maar dit is dus een derde.

Rubén Vargas. Minuut 37, aangesneden. Goeie bal van Vargas, kopbal van Zakaria. Niet tussen de palen. Een overtreding van Akanji ook gefloten, die daar Belgali blokt. Het leek mij een redelijk clean blok. Akanji. Xhaka. Niet al te veel gezien. Net zoals Freuler. Middenveld. Dat de Zwitsers graag overslaan. Sterk van Xhaka. En wel degelijk een overtreding. Ja, geen discussie daarover, mijn beste Bentaleb. En daar zijn de Zwitsers opnieuw met Manzambi. Geen goede pas deze keer. Uit Muri ruimt op. Kunnen naar hartelus counteren. Op Aouar. Van een dooi. Een elleboog, zegt Aouar. Gevoetbald een dooi. Zerouki houdt een dooi daarna even vast, zodat een dooi niet meteen kon bijsluiten.

Ndoye met heel veel vrijheid. Ndoye. Mandi in de tackle bij Mbolo. En een hoekschop. En, Mandi is daar niet meteen tevreden mee. Geen buitenspel, Ndoye. Niemand die hem daar kwam oppikken. Aitnouri zat te ver. En dan moest Ben Sebaï niet uitstappen. Een man van Dortmund. Schop weggekopt aan de eerste paal. Xhaka wou opnieuw richting 16. Kopbal was aan de flauwe kant. Akanji. Zerouki. Akanji die even aan het twijfelen was, zou ik helemaal gaan doorjagen. En toch op zijn stappen terugkeerde. Bentaleb, goede opening. Van Gerijnen die voorlopig niet meer in de buurt van Kobel raakt. Tot daar is er balbezit. Maar dan zijn er te veel Zwitsers terug om er doorheen te voetballen. Met een lange bal dan misschien. Rodriguez ertussen voor Mahrez. Hoekschop Algerije. Goed gezien van Ben Sebaïni. En een hoekschop. Vijf jongens van Algerije in de 16, dat is niet zo heel veel. Heeft er eentje neergelegd al. Toch heel wat restverdediging. Twee jongens die wel net buiten de 16 stonden. Met Shabi onder meer. Bentaleb is blijven liggen na de hoekschop. Opgevangen door Rodriguez. Veel pijn zal hij daar niet van hebben. Beter gewoon recht blijven en doorlopen, denk ik. Freuler. Pittig duel. En Manzambi. Met een beetje vrijheid weer. Dan de tik te ver. Vargas had het al op een lopen gezet. Dat was volgens mij de bedoeling van Manzambi. Dan moet hij de bal wel kunnen bijhouden. De magneet even uitgeschakeld. Aouar. Goeie aanname. En goed de ruimte gevonden. Shabi. Kobel. Goed van Aouar. Even de knie van Elvedi. Goed verdedigd hoor. Je moet wel zeker zijn dat hij trapt, want je bent niet zo heel mobiel meer als je zo gaat staan. Je knie echt naar beneden haalt. Het is wel het meest efficiënte om een groot blok te zetten. De bal kan nauwelijks nog door de benen. Je maakt jezelf breed. Alleen ben je zeer kwetsbaar voor een kapbeweging. Aouar. Goed, tot bij Maza. Weinig gezien. Dit doet hij goed. Shabi. Aitnouri. Aouar richting Belghali. Houdt hij binnen Belghali. Nou, hij kreeg de bal niet meer voor doel. Rafik Belghali. Hij is jeugd onder meer nog bij Zulte Waregem gezeten. En ook bij PSV trouwens. Net niet.

mazzel. Kies de moeilijkste pas. Had ook breed kunnen spelen. Vargas. No nonsense. Het is bijna rust. En niet te gek meer doen. Ideaal scenario voor de Zwitsers. Die vroege goal. Dan kunnen ze hun spel gaan spelen. Een dooi. Niet doortastend. Nouri met Aouar. Dat was te moeilijk. Aouar die misschien even had moeten aannemen en dan pas moeten terugspelen. 4 minuten extra. En Bolo niet meteen aangevallen. Kopbal was niet goed. Petkovic. Bondscoach van 2014 tot 2021 bij Zwitserland. De Zwitsers die nog maar aan hun 4e bondscoach zitten sinds 2001. Dat is best straf. Maza. Te kort op Mahrez. En Bolo gaat Zidane onder druk zetten. Van 2001 tot 2008 was er Kuby Koen. Intussen al overleden Kuby Koen. 2008 tot 2014 Otmar Hitzfeld. En 2014 tot 2021 dus Petkovic. En nu toch ook al 62 interlands lang Murat Yakin. Zit bijna aan 2000 dagen, Yakin. Zijn drie voorgangers allemaal 2000 plus dagen bondscoach van Zwitserland. Belgali op slag van rust met Riyad Mahrez. De voorzet van Mahrez gaat tot in de voeten van Aouar. En dan Maza die meteen overnam, maar de bal naast zet. Lage voorzet, Mahrez. Maza die meteen overneemt. Aouar had misschien zelf ook kunnen trappen met zijn rechter dan. Maza deed het met zijn linker. Belgali. Dat is buitenspel van Maza. We gaan bijna rusten. Van Bensebain. Manzambi geraakt. Het is nog 10 seconden, Manzambi. Sta rustig op. En dan kan je even rusten. Einde van de eerste helft. Zwitserland leidt met 1-0 tegen Algerije. En Bolo scoorde na 10 minuten een beetje tegen de gang van het spel in. En sindsdien heeft Zwitserland de wedstrijd onder controle. Kunnen af en toe eens counteren. Vargas en Manzambi zitten weer lekker in de wedstrijd. Zakaria had een grote mogelijkheid nog.
En voor de rest slagen ze er eigenlijk redelijk goed in om Algerije uit de buurt van Kobel te houden. Ideale situatie voor de Zwitsers. Ze gaan in Vancouver rusten met een 1-0 voorsprong. Ik ben er terug over een klein kwartiertje. Tot zo meteen. Welkom terug in Vancouver. Tweede helft, Zwitserland-Algerije. Ruststand 1-0. Doelpunt van Embolo, die aan het babbelen is met Akanji. Hij op voorsprong. Murat Yakin. In gesprek met Ruben Vargas. De beslissing om alle vier de jongens op te stellen pakt voorlopig wel uit, want ze staan op voorsprong. En ze komen verdedigend eigenlijk niet in de problemen. Geen extra controleur nodig. Algerijnse assistentcoach die tijdens de rust in het interview zei van ja, we zijn eigenlijk wel goed bezig. We gaan niet te gek veel veranderen. We gaan wel moeten opletten voor de tegenaanvallen van de Zwitsers. Maar eigenlijk doen we het wel goed. En gelijk heeft hij. Dan is het wel echt moeilijk om tot kansen te komen. Afgetild. Waar de Algerijnen zich aan moeten optrekken. De Zwitsers dit WK nog geen enkele keer de nul gehouden. Niet tegen Qatar, niet tegen Bosnië, niet tegen Canada. De Zwitsers trouwens de enige ploeg die ooit een WK speelde zonder tegendoelpunt. Dat was in Duitsland 2006. Stoten toen door na de groepsfase met 3 clean sheets. En werden in de achtste finale uitgeschakeld door Oekraïne na 0-0 en penalties. Geen enkel andere ploeg speelde ooit een volledig toernooi zonder tegendoelpunt. Daar zijn de Zwitsers meteen. Belgali niet goed weg. Een dooi 2-0. Meteen na de rust. We zijn 48 seconden aan het spelen op het moment dat Ndoye scoort. En 2-0 Zwitserland. Ai, ai, Algerije. Goed afgewerkt van Ndoye. En daar is zijn eerste doelpunt op dit WK. Hij heeft flink wat kansen nodig gehad om te kunnen scoren. Maar nu is het wel gelukt. Dan Ndoye. Bal niet goed verwerkt achterin. Niet goed weggewerkt achterin. En Ndoye die niet twijfelt en goed afwerkt. Zidane opnieuw geklopt voor de 6e keer dit toernooi. In 2,5 wedstrijd. Doet deugd hoor voor Ndoye. Daar al niet goed weggewerkt. Voorzet Zakaria. Belgali in de voeten van Ndoye. Kruid wat achter de bal om die met zijn rechter binnenkant te kunnen wegleggen. Het hoekje, de vingertoppen van Zidane nog. Daar mist hij toch een paar centimeters. Hij is niet de grootste doelman, Lucas Zidane. Met zijn 1,83 meter. Anders denk ik wel dat je er wat meer bij kan nog. Het is een bal die nooit binnen mag, maar... Ik durf toch denken dat hij bij Thibaut Courtois niet zou gezeten hebben. 2-0 Zwitserland. Opdracht voor Algerije nog wat moeilijker geworden. Gaan nog meer moeten gaan aanvallen. Gaan nog kwetsbaarder worden op de counter. Is
Stel je voor dat ze nu een Fita Amoura kunnen inbrengen. Dan heb je nog wel een wapen. Maar helaas, voor Algerije is Amoura niet fit. Elvedi. Tot bij Mbolo. Dat was althans de bedoeling, maar Bensebaini maakt zich sterk. Bentaleb, goed. Het was minder van Aitnouri. Rodriguez. En Vargas. Dit mag eigenlijk niet mislopen voor Zwitserland. Nog maar twee landen konden in de WK-geschiedenis in de knock-out fase een 2-0 achterstand omdraaien. Twee keer Duitsland en twee keer de Rode Duivels tegen Japan. En dus nu ook heel recent nog tegen Senegal. België. Voorzet over de grond. Goeie bal, Mahrez kan niet afwerken op Zakaria. Reactie van Algerije. En dan heeft oponthoud. Massa blijven liggen. Last aan de kuit. Goed van Belgali. Xhaka die even twijfelde om in te grijpen, maar de bal dan toch laat lopen hier. Gewoon Maris. Had hij beter moeten doen. Op zijn linker nogthans. Perfecte bal. Gewoon wat meer open draaien. Wegleggen in die linkerhoek. 2-1, wedstrijd nieuw leven ingeblazen. Dan ligt het spel even stil door die blessurebehandeling van Massa. Balbezit was er voor de Zwitsers. En dus nu opnieuw. Terug op het veld. Twee keer dat Duitsland dat deed. Dat was trouwens in 54 tegen Hongarije. In de finale. En in 1970 tegen Engeland in de kwartfinale. Mazambi net niet. En dat deed, dan bedoel ik uiteraard, de twee doelpunten goed maken. Shabi. Goed van Ndoye. Rodriguez. Zakaria. Meegeven met Ndoye was niet goed.
terug niet goed ingespeeld, Zakaria. En Mbolo had nu wel echt ruimte. De Algerijnen kunnen het, hè. De tegenstander in slaap wiegen met heel veel brede passes. Dat hebben ze getoond tegen Oostenrijk. 5 minuten, wat was het, 32 seconden, 110 passes. Vooraleer Mahrez kon afwerken. Altijd attent zijn. Dat is de boodschap voor Zwitserland. Van Bentaleb. Het is zelf bezeerd bij die actie. Rodriguez levert te makkelijk in. Xhaka. Zwitserland dus voorlopig op weg naar een nieuwe actiefinale. Voor het vierde WK op rij. Bij Edities moest je daar gewoon de groepsfase voor overleven. Nu moet je daar ook nog één knock-out fase voor doorspartelen. Echt spartelen is het niet bij de Zwitsers. Het is redelijk comfortabel. Freuler met Manzambi. Vargas. Rodriguez met de overlap. De Manzambi. Rodriguez houdt hem net binnen. Joan Manzambi. Met de schaar, maar niet voorbij Belgari. Goed verdedigd. Van de Algerijnse Belg. Veel Algerijnse Fransen ook in de ploeg. Werk Manzambi. Het klassieke beeld, één keer per helft.

Nico Elvedi. Wordt niet meteen opgepikt. Manzambi niet. Ndoye wel. Zet zich knap door. Ruben Vargas goed. De passeerbeweging Vargas. De voorzet is minder. De schaar was knap. Goed van Ndoye. Maar hij is makkelijk gepasseerd. En dan zegt Embolo, geef hem maar over de grond. Waarom wil je hem voor mijn hoofd geven? Dubbele wissel bij Algerije. Aouar die naar de kant gaat. Gouiri en Hadjam gaan invallen. Voor Aouar. En Zerouk. Twee middenvelders naar de kant voor een verdediger en een aanvaller. Massa zal ietsje lager spelen. In plaats van Aouar overnemen terwijl Gouiri diep in de spits zal spelen. Belgali schuift volgens mij ook wat in. De eerste actie van Hadjam zonder de bal te raken. De knipoog van Elvedi richting Pogo. Op de linkerflank. Ait Nouri. Sterk van Zakaria. Kan zijn 7 mijlslaars aantrekken. Nog altijd Zakaria. Embolo nu. Voorzet Embolo. Beetje overhaast. Bentaleb boos. Omdat het allemaal wat te gemakkelijk liep. Rodriguez steekt het veld over voor de hoekschop. De linker van Ricardo Rodriguez. Ver, te ver. Taleb. Goed van Embolo. De bal buiten, dat is mede dankzij de negatieve pressing van Embolo. Akanji achteruit. Freuder. Elvedi. Die komt bij Gladbach natuurlijk. Elvedi is de 15 daar in de ploeg. De ijsvogel. Dat is hem bijna. Massa. Niet ook bij Gouiri. Chaka. Het gaat soms te vlot hoor. De Zwitsers die soms 20, 25 meter kunnen overbruggen met de bal aan de voet.

Wauke Maris was erbij in 2014. Speelde toen tegen de Belgen. Het was de enige wedstrijd die Maris mocht spelen. Hadjan. Geen goede voorzet. Elvedi ruimt op. Goed van Embolo. Niet aangevallen. Kijk eens wat een ruimte. Algerijnen spelen nu met de linies ver uit elkaar. Slagen er niet meer in om druk op de bal te krijgen. Op voorhand wel een beetje te denken dat het kwaliteitsverschil tussen de twee ploegen te groot zou zijn. Deze 10 minuten maakten de Algerijnen toch een soort statement. We werden dan koud gepakt. Het zal een dooi deugd hebben gedaan om te kunnen scoren, want bij Forest dit seizoen was scoren ook zeer, zeer moeilijk. 1 doelpuntje in de Premier League. Dat voor de op 1 na duurste Zwitserse transfer ooit. Balverlies bij Algerije. Ruben Vargas. Terugkeer van Delgado. Doi die voor 40 miljoen van Bologna naar Nottingham ging. De duurste, Granit Xhaka. 45 miljoen van Gladbach naar Arsenal. 10 jaar geleden al, 2016. Tegenwoordig Sunderland natuurlijk, Granit Xhaka. Dat is wel een heel eindje van de lijn. Mijn beste Vargas. Ja. Ref heeft gelijk. Bovenaanzicht gaat nog iets anders zijn natuurlijk. Want nu raakte de lijn ook niet. Maar als je van boven gaat kijken is dat wel het geval. En dat is voldoende. Fout van Rodriguez. Die even rugzak speelde bij Belgali. En voor de tengere Belgali is dat een flinke rugzak om te dragen. Taleb. Sheikh Aitnoul. Metertje per metertje zijn ze aan het winnen, de Algerijnen. Riyad Mahrez goed op bij Belgali, net te ver. Idee was leuk, uitvoering niet 100%. Belgali vertrok. Maar hij had dat in eerste instantie niet gezien. Belgali even inhouden en dan komt de pas wel. Maar de snelheid bij Belgali was eruit. En dus niet beloopbaar. Gregor Kobel. Lang op de bank gebleven voor Jan Sommer. Bij de Zwitsers tot Sommer in 24 afscheid nam van de nationale ploeg. Jan Sommer die misschien op weg is naar het Jan Breidelstadion. We gaan drinken. Daar komen de killers weer met Mr. Brightside. Eén keer eerder, liever
overleefden de Zwitsers een knock-out fase. Daar moeten we al ver voor terug in de tijd. 1938. Toen in de achtste finale uitgekomen tegen Duitsland. Nazi-Duitsland al op dat moment. Het werd 1-1 na verlengingen. En wat deden ze toen in 1938? Rematch. Op 4 juni werd er 1-1 gespeeld. Op 9 juni wonnen de Zwitsers met 4-2 tegen Duitsland. En dan 3 dagen later, op 12 juni, in Lille, werden de Zwitsers geklopt door Hongarije. Hongarije dat uiteindelijk toen de finale nog wel haalde. Maar in die finale verloren van Italië. Een replay werd er toen gespeeld na een gelijkspel. Dan begonnen ze toch te beseffen. Dat wordt iets te druk in de kalender. Dan is er een tijdje de beslissing geweest. Als het gelijk is, dan is het lottrekking. In de praktijk nooit echt gebeurd. In de eindfase van een wereldbeek. En uiteindelijk dan toch strafschoppen ingevoerd.

het systeem dat we tot op vandaag nog kennen. De eerste keer dat er echt een penalty shootout was in de wereldbeker was in de halve finale van het WK 1982, West-Duitsland. Tegen Frankrijk was dat. Duitsland, West-Duitsland won dat eerste onderrondje met een penalty shootout. Het had eerder ook al gekund. Maar in de praktijk niet gebeurd. Wissels. Zowel bij Algerije als bij de Zwitsers. Bij Algerije Hajj Moussa en Boudaoui. Bij de Zwitsers Rieder. En Mazambi die naar de kant gaat. En ook Vargas die naar de kant ging. En dus Okafor en Rieder. En dan de Algerijnse wissel. Met dus Hajj Moussa en Boudaoui. Maris al klaar stond om eraf te gaan, inderdaad. En ook Bentaleb gaat naar de kant. Deze man twee gele kaarten in één wedstrijd. Dat is niet meer dan logisch. Hij heeft zich flink bijgedaan, Xhaka. Gele kaart was er dus deze een voor Boudaoui. Boudaoui, excuus. Xhaka mag verzorgd worden. Zonder naar de kant te moeten na een overtreding met een gele kaart. Hisham Boudaoui die in wedstrijd 1 en 2 wel gewoon mocht starten. Maar op de bank begon tegen Oostenrijk. Xhaka is boos hoor. Zijn 150ste dus, zoals ik al zei.

invallen ook niet tegen Oostenrijk. De man van Nice. Jeter kan niet bij de bal. Moeilijk voor Maas. De Zwitsers hebben tijd. Gedaan van een dooi. Zakaria zet zich goed door na een mindere eerste aanname. Balkarijn toch gewoon te flauw in duel. Goeie voorzet. Weghaalt Belgali en nog eens Belgali. Geen doelpunt van Rieder. Slechte aanname eerst Zakaria en dan wurmt hij zich toch te makkelijk in balbezit. Dat was veel en veel te flauw van Hadjam. Het is een fysiek beest, Zakaria zeker wel. Maar niet voor het eerst dat hij zich gewoon door zijn lichaam te zetten in balbezit weet te framen. Of weet door te zetten. Gouiri. Dat is ook niet de positie waar hij moet aangespeeld worden. Hans Moussa. Een hoekschop. Man van Feyenoord. Van de vele jongens geboren in Parijs. Kusje aan de bal. Een kwartier heeft Algerije nog. Plus een hoop extra tijd. Akanji en Rodriguez. Belgali. Leek het te gaan moeten afleggen tegen Rieder in dat sprintduel. Werd geholpen door Zidane. Goed van Rodriguez. Ook al voor. Achteruit. Rieder. Door richting Mbolo. Mandi ertussen. Dat doet hij goed. Adja. Hadj Moussa. Kunnen ze de druk opvoeren? Nou, Jam, dat is niet de beste keuze.

Saka. Even raakt het een beetje oververhit. Stille kracht op dat middenveld bij de Zwitsers. Dat leek mij een overtreding van Mandy, knap van Rieder. Ndoye moet uitwijken naar de buitenkant. Saka. Rodriguez. Dan voor, stevig. Toch een beetje opletten. Man van Leeds. Moeilijke relatie met de bondscoach. Met Murat Yakin. Hij zat in de selectie voor het EK 2024. Het EK van de Zwitsers. Maar mocht geen minuut spelen. Heeft zich toen bijzonder boos gemaakt tegen de bondscoach. Werd een tijdje uit de selectie geweerd tot Yakin. Op bezoek kwam in Leeds. Daar is alles weer bijgepraat. En nu zit hij op een WK. Noah Okafor. Met zijn eerste minuut op dit WK. Daar is Mbolo, Okafor, Rieder, Ndoye. Nee, een afzwaaier van Mbolo. Zou Yakin daar net tijdens de hydration break de wedstrijd België-Senegal hebben bovengehaald? Of Petkovic? Petkovic als motivatie, het kan nog altijd. En Yakin om te zeggen, het is nog niet binnen jongens, gefocust blijven. Niet te veel terugzakken. Vijfde wissel staat klaar bij Algerije. Nadir Boulbina. Met nog maar zijn tweede invalbeurt op dit WK. Geen overtreding. Okafor. Saka. Zakaria. Dat gaat weer vlot. En Bolo niet, maar wel Rieder. Nee, wat een misser. Onwaarschijnlijke missen van Rieder. Fabian Rieder van Braga. Moest hem gewoon binnentikken. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Goeie actie hier. Prima voorzet. Mbolo niet. Dan werd hij dramatisch af. Zidane snel recht. Dat zeker. En hij moet er altijd in. Altijd. Te nonchalant. Te veel richting het midden opnieuw. Hoe kan je dit missen? En wellicht gaat het niet veel uitmaken. Maar je weet maar nooit. Belgali naar de kant voor Boulbina. Dennis Zakaria die een goede wedstrijd aan het spelen is. Van op die rechtsachter. En Mbolo naar de kant. En hij moet zich haasten.
Want hij heeft niet de kortste kant gekozen van het veld. En dus moet hij al lopend eraf om er niet voor te zorgen dat Zwitserland een minuutje met zijn tienen moet spelen. Waar is een doelpunt? Geweldig voorbereidend werk was het van Manzambi. En in de plaats van Embolo krijgen we Zeki Amdouni. Nadja maakt zich sterk. Zakaria, of wat dacht u? De eerste baltoets was het van Zeki Amdouni. In 23 door Kompany naar Burnley gehaald. En dit seizoen gesukkeld met een zware kruisbandblessure. In de voorbereiding opgelopen. Hoe had kan Algerije nog? In wat nog een minuut of 10 zal zijn. Een tweetje komt er niet uit. Zakaria met last. Met ook al Gakes en Widmer geblesseerd. Kunnen de Zwitsers zich dat niet echt veroorloven? Dat een andere rechtsachter of potentiële rechtsachter ook geblesseerd raakt?

bezorgde blik bij Petkovic. Zijn er wisselmogelijkheden bij Zwitserland? Hongarije wel alle vijfde wissels opgebruikt. Daar staan de laatste twee klaar bij Zwitserland. Met Wittmer, die dan toch fit genoeg is om te kunnen spelen. En Michel Hebischer, die basisspeler was in wedstrijd 1 en 2. Tegen Canada op de bank. En zo in de 16e finales tegen Algerije. Aan het wijven, Ebische. Hallo. Wij staan klaar, wij willen invallen. De Zwitsers spelen op dit moment zonder Zakaria, dus met zijn tiende even. Als hier een doelpunt uit zou gevallen zijn, dan zouden de Zwitsers woedend zijn geweest. Het was twijfelachtig voor deze wedstrijd, Wittmer. Gaat toch invallen. Zakaria naar de kant en Ndoye. De twee doelpuntenmakers zitten nu op de bank, zowel Embolo als Ndoye. En dus Wittmer en Michel Hebischer. De Zwitsers dat de blessure van Zakaria meevalt. Ze gaan hem kunnen gebruiken. Tegen dus de winnaar van het duel Ghana-Colombia. De wedstrijd die wordt gespeeld op 7 juli om 10 uur in Vancouver. De achtste finale. Ja, dat een zeer goede indruk naliet in de groepsfase. Een leuke ploeg. Zo moet Ghana gaan bekanten. Ja, Kobel toch nog eens een keertje. Haj Moussa met een soort voorzetschot. Kobel wil dat er buitenspel gevlacht en gefloten wordt. En dat gebeurt ook. Die duidelijk buitenspel stond en een invloed had op het spel. Correct gefloten. Diepte. Algerije voorbij de 86e minuut. De minuut waarin de 2-1 viel van de Rode Duivels. En ook al voorbij 89, dus in minuut 90. 89 was dan weer het doelpunt van Tielemans. Logica gaat gerespecteerd worden. Zwitserland zal Algerije uitschakelen. Overtreding nog. Zeki Amdouni.
98 jaar hebben ze erop moeten wachten op een overwinning in een knock-outfase van de Wereldbeker.

Het lukte niet in 54. Toen uitgeschakeld door Oostenrijk in de kwartfinale met, hou u vast, 7-5. Nooit viel er meer doelpunten in een WK-wedstrijd dan toen. Niet in 94. Eruit in de achtste finale tegen Spanje. Niet in 2006, die wereldbeker waarin ze 4 keer de nul haalden. Hielden. Geen overtreding. Maar toen uitgeschakeld na penalties tegen Oekraïne. 2014 was Argentinië te sterk. Argentijnen die in de volgende ronde de Rode Duivels naar huis zouden sturen. In 18 verloren van Zweden. En in 22 6-1 verloren tegen Portugal. En nu 2-0 winst. Wellicht tegen Algerije. Een overtreding van Rieder. Zes keer mislukte het. Sinds 1938 om een knock-out-wedstrijd te winnen. Zevende keer is het raak. Nog een lange bal van Algerijn. Positie voor doel wordt gekozen, maar er is niet heel veel volk in de 16. Maza wel, Maza. Op Elvedi. Overtreding van de man die al geel heeft. Boudaoui. Nog 3 minuten 45 seconden. Naar voren. Goed gedaan. Boudaoui. En Hajmoussa. Die veel probeert. Maar toch ook vaak onzuiver is.

Zij beseffen het. En zij ook. Als de Zwitsers kunnen gaan counteren, dan hebben ze toch een hele leuke ploeg. Embolo, Vargas, Ndoye. En uiteraard Manzambi.

Bouhiri. Die toch nog een beetje druk gaat zetten. Akanji schuift in. Goeie bal van Rodriguez. Doeltrap. Goeie tackle Ben Sebaini. Kroos is lang onderweg, maar is wel zeer zuiver. Slecht gegooid. Zelfs een eerherder hoort nu heel moeilijk voor Algerije. De Zwitsers gaan proberen die minuut uit te spelen. Of toch nog een keertje Algerije. Ze raken zo moeilijk in de buurt van Kobel. De Zwitserse organisatie staat als een huis. Misschien zelfs nog een keertje Zwitser, altijd met Xhaka. Ook af voor. Knap, daar is ook af voor. Schot komt er niet uit. Freuler dan misschien. Freuler, redding nog van Zidane. En dan horen we het laatste fluitsignaal terwijl we kijken nog naar de redding van Zidane. Zwitserland schakelt Algerije uit en gaat door naar de achtste finale. Vierde toernooi op rij dat ze die actiefinale haalde. Doelpunt Embolo dat een goed begin van de Algerijnen brak. En dan vlak na de rust, en dat mag u zeer letterlijk nemen, geen 50 seconden na de rust, was er deze Danendooi die kon scoren. De Algerijnen konden aanvallend te weinig klaarmaken. En blijven zo steken op 2-0. Zwitserland dat voor het eerst dit toernooi de 0 houdt. En kan gaan toeleven naar de volgende wedstrijd. Komende nacht, 2:30 onze tijd. Dan spelen Ghana en Colombia tegen elkaar. En de winnaar daarvan zal uitkomen tegen Zwitserland hier in Vancouver. Dat is voor 7 juli. Ziezo, deze dag zit erop op het wereldkampioenschap vanavond. Belgische tijd is er uiteraard wel opnieuw voetbal. Dan verwelkomen we u graag weer bij Sporza. Voor nu zit het er even op. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.

Voetballiefhebbers, van harte welkom vanuit Toronto. En blij dat jullie mee gaan kijken naar deze toch wel bijzonder interessante confrontatie tussen twee grootmachten in het voetbal. Namelijk Portugal en Kroatië. Twee ploegen die nu al in de 16e finales tegenover elkaar staan. En dat heeft alles te maken met het weifelende parcours van vooral Portugal. Slechts 1-1 gelijk tegen Congo. En dan 5-0 tegen Oezbekistan. En dan eigenlijk de mindere van Colombia in een best aantrekkelijke 0-0. En Kroatië kreeg op zijn donder in match 1 van een toen uitmuntend Engeland 4-2. En daar kwamen vooral de Kroaten nog goed mee weg. En nadien hebben ze zonder echt briljant te spelen wel hun job goed gedaan. Door telkens nipt te winnen. Eerst van Panama met 1-0. En dan van Ghana met 2-1. En hier, het is ook de match van de, ja toch twee van de allergrootste in ons voetbal. Cristiano Ronaldo tegenover Luka Modric. De ene 41, de andere 40. Allebei meer dan 200 interlands. Hoe straf is dat? Ze waren er allebei al bij op het WK 20 jaar geleden in 2006 in Duitsland. Net als een Lionel Messi overigens. Nog zo'n wereldwonder op voetbalnoppen. En overigens Ronaldo en Modric. Die hebben bij Real Madrid 6 jaar samengespeeld. Ze gunnen elkaar geen blik op dit moment. Ze hebben toen overigens ook 4 keer samen de Champions League gewonnen. En je ziet bij allebei wel dat het vet wat van de soep is. Maar ja, ze blijven toch super belangrijk. Ronaldo heeft alweer 2 keer gescoord op dit WK. Ja, tegen God beter Oezbekistan dat wel. En vele waarnemers zouden hem liever op de bank zien zitten. Maar dat zal onder Roberto Martinez niet meteen gebeuren. En ook Modric die leverde nog een assist af in die gewone match tegen Ghana. De corner voor Vlasic die dan kon binnenkoppen. Ook Luka Modric blijft zijn belang hebben voor dit Kroatië. Dat toch na de WK's van 18 en 22 met de tweede en derde plaats toen nu wat op de terugweg lijkt. Want ook het EK van 2 jaar geleden in Duitsland was een flop met een 2-9 in de eerste ronde. Nu, het is vandaag ook 3 juli. Nog niet in Toronto, daar is het nog maar 2 juli. Maar het is vandaag dag op dag ook 1 jaar geleden dat Diogo Jota verongelukte. En de volledige Portugese ploeg en staf, ja, wil op dit WK graag een eerbetoon brengen. Dat zullen ze nu zeker vast nog eens extra in de verf willen zetten. En we zijn stilaan klaar voor de volksliederen. Daar in Toronto, waar het overigens bloedheet is. 32 graden nog om 7 uur 's avonds. We gaan eerst luisteren naar een van de mooiste hymnes ter wereld. Dat van Portugal, A Portuguesa.

Maar daar de ongelukkige Diogo Jota. Exact 1 jaar geleden op 3 juli, donderdag toen, verongelukt in Spanje. Met dat tragische verkeersongeval. En nu het Kroatische volkslied. Lijepa naša domovino. Wat zoveel betekent als ons mooie vaderland.

0: Luka Modric, Interland nummer 202. Hier in Toronto, in het Toronto Stadium, het kleinste stadion van dit WK. We kunnen er 45.000 in, een echt voetbalstadion. Ook de thuishaven van Toronto FC. Het is de laatste wedstrijd in Toronto op dit WK. Vijfde en laatste match. Ja, het wordt althans ook tijd dat de Portugezen is gaan uitpakken op een WK. Allerbeste resultaat. Dat is al een hele poos geleden. In 1966 werden ze ooit derde. En 20 jaar geleden, met Ronaldo overigens, toen werden ze vierde. En oké, die gouden generatie heeft wel een Europese titel binnengehaald in 2016. Maar met deze generatie zijn ze op een WK nog niet echt verder geraakt dan de kwartfinales in Qatar. Waar ze sneuvelden tegen Marokko. En vergeleken met 4 jaar geleden is Kroatië wel wat minder sterk. Maar hun ervaring, hun kalmte en hun vechtlust is zeker gebleven. De scheidsrechter voor deze match is de Noor, Espen Eskos. Dat is een 38-jarige uit de buurt van Oslo. Die overigens in de Champions League Atalanta Club Brugge floot. Waar de club onderuit ging met 2-1. Dit is er dus, Espen Eskos. De VAR in Dallas met als hoofdverantwoordelijke een Engelsman, Jared Gillett. En dan de ploegopstellingen. Wat Portugal betreft, João Neves die keert terug in de ploeg voor zijn naamgenoot Ruben Neves. Dat is een logische wissel. Maar ook met het nummer 17, Rafa Leao. Hij krijgt voor het eerst een basisplaats bij Portugal op dit WK. Hier is hij, Rafa Leao van Milan. En dat ten nadele van João Felix. En natuurlijk in de basis Cristiano Ronaldo. Nog geen minuut gemist met Portugal op dit WK. Met dus Neto vanaf de rechterkant en dus Leao vanaf de linkerkant bij Kroatië. Daar kunnen we heel kort zijn eigenlijk, want het zijn gewoon dezelfde elf van die 2-1-zegen tegen Ghana. Dus geen Guardiol op de linksachter. En dat is toch wel een beetje verrassend, dus nog altijd niet echt goed genoeg. Wel Ivan Perisic dus, die een rij zakt. En Martin Baturina die hoger gaat spelen dan op die linkerflank. Dit is de ploeg van Kroatië, dus Baturina op links en Vlasic aan de rechterkant. En Roberto Martinez, hij heeft wel de Nations League gewonnen, maar echte topprestaties heeft hij met Portugal nog niet kunnen neerzetten. Hij oogst veel kritiek over zijn manier van spelen, ook in de Portugese pers. Het spel is niet vloeiend genoeg. Het lijkt alsof de middenvelders voor het eerst samenspelen als ze dat truitje van Portugal aantrekken. Het halsstark vastklampen ook aan Cristiano Ronaldo, noem maar op. Nee, het is geen pretje voor Martinez, die overigens na dit WK stopt als hoofdcoach van Portugal. En u had daar ook even een beeld van Zlatko Dalic. Nog altijd de coach van Kroatië, al 9 jaar. En hij weet dat het allemaal net iets minder is tegenwoordig bij de Kroaten. Een beetje een wissel van generaties. Het heeft tijd nodig om weer een topploeg uit te bouwen, maar deze is nog altijd sluw en ervaren genoeg om wat uit de brand te slepen en het iedere ploeg zo lastig mogelijk te maken. En dat zal ook vandaag wel hier gebeuren met Portugal. De zon is er weer doorgekomen. Het was stevig bewolkt net, maar ik zei het al, nog altijd bloedheet in Toronto. Aan het Lake Ontario 1 à 32 graden. Op de middag zelfs 35 graden. Dus wel bijzondere, drukkende weersomstandigheden. Het zou wel eens het tempo mee kunnen bepalen van deze wedstrijd. We verwachten niet meteen een groot spektakel, vooral een strijd op het middenveld. Details die het verschil zullen maken. Met Renato Neto, of wat zeg ik? Pedro Neto natuurlijk. Renato Neto, die zat vroeger bij Cercle Brugge, weet u nog. En Agent. Pedro Neto van Chelsea hier dus aan de rechterkant bij de Portugezen. Met Ruben Dias. En Vitinha weer met zijn maatje João Neves erbij. Die was er niet bij, die mocht rusten tegen Colombia. En hier de Vitinha met Cancelo. En daar Pedro Neto. Neto. Nou, toch een degelijk seizoen meegemaakt bij Chelsea. Maar uiteindelijk weinig prijzen kunnen pakken met de Blues. Ivan Perisic dus op de wat ongewone linksachterpositie. Maar zal wel regelmatig mee doorschuiven. 158ste interland ook voor Ivan Perisic. Er staan echt wel wat monumenten op het veld. Waar is de tijd dat hij bij Roeselare zat? 2009, waar hij een halfjaartje kennis maakte eigenlijk met het profvoetbal. En daarna dus heel snel naar Club Brugge verkasten. Het begin van een onwaarschijnlijke knappe carrière. Ivan Perisic, 37 inmiddels en nog altijd topfit. Hij krijgt de voorkeur op Guardiol. Nog altijd een beetje op de sukkel. Na een seizoen ook vol blessures bij City. Hier is Ivan Perisic. Met een hele goede opening. Op Vlasic. Direct terugleggen. Een eerste bescheiden poging. Van Ante Budimir. De spits van Osasuna. Hij had toch 17 goals gemaakt in de Spaanse La Liga. Ante Budimir, hij wordt 35 aan het einde van deze maand. Maar een goed seizoen bij Osasuna. João Neves. En Nuno Mendes. De beste linksachter ter wereld, wordt gezegd. Vitinha. En opnieuw Pedro Neto. Diepe bal in eerste richting de pijlsnelle Leal. Mooi afleggen. De goal. Nee. Of toch. In twee keer. En nog niet. Bruno Fernandes. Na nog geen 4 minuten. De eerste grote mogelijkheid voor Portugal. Voor Bruno Fernandes. Op aangeven van de pijlsnelle Rafa Leao. En daar had Stanisic, de rechtsachter van Kroatië, van Bayern München. Hij had toch wel flink wat problemen om Leao bij te houden. Vreemd dat hij nu pas mag starten bij Roberto Martinez. Rafa Leao. Goeie tussenkomst ook van Dominik Livakovic, de keeper van Kroatië. Neto daar in duel met Pongracic. En weer balverlies bij de Kroaten. Goeie start van Portugal. Laten de bal vlot rondgaan. Met Ronaldo. Ja, en, die wordt aan de ene kant toegejuicht, aan de andere kant uitgefloten. En dan weer een diepe bal richting Leao, maar deze was wel wat te diep. Een eerste stevige mogelijkheid dus voor Portugal. Kijk eens hoe snel Leao is. En dan Fernandes in twee keer. Eerst tegen de doelman. En dan tegen Soutalo. Bruno Fernandes had kunnen scoren. Had moeten scoren misschien. Handspel claimt Ronaldo. Nou, dat hebben we toch niet gezien. En een fout op João Neves. Ja. Haakfout van Petar Susic. Cancelo. het wordt tijd dat Portugal is wat laatste op dit WK. Tot nu toe toch bleekjes. Leão, weer hij. Goeie voorzet richting Fernandes. Soetalo er nog met het hoofd tussen. En dan Livakovic, die niet anders kan dan die bal in hoekschop verwerken. Nou, toch een beetje pompen of verzuipen in de beginfase voor Kroatië. En weer begon het allemaal bij Leão. Soetalo ertussen. En dan Livakovic in corner. Goed begin van Portugal. Rafa Leão. Goed voor 10 goals bij Milan dit seizoen. Pedro Neto met de voorzet. Ronaldo onderdoor. En dan een wat spectaculaire poging van João Cancelo. Het seizoen mogen afmaken bij Barcelona.
1: Let's go, Croatia, let's go.
0: Bij Al Hilal in de woestijn was er geen plaats meer voor Cancelo. Ondanks eerder gemaakte beloftes. En daardoor was hij blij dat hij nog een half jaar bij Barcelona terecht kon. João Cancelo, de eerste speler die in 4 topcompetities kampioen werd. Met Juventus, met Man City, met Bayern München, met Barcelona. Linksachter of rechtsachter maakt hem allemaal niks uit. Goed. Kovacic de eerste keer voor Kroatië. Ruimte aan de rechterkant. En dan moet Susic zich wel fel reppen om die bal nog binnen te houden. Maar dat lukt ook niet. Petar Susic. Speler van Inter. En die daar is uitgegroeid tot toch een van de vaste waarden stilaan. Die Petar Susic, nog maar 22. Hij heeft er bijna alles gespeeld. Opnieuw Portugal. Perisic moet uitkijken, want daar is Pedro Neto. Neto langs Perisic. De voorzet. En dan alles en iedereen voorbij. En ook aan Cristiano Ronaldo. Ja, dit soort voorzetten. Dat is een van zeggen dat Ronaldo die vroeger toch makkelijker in doel kon verwerken. En dat hij daar beter kon optimen. En hier gaat hij er toch los onderdoor. Kijk, Livakovic liever zit er ook naast, maar Ronaldo ook, kijk. Wat heeft hij nu weer gezien? Goeie voorzet van Pedro Neto.

Hij moet de bal eens voelen. Portugal en Kroatië speelden al 10 keer eerder tegen elkaar. Wat opvalt is dat Kroatië nog maar ooit 1 keer heeft kunnen winnen. De voorzet en dan een bescheiden kopbal van Ante Budimir. Kon zijn hoofd niet goed tegen die bal krijgen. Of althans er geen richting meer aangeven aan zijn kopbal. Hier zitten de Bobo's. TK van 2016, dus 10 jaar geleden, schakelde Portugal Kroatië uit met 1-0 na verlenging in de 8e finale. En Portugal werd toen Europees kampioen. Daar gaat Leão weer. En de overtreding tegen Nuno Mendes. Vrij trap voor Portugal. Het gaat allemaal net iets te snel, heb ik de indruk op dit moment, voor Kroatië. Nuno Mendes. Ja, aangetikt door Kovacic. Kijk, daar komt hij. Ja, duidelijke overtreding. Ja, Budimir was al met de bal aan de haal. En hij staat klaar. Cristiano Ronaldo. 145 doelpunten in 231 interlands. Hij speelt op dit moment zijn 26e WK-match. 3 minder dan Messi. Hij staat daarmee alleen tweede, want Lothar Matthäus had er 25. En Matthäus, ja, die speelt niet meer. Ronaldo wel. Ronaldo blijft maar spelen. En maakt zich nu klaar voor een vrije trap. Vitinha staat erbij. Ook Nuno Mendes, maar ik denk dat dat meer voor de show is. Neem maar van ons aan dat Cristiano Ronaldo gaat trappen. 12 minuten ver, daar komt Ronaldo. In de muur. Een Kroaat omvergekegeld. Daar kan hard aankomen. Bij Pongracic is het. De man met het nummer 3. Ja, dat is niet fijn om die bal daar te krijgen. Ja, waar is de tijd dat hij die netjes over de muur brosseerde? Maar hij blijft ze trappen. Pongracic. Alweer recht, ondanks wat pijnlijke grimassen. Het is overigens ook de eerste keer dat ze op een WK tegenover elkaar staan. Portugal en Kroatië. Weer de actie van Leão, maar een hele verre voorzet. Maar er komt heel veel gevaar vanaf die linkerkant van Rafa Leão. Het is een beetje snakken of happen naar adem bij Kroatië. Ivakovic, Kovacic. Ja, hij moet snel gaan. De Portugezen zetten hoog druk. Ze zetten Kroatië helemaal vast. Kijk, weer balbezit voor Portugal. En nu toch misschien eens een keer Kroatië. Met Martin Baturina van Como. Nog niet zo lang deel uitmakend van de Kroatische nationale ploeg. Een jonge kerel. En die bal lijkt me net iets te ver. Martin Baturina. 23 is hij. Speelt bij Como. Man met nummer 16 van Kroatië. Hier links onder in beeld.

ervoor gezorgd dat Como volgend jaar zowaar Champions League gaat spelen. In dat fantastisch mooi gelegen stadion daar aan het Como-meer. Nou, het is 7:15 s'avonds in Toronto. De zon is een hele poos weg geweest en nu is die helemaal terug. Dat zal het nog wat warmer maken. Een hoekschop weggegeven door Marin Kongracic, de man van Fiorentina. Zij zien hem nog helemaal zitten. Heel veel Kroatische supporters. Kijk, daar achter het doel. Bijna allemaal Kroaten. De Portugezen zijn echt wel in de minderheid. Kwartier ver, hoekschop dus voor Portugal. Met Nuno Mendes achter de bal. Goeie strakke bal, de kopbal. Maar hij gaat toch een eind over. De kopslag van Renato Veiga. Centrale verdediger. Even bij Chelsea gezeten ook. Renato Veiga. Tegenwoordig heeft hij zijn draai gevonden bij Villarreal in Spanje. Ja, toch met wat vrijheid kon hij koppen. Renato Veiga. En de eerste gele kaart. We hebben niet perfect kunnen zien wat er precies gebeurd was. Maar Ruben Dias is de trotse eigenaar nu van die gele kaart. Oh, elleboogje. In het aangezicht van Ante Budimir. Kijk. En daar krijgt Ruben Dias terecht de gele kaart voor. En hij kijkt dan nog verwonderd ook. Is zich van geen kwaad bewust. Ook een moeilijk seizoen, lang oud geweest. Met hamstringproblemen, Ruben Dias. Maar net op tijd fit. Sucic. En de overtreding van Leao. Nee, van Renato Veiga, excuseer. Petar Sušić, de man van Inter dus. Ah, Veiga. Plant daar zijn been. In de onderbuik van deze Sušić. Maar misschien het eerste gevaar voor Kroatië na 17,5 minuut. Stilling in de bal, dus dat is iets voor Luka Modric. Eerste kans misschien voor Kroatië. De vrije trap met Modric. Weggekopt door Nuno Mendes. En de counter misschien voor Portugal. Maar die wordt eruit gehaald door Stanisic. Meteen een fluitconcert. Ruben Dias. Vitinha. Dus samen weer met zijn maatje João Neves daar voor de verdediging. Net als bij PSG. Leao. Kan Mendes niet bereiken. Maar de Kroaten voetballen niet goed uit. Ronaldo komt die bal telkens erg diep oppikken. Om die toch even te kunnen raken, is te kunnen kaatsen. Renato Veiga. Vitinha. Cancelo.
En opnieuw Renato Vega. Kroatië wacht af. Cancelo. Maar nu. En daar is Leao weer vertrokken. En de bal te ver deze keer. Van Renato Vega. Stanisic. Man van Bayern München. Al 5 jaar na elkaar kampioen. Dat is niet zo moeilijk, zou je denken, dan als je bij Bayern München speelt. Maar hij werd 1 seizoen uitgeleend aan Bayer Leverkusen. En wie werd er dat jaar kampioen? Jawel, Bayer Leverkusen. Dus die titels liggen misschien allemaal aan de aanwezigheid van Stanisic. Wie weet. Perisic ziet af. Eerste 20 minuten, Portugal de betere ploeg. Toch al wat kansen, hoewel het nu toch al een kleine 10 minuten geleden is. Het grootste gevaar van Portugal met die kansen voor Bruno Fernandes. Pedro Neto. Cancelo. De voorzet tegen de knie van Modric, die moet zich reppen. Kan die nog net binnenhouden. Toch weer druk van Portugal. Nuno Mendes. Bruno Fernandes. En zo schuift Portugal langzaam maar zeker op. De voorzet met links, dacht ik te zeggen. Maar hij houdt zich in, Pedro Neto. Leao dan maar. Nee, niet voorbij Stanisic. En dan proberen Budimir te lanceren. Maar de Kroaten komen er oh zo moeilijk uit. Als ze de bal hebben, willen ze snel diep. Maar het aanspeelpunt wordt niet gevonden. Daar komt die bal snel terug. Ah, mooi. Cancelo komt eruit. Leao zoeken. En Nuno Mendes. Ronaldo. Nuno Mendes met de voorzet. Scherp. En het wegkoppen van Pogracic was meer dan nodig. Voorzet van Nuno Mendes. Ja, daar zat Pedro Neto dichtbij. Goed werk van Pogracic en dat vindt ook Perisic. Applaus van Roberto. De hoekschop wellicht vlak voor de drankpauze. Nuno Mendes weer. En de bal blijft hangen. Maar uiteindelijk zonder gevaar. En we gaan eerst drinken. Ik zei het al, het is meer dan nodig hier. Bloedheet in Toronto. Nog altijd 31 tot 32 graden. Dus een hydration break kunnen ze echt wel gebruiken hier. De kwalificatiecampagne van Portugal was ook niet 100% oké. In die zin dat ze toch punten lieten liggen her en der. Verloren in Ierland. Waar Ronaldo overigens rood kreeg. En in Hongarije lieten ze ook punten. Gelijkspel. Dus het was wat moeilijker dan anders voor de troepen van Roberto Martinez om zich te kwalificeren. Kroatië werd winnaar van hun groep met 22 op 24. Maar hadden eigenlijk alleen maar tegenstand van Tsjechië.
toch wat werk bij de Kroaten, bij Zlatko Dalic. Want het enige gevaar in deze wedstrijd komt toch wel van Portugal. Kroatië is nog niet eens voor doel geweest. Op die ene vrije trap van Modric na, die makkelijk werd weggekopt. Nu na die kwalificatiecampagne heeft Portugal zijn laatste 8 matchen geen enkele wedstrijd meer van verloren. Dus het is niet dat ze slecht draaien of zo. Alleen was iedereen toch wel ontgoocheld na die 1-1 tegen Congo. Congo, wat dan later toch een taaie brok bleek te zijn. Een taaier dan iedereen had verwacht. Vraag het maar aan Engeland. Zonder Harry Kane zaten de Three Lions nu gewoon thuis in de zetel. Of op een vliegtuig, wie weet. Toronto, grootste stad in Canada. Ik zit al mooi gelegen eigenlijk aan het Lake Ontario. Een van die reuze grote meren daar in Canada. En nog wat discussie tussen Vitinha en Ronaldo. Luka Modric, het seizoen afgewerkt bij Milan. Maar voorlopig nog geen club voor volgend seizoen. Gaat hij nog door of niet? Dat is een beetje de vraag, Luka Modric. Op zijn 40ste. Op zich zou het wel mooi zijn, denk ik, om hier de afscheid te nemen. Maar als hij nog graag voetbalt, ja, mag hij ook gerust doorgaan. We zijn weer vertrokken. De man in het roze. Dominik Livakovic. Kan Kroatië er eens uitkomen? Met Susic. Geen overtreding. Maar de bal is nu bij Baturina. Kan uithalen. Schot afgeblokt. En Perisic. Lage voorzet. Weggewerkt. En dan geen risico genomen door Pongracic. Nochtans weinig Portugezen in de buurt. Was misschien toch het moment om die bal weer naar voren te sturen. Iedereen was daar toch blijven hangen. Kroaten komen er opnieuw goed uit aan de rechterkant. En dan loopt hij weer helemaal terug. Vlasic was het. En nu Kovacic. Ook hij een seizoen vol blessures. Met die achter de spees operatie. Enkel blessure. En net op tijd fit voor het WK. Mateo Kovacic. Even wat minder balbezit van Portugal na die drankpauze. Lange bal van Pongracic. Dat is een hele goeie. Toch buitenspel. Dat is jammer voor de Kroaten. Maar deze man was heel zeker van zijn stuk. We gaan eens kijken. De lange bal. Ja. Ik weet niet of hij zo zeker moet zijn. Maar tegenwoordig met die vergevorderde technologie is het allemaal veel beter en duidelijker wanneer het buitenspel is. Dus Nikola Vlasic zal wel buitenspel hebben gestaan, al is het of was het nipt. Ronaldo. De lange bal van Nuno Mendes is perfect tot bij Cancelo. Ah, knap. Cancelo met de voorzet. En nu net niet. Net niet Bruno Fernandes. Net niet Cristiano Ronaldo.
kwam net te laat om die bal binnen te duwen. Maar wat een paas van Nuno Mendes. En dan perfect op de slof van Cancelo. De voorzet met links. Ik zei het er straks al, links of rechts. Het maakt hem allemaal niks uit. Bij Joao Cancelo. Scherpe voorzet. Ronaldo. Ja, net niet scherp genoeg om die bal binnen te duwen. Half uur zijn we onderweg.

beweging van Leao. Maar daar zat al deze Vlasic tussen. Jongere broer van Blanca. Leao, hij kan ermee lachen. Hij amuseert zich. Geen Joao Felix dus. Aan de kant gelaten door Martinez. Bracht te weinig tegen vooral Colombia. Opnieuw Mendes. Met Leao. Mee inschuivende Ruben Dias. En opnieuw Pedro Neto. En dan is altijd Cancelo in de buurt. Vitinha. Ja, Portugal in Qatar gingen ze er in de kwartfinales uit tegen Marokko, weet u nog. En nu rekenen ze toch op opnieuw minstens kwartfinale, eigenlijk zo ver mogelijk. Ze zijn outsider om zelfs wereldkampioen te worden. Ja, talent is er zeker. Best aan deze partij begon. Maar voorlopig wil de bal er nog niet in. Beste kans voor Bruno Fernandes vroeg in de match. Well, Mendes, die komt eruit. Ronaldo. Naar Leao. Hij vindt niet meteen ruimte om voor te zetten. Dus gaat het balletje opnieuw rond. Dat was bijzonder knap gedaan. Mendes. Cancelo. Nog eens. En dan bijna de own goal van Perisic. Dat was, ik denk, Bruno Fernandes die daar uiteindelijk kon infiltreren. Voor het grootste gevaar zorgen. Hier Bruno Fernandes. Livakovic kan enkel wegduwen. Nou, weer een aandringend Portugal. Nou, Perisic die blij was dat hij die bal uiteindelijk in corner kon verwerken. Toch al de derde corner voor Portugal. Met Leao achter de bal. Houdt het kort. Bruno Fernandes. Nuno Mendes. Kappen. Uithalen met rechts. En afgeblokt. En nu kunnen de Kroaten er misschien uitkomen. Met Batorina. Geen overtreding. Zegt de Noor. Eskas. Batorina. Het leek alsof zij nog dat aantikte. En hier krijgen de Kroaten ook de fout tegen. Roberto Martinez. Heel vaak van zijn bank. Hier Batorina. Ja, de zuiverde bal aangetikt door Pedro Neto. Geen overtreding. En dan hier wel de duurfout van Vlasic. Tegen Vitinha. Vrije trap Portugal. Minuut 35 zijn we. En we gaan weer kort rondtikken. Ja, wie er wint weet dat hij in de achtste finale een stevige brok krijgt te verteren met Spanje. Dat een goede indruk liet in die partij tegen Oostenrijk. Vlot met 3-0 gewonnen. Ja, de bal ging uitstekend rond, moet ik zeggen, bij de Spanjaarden. Nu de Portugezen lieten de bal ook goed rondgaan. Daar komen de Kroaten wel goed uit. Met Kovacic. Nuno Mendes zit er weer tussen. Leao zoeken. Weggekopt Stanisic. Ronaldo. Ja, neemt weinig risico.
levert snel in. Bruno Fernandes. Ja, het balbezit zegt ook veel. 28% slechts voor Kroatië. Zij rekenen op de omschakeling. Wie had wat anders verwacht? Zij proberen de boel zo gesloten mogelijk te houden. Maar toch al wat kansen weggegeven. Rafael. Vitinha. Ja, ze lopen het toch goed dicht bij Kroatië. Ruben Dias dan maar. Ronaldo. Terugleggen weer. En de overtreding. De fout van Petar Sušić. Tegen Bruno Fernandes. Wat doe ik mis? Vraagt Sušić zich af. Petar Sušić daar met nummer 17. Die social media volledig afzweert. Daar totaal niet mee bezig is en ook niet in geïnteresseerd is. En daar ook niet aan meedoet. Zal een van de weinigen zijn, denk ik. Neto, meegeven met Cancelo. Lage voorzet, maar niemand in de buurt en geen problemen voor Dominik Livakovic. Nog altijd de keeper van Dynamo Zagreb. De diepe bal aan zijn goeie. Op zowaar Luka Modric. Maar als die moet gaan sprinten tegen Nuno Mendes. Ja, dan kom je wel wat stappen tekort natuurlijk. Wat is straf dat Modric diep ging. Op je 40ste een sprintje trekken. En nu wellicht uitblazen. En dan iedereen weer in de organisatie. Het blok optrekken. Ja, zo geraak je niet vooruit natuurlijk. Het is nog niet zo lang geleden dat ze nog eens tegen elkaar speelden. Portugal en Kroatië. Dat gebeurde in Split voor de Nations League. November 24. 1-1 werd het toen. Nations League overigens gewonnen door Portugal. Enige trofee tot dusver voor Roberto Martinez met deze ploeg. Mendes en Renato Veiga. Ja, het zit potdicht. Vitinha dan maar met de lange bal richting Bruno Fernandes. En die haalt er een corner uit. En dan is dat toch al corner nummer 5 intussen voor Portugal. 5 hoekschoppen tegenover 0. Dat zegt ook iets. Maar voorlopig nog altijd die 0-0 op het bord. Geen Leão nu achter de bal, wel Bruno Fernandes. En daar komt die bal. Oh, weer iedereen eronder door. Even aangeraakt, denk ik, door Soutalo. De man van Ajax. Josip Soutalo. Samen daar in het hart van de verdediging met Marin Pongracic. Kort genomen hoekschop. 5 minuten voor de rust. Fernandes legt klaar voor Cancelo. En Nuno Mendes met een goede voorzet. Weggekopt Perisic.
Stanisic. Ja, voorlopig worden de spitsen nog altijd niet echt gevonden bij Portugal. Het meeste gevaar komt uit de tweede lijn. Kovacic. Pogracic. Op wandel. Ja, komen er goed uit de Kroaten. Met Baturina. Cucic. Meegeven met Baturina weer. De ruimte ligt hier aan de linkerkant bij Perisic. Het gaat over Vlasic en dan toch Perisic. Perisic komt zijn voorzet eruit. Nee, wordt er gewoon fysiek weggezet door Pedro Neto. Geen overtreding. Dat lijkt me toch wel niet echt de correcte beslissing. Hij wordt daar toch neergetrokken. Maar we gaan door met Ronaldo. Het publiek niet echt tevreden dat er geen vrije trap kwam voor Kroatië op een leuke plek.

Vitinha. Ja, zo naderen we toch het einde van deze eerste helft. Nog een minuut of zes, zeven misschien. Leao. Ruben Dias mag mee inschuiven. Ronaldo, dat is goed. Maar dan Bruno Fernandes niet voorbij zijn tegenstander. Baturina voor Kroatië. Sučić. Meegeven met Kovacic. Heel veel ruimte aan de rechterkant, maar Kovacic geraakt er niet. Kovacic geeft hem maar mee met Baturina. Baturina met de voorzet. Gevaar geweken. Portugal kan misschien zelf eens gaan counteren met Pedro Neto. En dan is het tempo weer een beetje eruit. Ronaldo eenzaam voorin daar. Ja, daar mogen ze tikken wat ze willen, denken de Kroaten. Doe maar. Cancelo. Nuno Mendes. Ja. Geen goede bal op Bruno Fernandes. Niet zuiver genoeg. Roberto Martinez, hij leeft mee. Vitinha. Nee, ook dat lukt niet. Ja, het is toch ook al een poosje geleden dat we nog wat gevaar hebben gezien van de Portugese kant. Goed aan de match begonnen, met veel tempo. En nog altijd die grote kans voor Bruno Fernandes. Daarna wat halve kansen, voorzetten die net niet goed aankwamen. Pedro Neto.

Leal met Stanisic voor zich. Wordt ingesloten door Blauwhemden. En dan krijg je dit. Maar Nuno Mendes die ga je niet kunnen kloppen op snelheid. Onmogelijk. Er werd wel aangetrapt door Susic. 4 minuten komen erbij. Hier nog eens dat duel. Nuno Mendes en de fout van Susic. Al 5 jaar PSG, Nuno Mendes, nog maar 24. Komt van Sporting Lissabon. Sporting Clube. Pedro Neto. Richting tweede paal, nu misschien. En daar is Leao. Ai, ai, ai. Maar hij moest die ineens pakken. Dat was goed. Maar hij raakt de bal verkeerd. We gaan nog eens kijken. De actie van Pedro Neto. De voorzet met links. Weggehaald. En dan ineens Leao. Maar dat was veel te moeilijk. Rafa Leao. Ja, van heel die selectie van Portugal is er maar eentje eigenlijk die nooit bij de grote drie in Portugal heeft gespeeld. Dat is Pedro Neto. Kwam uit het noorden van Portugal. Hij zat vrij snel in Engeland bij de Wolves. Elke degelijke Portugees passeert bij de Wolves. Of toch veel. Dat is opvallend. De Wolves gezakt naar de Championship. Nog 2 minuten. En we gaan rusten bij wellicht 0-0. Portugal de betere ploeg. Geen twijfel mogelijk. Goed begonnen, ik herhaal het. Maar het is niet dat ze kans op kans weten te creëren. Zeker geen grote kansen op die van Bruno Fernandes helemaal in het begin van de wedstrijd na. Die dubbele kans. En duwen toch wel van Rubén Dias. In de rug van Ante Budimir. Ja, Budimir heeft nog weinig kunnen klaarmaken in een zeer ondankbare rol. De man van Osasuna Pamplona. Tja, zo kan je een broekje ook dragen. Luka Modric. Soutalo. En de overtreding. Van João Neves. Ook hij kende 3 jaar geleden een moeilijk begin bij Ajax. Het werd toch langzaam wel wat beter. En nu is dus een vaste waarde centraal achterin. Ook mede door het stoppen van Dejan Lovren. Eindelijk plaats daar centraal achterin. Moet Soutalo gedacht hebben. Kovacic. Draaien en keren. En dan wellicht terug. Nee, bedenkt zich nog net op het laatste moment. Laatste seconde van deze eerste helft. Nog een aanval richting Perisic. Maar de zuivere snelheid is ook weg bij Ivan Perisic. En we gaan rusten hier in Toronto. Bij een 0-0 stand tussen Portugal en Kroatië. Het is bloedheet, je ziet dat. Echt een strak tempo opleggen is niet eenvoudig. De beste kansen waren voor Portugal. Want Kroatië is nog nauwelijks in de buurt geweest van Diogo Costa. Hopelijk wat meer spektakel nog na de rust. En we zijn er over een kwartiertje terug voor de tweede helft van deze Portugal tegen Kroatië.
Zo, we zijn terug in het Toronto Stadium voor de tweede helft van Portugal tegen Kroatië. Cristiano Ronaldo en zijn teammaat. Nog altijd op 0-0 dus. Betere kansen waren wel voor Portugal. Het allerbeste helemaal in het begin voor Bruno Fernandes. Maar misschien moet het wat sneller nog. Om dat stugge blok dat geplaatst werd door Kroatië. Om dat uit verband te spelen. Aan beide kanten zitten ook wel wat teammaats in clubverband. Ruben Dias, Mateus Nunes, Mateo Kovacic en Josip Guardiol bijvoorbeeld. Die zijn teammaats bij Man City. En vergeet dan ook Bernardo Silva niet. Die zoals je weet wel naar Real Madrid trekt. En Modric hier en Leao aan de overkant. Die spelen samen bij Milan. En dan zijn er ook nog drie van Real Sociedad. Guedes, Luka Susic, niet deze Susic die erop staat, maar zijn neefje Luka. En Chaleta Char, die spelen bij Real Sociedad in San Sebastian. Slatko Dalic, 59 inmiddels de coach van Kroatië. Al sinds 2017 aan het roeren bij Kroatië. En wat een geweldige tijd heeft hij beleefd met de Kroaten. Finale van het WK verloren. Kleine finale gewonnen. Dus al een keer tweede en een keer derde. Dat hebben de Rode Duivels nog niet kunnen bereiken. Hun beste was in Rusland die derde plek. En in 86 die vierde plek. Een nieuwe man bij Kroatië. De spits Ante Budimir gaat eruit. En Matanovic komt hem vervangen. Een wissel die ook in de vorige wedstrijden werd doorgevoerd. Igor Matanovic van Freiburg. En die Matanovic die scoorde nog niet zo lang geleden in de Europa League tegen Genk. Toen de Duitsers, die later nog doorstonden naar de finale, Racing Genk onderweg uitschakelden. Met dus onder meer een goal van die nieuwe nummer 20 daar bij Kroatië, Igor Matanovic. Hij dus in de ploeg voor Ante Budimir, die weinig of niks kon klaarmaken in de eerste helft. Ja, de supporters zitten nog lang niet op hun stoeltje, dat valt vaak op hier in Amerika. En daar is Nuno Mendes met meteen de opening. Oeh, hij speelt hem slecht af naar Ronaldo. Hij had misschien zelf kunnen trappen, Nuno Mendes. Dat was toch een kans. En nu de counter misschien voor Kroatië. Maar ja, Susic, die... of wat was Baturina liever, die stapte op de bal. Ja, kijk hoeveel lege stoeltjes er allemaal nog. Mensen die gewoon iets gaan drinken zijn en niet gehaast zijn om hun plaats terug in te nemen. Rafa Leao. Ronaldo. Ineens wou hij doortikken, maar in het niemandsland. Ja, geen overtreding. Misschien kunnen de Kroaten er eens uitkomen met Kovacic. Goeie actie. De ruimte hier bij Susic. Kan hij uithalen, Susic. De bal voor doel nog. En weggehaald door Ruben Dias. Vlasic zoekt ruimte voor het schot. Overname Kovacic. En nu de voorzet van Baturina tegen Cancelo aan. Even wat druk van de Kroaten met Modric. En dan is het tempo er weer helemaal uit. Baturina. En dan zomaar van de bal gezet liever Ivan Perisic. Ah, goed druk gezet daar door de Kroaten.
En nog altijd in balbezit. Met Matanovic een eerste keer. Kijk, kijk. En de goal? Nee, zijn het. Goeie actie van Mateo Kovacic. En de beste kans tot nu toe voor Kroatië. 2,5 minuut na de rust. Ze bleven goed druk zetten hier met onder meer Matanovic. En dan de overname van Kovacic. En dan al vallend, al strompelend eigenlijk, kon hij nog uithalen met links. Kijk, hier begint hij al te strompelen. En dan toch nog kunnen trappen en via de voet van Diego Costa in corner. Maar dat heeft heel veel kracht gekost bij Kovacic. Maar toch is een kans voor Kroatië. Ja, die voetveeg van Diogo Costa was meer dan nodig. Luka Modric. Met de eerste corner voor Kroatië. Minuut 49. Kort genomen. En Modric nog een keer. Nu de voorzet veel te laag. En dan toch de uithaal nog, omdat Leao die bal van zijn borst liet springen. Kon Nikola Vlasic uithalen. En de Portugezen. Begin van de tweede helft. Lijken ze nog niet echt wakker. Nuno Mendes. Goeie bal op Leao. Maar dan de controle wat minder. En daar is Susic. Voor Kroatië. Achterna gezeten door een paar Portugezen. Maar Susic echt in balbezit. En loopt hij dan toch te pletteren op Cancelo. En nu kan Portugal er misschien eens uitkomen met Cancelo. Pedro Neto daar in steun. En dan is het tempo weer uit de actie. Met Vitinha. Ja, dat is een verloren bal. Ja, Cristiano Ronaldo heeft toch nog niet al te veel klaargemaakt vandaag. Een paar verkeerde kaatsen nog, maar daar nu een minder moment in de verdediging van Kroatië. Maar Leao weigert ervan te profiteren. En de fout van Susic. Nee, het is van de nieuwe man. Igor Matanovic. Maar toch fel begin van Kroatië in de tweede helft. Leao. Ruben Dias. Nou, kijk, ze gaan toch meer en hoger storen, de Kroaten. Neto. Bruno Fernandes. Opnieuw Neto. Ronaldo zo waar. Daar gaat Vitinha. Dan was het even beu. Maar geraakt er ook niet doorheen. En de fout. Kroatië kan weer opschuiven. Ja, tegen Colombia. Daar bakten de Portugezen er ook niet al te veel van. Met 24 doelpogingen tegen. En slechts 13 voor. Waren ze toch wel eigenlijk de mindere van Colombia. En hier waren ze beter in de eerste helft. Na de rust voorlopig niet. Maar het verschil is ook nog niet gemaakt. Verre van zelfs. Nog altijd die 0-0.
En dan is er echt wel alles mogelijk. Ingooien Kroatië met Matanovic. Vlasic vraagt. Die heeft een goed schot, Nikola Vlasic. Wat gaat hij doen? Meegeven met Stanisic. De voorzet. En de kans voor Perisic. En de goal. Ivan Perisic scoort voor Kroatië. 8e minuut na de rust. En de 1-0 voor Kroatië. Wat een verrassing. Portugal was beter in de eerste helft. Maar miste de weinige kansen. En Kroatië is fel uit de kleedkamer gekomen. En komt zowaar op voorsprong via good old Ivan Perisic. Met zijn 39ste Interland goal. In 158 matchen. De man van PSV. En hij kan weer gaan nadenken. Wat loopt er fout? Het kan toch niet dat Martinez hem zomaar laat op het veld staan. Cristiano Ronaldo. Hier geen buitenspel van Stanisic. De voorzet voorbij aan Ruben Dias en aan Cancelo. En wie stond daar? Ivan Perisic. Die ruikt waar die bal gaat komen. Met al zijn ervaring. En dan, dat doet hij gewoon simpel. En heel goed, kijk. Mooi, gekruist, de hoek in. Ivan Perisic, ex-Roestelaren in 2009. Hoe lang is dat geleden, zeg? Ex-Club Brugge. Ex-Dortmund. Wolfsburg. Inter. Bayern. Tottenham. Hajduk Split. En dus nu PSV. Wat een carrière. En hij is nog altijd goed. 37 dus, Ivan Perisic. En nu Portugal. Moet vol aan de bak. Ja, dat wordt een stevige klus voor de Portugezen. Ah, geen overtreding. Soutalo. En João Neves. Nog niet al te veel gezien vandaag. Maar wat gaat Roberto Martinez doen? Ben ik benieuwd. Hoe gaat hij reageren als het hier 0-1 blijft? Het zou nogal wat zijn er hier uitvliegen, Portugal. Tegen Kroatië, dan is het echt wel een opstand daar in Portugal, denk ik. Tegen die o zo getalenteerde nationale ploeg. Maar goed, het is nog lang. Cancelo. Vitinha. Terugspelen op Livakovic. Het vertrouwen zal bij Kroatië alleen maar toenemen. En nu wordt Vlasic weer diep gestuurd. Nuno Mendes loopt dat gat wel dicht. Susic. En daar is Vlasic. Ik denk geen buitenspel. Vlasic krijgt hem voor doelen. Het is zowaar 0-2. Of is het toch buitenspel? Ik denk dat het buitenspel is. Aan de reacties te zien van Vlasic en de andere Kroatische spelers. Stel je voor, zeg, dat het hier 0-2 was geworden. Hier, ja, Vlasic duidelijk buitenspel. Geen twijfel mogelijk. Maar dat doen ze weer goed. En Matanovic duwde die bal binnen. Maar Portugal, diep in de problemen. Diepe bal weggehaald door Soutalo. En Ronaldo, doet hij nog mee? Vraag ik me af.

Ja, ze hebben nog wel wat op de bank zitten natuurlijk. Met een Gonçalo Ramos. Met een Francisco Conceição. Trincao. Gonzalo Guedes. Leao. Leao. Rand 16. Oh, tegen de lat. Wat een poging van Leao. Het zit Portugal ook niet mee. Maar wat een pegel, zeg. De voorzet. En eruit gehaald door Livakovic. Maar pech voor Portugal. En deze, Rafa Leao. Een harde en onhoudbare knal. Alleen de lat hield hem tegen. Maar de tweede helft is alvast van veel betere makelij dan de eerste. Veel meer spektakel, veel meer te beleven. Ah, mooi. Baturina. Wie is er mee? Vlasic, Matanovic. Het gaat naar opnieuw Perisic. En weer een goede trap. Nee, het was Susic. Excuus. Petar Susic. Met de uithaal, met rechts. Hij had al een mooie goal gemaakt tegen Ghana. Hier kijken we nog eens naar die knal van Leao tegen de lat. Oh, wat scheelt het. En dan snel naar de overkant, want de trap van Petar Susic. En de redding van Diogo Costa had een nadeel, of alvast ten koste van een corner. Martin Baturina met de corner, de man van Como. Matanovic. Ronaldo. En dan de fout van Modric. En de gele kaart. Meteen geel onder de neus geduwd. Tweede geel uit de partij. Ruben Dias pakte de eerste. En nu dus Luka Modric. Ook hij geel. Hier voor het neerhalen van Vitinha. Even snel die counter eruit halen. Sluwe Vos Modric. En hoe gaat Martinez reageren? Wel, er staan er drie klaar, heb ik gezien. Ja, waaronder Nelson Semedo. Zie ik klaarstaan. Maar dat is toch een rechtsachter. Waar gaat hij dan spelen? Er staan er vier klaar. Francisco Conceição staat klaar. Bernardo Silva. En ik denk ook Gonçalo Ramos. Vier man tegelijk erin. En de diepe bal. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Oh, knap. Cristiano Ronaldo, wat is buitenspel, denk ik. Dit was echt een Ronaldo-moment. Heel mooi hoe hij die bal uit de lucht plukte. En dan meteen over Livakovic in doel plaatste. Was het wel buitenspel? We gaan eens kijken. Dit wil ik nog wel eens zien. De VAR gaat daar zeker naar kijken. Ah, prachtig hoe hij die bal uit de lucht plukt. En dan naast Livakovic in doel legt. Was dit wel buitenspel? Dit zal toch nog wel even gecheckt worden, denk ik. Want als het buitenspel is, is het toch wel echt centimeterwerk. Plots een mooi en heerlijk Cristiano Ronaldo moment. Ja, de VAR gaat er nog eens naar kijken. Daar in Dallas check over, dus het is toch buitenspel. Ah ja, Cristiano. Hij krijgt zijn mooie goal niet. Maar dan is hij daar toch plots weer. Ik ben eens benieuwd wie er nu uitgaat, want er staan vier jongens klaar. Gonçalo Ramos, Francisco Conceição, Nelson Semedo en Bernardo Silva. Wie gaat er allemaal uit bij Portugal? Ik heb de indruk
Vitinha gaat eruit. Ook Bruno Fernandes moet naar de kant. Ja, niemand weet nog wie of waar.

Zelden gezien. Pedro Neto eruit. Bruno Fernandes eruit. Joao Cancelo eruit. En Cristiano Ronaldo, die blijft staan. Of wat had je gedacht?

0: De hoekschop voor Portugal. Met Nuno Mendes. Wie kan er koppen? Oeh, dat was ook een kans. Leao, hij laat ze weer liggen. Ja, pech bij de afwerking, Rafa Leao. Ja, kijk. En zijn knal tegen de onderkant van de lat had toch meer verdiend. En hier Veiga, die wordt daar toch neergetrokken. Door Vlasic. Ja. De bal is al voor minder op de stip gelegd. Gebruik je verstand, vraagt Roberto Martinez. Maar de VAR gaat er toch niet naar kijken. En naar dat incident Vlasic-Veiga. En discussie over en weer. En de Noor heeft het lastig. Kijk maar, je ziet daar Vlasic die dan toch Renato Veiga onderuit trekt. Hier. Tja, dan gaat hij natuurlijk wel nog redelijk makkelijk neer. Maar moeten. Oh, oh, oh. Hij moet gaan kijken. Hij moet gaan kijken, de Noor. En als hij moet gaan kijken, dan is dat heel vaak toch strafschop. Espen Eskas uit Noorwegen krijgt een heel zware verantwoordelijkheid. Kijk hier, Vlasic. Ja, en dan gaat Veiga wel makkelijk liggen. Je kan hem op de stip leggen. Maar bij elke hoekschop gebeurt dit wel eigenlijk. Daar probeert hij hem onderuit te trekken. En dan gaat Veiga toch wel erg makkelijk liggen. Wat gaat Espas beslissen? We gaan eens luisteren.
1: After review, Croatia player number 13 holds his opponent with two arms with clear impact. Final decision, penalty.
0: Toch penalty. Hij houdt zijn tegenstander duidelijk met zijn beide armen af. Hij trekt hem naar beneden, zegt de ref. En daardoor krijgen we een strafschop. En dat zou wel eens iets kunnen zijn voor Cristiano Ronaldo. Of gaat toch iemand anders hem nemen? We zijn benieuwd. Halfweg de tweede helft. Natuurlijk, wie anders dan Cristiano Ronaldo? Mag hij zijn 146e Interland goal maken? Zijn derde op dit WK. Bij zijn club heeft hij er ook eentje gemist. In een van zijn laatste 5 penalties. Maar goed. Cristiano Ronaldo dus tegenover Dominik Livakovic. Belangrijk moment. Daar komt Ronaldo. En hij trapt hem losjes binnen. En zo 1-1. Vlak voor de drankpauze. En zo Portugal toch op gelijke hoogte. En zo heeft Roberto Martinez weer gelijk zeker. Hij was er al erg dichtbij met die buitenspelgoal die heel net werd afgekeurd. En dan krijgt hij nu zijn kans op revanche. En trapt hij die strafschop feilloos binnen. En over die penalty valt te discussiëren. Als ze iedere keer die bal op de stip zou

0: krijgen. Voor dit soort acties zou ik zeggen ja.
1: Doen.
0: Maar dat gebeurt in geen 100 jaar. Dat gebrek aan consequentie is soms ergerlijk. Gewoon door het midden getrapt. Livakovic ging liggen. En Ronaldo trapt hem gewoon door het midden tegen het net. 1-1 gelijk. Modric met een goede opening op Perisic. Een bal wordt buiten getrapt. Het zou kunnen dat we eerst gaan drinken. Nee, we mogen voorlopig eerst verder voetballen. Nee, hij heeft er nu door. Zal in zijn oor te horen hebben gekregen wellicht dat het tijd is om te gaan drinken. Kijk eens aan, Cristiano Ronaldo. Het blijft een emotioneel kruidvat. Hij heeft er dus weer eentje bijgeduwd. 146. Messi zit aan 123. Maar een leuke tweede helft. Dat wel. Beter dan de eerste. Kroatië goed uit de kleedkamer gekomen. Met wat kansen en dan meteen ook de goal. Van Ivan Perisic. En bijna nog de 0-2. Maar terecht afgekeurd. Buitenspel was daar veel duidelijker dan in het geval van Ronaldo. En dan bij Portugal 4 wissels. Met dus Semedo erin. Bernardo Silva. Gonzalo Ramos. En Francisco Conceição. Hier nog eens de goal van Perisic. Waarbij Ruben Dias toch nogal raar onder die bal doorgaat. En we zien ook bij Kroatië dat Mario Pasalic in de ploeg is gekomen. Voor Martin Batorina. Mario Pasalic van Atalanta. En kijk hem. Wat een opluchting bij niet alleen Cristiano en deze gekke Portugezen. Maar ook bij Roberto Martinez.

en zal weer blij zijn. Hij heeft weer gescoord. Maar nu die kwalificatie nog. Die is nog lang niet binnen. 1-1 gelijk. En de Kroaten spelen of doen goed mee na de rust. Beter dan in de eerste helft. De ingooi met Perisic.

sterk verre ingooi van Perisic. En daar is Diogo Costa. De man van Porto. Altijd voor Porto gespeeld, Diogo Costa. En is nog niet meteen zinnig om weg te gaan. Hij is ook overigens de speler die het meeste verdient bij Porto, de doelman. Dat is ook niet altijd het geval. Meestal niet. Hij heeft wel een opstapclausule die naar beneden is gehaald. Van 75 miljoen naar 60 miljoen. Diogo Costa dus. Topkeeper bij Portugal. Een echt waardige vervanger van Vitor Bahia. Maar goed. Ruben Dias met de aanval voor Portugal. João Neves. Opletten. Maar toch handig die bal laten buiten lopen. Alvorens Semedo gevaarlijk kon worden. Opletten daar achterin bij de Kroaten. Het uitvoetballen is moeilijk. En de fout op deze Nelson Semedo. Tegenwoordig zit hij bij Fenerbahce. Ook hij bij de Wolves gepasseerd. En zelfs bij Barça, weet u nog. Een paar jaar Barcelona. Semedo. Gonzalo Ramos ook op het terrein gegooid door Martinez. Die kan er altijd wel eens eentje binnenkoppen. Leao. Ja, niet langs Stanisic. Overname Bernardo Silva. Mendes. En daar Ramos van de bal gezet. Het is nu stevig bikkelen daar op het middenveld. En dan uiteindelijk die bal door Pasalic bij Perisic gekregen. Perisic mag wat meters maken. En dan geen overtreding tegen Susic. Maar Pasalic zit er weer tussen. Overname Kovacic. Daar gaat hij. Matteo, gaat hij het doen? Matteo! Oh, tegen de paal! Wat een kans weer voor Kroatië. Nog eens Kovacic, wie weet. Schitterende redding nu van Diogo Costa. Maar wat een moment van Matteo Kovacic. Hij laat zijn klasse nog eens zien. Kijk eens aan wat een inspanning Matteo Kovacic daar levert. En dan uithalen tegen de paal. Wat een knal. Ja, het is Diogo Costa die met zijn vingertoppen die bal nog tegen de paal duwt. En dan... Ja, hij is hier ook ijzersterk op die uithaal van Kovacic. Die tweede uithaal. En dan duwt hij die bal in corner. Sterk moment van Kroatië. Sterk moment van Matteo Kovacic. Nog een kwartier. De beslissing kan nu echt wel alle kanten uit. Modric met de corner. En dan overgekopt. Het gaat nu snel over en weer. Ja, weer van de bal gezet. De kleine Conceição. Modric, leuk om naar te kijken nu. Alles zit in deze tweede helft. Kovacic. Mario Pasalic. De voorzet, oh, die komt bij Matanovic. Kan die uithalen. Matanovic met een sleepbeweging. En dan op Diogo Costa. Nieuwe kans Kroatië. Maar weer goed werk van die keeper. Waar we het er net nog over hadden, Diogo Costa. Pasalic. En dan Matanovic. Met een mooie sleep. En dan was de ruimte te beperkt om uit te halen. Igor Matanovic. Hoekschop, kort genomen. Luka Modric. Stanisic. Opnieuw Modric. Ja, Kroatië speelt uitstekend, vind ik, in de tweede helft. Had iemand nog gedacht dat ze tot dit in staat waren? Velen hebben eraan getwijfeld. Modric.
Portugal moet terug. Ja, en wat het aantal kansen betreft is het nu toch echt wel gelijk. Susic. Stanisic met de voorzet. De bal blijft hangen. Leao laat hem van de borst springen. En zomaar balverlies weer. En Luka Modric. De ruimte ligt aan de linkerkant, dat heeft hij goed gezien. Maar is die paas goed genoeg? Ja, wel natuurlijk. Hoe kan ik daaraan twijfelen? Perisic dan met de voorzet. Weggehaald Nuno Mendes. Leao zet zijn lichaam. Gonzalo Ramos. En dan maar ver weggetrapt door Nuno Mendes. Maar daar staat gewoon niemand. Beetje paniekerig. Van Mendes. 12 minuten. Modric. En de ruimte weer bij Perisic. En hij heeft altijd een goede voorzet in huis. Zoals ook nu weer. Vega, dat was nodig. Leao met Stanisic. Bernardo Silva. Te traag. Leao. Ja, de Kroaten gooien er echt wel heel veel intensiteit in. Heel veel energie. Ze voelen dat het zomaar kan Portugal uitschakelen. Ruben Dias. En dat lijkt mij een overtreding, maar niet gegeven. Even tempo uit de partij halen, denkt Perisic. Wel heel veel verbruikt in deze tweede helft. En dan komen misschien nog verlengingen aan. Ook Ruben Neves stond daar nog klaar bij Roberto Martinez. En nu de kans en de goal. Het is 1-2. Het is 1-2. De goal van Petar Susic en nu is het geen buitenspel. Of toch. Dus toch. Dat komt ervan als je niet in het stadion zit natuurlijk. Dat is een beetje jammer. Maar kijk, we gaan hier zien. Oh la la la la la, dat is weer bijzonder nipt hoor. Dat gaat de VAR opnieuw eens moeten bekijken. Petar Susic. Plots alleen voor doel. En via de paal gaat die bal binnen. Afgevlakt voor buitenspel, maar is het wel buitenspel? De wissel. Ruben Neves komt dan toch Cristiano Ronaldo vervangen. En hij zal er niet echt blij mee zijn. Nee, kijk naar dat gezicht. Hij moet eraf 10 minuten voor tijd. Hij scoorde zijn eerste goal ooit in een knock-out wedstrijd op een wereldbeker. En Ronaldo mopperend naar de kant. En Ruben Neves komt erin. Te veel aanvallend geweld moet Martinez denken. Het evenwicht is uit mijn ploeg. En Ruben Neves, ja, die is meer verdediger dan deze Ronaldo natuurlijk. Ja, het zal al wel buitenspel geweest zijn weer. Want we zijn gewoon weer aan het doorvoetballen. Vega. Leao. Wat een leuke tweede helft toch. Daar is voor het eerst Ruben Neves. Conceição. Perisic wijkt. En de bal is te ver. Van Conceição op Semedo.
Hier zit hij. Hier in het stadion krijgen ze het beeld te zien van het buitenspel van de net. Met de lijnen. Geen overtreding. Gonzalo Ramos. Duwen in de rug van deze Pongracic, maar het mag. Ja, de tweede helft die echt voorbij is gevlogen. Nog een goede 7 minuten. En wellicht een minuutje of 5 extra. En als er niet wordt gescoord, gaan we gewoon verlengen. Bernardo Silva. Nu als nieuwe spelmaker. Nu Bruno Fernandes eruit is. Bernardo Silva, bal kwijt. Volgend jaar dus bij Real Madrid zowaar. Na 10 jaar Man City. Vega. Met een paas die nergens toe leidt. Gonzalo Ramos, hij weg bij PSG, trekt naar Milan. Hier gaan we nog eens kijken. Ho, ho, ho. Het scheelt weer niet zoveel. Dat zal wel kloppen. En dan weer de diepe bal richting Perisic. Maar Semedo is sneller. De ene dertiger haalt het van de andere. Ah, goed werk van Semedo. En Joao Neves krijgt die bal bij Nuno Mendes. Versnelling van de Portugezen. Waar is de bal? Nuno Mendes. Joao Neves en Leao. De voorzet. Oei, oei. Conceição moet gaan koppen. Met zijn 1,68 meter. Dat is een probleem. Er zitten er een paar bij die fraai zijn uitgedost, moet ik zeggen. Nog 5 minuten. Wie gaat het halen? Niemand weet het. De goal kan aan beide kanten vallen. Kovacic. Vega naar Diogo Costa. Ruimte bij Bernardo Silva. Nee, het was Ruben Neves. Excuus. Nu Bernardo Silva. De diepe bal van Ruben Neves is perfect voor Conceição. En nu Conceição. Hij haalt er een corner uit. Er stond wel wat volk voor het doel. Maar hij kon ze niet bereiken. Francisco, de zoon van Sergio. Elke actie kan u beslissend zijn. Zo dicht tegen het einde aan. De 7e corner voor Portugal. Tegenover 4 voor Kroatië. En Nuno Mendes, de kopbal van Vega, gaat voorlangs. Ja, daar zou je je truitje van kunnen opeten. Hij raakt de bal wel oké. Okay, maar hij kopt hem te schuin. De man van Villarreal. Josip Šutalo.

0: Soetalo. Hij trekt nog eens naar voren. Met zijn 7-mijlslaarzen. Modric. Nog eens Luka Modric. Met een perfecte diepe bal op Susic. Susic kappen. De voorzet richting tweede paal. Voorlangs gekopt. Mario Pasalic. Kroaten weer erg dicht bij de 1-2. Mooie actie van Petar Susic. En daar komt Pasalic. Hij troeft Semedo af. Maar hij kopt hem voorlangs. Even goede kansen aan de ene kant en aan de andere kant. Kroatië is zeker niet minder dan Portugal. De eerste helft was er nog wat verschil. Na de rust zeker niet. De Kroaten durven ook veel meer de Portugezen aanvallen. De eerste helft waren ze nog te bescheiden. En lag het tempo misschien ook wat hoger aan de Portugese kant. Ruben Dias met de lange bal richting Semedo. Pongracic moet uitkijken. Terug op Livakovic. En opnieuw Pongracic. Maar ze zijn daar nog niet weg. Dan maar een flinke lel tegen die bal. Ja, het is jammer dat een van beide ploegen naar huis moet. Na vanavond. Want het zijn twee goede teams. Ruben Neves. Naar die andere Ruben. Diaz. 90 minuten zijn rond. Hoeveel komt erbij? 10 minuten extra. 10 minuten. Waar halen ze dat? Die VAR-fase, oké. Een paar VAR-fases, maar die hebben toch niet zo lang geduurd. 10 minuten. Ruben Neves. De voorzet van Ruben Diaz. En Stanisic kopt hem in corner. De corner dus voor João Neves. En dan doorgekopt, maar ver naast. Ruben Diaz. En daar is Guardiol. Mag toch nog meedoen. Hij komt Nikola Vlahović vervangen. Josko Guardiol. Net op tijd terug voor het WK na een scheenbeenbreuk. Opgelopen begin januari. Maar nog niet 100% in orde. Hier is hij. Josko Guardiol. Ja, nog 8 minuten. Het kan nog binnen de normale reguliere speeltijd. Leao. Nuno Mendes. Nuno Mendes. Er wordt aangetikt, maar niks aan de hand. Zegt de Noor nu. Conceição. Leao. voorbij Stanisic. En die keert dan op zijn stappen terug. Dat is goed begonnen aan de match. Als een wervelwind eigenlijk, Rafael Leao. Maar dan toch redelijk weggezakt op die ene pegel tegen de onderkant van de lat na. Want daar kwam Kroatië dan weer goed weg. Ruben Dias. Nog eens Leao. Voorzet. En de goal, jawel! De 2-1. De goal van Gonzalo Ramos. Daarvoor brengen hem in. De man van PSG die weggaat. Omdat hij ook daar te weinig speelkansen krijgt. Want daar staat nog beter volk bij PSG dan bij Portugal. En Gonzalo Ramos, hij koopt de 2-1 binnen voor Portugal. En kan Kroatië daar nog van terugkeren? Ze hebben nog een dikke 6 minuten. Kijk, Cristiano Ronaldo viert mee. Gonzalo Ramos. Zijn 11e interlandgoal in 27 matchen. De voorzet van Leao. En dan laten ze zich daar toch te gemakkelijk inpakken. Pongracic en Guardiol, kijk. Ze gaan niet omhoog. Ja, dan kan je geen duel winnen. Kijk, ze blijven gewoon op de grond. En daar profiteert Gonzalo Ramos van. Roberto Martinez. Hij weet wat dat betekent. Ai, ai, ai, Kroatië. Dit was toch matig verdedigd. En ze zitten gewoon op de grond. Aan de grond. De Kroaten. Luka Modric, hij weet ook hoe laat het is. De laatste richtlijnen van Roberto Martinez. Ze moeten er nog een dikke 5 minuten uithouden. En dan gaat Portugal toch naar de 8e finales tegen Spanje. En moet Luka Modric afscheid nemen van het WK. We kunnen ons niet inbeelden dat hij er op zijn 44ste ook nog gaat bij zijn. Dat zal wel niet. Nog een wissel aan de Kroatische kant. Kovacic eruit. En Andrej Kramaric, de man van Hoffenheim. En dat is een doelpunt te maken. En dat hebben ze nodig. Goals, Kroatië. Dat had evengoed een voorsprong voor Kroatië kunnen zijn. Ze hebben de kansen gehad. En wat pech. Bal tegen de paal. Susic met de voorzet. Ja, een paar die afgekeurde goal ook voor Nipt buitenspel. Een paar goede reddingen ook van Diogo Costa. Petar Susic. Ivan Perisic. De voorzet van Perisic richting tweede paal. Daar is Pasalic. Veiga kopt weg. Wat een spanning. Nuno Mendes haalt hem weg. Geen risico. Leao. En Conceição. Dat is om de bal bij te houden. Het zijn kleine, kwieke beentjes. Ruimte ligt aan de rechterkant bij Semedo. Nog 3 minuten. Maar ik denk dat er nog zeker 1 of 2 minuten extra gaan bijkomen bij die 3 minuten. En wat heeft de Noor gezien? Een gele kaart gegeven aan Perisic. Wat was precies gebeurd? Het was niet meteen in beeld. Daar Costa. En kijk, Perisic. Ja, die gaat dan Ruben Dias omverduwen. Inderdaad, nergens voor nodig. Geel voor Perisic. Gescoord. In zijn wellicht laatste WK-match van Perisic. En die beseft dat ook natuurlijk. Die frustratie neemt toe. En Ronaldo, die denkt, mijn WK zit er nog niet op. Perisic, die weet dat van mij wel. Soutalo. Guardiol. Opnieuw Perisic met de voorzet. En het wordt een corner voor Kroatië. En Perisic blijft mekkeren. Wellicht een van de laatste kansen voor Kroatië. Om toch nog een 2-2 uit de brand te slepen. En dus verlengingen. Luka Modric. En de bal blijft hangen. En we krijgen een nieuwe corner. Nee, nee, nee, zegt de ref. Het wordt een doeltrap. Ja, de spanning is te snijden natuurlijk. De zenuwen gieren bij iedereen door de keel. Laatste minuut. Maar ik denk dat er nog wel een minuut of twee extra zal toegevoegd worden aan deze al extra tijd. Livakovic, snel naar voren zou ik zeggen. Als je er nog iets wil van maken. Pasalic. Modric. Andrej Kramaric. Guardiol neemt over. Soutalo. Hier is Susic. Meegeven met Modric, maar te moeilijk. Modric, nee, kan hem niet binnenhouden. Dan rolt de bal over de achterlijn in het voordeel van Portugal. De tijd is helemaal op. Maar ik denk wel dat onze Noorse ref nog één of twee minuten gaat bijtellen. Maar wat een leuke en spannende tweede helft. En dan gaat Portugal het uiteindelijk toch nog redden. Via deze Gonçalo Ramos. Bij PSG deed hij het ook regelmatig. Op het einde inkomen. En dan toch scoren. Nog eens de bal naar voren jassen. Geen overtreding. Daar is Semedo. Die gaat de tijd wel rondmaken, neem ik aan. De kleine Conceição. Conceição gaat dribbelen en ook trappen. Conceição naast, voorlangs. En nog altijd niet afgefloten. Ronaldo kan niet meer uithouden. Nog een laatste aanval van Kroatië. Met Guardiol en met Perisic. Iedereen mee naar voren. Perisic, snel. De voorzet in de handen van Diogo Costa. Nu zal het wel helemaal afgelopen zijn. En hier weten ze het ook al hoe laat het is. Einde verhaal, Kroatië. En de Noorden heeft nog altijd niet gefloten. Slotseconde. En ze mogen nog doorgaan. Pasalic. Perisic. Iedereen mee naar voren nu bij Kroatië. De voorzet van Perisic. Laatste kans. En nu de goal. Jawel, hij gaat erin. Onwaarschijnlijk. En is het Guardiol die gescoord heeft? Ik denk het wel. Onwaarschijnlijk in de En derde minuut, toch nog de gelijkmaker en we gaan verlengen. Het is 2-2, Kroatië flikt het. Wat een tweede helft zeg. Ja, het is nog niet afgelopen voor Kroatië. Ai, ai, ai, Cristiano. Hoe is het mogelijk, vraagt hij zich af. En inderdaad, Perisic zwiepte die bal nog eens voor doel. En dan moet hij maar eens goed vallen. We gaan nog eens kijken. Ivan Perisic. Ah, hier past al iets buitenspel. Heeft hij... Die gaat afgekeurd worden, die goal. Die gaat afgekeurd worden, vrees ik. Ah nee, de bal komt van tegenstander. Komt van Vega. Dan wordt dat buitenspel opgeheven. Pasalic liep buitenspel, maar de bal komt van tegenstander Renato Vega. En dan uiteindelijk kan Guardiol die bal nog binnenduwen. En zo de gelijkmaker 2-2. Portugal moet weer vol aan de bak. Guardiol, wat een binnenkomer voor Josco. Zijn vijfde Interland goal. In 52 matchen. Hij moet toch gaan kijken. Hij moet toch gaan kijken. Espen Eskos. Kijk, hier wordt die bal doorgekopt. Maar dan gaat hij toch via de rug van Vega richting Pasalic. Hoe gaat de scheidsrechter dit beoordelen? Want raakt Matanovic die bal wel? Kijk, daar gaat hij dan toch via het lichaam van Vega tot bij Pasalic. En dan Guardiol die hem binnentrapt. Maar hier, daar gaat het over. Oké, Pasalic staat buitenspel. Matanovic probeert die bal door te koppen. En Vega, die raakt die bal toch als laatste. Wat gaat hij beslissen?
1: Croatia player number 20 touched the ball and headed to the goalscorer. Final decision, offside.
0: Oei, oei, oei, toch buitenspel dus. Toch buitenspel. Matanovic kopt die bal door richting Pasalic die buitenspel staat. En of Vega dan uiteindelijk die bal bij Pasalic laat komen. Dat doet niks ter zake volgens de VAR. Tja, vreemd. Ja, Modric. Die wil het maar niet geloven. Kijk hier nog eens. Matanovic kopt die bal door richting Pasalic. Maar dan gaat hij via Vega. Komt hij toch bij Pasalic. Tja, dat zal dan geen nieuwe fase zijn zeker. En dan wordt dat buitenspel beoordeeld op het doorkoppen van Matanovic. En zo blijft het 2-1 voor Portugal. En gaat dat feest van Kroatië niet door. Ja, dat zal een eeuwige discussie blijven, denk ik. Maar het zal de Portugese worst wezen, want... De goal is afgekeurd. Toch een heel belangrijke rol voor Espen Eskos uit Noorwegen. Met de strafschop die hij toekent aan Portugal. Dat was een fout, maar dan moeten ze bij elke bal in het strafschopgebied consequent zijn en fout fluiten. Dat doen ze helemaal niet. Ja, en nu dat buitenspel. Er was al een goal afgekeurd. Voor net buitenspel van Susic, weet u nog. Ja, de beslissingen zitten Kroatië zeker niet mee. Maar ze gaan er niet meer op terugkeren. Portugal gaat zich alsnog plaatsen. Na toch wel heel veel discussie en discutabele fases. En gaat er nog gevoetbald worden, vraag ik me af. We gaan die fase nog eens te zien krijgen. Ja, oké, Pasalic staat buitenspel, dat weten we. Maar daar gaat het niet over. Kijk, raakt Matanovic die bal wel? Ja, heel even. Maar dan gaat hij toch via het hoofd van Veiga tot bij Pasalic. Maar goed. Einde van de match wellicht. En we gaan nog even door. Minuut 109. Ver weggehaald die bal. Drama hier toch in Toronto. Conceição. Ja. Nu fluit hij af. Einde van de match. Cristiano Ronaldo en Portugal plaatsen zich toch voor de achtste finales tegen Spanje. Zware klus volgende week maandag. En wat een ontgoocheling voor Luka Modric. Die beseft dat het voorbij is. Ja, zwaar verlies voor Kroatië. Dat moet bijzonder hard aankomen. Maar wat een heerlijke tweede helft hebben we gekregen. De kansen over en weer. De voorsprong van Kroatië. Via Ivan Perisic. Bijna de 0-2 nog. Maar dan afgekeurd. Ja, drie goals eigenlijk afgekeurd van de Kroaten voor buitenspel. Discutabel ook. En aan de overkant de penalty. Binnengetrapt door ene Cristiano Ronaldo. En daar kan je ook over discussiëren. Over het al dan niet toekennen van die penalty. Maar dan uiteindelijk de beslissing. Gonzalo Ramos met zijn kopbal. En hier, hoe mooi. Ronaldo en Modric. De twee grote tenoren. 6 jaar lang ploegmaat geweest van elkaar. Wat een einde. Wat een bitter en vrede einde voor Kroatië. Zij dachten dat ze toch nog konden verlengen. Maar nee, de VAR was Kroatië niet goed gezind. En we gaan eruit op deze beelden. Ronaldo en Portugal plaatsen zich voor de achtste finales. Kroatië uitgeschakeld. En Portugal dus volgende week tegen Spanje. Dit beeld zegt alles. Het verdriet van Mateo Kovacic, ook hij was er bijzonder dichtbij. Maar het mocht niet zijn voor Kroatië. De meest gelukkige ploeg van de avond wint en kwalificeert zich. En dat is Portugal. Bedankt voor het kijken en tot een volgende gelegenheid.

divu Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: Binnen van de Sport een heel hartelijk goedemiddag. Mijn naam is Olaf Hol.
1: En ik ben Jack Ploy.
0: En hier zijn we voor je voor de Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2026. De sprint. 17 ronden, 100 kilometer en 13 meter in zijn totaliteit. En alles toebehorend aan de 9e ronde van het wereldkampioenschap van 2026. 17 rondjes gaan we dus sprinten. 5891 meter is de baan lang met een hoogteverschil van 11,3 meter. Winnaar in 2021 Verstappen, pole in 2021 Hamilton. Want dat was de laatste keer dat er hier gesprint werd. Zo is het. Dat was toen 2021 ook de allereerste sprint hier was. Zoals altijd gaat het met de sprint vlotter, sneller en rapper. En dat betekent dat we ons gaan opmaken voor de startopstelling van deze wedstrijd, waarbij Alexander Albon zal gaan beginnen vanuit pitlane. Hij heeft veranderingen aangebracht aan de achterwielophanging. Ja, en dan zegt hij via, oké, prima, dat gaan we niet doen. Alonso en Stroll dan dus 21ste en 20ste langzaamst in de speedtrap, zoals de laatste drie wedstrijden. Valtteri Bottas 19e. Dan komen we daar bij Bottas dus. Zitten we op de 18e positie bij Checo Perez. Die was wel tevreden. Esteban Ocon had wat problemen met de balans. Olly Berman zal als 16e beginnen. Dat is zijn slechtste kwalificatie van het seizoen. En Carlos Sainz staat nu 4 uur voor in sprints met Albon. Franco Colapinto, niet helemaal tevreden. Wel Nico Hulkenberg, hij was 13e. Gabriele Bortoletto staat vaak 12e in een sprint kwalificatie. Dat is die weer op 11. Lindblad 10e, scoorde punten in de vorige sprint. Liam Lawson, de eerste top 10 in de sprint van dit jaar. Dan Isaac Hadjar. Hadjar staat gewoon 8e op maar 1300ste van P3. Oscar Piastri was matig. Lando Norris werd er bijna uitgekukeld in Q1 op 81.000ste van een seconde. En ja, George Russell die won hier natuurlijk dit jaar al 2 keer sprints en die wil het herhalen. Ook Charles Leclerc kwam al tekort, 6.000ste op Verstappen. 13-voudig sprintwinnaar is de Nederlander. Kimi Antonelli, elke sprint vanaf P2 gestart. En Lewis Hamilton in die eerste sprint van 2021, ook pole hier. En ja, het is de 3e sprintpole uit zijn carrière. En zo staat het veld inmiddels op de startgrid met nog een paar monteurs om de auto's heen. Maar belangrijker als altijd, eerst maar eens even kijken hoe het zit met het weer. Waar daar dus.
1: Ja,
0: het
1: tegenstelling tot wat wij heel vaak gewend zijn in Nederland, is het prachtig weer.
0: Ja, je hebt van die weekenden daar, ja,
1: 22,7 graden is de buitentemperatuur. De baan 37,7. Split shot.
0: Ja, Neil Belt van de VIA, de top 4 met z'n vieren van de onboard. Op het moment dat de laatste preparaties gedaan worden. Weet je wat ze in Amerika soms ook wel eens doen?
1: De bandjes zijn bekend geworden.
0: Banden.
1: 4 man op de soft. Okay. Ik doe het een beetje wat belangrijk is, niet achteraan. Nee. Liam Lawson als enige in de top 10 op soft.
0: Okay.
1: De rest allemaal op medium, maar belangrijk... de beide Red Bull-coureurs, Verstappen en Hadjar, op gebruikte medium.
0: Ook Arvid Lindblad.
1: De rest allemaal op gewone nieuwe medium banden.
0: Ja, eigenlijk alles buiten de top 10 kiest voor gebruikte mediums.
1: Ja, zo'n beetje wel.
0: Behalve Sainz en Berman.
1: En ook Albon rijdt op nieuwe medium. Maar ja,
0: oké. Maar ja. Nou ja, dan zegt dat genoeg. Verstappen heeft al aangegeven. Ik ben bang dat ik in die sprint iets meer achteruit moet kijken dan vooruit moet kijken. Hij heeft dit jaar nog maar 6 punten behaald in de sprint. Dus ja, hij is dan wel de man met de meeste sprintoverwinningen in de historie van de sprint op zijn naam. De Formation Lab is dus begonnen. Kampioenschap. Hier gaan wat puntjes aan toegevoegd worden. 8 punten voor de overwinnaar, 7 voor de nummer 2, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En dat is het dan dus. Dus als je 9e wordt, heb je 2 keer niks. En er zullen een aantal jongens gewoon, denk ik, gaan proberen. En dan heb ik het misschien wel over Williamson en over Hazen en Kedilekun. Die gewoon eventjes dit als een soort derde vrije training gaan gebruiken. 17 rondjes, het is natuurlijk niet heel veel.
1: Slim. En ook Max Verstappen riep van, joh, we hebben wel wat ideeën wat we nog aan de auto zouden kunnen veranderen. Dat mag dus nu niet voor deze sprint, maar mag wel straks. Ja. Want voor de volgende kwalificatie, die vanmiddag hier natuurlijk ook bij ons te beluisteren is op Grand Prix Radio, mogen ze wel wat dingetjes veranderen. Om 5 uur zijn we er natuurlijk weer. Dan gaan we kwalificeren voor de race op zondag en dan gaat Max wel wat dingen veranderen. Dus ik denk ook dat dat mede heeft geleid van, jongens, we gaan op gebruikte banden. Ja. Hier zijn niet heel veel punten te winnen. De meeste punten zijn zoals gebruikelijk altijd op zondag te winnen.
0: Ja, misschien. schiet toch alles weer in mijn hoofd. Maar ja, je zal ze aan het einde van het jaar tekort
1: komen.
0: Dat is natuurlijk hetzelfde verhaal met Oostenrijk. Vorig weekend daar werd hij eraf getikt. Antonelli scoort die 0 punten. Komt uiteindelijk 2 punten aan het einde van het jaar tekort. Maar goed, hij heeft zelf in Barcelona vorig jaar wat fout gedaan met George. Daar kreeg ik, nou fijn, dat is allemaal what if, but en. Als je kampioen wil worden, dan moet je gewoon het veld afsnotteren. En degene die dat op dit moment aan het doen is, is Kimi Antonelli. Hamilton, Antonelli, Verstappen, Leclerc, de eerste twee startrijen. Dan dus Russell, Norris, Piastri, Hadjar, Lawson en Lindblad in de top 10. Allemaal bezig om temperatuur in die banden te krijgen.
1: Lewis Hamilton gisteren uitermate leuk, positief verbaasd.
0: Ja, origineel.
1: Ja, echt waar. Van zo, nou, die had ik helemaal niet op gerekend. Super grappig.
0: Hij heeft dus in zijn kwalificatierondje maar 18% op de rem gestaan. En hij heeft vanaf Loughfield heeft hij gewoon helemaal tot en met Stowe helemaal niet meer op zijn rem getrapt. Hij heeft alles uit de motor weten te halen. Hij had ook, had ook de hoogste topsnelheid van iedereen. Dus dat hebben ze knap gedaan daar. Broer van Lewis, pas geleden meegeweest met Hamilton in Italië in de beroemde Ferrari 3-zitter. En dit wil Lewis Hamilton graag. Niemand voor zich bij aanvang van een koers. Maar wel veel mannen achter zich. Andrea Stella, kijk toe. Dit zijn de momenten dat ook bij die mannen aan de pit muur nog steeds, er komt er zo'n inie-mini knoopje in je maag. Daar komt Alexander Albon binnen, want die moet vanuit pitlane starten. Prima nieuwe regel, hè. Sinds 2 jaar dat je wel een opwarm onder meloen. Vroeger mocht dat dus ook niet. Ik denk, ja, dan moet je vanuit die pits, hè, met koude banden. En je weet niet hoe het allemaal werkt. Dus ik vind dit een, dit is dan een prima oplossing.
1: Goeie zaak.
0: En dan gaan we kijken hoe het zich gaat ontvouwen. The sprint op Silverstone op de 4th of July, om het even in het Engels te houden. Grote feestdag in Amerika. 2026, 9e ronde van het WK. Wachten op de groene vlag. En dan gaan we de lampen met je meenemen. Daar is de groene vlag. En dus gaan we kijken hoe het zich gaat ontvouwen vooraan met Hamilton, Antonelli, Verstappen en Leclerc. Toeren omhoog voor de turbolading. 1, 2 lampen. 3, 4, 5 lampen aan. Lang. Uit en we zijn onderweg. En Kimi heeft een goede start, zo te zien. Verstappen zit een beetje te harken.
1: Oh, slechte start.
0: Ja. En dus een hele goede start volgens mij van Lando Norris. Ja, Lando Norris is heel goed weg. De beide McLaren zijn heel goed weg. En George Russell is heel goed weg. En Verstappen...
1: 6.
0: Ja, 6. En zit daar met Leclerc te pieren en te poelen erachter. En de beide auto's van Gasly en zijn maatje Colin Pinto zijn ook lekker weggekomen. Het is volgens ons Lewis Hamilton die denkt van, als ik uit kan checken, dan doe ik het. Die McLaren's die hebben echt
1: een Norris van 6 naar 3.
0: Topstart te pakken, zeg. Lewis Hamilton, Antonelli, Lando Norris. De nummer 1, 2 en 3. Oeh, een beetje glijden daar. Oeh, dan heeft Lindblad een slechte start meegemaakt. Hoor ze juichen, joh.
1: En
0: geweldig.
1: Had je daar ook slechte start?
0: Twee Engelsen. Ja, Verstappen dan nog van 3 naar 6 is ook niet tof, maar ik heb hem van de week een proefstart zien doen. Dat was helemaal 22 keer niks. En Hamilton die is echt helemaal gewoon meteen los. En Norris is al naar 2. Heeft Kimi Antonelli te pakken gehad. Hamilton, Antonelli, Norris.
1: Zo, die Hamilton checked out, zeg.
0: Ja, die is echt heel. Maar dit was gisteren ook zijn sterke punt, hè. Gewoon niet remmen hier en dan kijken wat er is. Antonelli probeert terug te komen bij Lando Norris en dat lukt op het rechte stuk. Daarachter zit George Russell te vechten buitenom met Oscar Piastri. Ja, gaat normaal gesproken niet. Dan gaat nu wel. Piastri is te braaf. Ik had hem ernaast gezet. Piastri probeert dan terug te remmen, maar dan gaat hij. En dan gaat hij hier ook nog even buitenop. Die zit hier even op een partijtje extra electric power. Pakt gewoon 2 McLaren's in 2,5 bocht. Russell naar 3. Hamilton, Antonelli, Russell. 3 Engelsen in de top 4. En daar zien we
1: Verstappen
0: dat
1: naar 5,
0: ja,
1: volgens mij.
0: Die komt weer terug. Piastri heeft dus wel die hele goede start gehad. Daar komt ook Leclerc aan. Wat is dat met die Piastri? Die zet overal de deur open. Die wil, zie je dat?
1: Ja, wagenwijd gewoon.
0: Wat is hij kwijt? 4 plaatsen? 3 plaatsen in 1 rondje?
1: Jongen.
0: 3 plaatsen in ieder geval.
1: 7e starten die, ja.
0: Track hazard, yellow flag.
1: Er ligt dus iets op de baan.
0: Dat zou kunnen.
1: Dat wordt weggehaald door de marshal.
0: Oh, dat is goed. Ja, dat is mooi. Het veld zit nog lekker dicht bij elkaar. Dus dat kan dan dus ook. Hamilton heeft veel gebruikt in het begin om het gaatje te willen trekken. Maar nu lijkt Antonelli dichterbij te komen. Daar. Dit zijn Russell en Norris. En heeft Norris hier weer meer power over. Die gaat hier Russell weer voorbij. Het is echt gewoon een stuipetje wisselen. Huppatee. En dan gaat Norris er dadelijk op, hoe heet dat daar? Hangar straight opgevroten worden. Want daar heeft de Mercedes altijd wel een goede truc. Leclerc achter Piastri. Verstappen dus op 5. altijd al voorspeld. Hè? Ik ga hier niet zomaar naar het podium. En Hadjar, ja, die is helemaal teruggevallen naar 13. Dat is inderdaad niet heel tof geweest. Hamilton doet het hier ook nog steeds goed. Daar komt George Russell buitenkant bij Lando Norris. Ja, net ging dat goed bij Piastri, maar Norris laat dat niet gebeuren. Moet hij hier wel opletten, want hier gaat hij het geit proberen. Hij verdedigt ook de binnenkant, Lando Norris. Doet hij slim.
1: Verstappen sluit daardoor
0: aan. Ja, dat is logisch. Dat gaat zo hard, hè. Even een beetje inhouden, ook om bij te laden... zodat je hier weer de power hebt om een gaatje te trekken. En ook Piastri komt daardoor wel wat dichterbij. Achteraan in beeld.
1: Verstappen in aanval van Russell. Ja, ja.
0: Russell, zie je, dit is... Ik heb deployment, jij hebt het niet. Dus het heeft niks te maken met... Ja, wel zeker gezien met racecraft. Maar
1: oh,
0: niet
1: gaat
0: met,
1: ook
0: met,
1: meteen
0: ja,
1: nee, door bij Norris.
0: Ja, want
1: wow.
0: als je goed opgeladen hebt, dan heb je wat over. Maar dan is hij nu leeg, dus wordt hij nu zo dadelijk... wordt hij dus sitting duck, let maar op. Norris weer weg, Verstappen die ook dacht van... Nou, ik pak er even twee in een rondje. Daar komt onze vriend Russell alweer aan. Allebei dus wel...
1: Oh, die gooit even de deur dicht, zeg.
0: Man, oh man, dit zijn ze wel, hè. Dit zijn wel de acties. Het is een beetje voor de drie race. En daar heeft Verstappen dan klaarblijkelijk wel een betere exit dan Lando Norris. Maar toch niet. Hamilton, Antonelli, Norris aan boord bij Verstappen. Dan gaan we richting de o zo mooie kopscorner. Russell verliest dan ook weer een plek. Dus je ziet, als je electropower gebruikt om aan te vallen... heb je er heel veel van. Maar je moet slim zijn wat je overhoudt. Want anders boer je als een gek achteruit. En voor het oog, prima.
1: Maar wat mij opvalt, is dat dus de McLaren's, de Mercedes en de Red Bull... dat wel hebben, maar Leclerc niet.
0: Nou, ja, en Hamilton lijkt het dan ook... Ja, die hoeft niet te verdedigen. Dus die heeft niet niks te gebruiken om aan te vallen. Nou, dan gaat Russell weer komen. Nu weer bij Piastri. Piastri zet weer de deur half open. God, die verdedigt echt als een nat washandje, zeg. My god.
1: Ja.
0: En dan verdedigt hij hier weer. Verstappen sluit weer aan achter Lando Norris. En Russell heeft hem goed verdedigd ten opzichte van Piastri. Los en Lienblad 9 en 10. De Gasly toch wel weer knap naar die achtste plek. Het is voorlopig wel weer een punt.
1: Start als 11e. Ja. 3 plaatsen gewonnen.
0: Best oké. Okay. Hier zie je het verschil, hè? Wie heeft wat waar? Want ze gaan...
1: Nou dan, Leclerc, kom op.
0: Ja, maar de remt dus... Piastri remt daar niet. Leclerc heeft gewoon meer power. Hier pakt hij wel de goede lijn. En weer... Open de door.
1: Nee.
0: Een beetje beter exit.
1: Het lijkt alsof die Ferrari's dat dus niet hebben.
0: Ja,
1: dat kleine beetje extra.
0: Ja. Maar hier dan,
1: nu.
0: Ja, maar hier dan. Het heeft allemaal te maken met momentum. En dat komt natuurlijk na een rempunt. Dan zit die batterij weer vol. Ik kan natuurlijk alles gebruiken om die plek te hebben. Maar als je daarna even niks hebt, dan moet je wachten tot het volgende rempunt. En hier vandaan is het volgende rempunt, pas aan het einde van Hangar Straight. Tenzij je midden in Mackets en Beckets even op je rem trapt.
1: Hamilton voor Antonelli, voor Norris, Verstappen, Russell, Leclerc. Dat is de top 6.
0: Rondetijd Verstappen 33-7. Rondetijd Norris 33-7. Antonelli 32-3. Hallo. En Lewis 32-5. Dus Antonelli zit nu op een seconde. Gewoon weg bij Piastri, hè? Op dit moment. Verstappen sluit redelijk aan achter Norris. Die zitten allebei nu in dezelfde, zeg maar, opladen-ontladen systeem. En daar komt Lawson bij Gasly. Lawson pakt het punt af wat in handen was van Pierre Gasly. Arvid Lindblad sluit aan. We zitten in de 5e van de 17 ronden met de leiders. Deze jongens moeten nog een stukje.
1: Antonelli blijft binnen die seconde. Het schommelt een beetje tussen 16e en 18e achter Hamilton.
0: 1 en 2 is gedaan. Laten we daar helder in zijn. Oei. Verstappen verliest eigenlijk een beetje van 0 naar 200 ten opzichte van Norris. Ja, die had ook een dijk van een start. Laat dat duidelijk zijn. Ja, gaat maar eens dichtrijden. Weer 1,4 seconden. Nou, hij zit er achter. Het gat wat hij heeft erachter is een halve seconde. Dus al heel wat teruggevonden. Ja, hier zijn de gevechten. Het is wachten op Antonelli. En je ziet dus dat Antonelli in dat gedeelte na start-finish komt hij op 14e. Dan zakt hij nu weer terug naar 17e. En daar is Lindblad. En de race pace van de Racing Bulls is redelijk oké te noemen. Want je ziet het ook, hè? 2 aan 2 aan 2 vanaf Los en Lindblad. Dan de beide Alpines, dan even Hadjar. Dan de Hazen en de Audi's. Terug aan boord bij Verstappen. Schakelt niet op hier, hè? Hoor je dat? Houd hem eens even. Wat gaat hij hier doen? 1 terug. En nog 1 terug. Keep an eye on Verstappen. Weet je, hij kan de boost gebruiken. Dat klopt. Die boost die komt hier, hè? Want daar staat ook dat groene bord voor. Dus als je hem hier gebruikt, kun je ontzettend veel inlopen in dit gedeelte van de baan.
1: En Even een kleine correctie.
0: Antonelli doet WhatsApp.
1: Ik zei bij de start dat Liam Lawson op soft was gestart. Dat had de computer aangegeven. Ja, maar dat is inmiddels veranderd naar medium. Dus daar hebben ze verkeerde melding van gemaakt. Want er is geen pitstop geweest.
0: Nee, helder niet.
1: Dus iedereen dus op de medium, behalve die man achteraan.
0: Precies. Nog wel alle 22 in het spel. Met Perez, die ook weer wat fout gedaan heeft. Die rijdt weer stijf achteraan.
1: Albon inmiddels 18e.
0: Wat is er met Perez gebeurd, joh?
1: Die heeft een pitstop gedaan.
0: Juist. Ik zie hem nu eens. Ja. Niet in beeld geweest, maar gewoon 37 seconden achter Alonso. Zijn gewoon aan het testen. Daar komt Antonelli weer dichterbij op dit punt. Dat doet hij dus met de boost. De extra 350 kilowatt die je dan tot je beschikking hebt. Hamilton verdedigt, maar zet wel de snelste raceronde in. Hij brengt hem maar 31-9. En Lando en Max zitten in 32-4.
1: 31-9 voor Hamilton en 32-6 voor Leclerc.
0: Ja. Ja, 17e. Maar goed, Leclerc zit een beetje knijpen, hè? Die zit een beetje achter Russell. Die Russell toch ook in het begin wat hij had aan power te snel verbruikt... en dacht even, bingo, ik ben er. Ligt een tijdje derde en ben nu in één keer teruggeboord naar P5. Over Piastri maar niet spreken. Maar ja, aan de andere kant, Piastri begon op 7 en ligt 7e, dus... Maar hij zat in het begin wel in de top 4. Kijk, dit is het punt waar Antonelli steeds wint op Lewis Hamilton. Richting Veil, dan door Club, Hamilton straight op. Het is wel prachtig als ik weer jouw naam draag op het rechterstuk dit, Hamilton straight. Daar hoor je hem een beetje knippen. Het kan best zijn dat ze wat doen. Perez Alonso, die hebben dus een collision gehad in bocht nummertje 3. Hier wordt Hamilton niet nerveus van. Want hij weet gewoon, oké, het is een gat van 14e. Hier, dit is waar hij dichterbij komt. En we hebben dus in de data kunnen zien dat Hamilton in zijn kwalificatieronde... of hij dat in de race ook redt. Oh, Kimi kijkt even, Kimi probeert even. Terwijl Hadjar dicht op de kont van Gasly zit. Dat is links in de balk zichtbaar. Vanaf dit punt heeft Hamilton, moet je je voorstellen... ik zal het zo proberen aan te geven... vanaf dit punt heeft hij niet meer geremd tot het einde van Hangar Straight. Dus die is alleen maar gedaan met terugschakelen. Dus gewoon hier niet remmen. Maggots en Beckets. Gewoon terugschakelen. Meer toeren in die motor. Want dan daardoor meer power naar de batterijen gaat. Die worden razendsnel opgelost. Hier niet remmen. Hier niet remmen. En hier ook niet remmen. Met liften kun je ook nog wel wat doen. En de eerste keer dat er aangeremd wordt is het best wel. Daar gaat de Macarena vleugel lopen. Oei, Kimi heeft een goede run. Kimi heeft een goede run. Ah, nee, niet goed genoeg. En hier remt hij dus pas voor het eerst. Kimi zit wel goed met die run, want daardoor heeft hij nu die... als hij hem zou willen gebruiken en de batterij daarvoor is vol genoeg... kan hij die boost gebruiken.
1: Zou hij wachten tot het laatst?
0: Ik weet het niet. Kan hij wachten, dat is ook de vraag. Ja. Weet je. Wij weten niet met hoe dikke duim onder zijn kin die aan het rijden is. Ze rijdt hele zootje, rijden wel naar Kakatoe. Komt hij. Hij wacht niet tot het einde, buitenkant. Lewis heel slim. Maar nu zit Kimi er wel dichter achter dan we hebben gezien. En wat heeft hij hier bij de exit dan nog over? Andere lijn. Nee. Oei, momentje van Lewis ook. Kan het hier nog spannend worden? Ja, die gaat spannend worden. Daar gaat Kimi komen. Lewis verdedigt, buitenkant. Naast elkaar, buitenkant ga je helemaal niet. Maar die wordt een binnenkant, doet hij ook niet. Het is hand en tand hoor, wat Hamilton aan het doen is op dit moment. Die zit daar niet uit luxe. Ja, hij zit er wel uit luxe, maar hij zit daar niet op zijn gemak, laat ik het dan zo zeggen. Los van het feit dat hij het wel gewend is en dat hij wel een mooi gevecht heeft. En zijn oude auto voor zijn gevoel nog steeds, hij rijdt achter hem. Gisteren na de kwalificatie raakte hij ook even zo de neus aan. Maar toen kwamen mensen die riepen, ja, Verstappen raakte ooit de achtervleugel aan. Dan kreeg hij een boet en dit en dat. Volgens mij waren ze die auto aan het duwen. Duwde ze bijna tegen hem aan en hield hij me een beetje tegen. Maar... ronde verder, Mackets en Beckers, 8 van 17.
1: Perez en Alonso, incident turn 3, under investigation.
0: Komt hij weer. Oh, nou heeft hij een goede run. Ja, daar gaat hij. Kimi Antonelli. Met alles wat hij had. En dit is echt puur batterij. Hè. Dit heeft niks te maken met driver skill of andere zaken. Maar hij heeft nu wel de lijn te pakken. En dan gaan we nu kijken of hij voor zijn gevoel klem gezeten heeft achter Lewis Hamilton. Of dat Lewis Hamilton nu gedacht heeft... oké, ga eens even kijken wat hij daar doet en hoe hij dat doet. Want die zien natuurlijk die lampjes achterop en die vertellen die coureurs precies... nou, nu zijn ze lift en coast aan het doen, nu zijn ze aan het laden... nu zijn ze aan het deployen, nu is die leeg. Ze kunnen het allemaal zien.
1: Terwijl we links in de balk zagen we een prachtige inhaalactie van Verstappen. Op komen recht stuk. Hij zit nu voor Russell.
0: Oh, die waren met elkaar in gevecht. Ik jou pakken, jij mij pakken. Oké. Okay. Weet je wat we net bij Kimmy gezien hadden? Ja, ja. Vandaar.
1: Leclerc zit hier weer achter.
0: Ja.
1: Maar die komt... Die, voor mijn gevoel is die tandenloos, zeg maar. Hij kan niks.
0: Lando Norris rijdt in niemandsland. 10 seconden time penalty voor Checo Perez. Lando Norris dus in niemandsland. 4 seconden achter op Hamilton. 2,5 seconden voor op Verstappen zo'n beetje. Verstappen wel redelijk tevreden is met zijn pace.
1: Ja, op gebruikte voor, ja, mediums.
0: Die vorige ronde is natuurlijk niet representatief, want hij heeft hij lopen knokken. Maar ik denk dat hij wel in een 32-8 kan zitten. Die was het oppassen geblazen, hè, want dit is dus echt gewoon... Als iemand hier nu iets anders doet dan jij met het opladen en de deployment... waarvan ik het nog steeds niet chic vind van Vondel dat ze ons dat niet kunnen laten zien... of niet willen laten zien.
1: Ja, ik denk het antwoord bij.
0: Kijk, daar komt Russell. Kijk, die zet hier gewoon de powerknop aan. Verstappen knijpt hem nog een beetje en weet waar het is. Nu gaat Russell weer naar 4. Dan is de vraag, wat heeft Verstappen gedaan op dat hangar straight? Hè? Heeft hij zich daar dus even, zeg maar... Ik ben met de toeren een beetje aan het laden. Dan heb ik hier misschien wat extra's over. We gaan het zien. Gebeurt het in de loop? Kijk, hier komt hij alweer makkelijker dichterbij. We hebben hem er straks ook 2 keer zien pakken. Russell weet dat ook. Hè. Die heeft hem net verbruikt. Verstappen hier de binnenkant kiezen, maar Russell verdedigt die. Dan gaat hij hier buiten zitten om volgens binnen te blijven. Nee, Russell duwt hem naar buiten. Ja, dat weet je. En Leclerc sluit aan. Ja, een mooi gevecht.
1: Verstappen duikt gewoon naar binnen om Leclerc te blokken.
0: Maar wel een dik moment overstuur bij het uitaccelereren. Dat is ook weer niet fijn. De vleugel lopen, hier kan hij weinig. Moet je voorstellen wat die jongens los van wat ze moeten doen om de auto te besturen... en het gevoel dat ze ook nog allemaal moeten doen van... oké, nu moet ik het hier slim doen, moet ik dat doen, dan moet ik dit deployen, moet ik dat zien. En het is multitasking all the way. En wat wel grappig is voor Antonelli, die is inmiddels een seconde los bij Lewis Hamilton. Maar die heeft dan ook de sprint gewonnen.
1: Maar wellicht komt daar vandaag verandering in.
0: Ja.
1: Wie heeft het tot nu toe het beste gedaan? Lando Norris. 3 plaatsen gewonnen... Ja. Verstappen, Leclerc 2 plaatsen verloren.
0: Daar komt Leclerc aan bij Verstappen. Aan boord bij Leclerc. Hangar straight. 3, 2, 1 onder de brug. En tjaka, komt-ie. Ja, dit zijn dingen. En dan kennen wij Verstappen allebei een beetje goed genoeg. Ja, als je daar zit en je hebt vol gas... en er komt iemand met meer deployment voorbij... dan kan je er van alles van vinden. En dan zou Lewis Hamilton roepen, I need more power. Ja, zo ging dat vroeger. Dat is niet meer. Dat heb je dus nu zelf in de hand of in de voet, zo je het wil zeggen.
1: Voor het eerst volgens mij dat Leclerc een aanval doet. Na 11 ronden.
0: Maar racen kan hij wel, hè. Dat hoeven we niet in twijfel te trekken. Hamilton nu weer op 18e van Antonelli. Norris nog steeds in niemandsland. En voor Norris is het een walk in the park. En voor Engeland hebben ze dus nu mensen op positie nummer 2, 3, 4 en 10. 14. Heeft Perman ook best wel een oké wedstrijd. En halen wel, die komt van 16. 14 is dan ook niet heel schokkend. Verstappen kijkt weer wat hij kan bij Charles Leclerc. Buitenkant bij Brooklands. Hier in Loughfield. Schitterende bocht. Echt. Andere radius neemt hij daar. Weer dan ietsje terug te komen. Russell heeft wel uitgecheckt nu hoor, op dit moment. En Piastri komt daar ook weer wat dichterbij. En hier zit Leclerc... Eigenlijk Verstappen in de weg. Onboordgeluid komt bij Verstappen vandaan. 11 van 17. Nog een keer terug. In versnelling dan.
1: Hij is Leclerc kwijt volgens mij.
0: Ja, hij moet echt op gaan letten op die Piastri. Want dat was de rondetijd van Piastri 33-1. En die Verstappen de vorige ronde was 34-0. Dat was 19e van een seconde. Zien we erachter los en die dus nu harder achter zich aan heeft, die weer Lindblad voorbij gegaan is.
1: Hadjar dus op de net buiten de punten. Zoals je net al zei, de eerste 8 krijgen dus punten. Hadjar 9e, 1,6 seconden achter los.
0: Klopt wel met wat we zien. En nu gaat Leclerc weer aansluiten bij Russell. Je moet
2: moet jezelf gewoon niet te veel afvragen waar zit ik naar te kijken. Je moet gewoon kijken wie wat waar. En het rare is dat je, en daar heb ik wel wat moeite mee. Je weet, normaal gesproken, deze raceauto's hebben zoveel pk. Nou, bij een Formule 1-auto wisselt dat dus met honderden van wanneer dit, wanneer dat. En daarom dat die ronde zo jojo. En dat voelt nog een beetje niet goed, maar ze zijn er mee bezig. En het is al beter dan dat het was in de eerste drie wedstrijden van het jaar. Daar moeten we ook eerlijk in zijn. En natuurlijk zijn Formule 1 en 4 die roepen, ja, we hebben een sprint, moet je kijken hoeveel inhaalacties waren. Ja. Maar hoeveel inhaalacties waren daar driver skill? Ja, dat kun je dus ook weer toevoegen aan de coureur. En hoeveel inhaalacties waren daar van, ik heb elektro en jij niet. Mijn lampje doet het en die van jou niet. Het begint zich hier wel te settelen. Hè? Russell 4e, Leclerc 5e, 6 Verstappen 7, Piastri. Dan echt wel een gat van een seconde of, wat is dat? 8 seconden naar lossen. Ze hebben het veld eigenlijk gewoon in drie happen verdeeld. Hè? De nummers 1 en 2, dan Norris is uppie. Nou goed, dan deze mannen, Leclerc, Verstappen, Piastri. Dan Lawson, Hadjar Lienblad en Gasly. Die Lawson een puntje pakken. Al kon Bakker blij mee zijn, want die had hem gisteren helemaal op zijn radar. En hij deed het goed. 8 punten voor Antonelli, 5 punten voor Russell, 7 voor Hamilton en 6 voor Lando Norris. Als ze hem nu zouden afvlaggen, dan gaan ze dat niet doen. Maar wel binnen een rondje of 4. Ik wel weer, maar vond gisteren na die kwalificatie. En dat is een. Ik weet niet wat dat is. Dat is niet een George Russell ding. Dat is een Mercedes ding. Want Toto Wolff zei er ook van. Ja, we hadden niet verwacht dat Ferrari het hier zo goed zou doen. Daar klopt iets niet. En dat moet je er niet achter. Dat vind ik echt
1: moet je
2: niet
1: denken.
2: Kies.
1: Ja. Wellicht moet je dat dan denken als je dat vindt.
2: Ja, ik vind dat niet chic.
1: Ja. Mee eens.
2: Ferrari is nou, staat er niet heel erg bekend. Ja, alle teams proberen te sjoemelen, maar. Echt illegale shit doen ze niet heel veel. Alhoewel ze vorig jaar natuurlijk, of het was toen in China, was ze met 2 auto's afgekeurd. Maar het is wel part of the game. Maar als iemand jou dan verrast, laat ik het dan zo zeggen, dat je, ja, we hadden niet gedacht, nee, nou, dan zal het wel niet kloppen. Dat, nee. Vind ik te kort door de bocht en vind ik ook niet chic. Verstappen laat het varen. Rondetijd van Verstappen is wel terug naar wat ik zei, 32-6, 32-7. En dan rijdt Piastri in één keer weer een 33-4, dus daar komt ook geen pijn van. Weer een paar puntjes bij. Maar ik denk dat Max en Giampiero heel goed gerealiseerd hebben van, joh, hier valt niet zo heel veel te winnen. We gaan kijken waar we zitten. We gaan kijken hoe het gaat.
1: Racen, ja.
2: Het begint al met die start. Nou, die was alweer niet top. En dan nu gewoon kijken wat we op kunnen doen voor de belangrijke wedstrijd. En die is natuurlijk zondagmiddag om 4 uur Nederlandse tijd. Hè, want het Engelse tijdverschilletje. Wat zijn de rondetijden van Leclerc doen? 32-3 rijdt zijn persoonlijk snelste raceronde. Dus hij zit wel op gas geven op dit moment. Maar hij kan nog niet echt. Ik denk dat ik het om moet draaien. Russell kan Leclerc op dit moment makkelijk verdedigen. En Leclerc zit redelijk tegen zijn maximum aan. En zijn maximum is de snelste raceronde van zichzelf neerzetten. Ja, dan ben je wel aan het trappen. Maar als je daarmee dan nog steeds op een paar tienden zit, dan moet je ook gaan nadenken, ja, moet ik wel door willen trappen? Ja, want je weet nooit wanneer die batterij van die Mercedes weer de geest geeft. Ook wel opvallend dat de coureurs, hè, bedoel, ze zijn allemaal zo'n liefhebber van Silverstone. Al die jongens hebben hier in jongere klasses gereden. Grand Prix hier zijn altijd mooi, het circuit is fantastisch. Heel veel teams hebben natuurlijk ook ontzettend veel teamleden hier. En toch had ik verwacht dat er wel een coureur zou zijn die hard zegt, want ik zag van de week was gisteren nog een dingetje van, jongens, voor mijn FIA, dit is Silverstone onwaardig. We rijden gewoon veel langzamer dan we hier deden. Als we dicht bij elkaar zitten is dat niet zo erg. Maar de coureurs spreken zich er ook niet over uit.
1: Nee.
2: Max heeft natuurlijk van tevoren geroepen, ja, ik heb op de simulator gezet, ik heb erom gelachen. Maar ze komen niet met een detail van, ja, het is belachelijk dat ik midden in Maggots en Beckets een keer moet remmen om wat op te laden. En waarom doen ze dat dan weer niet? Misschien denkt dan het team, oh, dat deden wij niet, laten we dat ook proberen. En komen ze weer een tandje dichterbij, wat je niet zou willen.
1: 1,5 seconde voorsprong voor Kimi Antonelli. Groot gat inmiddels. Hamilton, Norris, Russell, Leclerc, Verstappen, Piastri, Lawson en Hadjar dus net buiten de punt.
2: Ja, en onderaan zie je het, dat het toch gaat gebeuren. Hè? Gasly, de beide Alpines, 11 en 12. De beide Audis, 13, 14. De beide Hazen, 15, 16. De beide Williamson, 17, 18. Dat doet Albon het best oké. En dan hebben we Bottas, dan de beide Aston Martins en Perez. Maar die heeft de stop gehad.
0: Leaving the track for Nico Hülkenberg. Hey, zag ik daar iets met Noors?
1: Oké. Wat zag je?
0: Nee, ik even goed kijken.
1: Lance Stroll in de pits.
0: Zij wacht hier ook. Nee, daar is... Ja, kijk, die Russell die komt in één keer een klapje dichterbij. Want Norris reed in niemands land, zei ik, toch?
1: Ja.
0: Ja, dat is in één keer 1,3 seconden. Kijk. Lando Norris. Het is natuurlijk irritant dat die auto wit is. Dat je denkt, is dat dan, is dat dan iets of iemand anders? Want ze zijn natuurlijk normaal oranje. Daar in de achtergrond, als je meekijkt met onze mooie Lando stand, 16.000
1: Ze is ook niet mooi gedaan van McLaren.
0: In het knalgeel.
1: Zij zijn toch oranje, weet je, op je, in je eigen land.
0: Ja, maar ze zijn, omdat het hun duizendste Grand Prix was als McLaren. Dit is de livery van de 1962 McLaren van Bruce McLaren met die groene streep eroverheen.
1: Ja, en een beetje met Google Gemini.
0: Ja, maar ja.
1: Sponsor.
0: Ja. Plus je kunt weer een modelautootje uitbrengen, Jack, waar er in Engeland...
1: Maar ik vind het gewoon niet mooi.
0: Nee. Maar we hebben het er wel over. Marketingtechnisch werkt het. Terug aan boord bij iemand. En dat is Isaac Hadjar, die inmiddels Liam Lawson in het vizier heeft.
3: Man, that was crazy.
4: Yeah, we saw
3: that. The braking so hard.
4: Yeah, we saw that.
0: Nou, wij hebben het niet gezien, maar het schijnt dat Liam Lawson, en we weten dat van hem. Liam Lawson maakt niet graag vrienden op de baan. Of ik ga het anders zeggen, maakt makkelijk vijanden op de baan. En die voelt er helemaal zijn hang bij. Dit zit op zijn bal. Nou, moving on the breaking. Ja, hij heeft volledig gelijk. Hij heeft, Hadjar, volledig gelijk. Het zou mij verbazen als Lawson hier niet een under investigation voor krijgt. Dit is wel een beetje heftig hoor, best toe. Goeiedag. Volledig terecht aan boord radio. Van Isaac Hadjar, 17 van 17, oftewel de laatste ronde loopt. En Norris heeft in één keer George Russell aan zijn taas. Lijkt hem daar ook wel te verdedigen. Heeft hij dan een fout? Hij zat 2,8 seconden ervoor, hè? Maar in één keer schakelde naar het shot van Cobb's Corner. En ik zag daar die witte vlek. Ik dacht, hè, wat doet als het Norris is, wat doet hij daar dan? Maar geen moment gezien. Of andere intonatie, geen moment gezien.
1: Geen moment.
0: Bedoel je heel andere dingen mee. Zitten mensen thuis die zeggen, jij ziet nooit wat. Kan gebeuren, maar ja, als je mol heet, dan is het sowieso wel een wonder dat je wat ziet.
1: Absolute man.
0: Ook weer dichtgetimmerd. Kimi Antonelli die gaat op weg naar zijn allereerste sprintoverwinning. Wordt dan maar de jongste sprintwinnaar uit de geschiedenis. Hij is al de jongste polezitter, de jongste raceleider, de jongste kampioenschapsleider. Pakte die leiding in rondje 8 van 17. Hè. Dus hij heeft daar echt gewoon zitten loeren. En ik hoopte dat Lewis Hamilton dacht van ik ga eens even kijken hoe het zit. Maar dit is het dan.
1: Ja, hij checkte toen wel in het begin wel goed uit, die Hamilton. Maar ik denk dat de Mercedes wat voorzichtiger met de band is omgegaan.
0: Ja, dus zat Kimi op P2 uit luxe.
1: Ja.
0: En dat is dan genoeg voor de Ozo-jongen Kimi Antonelli. De vrolijkheid zelfde en een knetter goede coureur. Want hij won nog nooit een sprint, maar dat is nu wel gebeurd. Want daar komt hij langs start-finish. Het zwart-wit geblokt wordt gezwaaid en hij wint hem voor Lewis Hamilton met een gat van 2,7 seconden. Lando Norris mag mee naar het sprintpodium en krijgt ook een medaille. Russell toch nog mooi vierde. En Verstappen, let op in de achtergrond. Ah, die is niet dicht genoeg bij. Leclerc dus 5, 6 Verstappen, 7 Piastri, dan Lawson. Hadjar, en kijk, die Hadjar die probeert het nog een keer, hè. Ja, hij moet er dichtbij zitten, want als hij hier 5 seconden straf op krijgt... Goed, dat gaat wel genoeg zijn. De wedstrijdleiding heeft nog niks geroepen daarover. Laten we het zien.
1: Jawel, turn 15 incident noted.
0: Noted, oké. Okay. Dan gaan ze straks, dan moet hij zich straks melden. En dan, hij is wel, op dat punt vond ik hem wel heftig, hoor. Maar goed, Antonelli.
5: Nice work, Kimi. Very impressive, mate. Very well done.
3: Let's go. Let's go.
5: In control all the way.
0: Dat is niet helemaal
1: waar. Nee, dat wou ik net zeggen.
0: Want hij pakte pas in ronde 9, zeg maar, de leiding. Maar vanaf het moment dat hij aan de leiding is, zeker in control. Absoluut.
1: Op het laatste moment nog even een black-and-white vlaggetje voor Lance Stroll. Track limits overschreden.
0: Yo, doet hij nooit. Ik had van de week een foto zien waar hij zijn auto parkeerde. Kon hij hem ook al niet eens binnen het parkeervak krijgen.
2: Ja, Lewis. Het had zo mooi kunnen zijn. Hij gaat er tevreden mee zijn, hoor. Dat is het. Thuispubliek, thuispubliek. Maar dat natuurlijk ontzettend graag gewonnen. Maar dat is wel weer het mooie van Silverstone. A is het Mercedes wat in Brackley zit. En B, zij herkennen goede coureurs.
6: Yes, what up?
3: Yeah, well done. Good job. Just hey guys, let's get a ride for once, please.
2: Ja, hij zegt eigenlijk, heb ik eindelijk een goede auto en dan zie je wat ik ermee kan. Dat is wat hij verkapt zegt, weet je. Ja. Let's get it right for once, please.
1: Dus meer naar voren op de grid, dan kan ik meedoen voor die overwinning.
2: Dat moet vandaag nog een keer.
1: Maar goed, hij heeft 3 plaatsen goed gemaakt. Wat zegt Kimmy?
3: Nou, we focus on to the next one.
7: Kimmy, well done. Does that fastest lap make you happier, dear?
3: Yeah, it makes me happier.
2: Hij krijgt er niks voor, maar zet inderdaad in zijn laatste ronde nog even de snelste race onder neer. 1.31.6. Om aan te geven dat de marge was. Maar je weet ook, alles wat je aan electropower en boost en dingen in je auto hebt, die kun je in die laatste ronde er allemaal uitblaffen. Want je hoeft na de streep niet meer te verdedigen. Kimmy Antonelli, de winner van de sprint voor Lewis Hamilton.

0: helemaal in het plaatje van Antonelli. Ja, er moet toch een Italiaanse journalist zijn die nu al bezig is met een boek voor het einde van dit jaar. Want dit is, moet je voorstellen, hè, die Italianen die zitten in MotoGP, zitten ze redelijk oké. Okay, laten we daar voorzichtig in zijn. WK, not. Wielrennen, not. Yannick Sinner bij tennis, oké. Okay. Maar deze Kimi Antonelli heeft daar de natie wel redelijk in vlam gezet. En dan zijn er natuurlijk diehard Italianen die nog steeds roepen... hoe hebben ze hem bij Ferrari kunnen missen? Dat was omdat Toto Wolff hem al heel vroeg ook in de karts... met die ster op zijn hoofd liet rijden.
1: Ja. Italianen zijn natuurlijk wel helemaal blij, want ze hebben ook het WK voetbal gemist, hè?
0: Dat zeg ik.
1: Italianos.
0: Geen Italië bij het WK voetbal. Nou, kijk er even om, is er al iemand die je kan knuffelen? En wie moet dat dan zijn? Als Max er is, komt er altijd een knuffel. Hier komt een handje, denk ik. Nee, knuffel. Helemaal goed.
1: Ja, even George. Op de weegschaal.
0: Mooi is, straks om 4 uur, fout, 5 uur, gaan we natuurlijk gewoon kwalificeren. Normaal kwalificeren. En dan kan het zomaar weer anders zijn.
1: Heel anders verwacht ik niet helemaal, hoor. Maar een beetje.
0: Het zou mij verbazen als Ferrari daar weer pole position zou pakken, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, dat is een goeie.
0: Maar laat ze ons maar het tegendeel bewijzen wat er daar zijn. Er komen ze dadelijk, als er plichtplegingen geweest zijn... komen er wat jonkies, een 11-jarige John Pahal, een kadetkampioentje. Die gaat de bronzen plak uitdelen. 13-jarig meisje, Andy Stewart. Die rijdt in de Championship Future Karting. En een andere jongen, 12-jarige Emerson McAndrew... die rijdt in het EK via karting. Die gaat de gouden plak uitleveren. Mooi, Lender houdt gestrikte armen ongeveer. Die denkt, ik moet die man een beetje van me afhouden. Want Wim Souleyem is weer voor... Het rare is, als sporter, want hij heeft natuurlijk ontzettend veel rallyen gedaan. Het was echt een hele goede rallyrijder.
1: Absoluut.
0: Had hij moeten blijven doen.
1: Ja, had lekker in die auto blijven zitten.
0: Mohammed Bin Salman, hij was echt niet te kloppen, jongen, in die dingen. Dit zijn mensen die heel veel geld betaald hebben om heel erg dichtbij te staan.
1: En heel hard te schreeuwen.
0: En heel veel lawaai te maken. Er zijn van die evenementen, daar kan je studenten inhuren die dat doen. Als je aankomt lopen en denk je, wat staan die nou te gillen? Ja, die worden betaald om te gillen.
1: Ja. Betaalde gillers.
0: Ja, maar het heeft, omdat de tribune best ver van deze plek is... en wat MotoGP doet, die hebben we dus met een ander podium. Maar goed, hier is David Coulthard met Lando Norris.
2: Sprint podium and first of all our third place finisher. I suspect you're reasonably happy with that... because you were a bit out of position in quali. Made a great start.
3: Yeah.
2: And then, well, you get to take the third place.
3: That was a very good race. I'm very, very happy. Good start, good first lap. Not the pace to go with these guys, but I had a good battle with George and the lot behind me. So pleasantly surprised with today. So no, good. But it's just a sprint, so we have to do it all over again tomorrow.
2: Yeah, and of course you've got qualifying later on as well. So generally the car was feeling more together because you have had some difficulty through free practice and quali. We didn't see any mistakes there.
3: Thank you.
2: Well done.
3: Yeah, no, there was a couple little things we can certainly do better for later and better into tomorrow. So now it was a good race. Good race, good points. I gave it everything I could. George was catching me pretty quickly at the end. So now it was a good race, and congrats to these two as well.
2: Did you say gorgeous, George?
3: No, I didn't.
2: Oh, sorry, it's my hearing. Not so good. Okay, Lando, congratulations. If you stay here, please. I'm going to bring in our second place finisher, Lewis. Congratulations, please. We just bring you forward a little bit. Otherwise, we lose you into the screen there. Now, you gave the crowd what they wanted yesterday with that amazing pole position. The start went very well. You had to be decisive into turn one, and it looked like you had control of the race, but Kimi just had too much pace towards the end.
4: Yeah, big thank you for everyone that's here. The crowd is amazing here, so... And also, this is like the most energy I've seen in the pit lane before, so...
2: Yeah, you have your super fans right here.
4: Yeah, tough race to keep the Mercedes behind. I did say that was potentially the case yesterday. And obviously, with it being so windy today, big, big headwind down the back straight. I mean, he came flying past. I mean, I was pushing as hard as I could. I gave it absolutely everything. But well done to Kimi. And we got work to do to try and close that gap so we can keep up.
2: Yeah, well, you've got some more knowledge now to take into qualifying later in the Grand Prix, of course. Just put us in the cockpit in terms of how you

0: Ja, ze hebben mij verteld dat je daar nooit doorheen mag kletsen. Dus bij deze, de allereerste op weg naar Europees voetbal, Europa League voetbal. Dat is toch de bedoeling? Want eigenlijk staat alles in het teken van die eerste wedstrijden tegen ofwel Ferencváros, dan wel Vojvodina. 23 juli om 8 uur gaat het los. En dan begint het seizoen voor FC Twente echt. En deze oefenwedstrijden, die moeten de trainer een goed beeld geven van wie straks samen de sterkste formatie gaan zijn, gaan formeren. Terwijl Lars Oenerstal richting, ja, waarheen aan het wandelen is. Uiteindelijk richting zijn doel. Veel roze, oranje handschoenen. Veel groente nu. Die kan je niet missen. Hij heeft er een concurrent bij. Remco Pasveer. Derde keeper. Dat is de bedoeling, maar je weet natuurlijk nooit hoe het loopt. Dat was natuurlijk zeer groot nieuws. Dat de zeer ervaren oud-Ajaxiet uit de regio werd gepresenteerd als Twente-speler. Remco Pasveer is terug. Of ging het over iemand anders? Wout Weghorst. Toch nog ietsje smeuiger. Iets pikanter. Ook hij, speler van FC Twente, maar vandaag niet bij de selectie. Er is een hele groep, terwijl er is afgetrapt, die vanochtend al getraind heeft en vandaag geen minuten gaat maken. Jogeen. Van de bal gezet. Goed ingegrepen door Taha. Bal gelijk voor. Dit is een behoorlijke kans en een goede redding van Oenerstal. Als die voorzet doorschiet. We zijn 30 seconden onderweg. En Oenerstal is bij de pinken. Uitstekende redding van de keeper. Want dat zijn vervelende voorzetten die doorschieten. En die was er echt wel ingegaan. Goed begin voor Oenerstal. Nog niet voor Twente. In de eerste minuut al een behoorlijke kans tegen. Gaan ze weer, Ronan. Goed verdedigd door Meiling. Heeft een hoekschop op voor Aberdeen. Negende geworden in Schotland. Zeker in de jaren 80 een grote club. Is nog altijd de laatste club, behoudens Celtic en Glasgow Rangers, die kampioen van Schotland werd. Dat deden ze in 1985. Hearts was dit seizoen heel dichtbij om die hegemonie te doorbreken. Maar het ging in de ene laatste wedstrijd mis. En in de laatste wedstrijd uiteindelijk ook in de onderlinge confrontatie. Gevaarlijk ingedraaid, weggekopt. Opnieuw de 16 ingekopt, weg. Gekopt door Van Rooij. Briedel. Goed, en nu kan Twente eruit. Met Linsson. Taha wil de bal, Taha krijgt de bal. Oog in oog met Devlin nu. Younes Taha. Devlin ertussen. En hebben die in voor even uit de problemen. Kjeuleu, dat is wat tekort. Inworp is wel voor Twente. Lemkin. Stay here, stay here. 19 jaar, uit Borne dus. Man van de paas, Jip Meiling. Hier aan de bal. Van der Brom wil nog een keeper. Een nummer 6. En een rechtsbuiten. Dat is voor latere zorg. Ja, bij die zet druk. Lemkin blijft rustig. Oh, Van Rooij. Ja, dan moet hij terug. Meiling rustig.
1: Ogen ben je mee, ogen jij.
0: Ik hoop dat jullie het kunnen horen, want Van der Brom zit vlak voor me. zoals hij coacht, hoor ik het in ieder geval. En ik hoop jullie ook. In dit geval moest er wat hoger op het veld worden gestaan. Door een aantal spelers. Jip met name. Het gaat het dus over Jip Meiling. Ook de coach van de tegenpartij laat zich horen. Linsson kwijt. Leek dat heel goed te doen. Ronan. Goed begin van Aberdeen. En nu gaat Twente druk zetten. Bulgaarse keeper Mitov. Tik, tik. Ja, dit is geen Schots voetbal. Dit is inleveren bij Piazza. Oh, als die bal goed is. Dan staat Vennegoor Vesselink alleen voor de keeper. Paas te hard, te scherp. Had een kans moeten worden voor Twente. Vader Jan natuurlijk. Grote meneer in Schotland. Niet bij deze club. Maar wel bij Celtic. Goeie bal langs de lijn. Lions. Het loopt aardig vol. Vorige week natuurlijk de wedstrijd afgelast door de hitte. Want dat zou de allereerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen zijn. Tegen Vroomshoopse Boys. Marco de Rood gooide roet in het eten. Meiling, goed. En de Gore Vesselink, ook goed. Applaus. Kurowski. Dendert er overheen nu. 19 jaar. Linksachter uit Polen. Opgepikt bij Slask Wroclaw. Hier gezocht, maar niet gevonden. Devlin ertussen. Goed, dat voetje van Nagel. Ook goed. Ah, stevig. Het zijn natuurlijk de momenten om je de kijker te spelen als jonge speler. Meiling, Nagel. Hoeveel kansen krijg je? Dus geniet ervan zolang je op het veld staat. Van iedere minuut. En wellicht, als je het heel goed doet, ga je er nooit meer uit. Die verhalen zijn er ook. Die past niet. Overtreding Piazza, vrije trap hebben die. 4 keer landskampioen, 8 keer de beker. Een Europa Cup 2 in 1983 en de Europese Supercup in 1984. Dat is lang, lang, lang geleden. Maar dit was een hele grote club in Schotland. Theo Snelders, oudkeeper van Twente, heeft er ook nog een poos gezeten. Maar die kwam eigenlijk net na het succes. Lemkin. Van Roy. Hebben die neemt over, Nisbet.
2: Reset! Reset!
0: Moet nog wat zorgvuldiger bij Twente. Zorgvuldiger in de passing vooruit. Van Roy. Links de ruimte bij Kurowski. Komt weer een half metertje te ver naar de zijkant. Dan kan Benjamin Nagel er niks mee. Geboren in de VS. Daar waar er nu ook gevoetbald wordt. En bijvoorbeeld Seruki. Eergisteren is uitgeschakeld. En de vraag is natuurlijk wat er met hem gaat gebeuren. Moet hij terug naar Feyenoord? Of komt hij terug? bij Twente.
3: You ready, Marco?
0: Ja, Berdien heeft er al een oefenwedstrijd op zitten. Ze zijn een week eerder met de voorbereiding begonnen. Voor hen over 2 weken de eerste serieuze wedstrijd. Want bekervoetbal in Schotland. Meiling. Lemkin. Taha. Uitstekend seizoen bij Groningen. Nu weer terug bij Twente. Hangen een hoop vragen boven de markt. Bijvoorbeeld Taha van Roy. Blijft hij bij Twente? Zo kunnen we er nog wel een paar op noemen. Oeh, Piazza. Had dat goed doorzien. Keeper levert in. Taha. Past dit voor Linsson? Nee, net niet. Goed dichtgelopen. Romeo. Nu maar op Twente. Christophe Kurowski. Oog kalm. Sokjes laag. Gebruinde kuiten erboven. En nu weer de vrije man. Loopt veel naar voren. Zo ook nu. Moet natuurlijk Mats Rots doen vergeten. Naast Rots. Van Wolfswinkel. Terug naar Woudenberg. Van Horenbeek weg. Terwijl hier Van Roy wordt gevonden, komt hier de eerste Twente kans. Mitov ligt in de weg. En Kuipers naar Sparta. Kuipers en Rots. Allebei linksachter. Dus geen overbodige luxe dat deze Kurowski er is bijgehaald. Nagel met een voetje ertussen, maar het is niet genoeg. Jogain. Ruimte op links. Daar zat het voetje van Keulen net tussen, dat is maar goed ook. Jogain. Tony Jogain. En Van Roy. Corner 2 voor Aberdeen. Conor Ronan achter de bal. 3 schotten in de basis bij Aberdeen. Dit is een hier. Die draait gevaarlijk in. Hoenderstal zit mis. Blok van Van Roy. Gevaarlijke hoekschop. De man die gaat gooien is wel een van de schotten. Devlin dus. Nou, een andere schot. Mayo. We hebben er 2 van de 3 gehad. Zou leuk zijn. Als ze de bal naar spits Nisbet zouden spelen. Dat is nog niet gebeurd, maar dit loopt wel aardig. Mooie tackle op de bal van Nagel. Keskine, Finn. Via Nagel, corner. Ja. Indraaier, alle hens aan dek opnieuw. Goed gekopt. Het scheelt niet veel hoor. Kopbal van Mayo. Piazza stond helemaal vrij. Nu niet meer. Ja, ik hoor diep die staat. Kurowski. Linksback op papier. Speelt nu een soort van tweede spits. Klinsson. Oh, Lemkin. Dan is de vaart uit de aanval. De ruimte aan de linkerkant weg. Dan moet het weer opnieuw. Nagel. Keule. Goed. Linsson. Hier heb je hem. Kurowski. Strakke paas. Taha. Over maar zo'n voorzet naar de tweede paal. Piazza. Mooie opening van Taha. Eindelijk in de as. Een goede combi van Twente. Het ging even snel. Hoekschop het gevolg. Kwartiertje onderweg. Hoekschop Taha. Voorzet Taha, die is te scherp. Makkelijke vangbal voor Mitov. Mitov moet opschieten. Lemkin sterk. Waar valt die bal? Devlin. Veld ligt er overigens echt formidabel bij, hoor. Het veld van GFC uit Goor. Er zijn nog wat stoeltjes vrij op de tribune. Ik denk dat er 1500 zeker zijn. Keskinen. Hier mag het allemaal van hebben, Dien. Maar zodra ze de middenlijn overkomen, kijk, dan wordt er druk gezet. Kurowski, Keule. Dit is goed, vooruit gedraaid. Maar dan, tussen drie in, kan het weer niet vooruit. Uitstekend opgelost, dat dan weer wel. Bal over de middenlijn. Is druk zetten, vastzetten. Dat is wat Aberdeen doet. Dat is een goede bal naar Nagel. Goed gedaan. Oh, mooie tackle. nu is het oppassen voor Twente. Verdedigende werk gedaan door Taha. Devlin. Kurowski. En de Gorrevesseling en Taha schiet hem tegen zijn tegenstander op. Oh, hij wil een sliding maken, maar blijft met zijn knieën in het gras hangen. Loopt goed af, want hij hobbelt weer verder. Dat kan een vervelende blessure opleveren, hoor. Maar Connor Ronan schrijft even over die knie en het gaat alweer. Meiling. Goed. Duurt het te lang bij Piazza. Heerlijk weer overigens om te voetballen. Goede interceptie van Vennegorre-Vesseling. Piazza. Kurowski, Piazza. Ruimte aan de rechterkant bij Taha. Moet naar zijn linker. Tenminste, dat wil hij zelf. Had niet gehoeven natuurlijk. Van Rooij. Kjöle. En nu ligt het open bij Twente. Ze zijn met z'n vieren. Tegen ook vier. Loop maar door, Keskine. Nisbet. Hart. Hoenestal. Nieuwe poging. Nisbet. En een makkie. Schotje Lions. Stefan Robertson is er bij druk mee. Coach bij Aberdeen. Korte broekje aan. Nagel. Piazza. En de armgebaren van Lemkin. Hoeveel van deze elf zullen er aan de aftrap staan, 23 juli? Piazza. Piazza, nagel door. Klutsen de kluts. Waar valt die bal? Nisbet. Daar komen de schotten. Lions. Molloy. ...23 minuten onderweg. Door het WK ben je dan gewend dat die scheidsrechter op zijn fluitje blaast en zegt, we gaan even naar de reclame, dames en heren. 3 minuten pauze. Maar dat is gelukkig niet nodig vandaag. Keskine. Devlin. Keskine doorgelopen. Oh. Ja, dan wordt de trainer boos. Dat was onnodig. Er lag heel veel ruimte daar. En dat wippertje op de borst van Kurowski. Dat had ook anders gekund. En dan had het in ieder geval een voorzet opgeleverd. Misschien wel een serieuze kans voor Aberdeen. Eén voorzet die er bijna in ging in de eerste minuut. Hoenestal scherp die bal zijn doel uitbokste. Verder nog geen kansen gezien. Piazza. Mooie opening. Ta. Het is iets te doorzichtig allemaal in het begin. Maar Younes Taha. Linkerbeen wordt constant afgeschermd. Maar blijft volharden. In die bal naar zijn linkerbeen brengen. Oh, krijg je toch een time-out. Ik had de Goden ook niet moeten verzoeken. 24 minuten onderweg. 0-0. Pauze. Ik ga zelf ook wat te drinken pakken, zou ik zeggen. Bakje chips erbij. De kopjes staan nog niet vrolijk bij Twente. Ik ben benieuwd wat de trainer te vertellen heeft. Misschien kunnen we meeluisteren. De samenvatting is dat de bal veel vaker naar Keuleu en naar Linsson moet. Die werden nadrukkelijk aangewezen door trainer John van der Brom. Zij moeten het spel maken, zij moeten aan de bal komen. En dat gebeurt, volgens de trainer, in de eerste 24 minuten te weinig. En Taha moet iets zuiniger op de bal zijn. Ik kreeg nog even een aparte uitleg. De coach. Het is natuurlijk ook zo dat deze Younes Taha een heel goed seizoen heeft gehad bij Groningen. Maar dat dan wel deed als aanvallende middenvelder. En nu weer aan de rechterkant terecht is gekomen. Dat is natuurlijk wel een hele andere positie. Niet dat hij dat nooit gespeeld heeft. En wat er verder opviel, terwijl we weer begonnen zijn, is dat de eerste 2-3 minuten van de speech waren voor Lemkin. Hij nam het woord, hier aan de bal. Oenestal. Opschieten, want daar komt de druk. Meiling, net op tijd. Kurowski, nee. Zonnetje komt erdoor, lekker hoor. Oeh, Devlin wilde de bal in de ruimte. Ja, nu komt hij. Maar nu is hij er niet meer. Bal blijft wel binnen. Ronan gelooft erin. Meiling. Goed. Jurowski goed. Nagel. Ook goed. Ja, ik zag wat hij wilde. Hij wilde hem tussen twee doorspelen. Maar besloot op het laatste moment dat dat misschien niet zo verstandig was. En ik denk dat hij daar gelijk in had. Met die bal naar Jurowski. Daar had denk ik wel iemand met een witte sok tussen gezeten. Meiling. Twente spelers bewegen vooral naar de bal toe. Dan heb ik het over de voorwaartse. Hier is Piazza met zijn neus naar het doel toe. Kijk, dan wordt het gevaarlijk. Piazza, goed schot, keeper lost. En dan gaat hij erin. Lucas, Vennegoor of Hesseling profiteert. De streep van Piazza, te machtig voor Mitov. En als de kippen erbij. Lucas, Vennegoor of Hesseling. Het is 1-0 voor Twente na 26 minuten. Rooi. 1-0 voor. Heeft de speech toch geholpen, hè? Zou het er niks mee te maken hebben? Hoe dan ook. Vlak na de korte onderbrekingen Twente roept het goed overstapje van Linsson. Hier weer aan de bal. Vennegoor Vesseling gaat positie kiezen. Piazza. Buitenom. Dat is goed gedaan. Kurowski. Hard voor.

van Roy. Goeie paas zeg. Nou, keepertje voor zijn doel eroverheen. Dat lukt. Gaat hij er ook in? Nee, dat niet. Wat een schitterende paas van Bart van Roy. En Vennegoor Vesseling bijna met zijn tweede. Dit is ook goed weggedraaid door Ronan. En buitenkant schoen. Hoenestal. Goed meegedaan. Piazza. Waar valt die bal? Voor Ronan. Keskine. Devlin wil de bal. Krijgt hem niet. Wat een mooie trap van Bart van Roy. In de ruimte. Keeper die twijfelt. Op het laatst blijft staan. En verder Goro Vesselink die voor de mooie oplossing kiest. Waarschijnlijk ook de beste, ja. Je kunt hem ook uit de stuit ineens vol op je pantoffel nemen. Er staan wat hoge bomen, dus daar kan hij dan in belanden. Of tegen de touwen. Maar dit was de Bergkamp variant. Opening is heel goed. Jogeen. Nu opletten geblazen voor Twente. Buitenom bij Van Roy. Maar die blijft goed staan. Voetje ertussen. Nagel. Oeh, die raakt die bal niet goed. Piazza. En zo kom je uit de problemen. Nou, eerste 5 minuten, 10 minuten van de wedstrijd. We hebben dien de bovenliggende partij. Maar daarna heeft Twente steeds meer het initiatief naar zich toe getrokken. Tot het moment dat we nu al 10 minuten kijken naar Aberdeen op eigen helft. Keule. Van Roy. Nagel. Speelt goed hoor, Nagel. Dit is ook een goede bal naar Van Roy. Twee mensen voor de goal. Jogeen. Mayo. Devlin vrijgespeeld. Hens. Mag door. Van scheidsrechter Vos. Devlin weer. Keskine. Hij komt er niet langs. Hij maakt dan ook nog een overtreding. Iets te stevig bij Kurowski. Een prima indruk maakt in het eerste half uur. Drie smaken ijs hebben ze hier. Aardbei, smurf en vanille. Er zullen ongetwijfeld mensen denken, wat een boemer dat je niet weet welke smaak smurf is. Maar ik zou het echt niet weten. Het zal wel blauw zijn. Lemkin. Iedereen nu zin in een ijsje natuurlijk thuis. Keule. Opent goed. Kurowski. En de langste. Dit is een stevige tackle. Kwartiertje te laat. Oh, dat is nog geel ook. Is wel terecht, Keskine. Ja, de trainer zegt, het is een oefenwedstrijd. Doen we daarin ook echt geel? It wasn't way too hard. En daar heeft hij wel een beetje gelijk in. Way too late, yeah. Way too hard, no. Ik ben het wel eens met de lezing. Dit is in principe altijd geel. Maar in een oefenwedstrijd... Nou ja. Vrije trap, Twente.

0: Eén stapje rechts, Rens. Eén stapje. Top, dank je.
1: Taha. Goeie bal. Waar valt die bal? Voor Linsson. Van Roy. Risicoloos terug. Naar de keeper? Nee, toch? Nee, daarvoor te weinig druk op Kurowski. Goeie bal, zeg. Ja, speelt goed. Linksachter. Taha. En Nagel. Pikt die bal weer op. Tik. Oh, net niet. Taha zet druk op Mitov. Hij schiet hem uit. Dat heeft dus zin. Doorlopen op de keeper. Nummer 9 van Schotland. Vorig seizoen. 20 natuurlijk vierde. Minste goals tegen. Ook nu de nul op het bord. Mede dankzij een oplettende Oenerstal. Hier gaat Piazza. Maar Mitov is eerder. Complimenten voor Lemkin. Voor de lange trap. Kjölö. Keskine liep de weg dicht richting Oenerstal. Dus terug kon niet. Nu wel. Ja, goed gedaan, door Kjölö. Kurowski, loop maar door. Vindy is moe, hoor. Die heeft geen zin om steeds achter de pol aan te rennen. Shopt een beetje mee nu. 10 minuutjes nog in de eerste helft. Met Ta. Oh, doorgelopen Taha. Weer goed gedaan, Kurowski. En nu de kans voor Vennegoren Vesselink. Nee, net niet. Goed dichtgelopen. Goede centrale verdediger. Bal was net ietsjes te scherp. Waardoor hij hem niet in de aanname goed kon leggen en uit kon halen. Laat staan in één keer schieten. Toch lekker voor een spits. Oefenwedstrijd of niet. Hier is het in het mandje. Al was het een intikker. Doet het vertrouwen goed. Met de corner. Nou, haal maar uit, jongen. Ik denk de man met de beste balcontacten in de eerste 37 minuten. Krzysztof Kurowski. En de eerste indruk is een goeie. Ja, oefenwedstrijd. Ja, hebben die nummer 9 uit Schotland. Maar toch. Kunnen we toch maar beter goed spelen. Taha. Schotten zetten druk. Kjölö met een beetje mazzel. Nagel had die bal moeten laten vallen. Voor Kurowski. Nu Keskine ertussen. Nisbet gaat achter die bal aan. Blijkbaar geen buitenspel. Lions bij de tweede paal. Maar dit is jouw game. Heel goed gedaan door Bart van Rooij. Uitstekend. Piazza. Dit mag door. Nou, loop maar door dan. Weg ligt open. Goed dichtgelopen door Devlin. Die moet net goed vallen. Dan ligt de weg vrij naar het doel. Nu kunnen de schotten, want Piazza is weg. En hier is Devlin de vrije man. Morgen de open dag voor Twente. Met de aanwinsten. Adelgaard vandaag op de bank, bijvoorbeeld. Ook Wout Weghorst zal daarbij zijn. Het presentatiefilmpje was top trouwens. Met het jongetje. En op het laatst nog die pyjama-grap. Goed hoor. De hulde aan de makers. Nog een goed verhaal trouwens. Er moest in de fanshop een shirt worden bedrukt met nummer 9. En Weghorst daar dan boven als naam. Maar dat was nog voordat naar buiten was gekomen dat Wout Weghorst de nieuwe spits van Twente zou worden. Dus dat moest geheim blijven. En hoe doe je dat? Nou, dan laat je dus Erik Weghorst komen. En die laat je dan zogenaamd voor zijn zoon een shirt drukken. Ja, dan kom je er weer weg. Dat was toch geniaal. Ja, heel goed bedacht. Bij Twente. 5 minuten nog. Eerste helft. Twente hebben die 1-0. Lucas, Verdegoor of Hesseling. 26e minuut. Na een schot van Piazza dat door de keeper werd gelost. Keskine. Blij met wat er gebeurde. Op de bank bij Twente. Sam Lammers, Daan Rots. Bij Soto, Thomas van der Belt. Eurja Zetten. Nieuweling Adelgaard. Wijdman. En Nijstad. Samen met Max Bruns, die daar ook nog zit. Dat is ook een aardig ploegje om in te brengen straks. Maar eerst Linsson. Een paar minuten nog. Ruimte aan de linkerkant. Jogeen. Van Rooij moet weer verdedigen. En nu is hij er langs. Maar Van Rooij vecht zich terug. Goede sliding. Een inswinger. Druk voor het doel van Oenerstal. Poeh. Bal werd wel verlengd. Vraag is door wie. Het is een inworp. Voor Aberdeen. De aanvoerder meldt zich voor een inworp. Krijgen we een verre slinger. Daar heeft het alle schijn van, want in geen velden of wegen een ploeggenoot te zien. En bij de eerste paal de lange centrale verdediger. Maar Piazza kopt de bal net voor hem weg. En Twente is uit de problemen. Devlin, vlag omhoog. Minuutje of 5 nog in de eerste helft. Tempo niet al te hoog. Maar we zijn aan het oefenen, hè. Het zijn de eerste minuten van FC Twente in het nieuwe seizoen. Oeh, ja, goed gedaan door Lemkin. Dat is geen hele lekkere bal van Piazza. Mooie controle bij Younes Taha. Alles in het teken van die voorbereiding. Voorronde Europa League. Donderdag 23 juli en dat is het alweer bijna, hè. Tweeënhalve week nog. Kurowski. En Piazza. Oh. De tijd van de pauze wordt er niet bijgeteld. We stoppen na exact 45 minuten. 1-0 voor Twente. Vennegoor of Hesselink de doelpuntenmaker na 26 minuten. Het is rust in Goor bij Twente Aberdeen. Tot zo.
2: You got a good job, though. I know. Deswegen,
1: Helft nummer 2. 1-0 de tussenstand. Door een doelpunt van Lucas Vennegoor-Vesseling. Maar hij is er niet meer bij. Geldt overigens ook voor de andere 10 die in de eerste helft speelden bij Twente. Bij Aberdeen 9 anderen. En als het van scheidsrechter Vos mag. En dat lijkt zo te zijn. Dan gaan we beginnen aan de tweede helft van de eerste oefenwedstrijd van Twente in het seizoen. Loop maar op. Bij Sotto zegt dat de bal naar Rots moet. Bal schiet gelijk door naar Lammers. Komt hier al gelijk een kans. Nou ja, het is wel het eerste schot in de tweede helft. Binnen een minuut, Sam Lammers. Rots. Lammers. Uja zet er voorin. Daan, zonder zijn broertje. Oeh, dit is een fout. Hier komt de gelijkmaker. Nee! Hoe schiet je die er niet in? Het gaat mis in de opbouw bij Twente met Gerritsen. En Bruns in de hoofdrol. Negatief. En hoe die bal van Olu Sanya dan niet binnen gaat. Met een leeg doel, dat is mij een raadsel. Ik heb het idee dat hij hem via de grond overschiet. Niks aan de hand. Opbouwfase Twente en ineens gaat het mis. En had dit de 1-1 moeten zijn. Kom in. Cassotto.
2: Watch out with straight balls, hè?
1: Bij Sotto, Bruns, Wijdman, Adelkaart. Dat was de achterhoede bij FC Twente voor de tweede helft. Met op doel dus Yannick Gerritsen. Wijdman van de Belt. En Harry Kuster hier in balbezit. Dat zijn de middenvelders. Bij Sotto. Bij Sotto. Vindt Kuster. Via Rots, Kuster. Dit loopt goed. Goed driehoekje. Kuster. Lammers. Ruimte. Adelkaart.
3: Let's go, Choppy! Let's go, let's keep driving!
2: Come on,
1: Come on, Johnny! Naar Rots. Opnieuw. Wat wordt zijn rol? Gaat hij zich op het middenveld melden. In de plannen van de trainer. Nu dus gewoon vanaf rechts. Ja, zetten. Adelgaard. Van Go Ahead dus. En de hoekschop. Een inswinger. Jogeen, iets te wild zwaaiend met de armen. Ja, Olusanya. Leeg doel. En dan over. Wonderbaarlijk. Schermt wel twee iPadjes daar. Nou, Rots, doet hij goed. Goed blok.
2: Go, go, hij gooit terug! Vooruit! Go! Go, Johnny!
1: Oeh, druk van Twente, goed gedaan. Levert het ook wat op. Gevoetbald door Aberdeen hoor. En rechts ligt er heel veel ruimte, komt nu naar de as toe. Via Ronen, de bal naar Keskinen, maar... Goed gedaan.
4: Johnny!
1: Gerritsen nu rustig. Moet toch ook geschrokken zijn. Op dat moment vlak naar rust. Nice dat. Goeie actie. Opening van Van der Belt naar Rots. Paisotto buitenom. Remo wordt opgejaagd. Blijf rustig.
2: Jij Max.
1: Donkere wolk daar. Ik hoop wel dat we het droog houden. Ook al omdat ik geen dak boven mijn hoofd heb. Nu maar op Aberdeen. 1-0. Kleine 10 minuten onderweg in de tweede helft. Van de bal gezet. Mag door. Sterk. Nou, zoveel niet aan de hand. In de eerste helft stelde ik de vraag hoeveel van deze elf zien we er terug. Op donderdag 23 juli, in die eerste echte wedstrijd voor Twente. In die tweede voorronde van de Europa League. En diezelfde vraag kan je natuurlijk nu stellen. Paisotto, loopt goed af. Dit niet. Dus nemen ze weer over. Met Ronan. Vindt Olusanya. Daar, die bal is erachter. Onderschept door Uyasette. Lammers. Weidman. Maar Weidman vertraagt. En dan staan ze bij Aberdeen allemaal weer goed. Die voorste drie zullen sowieso wel spelen, toch? Als het er echt om gaat. Nou ja, met de komst van Weghorst. Van der Belt. Ruimte. Lammers. Kijk, Vennegoor een Wesseling scoorde. Daar zal hij misschien niet zo nerveus van worden. Maar met de komst van Wout Weghorst. Terwijl hier bijna Paisotto is. Zal hij toch minder zeker over zijn basisplaats denken. Opschieten. Goed gedaan. Door Gerritsen. Ja, ze gaan nu steeds druk zetten op de keeper. Een paar Schotse supporters. Daar bij de cornervlag. Die zich wel vermaken als de bal teruggaat. Nou ja, niet Gerritsen. IJstad opent. Nou, dat is te kort. Molloy. Thank you.
4: Laat voetballen, man! Allemaal!
1: Twente op één lijn. Rand 16, dat is makkelijk met die witte kalklijn. Maar waar valt die bal? Die valt daar net achter. Keskine, goede controle. Nog steeds Keskine, dit is te hard. Mooie aanname, dat zeker. Van de Finn, van Aberdeen. Wat je niet wil. Dan Rots krijgt een flinke tik. Met dat doorzwaaiende been. Van een Happy. Ja, spreek je zijn naam denk ik niet uit. H-A-P-P-E uit Engeland. Suggesties mogen worden doorgemaild. Maar ik ga hem toch Happy noemen. Vrije trap van Ronan. Dat is niet zo ingewikkeld. Wordt voor het doel gekopt. Adelgaard. En Paixoto ruikt op, de Portugees.

begint nu serieus te wapperen. Gaat nu spelen. En met die donkere wolk.

0: Wo die da hange? Of we de finish droog gaan halen, Lammers. Hij of Kurowski? Adoga. Dit is goed gedaan. Jarige Pol met drang naar voren. Ander. Lang niet altijd zeker van een basisplaats bij Go Ahead. Wel in het eind van de competitie. Staan er een paar klaar bij Aberdeen. Ronan gaat naar de kant. En ook Jogain verlaat het veld. Marshall staat klaar met nummer 40. Deze nummer 14 heet Bilalovic. Nou, heb ik zoveel moeite gedaan. Happy. Verlaat ook het veld. En Jack Milne komt erin. Van de Belt. Niks zo lekker om met deze temperaturen te voetballen, hoor. Eindelijk is het weer begonnen. Vakantie erop zitten. Serieuze werk komt nog wel. Gewoon even lekker die bal aan je voet voelen. Een helft lang. Mogen ze spelen, deze bij Twente. En die andere dus in de eerste helft. En langzaamaan zal John van der Brom naar zijn ideale formatie moeten. Rots. Aanvoerder. Zal daar ongetwijfeld onderdeel van zijn. Nijstad. Als hij blijft. Hij toch ook. Ik denk dat er in deze tweede helft meer basisklanten staan dan in de eerste helft. Als het gaat om die wedstrijd. Die eerste echte wedstrijd voor Twente. In de voorronde Europa League. Kuster. Ruimte bij Paixotto. Ah, voorzet eruit gelopen door Molloy. Nieuwe poging. Met Rots. Inspelen van de spits. Goed doorgelopen. Hier is Lammers. Klaarleggen. Rots. Nou, nu dan. Adelgaard. Boom. Nee, geblokt. Nog een keer. En de keeper. Ja, je wilt toch scoren in de eerste wedstrijd. Ook al ben je linksachter. Twee pogingen. Maar het netje bot nog niet. Voor Aske Adelgaard. Paixotto. Opnieuw. Nu koppend. Van de Belt. Briedel.
1: Briedel.
0: Dat is een Oostenrijker. En Bruns. Nijstad. Is goed gedaan door Twente. En Lammers. Gooi voor. Scheidsrechter Vos beslist. Grensrechter durfde geen beslissing te nemen. Ze riepen allebei hé. Hey. Eentje van Twente. Eentje van Aberdeen. De grensrechter dacht Ik weet het eigenlijk niet. Dus schrijft de scheidsrechter in. Of doet hij dat door een vrije trap te geven? Ja, dat is dus het geval.
2: Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play! Play!
0: staan er weer vier klaar. Het is nog een beetje ruzie maken ook, op de bank. Terwijl Wijdman zijn voorzet eruit wordt gelopen. Dit is ook niet het moment om te wisselen. De trainer kan hem wel om lachen. Ja, 2 minuten geleden doe je er 3 in. Had je er ook 7 tegelijk kunnen doen. Nu wilde hij zojuist wisselen. Coach van Aberdeen. Maar Twente wilde doorvoetballen.
1: Kenny, pick up, Kenny!
0: Kenny moet er pikken. En hier is Lammers. Moeilijk om hem onder de lat te krijgen. Even cynisch. Het duimpje van de Aberdeenbank. Mogen we wisselen, jongens? Is het goed nu, jongens? Ook bij Twente weer wat verontwaardigde blikken. Terwijl de scheidsrechter het spel stillegt. Voor een onderbreking. Nou ja, hè? Er zijn ergere dingen op de wereld, jongens. Laten we ons hier niet druk om maken, toch? Zij even boos. En laat ze dan even cynisch reageren. Laat gaan. Drinkpauze. Met die enorme kans dus in het begin van de tweede helft. Voor Olli Sanja. Maar voor open doel over. Daardoor nog steeds 1-0. Door het doelpunt van Fennegoren Vesselink in de 26e minuut. Frustratie komt uit het feit dat Twente eigenlijk deze wedstrijd in 2 wedstrijden wilde verdelen. 2 wedstrijden van 1 uur. Maar dat Aberdeen zei, daar hebben we geen zin in. Om er een gewone wedstrijd van te maken van 2 keer 45 minuten. Die dan nu veranderd is in een wedstrijd van 4 keer 23 minuten. Maar dat terzijde. Blijft binnen, blijkbaar. Olusanya. Olusanya nog steeds goed van de bal gelopen door Bruns. Bruns. Achter het doel vinden ze dit een penalty. Oh, een mannetje of 30, 40, misschien wel 50. Uit Schotland mee. In Goor. Voor hun tweede oefenwedstrijd. Tik, tik, tik. Dit loopt al aardig. En dan gaat de bal naar Bilalovic. Aan de zijkant uitgeweken. De bal is over de achterlijn. Zegt Paisotto en ook de grensrechter. Ja. twee spitsen, zo lijkt het nu, bij Aberdeen. Met Marshall en Olusanya. Klassiek. Twente dat geduldig opbouwt. Ja.

Tomasz. Thuiswedstrijdje voor Yannick Gerritsen. Keeper in de tweede helft. Maakte vorig seizoen in de oefenperiode al zijn debuut voor Twente. Komt uit Rijssen. Minuut 70. Dan kwam het de schrik vrij bij zijn eerste actie in deze wedstrijd. Summon. Meo dribbelt. Komt dan weer terug naar Summon. Twente zet druk. Kuster. Uitgeleend aan RKC. Nu weer terug. Zal iedere minuut aangrijpen om te laten zien hoe goed hij is. Oh, daar zit Van der Belt mis. 3-2 nu. Aberdeen met Bilalovic bij de tweede paal. Maar daar komt de bal niet. Marshall neemt veel te veel tijd. Dit hadden ze natuurlijk veel beter uit moeten spelen bij Aberdeen. Dit had een enorme kans moeten opleveren. Paard Nijstad. Het lag even helemaal open bij Twente. Bruns. Lammers. Goed. Doe maar. Jacetter. En geen 2-0. Paisotto krijgt hem er niet in. Corner alweer snel genomen, Lammers. Rots. Adelgaard doet dit goed. Weidman. Rots staat met een arm in de lucht, wil graag de bal hebben. Maar hoe krijg je hem daar? Via Van der Belt zou het kunnen. Kuster is doorgelopen. Ah, dat kon niet. Goed gedaan door Rots door te wachten. Paisotto, Lammers. Ja, zet de controle goed. Mooie controle. Lammers. Oh, dit past net niet. Dat is jammer. Doorjagen van Weidman. Levert een inworp voor Twente op. Morgen dus de open dag. Dan volgend weekend een oefenwedstrijd tenminste. Dat heeft PAOK Saloniki aangegeven op de website. Tussen PAOK en FC Twente. Poesiet daar de trainer. En als zij de boel niet voor de gek houden, dan is er dus een oefenwedstrijd aanstaande tussen de Grieken en FC Twente. Van der Belt. En dan is het ook alweer zo, 23 juli. Bruns. Rots. Mooi neergelegd. Kuster. Nee. Van de bal gezet. Paisotto. Oeh, en die krijgt een elleboog in zijn, op zijn ademsappel, denk ik. En dan is even de lucht weg. Onbedoeld.

0: Maar vervelend is het wel. Voor Stewart. Botsing met Paisotto. Kwartiertje nog. In Goor. Kuster. Ruziet met de bal. Maar krijgt hem toch bij Rots. Paisotto. Weidman. Adelgaard. Oh ja, zet er van de bal gezet. Net op tijd. Bruns, Paisotto van de bal gegleden. Nou, scheids. Er is niks aan de hand. Frame tackelt keurig op de bal. Twente neemt snel. Eja Setter. Ja, nu er langs. En vastgehouden. Maar nog altijd Eja Setter. Weidman. Nee! Prachtige opening van Max Bruns. Controle goed bij Eusebio Setter. Langs de tegenstander, bal breed. Maar de bal net naast geschoten door Weidman. Blijkbaar mag dit van Bruns. Van de Belt. Rots. Bal naar de grond. En dan een klein beetje vasthouden. Dat is nog niet zo erg. Dat was iets te obvious, zoals ze in Schotland zeggen. Oh ja, zet er weer. Komt veel aan de bal. Van de Belt. Rechts de ruimte bij Paisotto. Ruimte gevonden. Wilde via Ros. Voetje Bilalovic.
1: Yes, Mars! Kom op, Mars! Yes, Mars! Real pressure! Yes,
0: sir. Keep the pressure. Roept de coach van Aberdeen. Dus lopen ze allemaal naar voren. Maar als er één in het rood overblijft, en dat is deze Nijstad, dan heeft dat niet zo heel veel zin. Weidman van de. Belt, links ruimte bij Adelgaard. Gezien door Van de Belt. Goeie trap. Nu dan. Nee. Ja. Afgehaakt. Van de Belt. Kan nog steeds. Kuster. Kuster. Nee, geen ruimte. Stewart. Zetten. Gaat hij weer. Ja, zetten zelf. En die bal is voor de keeper. Ah, nee. Wel binnengehouden. Ja, dan niet. Jeetje, Mina. Frame. Doe je zo je best om die bal binnen te houden? Oh, de BH zit los. Olusanya. Ruimte aan de linkerkant. Bilalovic. Paisotto het bos in. Bilalovic nog steeds. Is te ver voor zich uit. Bruns. Paisotto krijgt hem bij Kuster. Met een beetje last van de voet. Oh, wat een ruimte links bij Weidman. Kuster ziet het. Bal goed over de grond gegeven met die wind. Maar toch een beetje achter Weidman. Vaart uit de aanval. Balende Weidman. Lammers. Van der Belt. En weggetrapt door Frame. Treuja Setter. Goed. Lammers. Ah ja, Weidman had hem graag in één keer doorgetikt zien worden. Bilalovic. Knap hoor, achter het standbeen langs meegenomen. Wil hem nu de ruimte ingeven op Olusanya. Komt-ie. Olusanya buitenom bij Nijstad. Olusanya nog steeds en dan is dit geen penalty. Nou, nou, scheidsrechter Vos. That's a pen, ja. Ik ben geneigd te denken dat je gelijk hebt, meneer de trainer. Maar de pen komt er niet. Ja, de grensrechter, die kan er ook niet zoveel aan doen. Die staat op de middenlijn. Het is niet aan hem. Die kan onmogelijk hier met zijn vlag gaan wapperen om te vertellen dat het een penalty had moeten zijn, terwijl de scheidsrechter op een paar meter stond. Maar het was een risicovolle tackle van Nijstad. En hij heeft de bal volgens de scheidsrechter geraakt, want anders geen hoekschop. Maar hier had net zo goed een strafschop kunnen worden gegeven. En zijn er in ieder geval een paar bij Aberdeen te vinden die de mening toebedeeld zijn dat een absolute strafschop had moeten zijn. Corner. Slecht verwerkt. En dan gaat hij alsnog mee. Schot van richting veranderd van Labben. Verdwijnt maar rakelings naast het doel. Gerritsen niet in actie. Nieuwe hoekschop. Stuart met de corner. Die is goed. Bilalovic. Schampt de bal. Twente neemt over. Weidman glijdt uit. Supporters uit Schotland laten zich horen achter het doel van Yannick Gerritsen. Een slotoffensief van Aberdeen. Zit dat erin? Ze waren dichtbij net met die afgeweken bal. En hadden misschien wel een penalty moeten hebben vlak daarvoor. Nou, hier gaat het mis. Remel. Vindt. Spits Olusanya. Ja, zetten. Kan Twente nog toeslaan in de laatste 5 minuten. 1-0. Doelpunt Vennegoor-Vesselink. In de eerste helft gemaakt. Wijdman. Goede redding van de keeper. Rebound Kuster. Nog een keer Kuster. En dan Lammers in de lat. Die moet er wel in hoor. Hangt iets te veel met het lichaam naar achter. Daardoor de bal iets te hoog. Pat, latje over wegkans. 4 minuten nog. Paisotto. Rots. Kuster. Paisotto. Inworp Twente. Dat is wel leuk in die slotfase. Tik, tik, tik. Goed gedaan door Twente. Mooie opening. Misschien wordt het mooie net iets te hoog en dan gaat Paisotto op de bal staan. Tempo gaat ineens omhoog in de slotfase. Met Frame. Loop maar door. Goed dichtgelopen door Bruns in eerste instantie. Frame gaat voor de inworp. Minuut 88 loopt. 22 Twente spelers hebben minuten gemaakt. Eén daarvan tikte hem erin. Dat was Lucas Vennegoor-Vesselink. Na een schot van Piazza dat de keeper moest lossen. En nog een noodgedwongen wissel bij Aberdeen. Waar invaller Bilalovic het strijdtoneel verlaat. Voelt aan de lid geblesseerd raken in een oefenwedstrijd. Dat is nou precies niet de bedoeling. Dat is Twente bespaard gebleven voor ons nog. 2 minuten nog. Kan het beter? Zeker. Moet het beter? Absoluut. Maar er lijkt zelfs gewonnen te worden. Van de nummer 9 van Schotland. Met 2 verschillende teams. Iedereen fit, iedereen minuten. Ja, Zetten krijgt nog wel een schopje mee, maar de inworp is voor Twente. En het resultaat is helemaal niet belangrijk, maar toch is het lekker om te winnen. Zo werkt het nou eenmaal. En dat is wat Twente gaat doen. 1,5 minuut nog in de eerste helft, kwam er geen tijd bij. Er werd zelfs de tijd van de drinkpauze niet meegerekend. En als dat in de tweede helft weer zo is, dan is het over 60 seconden afgelopen. Rots opent. Mooie controle bij Adelgaard. En Twente kan nog 1 keer met Öyasetter. Öyasetter, Lammers. Öyasetter tegen de vlakte. Kuster krijgt hem bij Rots. Van der Belt. Lammers van de bal gezet. Dan kan Aberdeen nog een keer. Bal de hoek in. Is die te halen? Nee. Ja. Ja, zitten. 10 seconden nog, dan springt de klok op 90. En ik zie de scheidsrechter al aanstal te maken.

Ja, die fluit gewoon af. Exact 90 minuten zitten erop. Applaus van de 1500 mensen die de moeite hebben genomen om te komen kijken naar de allereerste oefenwedstrijd van FC Twente. En die wordt gewonnen door een doelpunt van Lucas Vennegoren-Vesselink in de eerste helft met 1-0 van Aberdeen. Bedankt voor het plezier dat jullie een leuke wedstrijd hebben gezien. We hebben kennis kunnen maken met met Adelgaard. Die we natuurlijk kennen van Go Ahead in de tweede helft. Beiden op hun manier hun visitekaartje afgegeven. Voor wie daar naartoe gaat, heel veel plezier. Voor iedereen die heeft gekeken, hartelijk dank en tot de volgende keer.

0: Je luistert naar Godenzone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Bob Grabbendam met het radionieuws. Honderdduizenden huiseigenaren zijn niet tevreden over hun VVE-beheerder. Bijna 30% vindt de dienstverlening ondermaats, terwijl de kosten blijven stijgen. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Leden klagen over slechte communicatie, trage reacties en een laag kennisniveau. De beheerkosten stijgen vaak sneller dan de inflatie en er is geen keurmerk. Belangenorganisaties willen strengere kwaliteitseisen, toezicht en verplichte opleidingen voor beheerders. Volgens de politie kan het verkeer op de A12 weer doorrijden. Een demonstratie van Extinction Rebellion, die rond de middag begon bij Houten, is beëindigd. Mensen die rond 12:30 de parallelrijbaan blokkeerden, zijn aangehouden vanwege het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. De politie heeft busjes ingezet om klimaatactivisten die in de berm gingen zitten af te voeren. De gemeente Utrecht had de vooraf aangekondigde demonstratie op de A12 verboden. In Mali zijn vanmorgen vroeg op 5 locaties een militair kamp, een gevangenis en meerdere steden en dorpen aangevallen door gewapende opstandelingen. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. Touareg-rebellen van de FLA zouden hebben bevestigd meegedaan te hebben aan een aanval in het noorden. Eind april voerden separatisten ook al op grote schaal aanvallen uit op het leger van de regering. En de Britse koning Charles heeft president Trump en het Amerikaanse volk gefeliciteerd met de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Hij schrijft op sociale media dat beide landen door de eeuwen heen een band hebben opgebouwd die gebaseerd is op vriendschap, vertrouwen en gedeelde waarden. Charles zegt uit te kijken naar de komende 250 jaar. In april was hij nog op staatsbezoek in de VS samen met Camilla. Het weer in het noorden bewolkt en kans op lichte regen bij 20 graden. Naar het zuidoosten toe meer zon en maximaal 26 graden. De westenwind is matig, op de Wadden vrij krachtig. En dit was het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg, maar de files nemen nu af. Er staat nog ruim 100 kilometer. De meeste vertraging is er door wegwerkzaamheden en grenscontroles. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht voor knooppunt Everdingen 10 minuten oponthoud. A15 Nijmegen richting Gorinchem tussen knooppunt Del en Afrit Leerdam 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt de Bresseplein 10 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderloo en Otterloo een half uur extra reistijd.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godenzone.

0: vrienden en vriendinnen van de sport, een heel hartelijk goedemiddag. Welkom bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Mijn naam is Olaf Mol.
1: En ik ben Jack Ploy.
0: En we zijn hier samen voor jou om je het komende uur en een beetje mee te nemen door de officiële kwalificatie voor de Grand Prix van Silverstone morgen. De Formule 1 Pirelli British Grand Prix 2026, zoals die officieel heet. Natuurlijk een prachtig circuit, Silverstone, met mooie sectoren. 5891 meter active arrows, 4 stuks maar liefst. En natuurlijk de overtake detection. Dan moet je binnen een seconde van iemand zitten. En die zit daar vlak voor start-finish. Ja, en dan kan je hem erop knallen. En dan zal ik even uitleggen wat een trucje is wat Mercedes daar gisteren op heeft losgelaten. Maar ik ben benieuwd of ze dat vandaag weer gaan doen. Dit is wat we hebben. Het zijn banden een klapje zachter dan vorig jaar. Ik zal even nadenken. Medium, soft, hard. Maar goed, dat weten we. Je zit allemaal dus aan de rechterkant van het spectrum. Zo ligt Silverstone op dit moment bij. Echt het hart van Formule 1 racerij wat mij betreft. Een circuit dat gelukkig al lang op de kalender staat sinds de allereerste officiële Grand Prix. En wat er wat mij betreft ook niet afhoeft. En hoe is het in Engeland met de categorie hoe rood worden de garnalen? En dan hebben we het over de Engelsen die de hele dag in het zonnetje zitten.
1: Deze. Zijn ze niet gewend, hè?
0: Nee.
1: Wij zijn echt gewend, de Silverstone, de anorak, de regen, de bewolking. Maar het is prachtig weer, het is 25,2 graden Celsius.
0: Heerlijk.
1: De baan is 43,9, dan weer 8, dan weer 7, dus dat wisselt een beetje. Wel een 46,9 luchtvochtigheidspercentage en 2,6 meter per seconde wind. Dat is dus 5 kilometer per uur uit het zuidwesten.
0: Dat is een beetje schuin voor op Hangar Straight. Dat is iets beter dan het tijdens de sprint was. Mocht je die gemist hebben vanochtend, ja, dat was Lewis Hamilton. Lewis Hamilton. Er acht rondjes. Toen was het Kimi Antonelli voor de rest. En die wint hem dus ook. Lawson, die had er nog een dingetje met de stewards. Want die was erratic driving. Die ging een beetje, zeg maar, enorm voor de neus bij Isaac Hadjar. En die heeft daar een waarschuwing voor gekregen. Detail, Hadjar vertelde de stewards dat hij niet vond dat Lawson een straf verdiende. Mooi, vind ik prima. Andere kant van het verhaal is toch...
1: Ja, belachelijk eigenlijk, toch? Als je iets verkeerd doet, doe je iets verkeerd.
0: Stewards moeten wat mij betreft naar de regels kijken en niet het advies van een coureur volgen. Want nu zeggen Hadjar, nee, hij heeft geen straf. Oké, doen we dat niet.
1: De volgende keer
0: denken de stewards, nou, dat is geen straf. Wat, ja, maar ik vind
1: wat
0: die
1: vind
0: straf
1: jij, Hadjar?
0: Ja, precies.
1: Ja, nou, geef hem maar straf. Okay.
0: Of elke andere coureur. Ik vind het niet zo chic. We hebben al een klokje en dat scheelt de gelijkleggers der lage landen natuurlijk. Want hij staat op 1 minuut en 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. En dan moet je er al heel dicht in de buurt zitten.
1: We kijken naar Kimi Antonelli, die heel volwassen die interviews geeft. Ik heb hem net al in het vierkantje even een paar interviews teruggekeken. Wat geweldig, die gastje. Heel rustig. Vertelt hoe het zit. En ik heb ook nog even wat nieuws over George Russell. Die heeft een probleempje gehad met de deployment.
0: Ja.
1: Deployment. Ze zijn aan het kijken of het komt omdat hij iets verkeerd doet achter het stuur. Of dat er in de auto iets verkeerd zit. Dus hij heeft moeite met het teruggeven van zijn energie aan zijn achterwielen.
0: Als George niet vooraan staat of vooraan rijdt, heeft George Zuid altijd ergens moeite mee. En het is nooit met George, het is altijd met iets of iemand. Gisteren een Paul van Lewis. Nou, ik had niet verwacht dat de Ferrari hier zo hard ging. Ik vind het toch verdacht. En denk ik, ja, hou daar nou mee op.
1: Precies.
0: We gaan nog even je helpen richting de 10 seconden. En dan zul je zien dat alles als een klok gelijk ligt. Oftewel, we zitten nog op, nou, we doen 15 seconden gewoon, hè. 14, 13, 12... 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en groen. Juist. Nou, ligt hier als een dijk. 22 man op het asfalt. Waar jagen zij op? Nou, dat is soms wel leuk van een sprintweekend. We hebben natuurlijk al een kwalificatie gehad. Daar zat maar één vrije training voor. Daar zat dan weinig data voor. Ze hebben nu allemaal in die sprintwedstrijd ook wel weer wat data op kunnen doen. Gisteren was de cut-off voor Q1 een 1.30.779. En ik wil even wat nieuws introduceren, Jack. Ik voorspel dat Kimi Antonelli de pole pakt. En jij?
1: Lewis Hamilton. Ga je in mijn huis zitten?
0: Nee, sorry.
1: Dat was... Lol, je hebt gewoon plezier in je werk.
0: Er schoot een pinnaatje verkeerd. Dus jij denkt gewoon, jij doet gewoon scorebordjournalistiek. Hamilton geeft de pol aan, gaat het vragen worden.
1: Jij zegt Antonelli, dan zeg ik Hamilton.
0: Nee, tuurlijk, logisch.
1: Ja.
0: Ja, wat als je een beetje op Twitter meekijkt, dan zijn er dingen, dan zie je data. En dan hebben de beide Mercedes gisteren een ongeveer halve seconde voor het over de streep komen hun gas losgelaten. Dan denk je, hè? Dus we zouden kunnen stellen, Kimi Antonelli had pole kunnen hebben voor de sprint als hij vol gas gehouden had. Maar hij is vol van zijn gas gegaan. Weet je nog, in Japan, daar deden de Mercedes en de Red Bulls, zodra ze over start-finish kwamen, en dan hadden ze de boost compleet gebruikt, en dan slaat die auto in een soort noodloop,
1: ja,
0: dan viel die auto bijna stil. Dus dat mocht niet meer. Je mag niet die boost opgebruiken voor een run naar de finish. Nou, hier begint die boost vlak voor de finish. Wat hebben die Mercedes-gasten, en het is natuurlijk briljant, ontdekt? Als wij vlak voor de finish ons gas loslaten, slaat hij niet in die noodloop, en voldoen we dus aan het reglement. Als we onze poot naar beneden houden, slaat hij op start-finish in de noodloop, en dan voldoen we niet aan het reglement. Dus als Kimi vol gas gehouden had, had hij wel in tijd een pole gehad, maar dan zou hij hem afgenomen zijn. En daarom denk ik dat hij het bij de sprint heeft laten varen, en dat hij dat vandaag niet gaat doen.
1: Ja.
0: En daarom denk ik dat hij op pole position staat. Maar ja, we gaan het zien. Het zou ook Lewis Hamilton kunnen zijn. Of Charles Leclerc.
1: Ja, of Max Verstappen.
0: Of George Russell. Of misschien toch wel weer Lando Norris. Die eindelijk riep, jongens, we hebben de auto voor elkaar. It's very gusty on start-finish. Oh, ja, en dan twee bochten later gaat hij zich verremmen. Maar goed, dat was Sainz die zich verremde. En het was Bortoletto die het over de wind had. Gusty wind. Antonelli, Russell, Piastri, Verstappen, Norris, Hadjar gaan out of sync samen met Colapinto. En ja, gisteren heb ik helaas goed voorspeld dat het de twee hazen, de twee Aston Martins en de twee Cadillacs waren die eruit kieperden in Q1. En dan zou ik kunnen zeggen, ja, ik heb geen reden om dat nu weer te doen. Nou ja, ze hebben allemaal toch wel weer wat meer kilometertjes kunnen maken. Los van die vrije training die ze hadden en die kwalificatie, natuurlijk 17 ronden in de sprint. En iedereen die niet in de punten rijdt, ja, die gaat allerlei dingen kijken en proberen te doen. Ook nog even een 10 seconden straf uitgedeeld naar aanleiding van de sprint aan Checo Perez. Wat de regie gemist had, die Fernando Alonso achter tevoren tikte. Maar goed, die zat toch een beetje aan de kant van de klappenviel. Want die zat al achteraan, want die had een pitstop moeten maken. En Alonso was natuurlijk sowieso al klaar. Ze roepen dus bij Aston Martin dat als ze in Hongarije de aerodynamica vernieuwen en in Zandvoort de motor nieuw krijgen, dat ze 2 seconden harder gaan dan dat ze kunnen op dit moment. En dan zou dus Fernando Alonso met 32.9 gisteren, had hij dus 30.9 gereden. En dan was hij met 30.9 was hij van de 21ste naar de 17e plaats gegaan.
1: Tjaka.
0: Ja, maar dat zijn stappen die je moet winnen. Berman opent in 1.31.3. Dat is 3/10 langzamer dan dat hij gisteren uiteindelijk reed. Oei, Leclerc.
1: Massive vibrations on braking.
0: De auto trilt als ik rem. Dat is niet fijn. Dan kun je alleen maar hopen. Ik sta nog 2 keer hard remmen. Dan slijten die blokken misschien in de goede richting. Oké, ik ging nog even een voorspelling doen voor pole position.
1: Ja, de tijd.
0: Ja. Ik ga hem neerleggen op 28-1. En als het in de 27 terecht komt, dan is het een mirakel. Want het pijnlijke feit is, doordat we weer zitten met yo-yo racing en deployment en batterijen en allemaal andere gedoe. En je moet er verder niet te lang over nadenken. Ik ga het 1 keer zeggen. De auto's zijn 3,5 seconden langzamer dan vorig jaar. Hoeveel?
1: Nee, ik heb het niet gehoord.
0: Oké, dat is goed. Niet lang over nadenken. Berman, Hulkenberg, Ocon. De klok op 13 minuten en 10, 9, 8, 7, 6, 5. Als Leclerc naar 29,5 gaat.
1: Snelste dus op dit moment. En Hamilton onderweg.
0: Leclerc ook 2/10 langzamer dan vorig jaar. Dan de vorige sprint qualifying 29,2 reed Lewis Hamilton. En die komt nu tot 29,6. Dus ze zijn op dit moment allemaal langzamer dan. Maar Leclerc op gebruikte softs. Hamilton op gebruikte softs. Lawson op gebruikte softs. Antonelli, Russell, Piastri, Verstappen, Norris, blablabla, Hadjar, Lindblad, Sainz. En dat zijn ze. Ze hebben allemaal een setje softs eronder gestoken die ze gisteren waarschijnlijk in Q3 gebruikt hebben. Want dat was echt maar 1 run. Dat was gewoon outlap, timeclap, inlap.
1: De beide Audi's zijn een beetje out of sync. Die zijn op de mediumband. Deze Q1 gestart.
0: Allebei?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Zet je uitsparen omdat ze hopen dan één tandje verder te komen. Ja, de vraag is, gaat het lukken? Ja, dat kunnen ze natuurlijk geprobeerd hebben in de sprint qualifying gisteren.
1: Ja.
0: Kijken wat er daar voor tijd in zit. Want dat is natuurlijk wel wat ik mee moet rekenen. Dat waren natuurlijk tijden op een mediumband. Heel goed.
1: Ja. En in tegenstelling tot die sprintkwalificatie is deze kwalificatie gewoon 18 minuten, 15 minuten en 13 minuten. Een terugtellende klok. 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30.
0: 1 de Leclerc, 2 Hamilton, 3 Berman, 4 Hulkenberg, 5 Ocon, 6 Perez en 7 Lawson. Dat zijn de enigen die echt een tijd hebben staan. Anderen allemaal bezig met outlaps of op dit moment onderweg om te kijken wat ze met hun tijd zouden kunnen. Als je dit zo ziet staan, dan weet je wel dat bijvoorbeeld de man als, nou noem eens wat, hier staat hij, Norris, komt hij aan, juist wel in de top 3 terecht zou moeten kunnen komen. 30-1 is 16e, dat is best veel. Verstappen en Hadjar. Hadjar toch gisteren in het begin heel dicht op de tijd van Verstappen. En uiteindelijk in die sprint qualifying ook niet zo heel ver weg. Hoe zit het met de balans? Balans is bij Max ook nog niet goed. Zit wel dicht op de tijd van Norris. Dat is op zich wel goed. En Hadjar dan? Kan Hadjar daar nog wat van doen? We hebben een gele vlag. Hadjar sluit aan achter Max. Maar wel met 2/10. Wie is yellow? Why is yellow? Interessant, want ik zie nog niemand ergens stilstaan.
1: Nee.
0: Ik kon ook geen beeld. De regie moet dan toch ook zitten. Waarom is die gele vlag? Waarom is die gele vlag? Dan moet je toch gewoon gaan zoeken.
1: George Russell, vraagteken.
0: Off track turn 7. Oh, schiet ook niet op. Piastri als 6e. Ha, hij ligt eraf. Lekker in de balk. Links in de balk.
1: Oh mijn hemel.
0: Ze hebben hem geschakeld in de balk. Pas op. En niet een beetje ook, zeg.
1: Hij komt
0: dat is
1: bij
0: Leffield. Dat is bij Leffield. Hij komt weg. Maar heeft hij schade op zijn, nou, zijn vleugel, denk ik wel. Dus jongens, schakel. Dit is een Q1. Schakel dat dan gewoon normaal in beeld.
1: Man.
0: Ja, dat is bij, bij Leffield. Brooklyn's in. De rest van Leffield.
1: Dat is een gekkie moeten zoeken naar die replay.
0: Ja, maar onboard moeten ze hem hebben. Want dat heet ook, dat heet isolated. Dat loopt dan ook nog allemaal los mee. Hier zie je hem. Voorvleugel op 6:30, nou, dat is niet zo spannend. Nou, komt hij aan, George Russell. Het is een raar punt om daar helemaal terecht te komen. Blijft er iets hangen? Heel gek.
1: Insturen niet thuis.
0: Auto duwt gewoon enorm door. Ik hoor mensen die denken, ja, maar dat linkerwiel staat verder naar rechts dan het rechterwiel. Ja, dat is zo, maar dit is heel, heel... Daarom zeg ik, blijft er iets... Het lijkt, en dan zou weer kunnen zijn met zijn deploymentprobleem... Het lijkt alsof de achterkant gewoon doorduwt. Ja. Mag ik dan hopen dat, er een boordradio voorbij komt? Hij heeft inmiddels de boel wel stil. Nou ja, die draait nog wel een beetje. Het is een inimini touché. Ja, maar zij zit ook te kijken van, wat de hel... Er riep nog iemand, that was a good lap. Nou, niet helemaal.
1: Good reaction.
0: Oh, sorry, want hij heeft het niet afgemaakt. Goed, het belangrijkste is natuurlijk dat Russell nu zelf out of sync terechtgekomen is. En dan komt er eens de druk erop te staan, want dan heb je nog maar 8 minuten. Kom je binnen, nou, dan kunnen ze neus aan zich kunnen ze wel snel, maar ze moeten even wat andere dingen kijken. Er moet een sowieso andere set band onder, want hier dan gaat hij de oorlog niet meer winnen. Op dit moment in de gevarenzone dus Fernando Alonso, George Russell, Bortoleto, Lindblad, Sainz en Albon. Bottas naar 13, zo. Bottas zegt aflachen die hap. Lindblad met paarse sector 1. Albon. Ook niet zo bad. Het zijn toch wel redelijk... Ja, die Albon heeft natuurlijk veel veranderd aan zijn auto. Hè? Vanuit die uit de pitlane startte tijdens de sprint qualifying. Wat gaat Arvid Lindblad doen? Arvid Lindblad gaat gewoon naar 4.
1: Lekker begin.
0: Ja, die zat op gebruikte banden. Ja, zie je, kijk, dit heeft de eerste run op gebruikt gedaan... en zit nu op zijn nieuwe banden. Dus dat is misschien wel logisch. Maar goed, dan hadden we dus over 39... of over 37, maar zitten we daar nog? Nee, zitten we nog niet.
1: Hulkenberg springt naar 5...
0: 30-7 is nu de tijd die Ocon heeft staan. Dus dat kunnen we wel in de gaten houden. Leclerc, Hamilton, Antonelli, Lindblad, Hulkenberg, Norris, Verstappen, Hadjar, Piastri. Ja, die jongens die op 0,6 zitten zouden het kunnen durven. Er wordt al gesleuteld aan de auto van George Russell. Als je beeld hebt, dan zie je ook dat weer in een postzegelvormpje. Die neus zit er volgens mij wel al op. Maar het veranderen van de vleugelstand is bij de Mercedes op een centraal punt middenin. De voorkant van de neus. Dus niet op twee hoeken van de vleugels, maar midden erin. Dan draait hij ze allebei gewoon wat ze moeten hebben. Ja, dat is hartstikke tof, jongen. 29,5 voor Leclerc. Het laatste rondje wat hij deed was 29,6. Dus toen kwam hij er ook nog niet aan.
1: Hulkenberg dus die vijfde tijd neergezet op een setje soft. Die is dus gewisseld van die initiële gele band naar de rode band.
0: Precies. Perez, Bottas, Alonso, Stroll, Russell, Bortoletto. En Russell is inmiddels weer naar buiten. En Bortoletto staat nog binnen los. Gaat naar de vijfde tijd op dit moment. 30-0. Dat zou goed moeten zijn. Goed genoeg moeten zijn. Wat heeft Perez op dit moment aan tijd staan? Een 31-9. Dus dan moet hij nog 9 tienden zien te winnen. Daar waar gisteren de kat lag, op de mediums. Hè? Dat is dus wel weer opvallend, dat ze dus met deze softbanden op dit moment nog niet sneller zijn dan dat ze gisteren waren op de mediumband. Hier is Russell, daar waar het net fout ging. Dan was het moment. Dat is heel gek.
1: Ja, volgens mij heb je gelijk. Blijven die banden blijven...
0: In het begin, ja. Het zal heel snel... Want... Nou...
2: Yeah, that was very weird. I've never locked up there in my whole career.
0: Oké, hij heeft dus niet zelf het gevoel gehad dat hij van de achterkant doorgeduwd wordt. Maar hij zegt wel heel raar. Ik heb daar nog nooit van mijn leven geblokkeerd. Ja, en nu heeft hij nog 5 minuten 14. En moet dat natuurlijk wel lukken voor George Russell. Laten we daar heel duidelijk in zijn. 5 minuten en 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 nog te gaan. Ja, wat moet Russell dan? Als je roept, hij moet wat rijden. Ja, 30-2, 30-4 is allemaal goed genoeg, denk ik. Maar hij kan natuurlijk harder en hij zal het ook willen bewijzen. Ja, dan denk ik toch, dan kan je nog zo'n prof zijn. Dan kom je zo dadelijk daar aan. En ik blijf dan toch... Dan is toch iets in jezelf wat zegt, ja, doe ik hetzelfde wat ik deed? Of ben ik nu een fractietje voorzichtiger? Nou, we gaan het zien.
1: Pas wel een beetje in zijn... Theorie van de afgelopen races, dat er ergens iets is wat
0: niet
1: hem
0: hij
1: tegenwerkt.
0: It's working against me. Hier zijn we bij het uitaccelereren van 1-3 in het systeem The Loop. Gaan we Wellington straight op.
1: Oh, onrustig wel hoor.
0: Komen we richting Brooklands. The point of yes return van daar straks. Dus dat hebben die het weer even niet, dan staat er aan te kijken. Nou, nee, is goed. Applaus voor George, hij heeft het gehaald. Ja, dat zijn ook de Engelsen, hè?
1: Maar hij is langzamer dan Colo Pinto, die op die 15e of 16e plek staat.
0: Ja, daar wordt hij naar gerekend, dus hij heeft wel een beetje marge gehouden. Ik denk dat hij dat wel weer terug gaat winnen, maar de vraag is hoeveel langzamer, hè?
1: En wat 95.000ste, als ik het goed zag.
0: Nou, dan komt het wel goed, want anders was de vraag... misschien hebben ze voor 2 ronden brandstof full meegenomen.
1: Nee, maar de auto was ook onrustig.
0: Ja. Laat het zien. Hier komt hij wel op het sterke punt van de Mercedes. Kijk, dan kan je nagaan. Gaat hij even 16 aan de goede kant van...
1: Colapinto, ja.
0: Bortoletto wacht lang en zet een nieuwe setband onder zijn Audi. Met die 3 minuten en 18 seconden nog te gaan.
1: Hij heeft ook nog maar 1 ronde gereden op de medium. Dus hij gaat nu pas op zijn set soft.
0: Mooie top 6 tijd. Schat ik. 5, 6, 6, 5, 5, 5. Ja, 29,9. Geen probleem. Ook een probleem was. Kut over tijd. 30,7 dus gisteren. En hij staat nu op 31,0. En dan zitten er maar 3 tienden vanaf. En die kunnen er wel af hoor. In de volgende run bij mensen als Colapinto die op een nieuwe set gegaan zijn. Stappen ook weer buiten.
1: Leclerc en Hamilton binnen.
0: Stappen over op een nieuwe set. Ja, Leclerc. Hamilton die weet dat ze wel goed zitten. Op het glas komt van Antonelli. Hij op 3/10 op dit moment van de tijd van Leclerc. Dus is ook nog niet helemaal om over naar huis te juichen. Maar rijdt hij dat op nieuwe banden? Ja, er staat een vraagtekentje op de timing.
1: ze hebben echt besloten bij, bij de
0: Even luisteren wat hij doet hier, of hij zijn gas loslaat, sorry. Ach, slim, hè, schakelen ze weg. Ja, je ziet het, dat hij daar weer zijn gas loslaat, dat wel. Hij probeert wat extra's te pakken, maar dat is niet gelukt. Stappen met niks in het paars. Daarvan ga ik zeggen, zet hem maar op de bingokaart. Die hebben we gisteren ook gezien. Dat niks in het paars je toch wat kan brengen. En hij moet wel, hè, want hij zit op P10. Moet dat gat zien te verkleinen. Bam, hallo. 21. 15.000. Goeie run. Het is gewoon een goede run. En dan komt Hadja eraan. Kijk even. Isaac Hadja. Je kan het soms wel lekker zeggen, hè. Ik vind het leuk.
1: Snelste tijd voor hem.
0: Ja, echt heel knap. 29.2. 2/10 los van Leclerc. Oh, het gaat om Colapinto, Perez, Bottas, Alonso, Stroll, Gabriel Bortoletto. Dan denk ik dat Bortoletto en Colapinto eruit zouden moeten kunnen. Dan wordt het wel lastig voor Gasly. Maar goed, die is ook bezig aan een verbetering op dit moment.
1: Ja, maar die heeft wel een standje. Impeding. Noted.
0: Ah, ja. Oké. Okay. Maar...
1: het ophouden van een andere rijder.
0: Gele vlag. Even luisteren. Hij loopt goed door hier. Een beetje overstuur uitkomen, stil. Netjes terug.
1: Colapinto is off-track geweest in bocht 13.
0: Ah, dat is dan handig. Gasly naar 12. Zou je van kunnen zeggen RB de safe zone met 30-3? Dat doet ook Ocon. Ocon is ook wel bezig met een goede ronde. Komt er ook, die zal er ook wel uitspringen. Althans, bovenuit springen, 14 dus.
1: 30 seconden nog.
0: Olly Berman, Berman daar, boven Albon, boven Ocon, dat is al goed. En Bottas, 17e. 30-3 dus, wordt gegeven als project time. En dan is Gasly ook nog niet zeker of dat zo zou zijn. Ik denk het niet, als ik eerlijk ben. Gevoelsmatig vind ik dat een beetje te enthousiast. Want er is inmiddels, denk ik, zo langzamerhand iemand die de vlag gaat krijgen. Albon zijn, denk ik, want die zit voor Sainz. Ja, Albon krijgt eerst de vlag. Albon naar 14 op de vlag. Verstappen heeft ook de vlag. Derde dus. Lindblad, Hadza, lekker wel. Lossen met paars in de eerste sector. Heeft hij misschien een hele goede run gehad. Hoppa, Lonne, Hadjar en Lawson. Eerder vandaag nog met elkaar in de strijd gezeten. Oei, Colapinto, ja, dat is jammer. Dat is Sint en klaar. Bortoletto, die moet daar nog uit zien te springen. Want dat was toch zijn doel om ze laten gaan. Wat doet Alonso, verbetert wel zijn tijd. Maar weer achter Stroll. Dan Bortoletto, kijk, goed gedaan.
1: Goed.
0: Ja, duwt Ocon in het putje.
1: Heel lang gewacht.
0: Colapinto hoort daar niet. En dat is voorlopig de massa van Olly Berman. Perez. Heeft hij zijn tijd verbeterd? Ja. Zit voor Stroll. Ja, twee Aston Martins, twee Cadillacs. Dan stonden er gisteren twee hazen. Er staat nu één Alpine, dat is Franco Colapinto. En dan weten we dat de baas daar niet zo makkelijk is, Flavio. Dus ja, auto van Hadjar is een beetje omhoog gezet. Gaan ze nog even wat veranderen. Meestal als hij omhoog gaat, is dat ook om een beetje meer spanning op, ik denk raar, de bib te zetten. Dat is de voorkant. Te kijken wat er met Colapinto gebeurt. Is het een kleintje of is het een grote? Dit is wel een grote, hoor. Goeiedag. Luister even. Vanuit piepen van de banden ook. Let op.

0: Like, I lost it flat. Completely lost it.
1: There's nothing obvious standing out at the moment. There is a bit of a wind change, but it's not huge.
2: De wind kan dat niet doen. Laten we eerlijk zijn, als de wind 2,4 meter per seconde is en je rijdt 200, dan heb je geen last van die wind. Ik geloof daar nog steeds niet in. Maar dat is een ander verhaal. Maar hij was wel, dit is wel, ja. Bruine streep in het racepak, denk ik. Holy knetter. Ondanks dat we langzamer gaan, ga je daar nog steeds gewoon wel erg hard. Maar flat, hè, gewoon. Hij wilde het dus volhouden. Ja, dat ging dus niet.
3: Dat ging niet.
2: Zie je ook wel mooi het circuitgebouw te zetten. Gewoon ruimte zat. Dus ja, 9 kilometer per uur.
3: Liam Lawson, de snelste in sector 1. Isaac Hadjar, snelste in sector 2. Ja. En Charles Leclerc, de snelste in sector 3. En kijk, de combined fast sector time is 1,29 rond.
2: Dus het kan nog 2/10 harder als je het aan elkaar knoopt. Maar ja, dat is dus het probleem. Er is bijna niemand die met 3 keer paars deze baan kan afrijden. Om het maar even flauw te zeggen. Goed, we nemen afscheid van Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Franco Cola, Pinto, Checo, Perez, Lance Stroll en Fernando Alonso. Zonder deze mannen gaan we dus zo dadelijk verder in het tweede deel van de kwalificatie.
3: 2 seconden, zei jij, hè, zouden ze wellicht vinden. Daar staan ze nog steeds onder de streep.
2: Ja, wacht even, 2 seconden in Hongarije en dan in Zandvoort. Ja,
3: oké.
2: Dat is lastig zo. Het is ook echt een... Nou, laten we het voorzichtig zeggen. Het is een behoorlijke taak die ze voor zich hebben. Weet je nog wat er allemaal geruchten waren vorige week? Van McLaren en Verstappen en Lando heeft er wat over gezegd. En de gesprekken en nog meer gesprekken en nog meer gesprekken. Ja, wat je dan het beste kan doen is even zoeken en even luisteren. En dan kom je dus uiteindelijk bij Zak Brown terecht. Waarvan je altijd moet zeggen, oké, het is corporate talk. Maar ik denk dat hij toch redelijk helder is. De vraag hoe dat zit, want hij zegt, ja, wat moeten we ermee? Hij zegt eigenlijk, ik heb maar 2 auto's.
4: Well, I've got 2 awesome racing drivers, so if I had a 3rd car, I'd sign them in a heartbeat.
5: But you don't.
4: But I don't have a 3rd car, so I couldn't be happier with Lando and Oscar. I mean, we won 14 races last year, 2 drivers that came down to the last race of the year with the chance to win the championship. They get along great. They set a great tone in the garage, so I'm not making any driver changes. Max is an awesome talent, but I think Lando and Oscar both demonstrated they can beat him straight up. Well, Fisita was available. Then of course you have that conversation, but they haven't emptied out their lockers, so they're not going anywhere.
3: Ik maak geen rijdersveranderingen. Dat was eigenlijk de laatste uitspraak die hij deed. Hij zegt, we hebben het fantastisch voor elkaar. We hebben het vorig jaar heel goed gedaan met deze 2 rijders. Waarom zou ik dat gaan veranderen? We hebben niet eens een kastje meer voor Verstappen. Natuurlijk, Verstappen, fantastische rijder. Een gesprekje geweest, maar ik ga niks veranderen.
2: Ja, hij zegt ook, ze hebben hem allebei verslagen. Dat is natuurlijk ook goed. En aan de andere kant, Jack, je weet wat mijn antwoord is op dit soort antwoorden. Van, hij kan niet alles zeggen, hij kan moeilijk zeggen. Ja, nee, dat klopt.
3: Hij kan alleen maar zeggen van...
2: Gezeik. Ik ben blij met wat ik heb.
3: Hij kan alleen maar zeggen over 3 weken. Ja, toen dacht ik er zo
2: dat
3: over.
2: Dat is hij ook wel zo.
3: En nu denk ik er zo over.
2: Goed, je weet, je kent mijn andere idee. Ik denk dat het niet opportun is. Dat is wat ik gisteren
3: in
2: het Sport Race Café heb gezegd. Nee, je moet het omdraaien. Elke team, laat ik het nog makkelijker maken. Er is eigenlijk, als hij makkelijk op de markt komt... geen voetbalclub die nee zegt tegen Lionel Messi.
3: Precies.
2: Er is dus geen Formule 1 team wat nee zegt... als hij op de markt komt tegen de coureurs Verstappen.
3: Punt. Ik weet nog, Ron Dennis, die kennen we allemaal nog, hè, die teambaas. Was geen aardige man, hè?
2: Ja.
3: Die belde al die rijders elke week op.
2: Ja.
3: Alleen maar. Van, kom je nou nog en wat gaan we doen? En, dus, weet je, zo is het spel. Het spel is om elke week even te kijken, wat zijn mijn kaarten? Waar zijn de troeven? En hoe is het spel? En dat doet iedereen, dat doet Raymond Vermeulen hartstikke goed... want die moet ook met iedereen in gesprek blijven. En dat doet Zak Brown ook hartstikke goed.
2: Je moet nergens een deur dichtlazen.
3: Nee. Nou, natuurlijk niet.
2: Dat is niet verstandig, maar denk ik maak even de vergelijking naar het voetbal... want zo is het wel. En dat is wel de categorie hier waar je het over hebt. Ja. Er is geen wielerploeg die als Pogacar zegt... joh,
3: nee, wij hoeven je
2: niet. Nee joh, blijf jij nog even lekker zitten bij het
3: hebben genoeg rijders.
2: Ja, kom wel goed. Nee, maar dat, als je er zo over denkt, dan is het echt best logisch. En ik snap dat iedereen en allerlei mensen met sites en dingen... allemaal clickbait en breaking en nog meer breaking... en oh kijk, ik heb 80.000 reacties, ja prima... Maar check dan even de bron. En dan moeten we eerlijk zijn. De bron is dan in dit geval Zak Brown. En je weet nog niet wat hij ervan vindt, maar hij zegt dat dit, dan moet je je daar op dit moment aan vasthouden. Herhaling in beeld van de mooie vlucht. Hij vloog over het circuit, Franco Colapinto. Vol gas raakte hij hem kwijt. Dit is een 180 graden, zet hij het hele zetje vast en dan begint hij over het gras te vliegen. Wat trouwens ook zegt, dat klinkt heel raar dat ik nu ga zeggen, dit wordt dus ook onderhoud. Als daar te grote hobbels in zitten, dan gaat hij echt rollen. Hè? Als hij één keer verkeerd hapt, gaat hij rollen. Komt hij nog een stukje gras tegen en dan was het, ach, hier is weer asfalt. Mooi, we hebben weer grip.
3: Hele zet, even wat als je banden.
2: Hele setje banden naar de galamiezen. Tjoh, wat een spin zeg, high speed spin. Ja, en dan zie je dus met zoiets, dan is je kwalificatie voorbij. En dan kun je morgen vanaf de 19e stek gaan beginnen. Russell heeft het recht gehouden. Isaac Hadjar, even terug naar wat hij reed. 29-2. Ah, dat is al 2/10 harder dan dat hij gisteren... Hij rijdt eigenlijk nu de tijd die hij gisteren reed in SQ2.
3: Zach Brown zegt, op dit moment hebben we een beetje lack of grip. Het is too windy for us.
2: Kijk, ik blijf het de kutsmoes vinden. Sorry dat ik
3: het zeg. Ja, 9/11.
2: Ik heb jaren gezeild in de... Ja, weet je. Je hebt van die boten zijn katamarans. En die varen eigenlijk altijd aan de wind. Waarom? Omdat ze harder dan de wind gaan. En Formule 1 gaat ook harder dan de wind. Ik bedoel, als dit... Ik snap wel als er windvlagen zouden zijn en het waait echt stevig. Maar ja, met 2 meter per seconde... Ik durf het niet aan. Weet je, want dat is hetzelfde verhaal. We hebben windkracht 7 uit het zuiden. Dan rij je naar het noorden en denk je... nou, als ik dus mijn hand uit het raam steek, dan voel ik niks. Nou, dan komt hij nog steeds tegen je hand aan van voren. Want je gaat harder dan de wind.
3: Ja.
2: Ah, dat is. Dus ik, ja. Maar goed, je weet het. Het is allemaal ditje, datje.
3: Zusje.
2: En het moet ergens aan liggen, behalve aan de jongen die achter het stuur zit. Bij de meeste teams dus.
3: Ja, wat gebeurt hier met Gasly?
2: Dat is een impeding dingetje.
3: Ja.
2: Ja, en? En?
6: Man, this guy, what's he doing?
7: Yeah, Gasly, noted.
2: Nou, hier zeg ik een B en een S. En dan weet jij wat ik bedoel.
3: Jongen.
2: Waar moet hij heen dan? Ja, oké. Eén ding. Als je echt op dat punt aan de kant gaat, gaan de meesten aan de rechterkant rijden. Dat is het enige. Maar hij rijdt er de hele tijd al. Hij maakt geen beweging. Ja, Lens, het scheelt je echt de pole position dit. Not. Ja. Staat 4-4 tussen Lando Norris en Oscar Piastri in het head-to-head qualifying voor Grand Prix. De sprint heeft daar niks mee te maken, want dat telt allemaal in dit soort dingen niet mee. Oké. 28-1. We zitten nu op 29-2. Dat kan. Ik denk dat ik wel in de buurt kom.
3: Ja.
2: Ik heb gisteren ook jongens gezien die van Q1 naar Q3 aan enkele seconden wisten te winnen. Dus het zou te doen moeten zijn.
3: Ik denk dat we nog heel even moeten wachten tot de baan clear gegeven wordt. Als sector 14 is al clear.
2: 8 bochten, 8 naar links. 18 bochten, 8 naar links, 10 naar rechts. Dat is dit circuit.
3: Wacht even tot Race Control een tijd gaat roepen.
2: En ze schakelen
3: ook... Ja, daar komt-ie.
2: Oké, ze schakelen ook meer dan vorig jaar.
3: 16:33. 17:33 onze tijd.
2: Zo, dat is nog best een eentje weg.
3: Ja.
2: Is nog volgens mij nodig. Maar goed, daar hebben ze in Engeland een DJ voor, hè. Slechte geluidskwaliteit. All I want for my birthday is Lando Pole. Op de Lando stand. Ja.
3: Ja.
2: Niet bevooroordeeld.
3: Biased.
2: Ik denk dat bij de Lewis Hamilton stand bordje staat... All I want is Lewis van Paul en bij de Verstappen. Maar die heeft hij hier niet, dat doet hij heel verstandig.
3: All I want is Lewis van Christmas.
2: Zullen we er nog even eentje, los van wat deze slow-mo ons gaat brengen... wegspelen dan? Gele vlag.
3: Hier dus. Groen. Ik zie groen.
2: Nee, maar dat is omdat... Dit is hetzelfde punt waar Max gisteren hem kreeg... gaat hij geen straf voor krijgen. Waar hij erin duikt is er geel. En op het moment dat Franco Colapinto daar wegrijdt... ziet hij daar vanaf die groene begint het groene vlag pas. Het is niet, ik zie een groene vlag, dus
3: nee,
2: ik mag door.
3: Ik zit nu op groen, nee.
2: Precies, dus...
3: daar is het groen.
2: Is hem eigenlijk. Ja. Nou, wil je nog een keer gelijk leggen, doen we dat. En daarna gaan we even luisteren naar Fred Vasseur. 3 minuten en 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26. En dat is het dan. Waarom ga ik Fred Vasseur laten horen? Jack, wat riep Toto Wolff van de week over Ferrari?
3: Het is hartstikke illegaal wat die doen.
2: Nou, dat is iets wat korter te worden. Er mag een iets langere, genuanceerdere versie komen van deze introductie.
3: Ja, nee. De Toto Wolff twijfelde aan het feit dat in deze budgetcap dat Ferrari met zoveel upgrades komt.
2: En andere teams ook een dergelijke, ja. Nou, dan moet je net Fred Vasseur hebben. Het blijft een grappige man om te horen. Ik zie er altijd een soort cartoon bij als ik hem hoor. En als je hem ziet ook, want het is gewoon een vrolijkheid. Maar hij reageerde daar zelf even op.
8: When Red Bull is developing, or when Mercedes is developing, they are genius. When we are developing, we are cheating. Is that... I think you... you have to calm down with this. That we didn't bring more parts than Red Bull or another one. And I don't know if it was a joke, but...
9: Fred, do you think Toto was accusing you of cheating?
8: If you think that we overshoot the cost cap, for me it's going into this direction.
3: Mooi man, geweldig toch? Hij zegt het op een heel prachtige manier. Van als Mercedes prachtige updates meebrengt en die gaan als een kogel, is het geniaal.
2: Ja.
3: En als wij prachtige updates meebrengen en we gaan als een kogel, zijn we hartstikke illegaal.
2: Ja.
3: Dus hij zegt, nee hoor, ben je belazerd als Toto dat bedoelt? Nee, ben je helemaal niet. Dat doen we niet.
2: 31-4 is teruggezet voor Checo Perez. Oké, dat klopt. Nou ja, het is. Maar hij heeft ook nog gezegd van. Dit vond ik eigenlijk nog een leuke uitspraak. Het idee dat Toto Wolff zich bezighoudt met onze kostcap. Dat doet de FIA. Maar, en zo is het.
3: Ja.
2: Zo moet het ook zijn.
3: Daar is de FIA voor aangetrokken.
2: 1 minuut 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31. 30. En daar zul je het mee moeten doen voor Q2. Want we gaan wel lekker kijken wat er gaat gebeuren. De cut-off tijd van Q2 was gisteren 1.29.3. Nou, dan moet je dus harder gaan dan het hartje nu gegaan is. Ja. Bijna. Bijna. Zit een tiende boven. Dat is wel een uitdaging.
3: Dat is wel een dingetje,
2: ja. Ja, Max maakte gisteren daar ook een megasprong. Ik vind het wel leuk om te zien dat deze jongens dit nu gedaan hebben, hoor. Hadjar Lawson. En Hulkenberg ook. Hulkenberg is slim gedaan. Goed gedaan. Die medium band en dus handige runnen. Ja. Gewoon een run om in je tempo te komen. En daarna een nieuwe band erop zetten en vlammen. En dat is bij hem heel goed gelukt. En bij Bortoletto misschien ook wel. Die staat er in 12e.
3: Ja, die heeft echt pas de laatste 5 minuten die tijd neergezet. Heel knap.
2: Hadjar wint dus in sector 2 en in sector 3. Dan ga je denken, ja, met gas geven en dit en dat. Nou, het heeft allemaal te maken met deployment. En als je de Engelse berichten leest, dan zitten we helaas weer naar een beetje te kijken wat yo-yo racing heet. Iemand haalt iemand in, zijn batterij is op en wordt daarna weer ingehaald. Er zitten wel goede acties bij, hoor. Die hebben we ook wel gezien. Maar ja, als het zo makkelijk gaat, Kimi Antonelli haalde in de sprint Lewis Hamilton in met een verschil van, ik geloof, 42 km per uur. En, en Hamilton rijdt vol gas en Kimi rijdt vol gas. Dus ja, wat is dan het verschil? Ja, dat dus. 10 seconden en dan gaan we nog beginnen. En dat betekent dat we er nu nog 7 hebben. Nog 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bingo. Groen en gaan. Had je erin verstappen, hè? Bam. Ja. Die willen 2 runs gaan maken. Lijkt het. En allebei, as we speak, opgebruikt. Dus dit is weer zo'n run van, oké, dat is het gevoel wat we hadden. Dit veranderen we weer dynamisch. Voelt dat dynamisch goed? Ja, dan de nieuwe set. Daarom zei ik, als je zo vroeg gaat, ga je zo over. Dus die gaan zo dat ik nog een keer op een nieuwe set. En dan kijken of het aan elkaar te knopen is. Mooi om te zien. En zo langzamerhand, dat mag duidelijk zijn. Terwijl ik dat normaal gesproken niet zo met Frans heb. Ik ga me steeds prettiger voelen bij Isaac Hadjar.
3: Ik
2: heb steeds meer waardering voor wat hij toch doet. Een hele andere persoonlijkheid dan Arvid Lindblad.
3: Ja, twee totaal verschillende gasten.
2: Ja, wat dat betreft wel. Ja, maar die had je het ook grappig voor de wedstrijd. Ik weet niet of je daar wel eens beeld van ziet. Staat er in de lucht te boksen.
3: Met zijn headsetje op.
2: Airboxing. Nee, maar echt letterlijk als een bokser. Als Rocky staat hij een beetje te rammen en te beuken daar in het niks. En af en toe doet hij dat op het stuur, en af en toe doet hij dat met zijn hoofd. En dan. Hij is gewoon grappig.
10: Ja, dit zijn ze, dus dat is dan ik allemaal.
2: Oké. Okay. Maar opnieuw, mooie Max. Dit is geen andere engine die je eerder had. Maar hij zegt: de motor reageert niet normaal. Ik krijg hier natuurlijk niet alles te horen, want het kan ook zijn dat Jean-Pierre zegt: oké, G7, 5 Blue, Grijs 5. We gaan het zien. Max aan het begin van zijn eerste getimede ronde in Q2. Langs Village. Hier alweer aangekomen bij The Loop. Links afgedeelde komen bij Entry. Wellington Street op richting Brooklands. Daar zit rechts dat hoge gebouw wat je er bovenuit ziet komen. Dat zal hier links zitten. Dat is de British Racing Driver Club. Daar dus.
3: 28.5. Daar had Liam Lawson de snelste tijd in Q1. 28.4.
2: Oké. Okay.
3: Tiende.
2: In die sector?
3: Ja, in die sector.
2: Oké. Okay.
3: Ja.
2: Max reed gisteren in SQ2. Ging hij van 29.6 naar 29.2.
3: Pakte die 14.
2: Nou, het is 29.5. Dus dan zou hij naar 29.1 moeten kunnen gaan. 29.1 is wel weer een goede tijd. Maar goed, we gaan het zien. Hij is in ieder geval sneller dan had je in het eerste deel met deze motor.

0: Dank je, Isaac. You save my ass.
1: 29-1, ja. Voor hem.
0: En heeft Verstappen dus maar 2/10 gewonnen. En Hadjar 1/10 ten opzichte van zijn Q1 tijd. Wie wat waar gaat dat verstoren? Hadjar 1, Verstappen 2. Er zijn ook mensen die zeggen, oh jee, dan komt Max Verstappen onder druk te staan van Isaac Hadjar. En dan zal wel dit, dan zal wel dat. Max Verstappen legt zichzelf een druk op die geen andere coureur naast hem groter kan maken dan wat hij zichzelf oplegt. Hij heeft namelijk geleerd van vader Jos. Uitgaan van jezelf. Zorgen dat jezelf aan het einde roept is maximaal. Als er iemand anders voor staat, hoef je niet naar jezelf te kijken. Kijk die Lindblad, die zit even 2/10 de tijd van Hadjar. Gaan er gekke dingen gebeuren hier, hoor. Maar goed, het kan zomaar zijn dat Lewis Hamilton pole traint. Er zijn mensen die dat denken.
1: Ik ken ze niet.
0: Tot op heden moet ik wel weer toegeven dat de Mercedes zich in Q1 totaal niet hebben echt laten zien. George Russell natuurlijk zijn momentje.
1: En McLaren ook niet zo, hè? Nog.
0: Je ziet het vaak hoor in die sprintweekenden. Sainz net de derde tijd, 38. Maar goed, dat is een groot gat, dus daar kunnen velen tussen. Dat is 1,6 seconden met Verstappen. Hamilton in paars in de middensector.
1: 1/10 sneller dan Hadjar op dit moment.
0: Dit is Leclerc. Gasly ging daar keurig aan de kant. En kijk, Leclerc 29-0. Nu gaat het beginnen hoor, het spel is op de wagen. En Lewis Hamilton. Oeh, 28-8.
1: Oeh, dat gaat hard.
0: Ja, dat stond de goede kant op. Wat kan Lindblad doen? Kan hij tussen die Ferraris komen? Nee, verliest veel in het laatste gedeelte, 5e. 2 Ferraris, 2 Red Bulls, dan Arvid Lindblad. Antonelli, no response from the pedal. Oké. Zien en kijken. Eerst Oscar Piastri. Mwah, zeggen we dan. 7e achter Los en Lindblad. Oh. Ze staan gewoon 2-2-2. Piastri zit ertussen met de beide Williams ook weer bij elkaar. Daar komt Hulkenberg aan. Hulkenberg die duikt achter Los en voor Piastri. Pijnlijk. Piastri, ik vond hem in de sprint ook raar. Alsof er wat is. Russell met paars in die middensector.
1: Bortoleto weer boven.
0: Luisteren wat hij met zijn gas doet. Wil je niet horen? Ja, hoor je het? 28-2. 65.000ste laat hij daar liggen. Dus Russell ging weer daar van zijn gas af, omdat hij veel elektriciteit gebruikt bij het uitkomen van die laatste chicane. Hier dus. Norris met een beetje overstuur. Oeh, ook niet goed. 8e. Achter Los en Lindblad. Deze runs zijn het nog niet. En Lando liep vanochtend toch van, ja, dit moet het wel zijn. Dit moet het wel gaan worden. Antonelli. Ja, als je gas niet doet, je gaspedalen niet doet, is niet goed. Wat kan Pierre Gasly dan? Hij heeft op dit moment geen tijd staan. 11e. Eliminatiezone. Gaat hij niet vrolijk van worden. Bortoletto goed gedaan. 9e tijd. Luisteren bij Antonelli. Dat daar ook het lijkt alsof die motor door blijft jassen.
1: Ja.
0: Blijft dat aantal rare toeren, die duwt hem ook gewoon weer door.
1: En dat bedoelt hij waarschijnlijk, ja. Dat hij geen respons heeft op zijn
0: pedaal. Als je van je gas af gaat, dan moet hij wel moeten. Maar ja, ze hebben natuurlijk die oplaadtruc, hè, van alles onder de 150 kilometer, dus dat kan daarmee te maken hebben. Maar dat is allemaal gisteren, laten we gewoon kijken wat voor tijd hij eruit weet te poeren. Want dat is natuurlijk veel belangrijker. Kimi Antonelli door sommigen getipt om op pole position terecht te komen vandaag. Ik noem geen namen. Je wijd daar, maar goed. Even weer uitkomen, hè. Engels kwijt op, kijk eens even. Gerekend naar de tijd van Piastri, daar zit hij dan 16e onder.
1: Komt hij bij Verstappen terecht?
0: Ja, dan wint hij dan wat. Ik denk dat hij de tijd van Hadjar wel gaat pakken. En misschien wel zelfs die van Leclerc, want dit is ook een sterk deel. Luister. Dat wil ik je laten horen. Heel goed. En derde dus. Hamilton, Russell, Antonelli, Leclerc. Hadjar Verstappen. Dan Lindblad, Lawson, Norris, Bortoletto in de top 10. Piastri er volgens nog buiten. Net als Gasly, Berman, Sainz, Albon en Hulkenberg. Ja, Piastri hoort daar niet. Dan zou ik zeggen, dan moet Bortoletto... Ja, niet moeten. Moet Bortoletto. Russell, can you get the spare seat? Dat is wel een flinke klus.
1: Ja, en dat is wel goed dat de vloer dus niet beschadigd

0: lijkt, hè, als je toch een tweede tijd op dit moment neerzet. Nee. Met die excursie van zojuist.
1: Nee. Gelukkig maar. Dat is ook goed. Maar deze is ook wel verrassend. Hè? Verstappen heeft natuurlijk eerder in Oostenrijk dat gedoe met de stoel gehad. En midden in een kwalificatie een stoel wisselen niet. Piastri geeft aan waarom die hard ging. I just had zero grip. I just have zero grip. Je wint dan wel een sector 3, maar dat is denk ik op motorstand. Zien we dan een glijpartij? Kijk, hij gaat dus wel vol gas over start-finish, hè? Dat is wat ik bedoel. Maar goed, dat ligt zo diep in de huidige Formule 1 software weggewerkt allemaal, dat ik het ontzettend knap vind van de engineers van Mercedes dat ze dat boven water hebben gehaald. Dat is misschien wel de truc. En nogmaals, zolang teams, Formule 1 en de FIA ons niet voorzien van... met alles wat ze tegenwoordig hebben, kun je hier nu gewoon een streepje boven die auto zetten en dan kun je gewoon laten zien hoeveel batterij erin zit in real time.
0: Ja, ik zie ook geen enkele projectie op de Halo.
1: De Halo. Nee, ze zijn het weer aan het verstoppen en dat is vaak geen goed teken. Maar goed, als ze straks een grid hebben die mooi dicht bij elkaar staat, prima. Als ze een wedstrijd hebben die niet al te veel met yo-yo racing hebben, prima. Je weet, dit gaan we ook weer krijgen in Monza. Laat het duidelijk zijn, dat weten we dan nu alvast, weet je.
0: Hulkenberg is weer helemaal naar beneden gekukkeld. Zijn 1...
1: Afgenomen.
0: Kijken, 1.29.9 is afgenomen, track limit.
1: Ja, dat is dan niet handig. Want dan is die hele run voor Jan Leuter geweest. Nee. En zijn broer. Is trouwens best aardig groot, hoor.
0: Ja, die is wel goed.
1: Ja. Jan Leuter, zijn broer is van een oké gast. 4 minuten 43, 42, 41 nog te gaan. De tweede run van Verstappen, nu dus wel op de nieuwe banden. Net als Hadjar, ze zitten dus wel weer in een gelijke tred. En nu zit hij 94.000ste onder de tijd van Hamilton in de eerste sector. Maar de Ferrari doet iets anders in Maggots en Beckets. Hadjar zit er een fractie boven, maar ze zitten in ieder geval wel... Ze zijn aan het cruisen om in die 28.6 terecht te kunnen komen.
0: Ietsje
1: wijd. Onboard, nee. Allemaal om wat men doet een beetje te verbloemen. Want dit, hier wil je een onboard weten. Te weten wat hij doet. Hij zit er nog steeds onder, maar het is niet met heel veel. En dan is het maar wat hij kan in dat laatste gedeelte. Die derde sector daar waar Lewis Hamilton gisteren werkelijk vloog. Ja. Niet zo letterlijk als Colin Pico eerder vandaag, maar...
0: Komt hij in de buurt, is de vraag.
1: Nee. Kijk, ik weet niet, het ziet er sloompjes uit hier. Oef. Kijk eens even. Bijna 3/10 wat hij daar verliest. En Hadjar dan? Hadjar dipt hem. 29-0. Bijzonder. Stappen van 29-5 naar 29-1. Die alweer 4/10 gewonnen. Maar goed, het is nog niet voor het allerbelangrijkste deel. En hij heeft zijn tijd verbeterd, laat dat ook duidelijk zijn. Wel ook met 4/10.
2: This is what a disaster. Unbelievable.
1: Maar het schijnt een ramp te zijn. Maar ik probeer het nog een beetje in perspectief te zetten. Maar hij had natuurlijk gehoopt dat hij hier die 29 of die 28-6 eruit zou kunnen pieren. Maar hij zat er zo dicht op. Als je dan nog 3/10 aan het einde verliest, is dat gewoon disaster. En 29-6 waar ik het over heb, is dus de projected time dat ze eruit gaan. Dat was gisteren 29-3 om gewipt te worden. Dus die is wel bijgesteld, die is wel wat langzamer. McLaren moet ook echt een tandje bijzetten, hè. Zit met één auto erin en op dit moment met één auto er nog buiten. Piastri wordt dan dus ook gerekend naar de tijd van Bortoleto. Dus laat je niet foppen door de groene tijden die je daar ziet. Hij moet eerst uit die 11e stek vandaan zien te komen. In de gevarenzone dus Piastri, Gasly, Berman, Sainz, Albon en Hulkenberg.
0: 2 minuten nog te gaan.
1: Piastri hoort daar niet. Ja, dat is Bortoleto het haasje. Dat zou niet raar zijn, maar ja... Eén keer iemand die net even dat rondje heeft, dat het goed zit. Dat hebben we straks ook weer gezien. Dat dus Colapinto door zijn crash in zit. Ja, die haas is bokkie. En een ander heeft daar weer een mazzeltje van. Die was zo'n 10e onder de tijd van Bortoleto. Dat is ook niet schokkend, hè? Want dan zal hij de tijd van Norris gaan rijden. Door zijn 2/10 boven Hamilton zijn tijd. De eerste tijd van Leclerc en Hadjar en Verstappen zo'n beetje. Dus dat is ook niet meteen gewoon dat we zeggen, we geven er een klap op. Hij rijdt wel wat verder over startfinish. Piastri 7e. 7 dus. Norris. Oei.
0: 9 dus.
1: Ja.
0: Op zich gunstig voor Max. Want als die twee McLaren's er naar voren waren gedoken.
1: Ja, maar hij moet nog wel, denk ik. Alhoewel, naar Lawson is het 16e. Durf je die gok te nemen? Ik weet het niet. Wat doe je dan, hè? Want je gaat niet nog een set eraan geven. Daar geloof ik niet in. Lawson 10e. Ook op het randje. Kijken wat de Ferrari's kunnen. Eerst maar eens kijken naar Leclerc. Kijk, daar is Charles Leclerc met 28-6.
0: Goeie tijd.
1: Dan komt Hamilton eraan. Hamilton haalt het deze keer niet. Kijk, laat ook weer 2/10 liggen. Dus dit is ook allemaal weer van die... Ja. Waar haalt Leclerc in één keer 2/10 vandaan, zou je dan kunnen zeggen? Berman 13e. 21 seconden nog. Sainz 14e. Voor wel verbetering. Bortoletto... Ja, ze staan er wel, denk ik. Het is heel flauw om te zeggen, maar ik zie niemand buiten die top 10 staan die er niet zou horen. Gasly de laatste tijd wel beter gedaan. Gaat Albon gekke dingen doen? Nee, die verbetert zijn tijd en daar komt Kimi Antonelli aan. Kijk, hier gebruiken ze dus de boost. En wat ze daar winnen... Het is meer dan dat ze verliezen door vlak voor de finish van de gas af te gaan... om aan het reglement te voldoen. Hoe moeilijk het ook is. Maar het is wel wat ze doen. En hij pakt hem wel, hè. Met 28-4. Goed gedaan, hoor. Ah, Gasly afgevlacht. Antonelli op de vlag. Goed gedaan, hoor. 28-4. Ja, dan kan mijn voorspelling van een lage 28er... en een hele verrassende hoge 27er er nog wel uitkomen. En iedereen is safe. Staan er dus gewoon 5 teams. Het minimaal aantal teams. Staan er dus in die top 10 qualifying. En dan zijn er dus ook 2 Audi's. 2 Williams'en en 1 Alpine waar wij afscheid van nemen. En dat zijn Gabriel Bortoletto, Pierre Gasly, Nico Hulkenberg, Oliver Berman, Carlos Sainz en Alexander Albon. Pijnlijke thuiswedstrijd voor Williams, moeten we toch toegeven. Dit is toch hakken over het sloot werk. Maar goed, we hebben eerder dit jaar gezien dat die jongens wel eens er in Q1 uitlazerden. Hulkenberg heeft dit jaar ook niet veel gelukt om in de top 10 te komen. Dat lukte wel in Catalonia. Hartje is de enige coureur buiten Mercedes, Ferrari, McLaren coureurs die altijd in de top 10 qualifying gestart is dit jaar. En Norris zit met een 9e stick wel aan de goede kant. Wat zegt Bortoletto?
3: You are currently P11.
4: Sorry. It's off me. The car had more there. Sorry. Sorry, team.
1: Ik weet niet wat hij zei. Sorry, it's open. It's op me.
0: It's on me.
1: Oh, it's on me. Dat kan ook. Ja, heel goed. Gasly en Piastri zijn weer nodig. Gasly zit wel overal tussen, hè?
0: Ja, die zitten weer te banjeren.
1: Ja, maar goed, in de auto is het ook gewoon een ettertje, hoor. Dus dat mag.
0: Even kijken, die tijd die Hulkenberg afgenomen was, is een 29-9. Had hij het daarmee gered? 29-4. Nee, had hij het ook niet mee gered.
1: Nee. Had hij 1 plekje hoger gestaan. Ja, maar dat is dan wel goed. Ook voor hem. Dat is al oké. Heb ik het eigenlijk weer goed gedaan. Ik zat er weer there or thereabouts in de buurt. Verstappen rijdt ook veel ronden. Maar heeft hij die 2 ronden? 12 ronden heeft hij er al op zitten. Dit moment. Over het Limbel is nog 2 rondjes meer gereden. En Hulkenberg 3 ronden meer, maar die heeft die run op die mediumband gedaan... om uiteindelijk hier terecht te komen. Dus ik vind dat we wel een tactisch goede keuze gemaakt hebben. Antonelli 3/10 bijna op George Russell, hè? Poh.
0: Ja, maar Russell heeft een probleem, hè? Kan hier niks aan doen.
1: Ja, staat hij 4e. Alleen op de rechte stuk heb ik het dan over, hè? Want het gat naar George Russell is natuurlijk 4/10 van een seconde. En dat is, dat is too much. Antonelli, Leclerc, Hamilton, Russell, Ferrari en Mercedes... lijken het uit te gaan maken voor P1. Er was iemand die Antonelli geroepen had?
0: Ik weet niet.
1: Iemand die een Ferrari genoemd had, dat weet ik ook niet meer. Ja.
0: 1655. Gaan we weer. Dat lokale tijd, dat is 1755 bij ons.
1: Ja, het is dus een... door het uitstapje en het schoonmaken van de baan van Colapinto is het dus even één stappeke uitgesteld, zeg maar. Uitgelopen, zo zouden we het ook mogen zeggen. De laatste drie Grand Prix, hè, die Bortoletto P11. De laatste drie Grand Prix eindigt Bortoletto op P11. Dat is toch pijnlijk, hè? En die Hulkenberg, die staat al wel 13e. Maar vorig jaar kwam die op het podium terecht. En waar kwam die toen vandaan? P19.
0: Okidoki.
1: Maar dat was een wedstrijd waar er heel veel intermediates waren en tactieken en dit en dat en zus en zo. Dat heeft hij supergoed gedaan. En ik heb het dit weekend wel al eerder gezegd, maar ik blijf het leuk vinden. Ze waren toen, net zoals we dat morgen tijdens de voor de race gaan zien, waar mannen gaan een rondje rijden door een Lego gebouwd autootje. Toen was het ook Lego gesponsord, dus die Hulkenberg komt eindelijk na 139 Grand Prix een keer van het leven op het podium. Ja hoor, een trofee van Lego. Ik vind dat zo. Ja, moet je voorstellen, weet je, ik ken Nico Hulkenberg een goedje met een maat van hem. En ofwel, je wordt maat van hem en je komt een keer bij hem thuis. En ja, lachen man. Doe we, ja, ik doe een beetje autoracen ook. Ja, dat weet ik eigenlijk wel. Heb ik al wat gewonnen? Ja, ik heb helemaal gewonnen. Ja, mooie bekken. En dit dan, heeft je dochter die in elkaar gezet? Nee, die heb ik gewonnen op Silverstone. Dat moet toch verschrikkelijk zijn?
0: Maar ik heb het idee dat ze dus nu weer wat in petto hebben. Want ze zijn natuurlijk weer druk bezig, Lego hier. Dat zal toch niet waar zijn dat we weer zo'n... Zo'n bokaal omhoog.
1: Nee. Ik heb de bokalen gezien. Dat zijn we van die ja, uit elkaar gedraaide stukken staal. Okay. Nogmaals, ik denk dat de mooie bokaal, zoals we die kennen van Wimbledon, die je ook op het fotootje daar regelmatig ziet bij het podium, dat die wel uitgereikt wordt. Die is van de BRDC. Hier ging Berman ooit op zijn toetje. Hij is toch blij.
5: Your P14, that's a good result, Ollie. That's a good result. Yeah, good job, Ollie. I know that's not what you want in your home Grand Prix, but you got the best out of it. Thank you. We'll get better.
6: Yeah, good job, everyone. I think we've done the way again, which is all we can achieve at this stage.
1: Ja, rust, kalm. Ayo, commando, ik weet dat je meer wil bij je thuis Grand Prix, maar je hebt het goed gedaan. Netjes.
0: In ieder geval weer ook onverslagen.
1: Ja, nee, maar dat gevecht is klaar. Sorry dat ik het heel hard zeg, maar dat... Gio kon het ook dit jaar niet omdraaien. En volgens mij volgend jaar ook niet. Want ik denk niet dat zijn plekje volgend jaar nog is wat het nu is. Maar goed. Wist ik trouwens van Russell ook niet. Helpt wel een beetje mee in de sympathie. Zijn ouders hadden een heel goed lopend bedrijf. En George Russell begon met racen en karten en nog meer karten. En er was meer geld nodig. Die hebben dat bedrijf verkocht om alles te financieren. En midden erin bleek zelfs dat niet genoeg. En toen leek het even dat het zou eindigen voor Russell. En toen heeft Mercedes net op het juiste moment op kunnen pakken, waardoor dat allemaal door kan. Maar kun je nagaan, jij hebt van die Ocons, je huis verkocht, in de caravan wonen en allemaal dat soort dingen. Want het lijkt natuurlijk allemaal wel pais en vree. En bij muzikanten is dat soms iets anders. Hè. Die zijn ook ergens op straat begonnen op een hoekje en met een kist waar wat euro's ingeknikkerd werden. Maar we zijn natuurlijk karters. In alle eerlijkheid tegenwoordig, en daar wordt ook veel over gesproken, er zijn natuurlijk zoveel mensen die genoeg centjes hebben en die geven tonnen uit aan het karten. Dat was vroeger niet. Europese karten kostten vroeger, praat ik over 10, 15 jaar geleden, tussen de 60 en 80.000 euro. Dat was al heel veel geld. En maar tegenwoordig gaat het gewoon om tonnen. En via zijn begonnen met arrive and drive kampioenschappen. Waarbij dus jongens gewoon aankomen lopen met je helmpje en je dingetje. En dat is een relatief lage prijs. Het kost natuurlijk altijd ergens geld. Die teams moeten betaald worden. Om te voorkomen dat er ouders zijn die met een motorroom van hier gaan aankomen. Met 14 chassis, met 15 motoren, met 13 monteurs. En met
0: 900 banden.
1: Oneindigheid aan nieuwe banden. Want dat moet je niet willen. Want dan creëer je scheefgroei. Moet op een nette, kale manier.
0: Nou, ook vind ik goed.
1: Ja, ik vind het ook wel sterk. Maar ja, dan zie je weer dat de topkartteams, die heel veel geld verdienen aan die rijke vaders, die schrijven daar jongens niet voor in. Want ja, je zal daar een keer om je oren gereden worden door een jongetje die alleen maar een tasje en een helmpje heeft. Dat willen ze natuurlijk ook niet, hè. Mm. Sportelijke van de autosport natuurlijk. Dat misschien wel het allergrootste talent ter wereld. En dan ga ik even iets heel raars zeggen. Ergens in Zimbabwe op een hutje woont. Want die gaat niet karten, die weet dat niet. Maar ja, als hij ooit zo'n ding onder zijn kont krijgt, kan hij wel eens helemaal de beste van de wereld zijn. Maar die komt er nooit, never aan toe. Helaas. En dat is natuurlijk wel weer een ding. En autosport heeft dat zich, ja, als een kind wil gaan voetballen, dan doet hij het in die landen op zijn blote voeten. En veel plezier ermee. En in andere landen is het schoenen, broek, shirt en gaan. Right.
0: De laatste 13 minuten. We zijn inmiddels ingegaan.
1: Heel goed, we wachten weer gewoon, hè. Dit is nog wel ruimte voor twee runs, hoor. Maar goed. Ik heb niet het gevoel dat... maar dat is leuk, want heel af en toe heb ik dat. Dat Max ons gaat verrassen. En dan doet hij het soms weer wel. Daar hoop je wel op. Maar de realiteit en de manier waarop hij nu van Q1 naar Q2 gegaan is met eigenlijk maar 1/4 verschil.
0: Maar die bordradio's ook, hè?
1: Ja, Hamilton pakt 1/18 verschil, hè, van Q1 naar Q2. Charles Leclerc pakt 1/19 verschil van Q1 naar Q2. Dat zijn stappen die je wil, dus.
0: Oh, Gasly en Piastri zijn bekeken. No further investigation.
1: Oké. Okay. Kijk, als je net die titel zag met dat Hamilton erboven, ja, die klinken ze aan die auto. Daar kun je dus ook een batterij laten zien, zeg ik dan.
0: Ja hoor, makkelijk.
1: Maar dat willen ze niet. Goed, we gaan dit doen met Leclerc, Hamilton, Hadjar, Verstappen, Piastri, Norris, Lawson, Antonelli, Russell en Lindblad. 5 teams. Mercedes, Ferrari, Red Bull, McLaren en Racing Bulls. Die trouwens, als ze deze lijn vasthouden, want ik vind het al heel knap wat ze doen. Die Alan Permain heeft het daar wel op de rit staan, zeg hij.
0: Zeker.
1: En dan loopt Zac Brown te piepen, omdat ze in de buurt zitten. Ja, maar ze hebben dit, ze hebben dat, dus ze doen dit samen. Ja, dat is allemaal binnen het reglement, Zac. Ze doen niets illegaals. Ze ontwerpen hun eigen auto, want dat moet als constructeur. Alle andere dingen mogen ze kopen. Als Zac Brown het wilde, koopt hij gewoon bij Mercedes een bak. Mag hij ook doen, maar hij wil het zelf ontwikkelen. De vraag is nu, wil Antonelli Paul? Kan hij hem krijgen zonder die lift? Maar goed, laten we er niet te veel op doen. Het gaat gewoon om de tijden die er staan. Gisteren was het 11.000ste van de seconde. Ik heb geroepen, gedacht, gehoopt dat we dus in 28-1 terecht zouden komen. En als het een 27er wordt, dan is die geweldig. Wie hem ook rijdt. We zitten op dit moment. De snelste tijd van de dag was die 28-2, toch?
0: Even spieken. Ja.
1: Nee.
0: Nee, 28-6, toch?
1: 28-6. Ja, maar dat kan. Kan nog hard. Ik had hier papiertje 28-1-2-3. Dat is natuurlijk makkelijk, hè? 1-2-3. Lindblad, die heeft zijn best gedaan om in die top 10 qualifying te komen. En denkt, banden, één run. En logisch, met SCA. Lewis Hamilton, 1:28.3 was zijn tijd in de sprint qualifying gisteren. Oscar Piastri. Zijn familie maakt een foto. Het is Silverstone. Er staat paars in een sector. Maar er heeft al niemand de tijd gereden, dus dat is niet zo heel weird. Piastri is de eerste die een tijd neer gaat zetten zo dadelijk.
0: Het zou wel bijzonder zijn als ze in Q1 en in Q2 eigenlijk niet meedoen.
1: Nee, maar gaat het niet gebeuren.
0: En nu opeens wel.
1: 29-2. Weet je wat dat is? Langzamer dan in Q2. Dus daar win je de oorlog niet mee. En Lando Norris dan? Dat is wel weer een belangrijke vraag. Als hij de tijd van Piastri niet haalt, is het... Nee, die haalt de tijd van Piastri ook niet. Het is maar 98.000. Maar ze rijden dus allebei tegen het maximale van de auto aan. Stappen met 3 keer groen. Kan hij die pakken? Ja, hij pakt ze wel. 29-1. Ja, dat is ook geen spatje harder dan die ging in Q2. Leclerc. Bam. 28-6. Lewis Hamilton dan. 29.000 harder. 28-5 in de eerste run. En soms is dat de goeie, hè? Antonelli paars, Russell paars. Daar komt Hadjar. Sluit voor Verstappen. Achter de Ferraris aan. Maar dan die twee Mercedes'en. Antonelli 28-3. 2/10. Hello. Komt Russell aan, die gaat P2 pakken. Juist. Op 96.000ste. Mercedes heeft gewacht en ze hebben ze gewoon in de knip.
0: Ja.
1: As we speak. Twee Mercedes'en, twee Ferraris. Kijk, ze staan gewoon slagvolle geworden, hè?
0: Ja.
1: Twee Red Bulls, twee McLaren's en twee Racing Bulls. En dan zit dat dus naar Norris op 19e van een seconde. Dat is wel pijnlijk, hè? geluid van Lewis Hamilton. Even kijken of het een clean ronde was. Oeps. Ja. Klein momentje bij het insturen van de loop. Maar niet dat je zegt, van daar verliezen we 2/10 mee. Dus dat is meer om te laten zien dat het niet helemaal een schoon rondje was. Maar dat zijn ze bijna nooit, dus dat is niet zo heel gek. Langzamerhand loopt de spanning op. Moeder Hamilton, broer Hamilton zitten kijken.
0: Anthony.
1: Ja, mooi. Onlangs voor het eerst op eigen kracht gewoon een BTC-wedstrijd gewonnen. Ja. Dat vind ik ook leuk. Die zeggen, ik doe mijn racerij helemaal op mijn manier. Op mijn eigen manier. En ik heb zelfs begrepen, maar ik weet natuurlijk niet of dat waar is, dat hij het ook niet doet met financiële steun van broer Lewis. Die dat
0: nee, wel, maar zijn vader heeft iets met Lewis, met auto's. En
1: ja, nee, oké. Okay,
0: dus papa wel, helpt wel een beetje.
1: Wel op mijn manier. Ja. Dat vind ik, ik vind dat goed. Hij is natuurlijk minder valide. Hij loopt niet, ja. Hij loopt niet helemaal zoals iedereen. Wel altijd leuk als je hem op het paddock zag. Hij liep, en dat vond ik echt goed, met zelfvertrouwen dat paddock op.
0: En gewoon een praatje maken, hè? Gewoon ja. Leuk. Gezellig. Altijd even een babbeltje.
1: 5 minuten en 25 seconden nog op de teller. 1 Antonelli, 2 Russell, 3 Hamilton, 4 Leclerc, 5 Hadjar, 6 Verstappen, 7 Piastri, 8 Norris. En dan de beide mannen van het team van de Racing Bulls hebben nog geen tijd gezet. Wel mooi ook de Engelse vlag, de Britse vlag op de kin bij Arvid Lindblad. Roots in Noorwegen, Pakistan, meerdere routes, zeg maar.
0: Eerste rij Mercedes, tweede rij Ferrari, derde rij Red Bull Racing, vierde rij McLaren, vijfde rij Racing Point. Nou, als het zo blijft, zou een unieke startrit zijn.
1: Ja.
0: Maar zo blijft het niet, hoor.
1: Weet je wat, Antonelli reed in de sprint qualifying in zijn SQ3-tijd. 1.28.3.8.7.
0: Zo, dat is bijna hetzelfde als nu.
1: Wat is de eerste tijd die hij nu rijdt? 1.28.3.8.5. Ja. Dan 2000ste sneller dan dat hij 24 uur eerder ongeveer gedaan heeft. Ja, dat is bijzonder. Maar ze hebben het bij Mercedes goed voor elkaar. Daar kun je tot op heden alleen maar voor buigen.
0: Ja, ik vind het ook knap van Russell. Die heeft echt wel wat tegenslag gehad tot nu toe.
1: Ja, die auto doet het alles. De Russell is heel goed, want het ligt allemaal externe zaken. Nou ja, maar je weet het ook. Nee, maar ja, als het, dat, en dat is ook formule. Als het dingen doet, Jack. Kijk, als Max klaagt niet voor niks van ja, maar hij doet niet wat ik wil. En als dat de kleine problemen zijn die je hebt, ja, dan is zo'n hardjar is kibbik heb je. En dat doet hij goed. En ook nog met een behoorlijk gat, hè? Laten we daar even reëel zijn. Het is gewoon 1/4 bijna. Als je achter de komma kijkt. Maar had je nog een set te versen? Stappen zal toch wel in de aanval gaan. He?
0: Allemaal wachten weer tot die laatste minuten.
1: Ja, het is uitgerekend. Het is uitgerekend.
0: Track evolution. Dat is het wat ze willen.
1: Nou wordt er op Silverstone wel heel veel gereced. Dus ik heb altijd wel het idee dat er hier een soort basisgrip level ligt. Daar gaan dan ook de beide racing. Oeh, de beide racing. Die engineer was goed, hè?
0: Slim.
1: Die hield hem echt op het juiste moment tegen. Want ik denk dat hier geen paniek van komt. Ik weet niet bij wie ze hem voor de deur gooiden. Ik kan het niet helemaal zien. Bij Lewis. Nee, het ging toch achter Lewis.
0: Maar het was plezier tijd.
1: We zitten wel ergens midden in. Antonelli dan.
7: Why am I first?
8: We are filling up the latest lead. Just cruise.
1: Kimi is niet blij dat hij als eerste naar buiten zit. Dus we are pulling up to the latest lead. Nou, whatever.
0: Ja. Yeah.
1: Just cruise, zegt hij ook. Oké. Okay. Misschien een nette manier om te zeggen dat ze denken dat de baan op dit moment niet sneller is. Snap je dat?
0: Ja.
1: Wat wij vaker gezien hebben, hè? Dat die eerste run de run is. Natuurlijk gaan we wel iets zien met Lawson en Lindblad. Alhoewel ze zich bijna niet hoeven te schamen als ze staan waar ze nu staan. Maar het kan best wel zijn dat de maan het even niet in zich heeft op dit moment. Ik zie geen gekke dingen. De temperatuur is een beetje gezakt van het asfalt. Een graadje of 2, schat ik in.
0: We zagen het in die pit zat, hè, Lindblad. Hij is wel noted als een unsafe release.
1: Ja.
0: Maar er komt er straks wel... No further action.
1: Ja, plus als dit het is, is het vaak ook een boete voor het team, hè, gelukkig. Want het is, ja... Hij wordt naar buiten gestuurd. Hij zegt niet, ik ga nu naar buiten, ik zie wel. Nee, er staat iemand voor die dat regelt. We redelijke straightforward kwalificatie tot op dit moment, moeten we zeggen. Niet echt mega gekke dingen gezien.
0: Ja, een Russeltje.
1: Nou ja, oké, maar meer in de verrassing van wat we zien. Hadjar is een klap sneller dan Verstappen. Verstappen roept dat die motor niet doet wat hij doet. Dan moeten we hem daarin vertrouwen, want die ligt daar niet om.
0: Nee.
1: En als Kimi Antonen nu zijn tijd gaat verbeteren na de opmerking Just Cruise, dan weet je het wel.
0: Ja. Ik vond het wel een mooie. Weet je wel, waarom moet ik als eerste? Wat is dat?
1: Ja. Het is het fanatisme, hè? Hij zoekt dus een tijd van 28, 39, 7, 8. Ja, hij zit eronder, 500. Zo, die dingen gaan daar toch op partij de hoek om, hè. En met de elektromotor accelereert het echt als een dwaas. Kopse corner. Het is voor de meesten zo dadelijk op de vlag. En we weten waar we staan. Ik zie Lindblad in sector 1, 72.000ste. Hallo. Hou die gast in de gaten, man. Dat zou een verrassing kunnen zijn, hè? Als ze een Racing Bull bij de eerste vijf weten te krijgen.
0: Oh, die Antonelli is alweer goed onderweg, hoor. Oh.
1: Laatste gedeelte voor Kimi Antonelli. Hij dus op dit moment al de beste. Weet hij richting die lage 28 te komen. Hij heeft 28-3 staan. Weet hij daar, haalt er nog 2/10 van. Oh, bijna 3/10 vanaf. Tjongejonge. En dat is dus de lampen aan. En dat betekent dat de vlag hier is. En daar is Norris.
0: Oeh, tegenvalletje.
1: Niet beter dan zesde. Dus nu gewoon kijken en afroepen wat er gebeurt. Inschatten. De stappen zit wel goed nu in sector 2. Maar het is nog niet heel schokkend. Lindblad negende. Zit in het begin toch beter. Daar komt Oscar Piastri aan. Wat kan Piastri dan ten opzichte van Norris? Niet. McLaren 6 en 7. Vooralsnog Verstappen dus nu 8. Maar die moet daar toch uit kunnen komen.
0: Verstappen moet toch wel een sprongetje kunnen maken nog.
1: Russell, oei, halve seconde deze. Ook niet lekker. Verstappen twee keer groen. Leclerc nog goed bezig. Leclerc kan de verrassing worden. Dat doet Verstappen van 8 naar... Oeh, 7. Ook pijnlijk.
0: Ook weer die derde sector, hè?
1: Pijnlijk. Nee, dat is heel duidelijk. Leclerc, die sprint nog de beide Mercedes'en. Haha, zo, Leclerc. Goed gedaan. En dan is het wachten op de 104e pole van Lewis Hamilton... die er niet gaat komen. Dus Hamilton op de derde positie. Hadjar. Nee. Wel vijfde. En... kwalificeert, out-qualifies, Verstappen. Super tof. En Verstappen zal hier de P over in hebben.
0: Ja, absoluut.
1: Maar nogmaals, wij moeten niet onderschatten... als hij zegt dat er is iets met die motor... dan kunnen wij zeggen, ja, dan moet het zo zijn. Zwaar, zo be it. Antonelli.
7: That's Paul Mann.
9: Yes, come on! Woo!
7: Good hey. Up,
9: man. Yes, man! Woo!
7: Nice work. That was a very tidy lap.
1: Mooi schoon rondje. Zijn vijfde pole uit zijn carrière. Want je vergeet het allemaal. Bah. Hij begint wel alle dingen aan elkaar te rijgen en te ragen. En Leclerc die Hamilton te pakken heeft. En ja, nogmaals, het zijn dingen die je soms aanvoelt komen. Ik heb gisteravond al geroepen dat ik niet verwachtte... dat Hamilton dit weer zou kunnen herhalen. En hij miste hem gisteren op 11.000. En hij heeft hem nu te pakken met 1700ste op Leclerc. Met 3/10 op Hamilton. Met 3/10 op Russell. Met 16e op Hadjar. Met 17e op Norris. 17e op Verstappen. En 19e op Piastri en dan Lindblad en Lawson. 1,1 en 1,6 seconden. En ze hoeven zich daarvoor niet te schamen. Ja, er was werk aan de winkel, riep Verstappen na die sprint qualifying. Dat werk is gedaan. Het resultaat is er niet van gekomen. Want dit is waar hij niet op gerekend had.
0: Maar ja, goed, als Hadjar vijfde staat... dan zou je wellicht kunnen denken met de auto goed voor elkaar... dat Verstappen daar dan voor had kunnen staan.
1: Ja, maar
0: als indien is het wel... Tiende. Bestaat niet.
1: Het is een tiende, hè. Max rijdt dus 29.5 in Q1, 29.1 en nu naar... 28-8, dus hij heeft ook maar weer 3. En hij heeft gewoon kleinere stappen kunnen maken dan hij gisteren maakte. Niet spannend, niet belangrijk. De Engelsen die in de buurt van het circuit wonen, Brackley... die hebben hun man op pole position, maar dat is Mercedes. En maakt niet uit wie erin rijdt, het is Kimi Antonelli. En daar had George Russell heel graag dicht achter staan. Maar de beide Ferraris hebben daar een stokje voor gestoken. En dan vind ik het super knap van Leclerc. Want die zit ook wel in een mentaal dipje.
0: Ja.
1: Dat hij deze ronde eruit weet te poeren. En ook nog een keer gewoon 2/10 sneller dan Lewis Hamilton. Die hier altijd, weten we, wat extra's heeft. Dus als Leclerc hier nou niet met een halve smaal naar boven komt... van nou ja, ik ben best tevreden met Jolyon Palmer... dan zou ik het ook niet meer weten.
0: Nou, ik denk dat hij toch wel een beetje ziekeneurig is, hoor. Ja, maar hij zal niet opeens weer halen. We hebben het weer gevonden.
1: Nou ja, oh, als het gevoel zo is natuurlijk wel. En the only way is up als je in een dip zit. Hè? Want het is de laatste tijd natuurlijk niet heel tof gegaan... met onze vrolijke vriend.
0: Monegask.
1: Laatste pole van Charles Leclerc. En die heeft hij nu ook niet. Hongarije 2025, dus dat is best een tijdje. Dus dat je nu weer een beetje in de buurt begint te komen... en dat je dacht, ja, die Hamilton die heeft het allemaal voor elkaar. Kunt rijden erachteraan, het gaat niet goed. En ik crash en ik dit en ik dat en ik zus. Is van remmen veranderd. Maar bij deze man, Jezus. Ze zeggen wel eens, als alles meeloopt, hebben we een optocht. Nou, hij loopt vooraan hoor, op dit moment.
0: Ja.
1: En weet je wat ik zo mooi vind?
0: Leuk.
1: Hij geniet er zo van. Hij staat hier niet heel stoer allerlei dingen te doen... maar hij ziet iemand en een duimpje. En...
0: Yes.
1: Hij zuigt het letterlijk allemaal op. Ja, dat geeft ook een smile.
0: Ja, klopt. Gelukkig.
1: Voorstellen dat dit soort gastjes, nou niet deze twee, want die zitten net bij elkaar vandaan, maar het stond er vroeger op een kartbaan na de kwalificaties om elkaar te lullen. Dat verandert daar niet, hè, want dit is nog hun eigen moment. Hier kunnen ze nog lekker babbelen wat ze willen en dan komt zo dadelijk komt het corporate verhaal moet weer naar boven komen. Ja, I'm very happy, the team did a good job en bla bla bla bla bla. Maar tjonge tjonge, als niks tegen zit, dan zit het ook echt mee, hè. Ze zijn al gebogen bij Joe Bauer, want anders mag dit niet, hè? Water toevoegen. Het is allemaal een kilootje onder je gewicht zitten. Je gooit er even een liter water in. Ik heb het ooit bij Schumacher gezien, hè? Die moest voor een herkeuring voor zijn gewicht in Oostenrijk. Heb ik gezien dat hij voor die naar binnen liep. En die zat ook om zich heen te kijken, want het was al laat. Hebben ze echt gewoon 2-3 flessen water in zijn pak en in zijn schoenen gegooid... om hem wat zwaarder te maken.
0: Ja.
1: Maar ja, hij gaat op de schaal staan. De schaal is goed. Ik kan het niet bewijzen.
0: Met karten werd lood in de kuip gegooid.
1: Ja. Antonelli Leclerc, startrij 1. Hamilton Russell, startrij 2. Hadjar Norris, startrij 3. Verstappen, Piastri op startrij 4. Ik mag ze ook nog in een lastig pakket hoor, met die twee McLaren staan. Want die starten als een dolle. En dan Lindblad en Lawson op startrij 5. Jolyon Palmer staat inmiddels klaar. De vraag is, wie is de allereerste die bij hem staat?
10: Well, down here
1: is alle drie.
10: With two of your top three and Lewis Hamilton just joining us to make one Brit in the top three. But it's Kimi Antonelli on pole position. Kimi, you said at the end, why were we going out first? Well, hey, it didn't matter. That was a great lap.
11: Yeah, I mean, I was a bit stressed because I never really liked going first for the last run. But yeah, the last lap was very tidy. I have to be honest, it came all together. It was very tricky with the wind because it was very gusty, unpredictable. But we built our way through qualifying and to bring the pole home is very satisfying.
10: Talk me through the changes that you made between the sprint and qualifying and the way that you built into that session as well, because it is difficult conditions. You obviously won the sprint. Did you change the car? Were you fine-tuning things?
11: No, we didn't change the car at all. It was just about, you know, with the differential, brake migration, driving, you know, we worked around it and we managed to find a good setting that helped me to progress through qualifying.
10: Perfect finesse. Well done, Kimi.
11: Thank you.
10: Charles Leclerc, congratulations. That was a much more Charles Leclerc performance in qualifying from the very first lap. You've got to be pleased to be back here.
12: Yes, I'm pleased. I mean, it's been a few tough races where the feeling was not quite right, where I was struggling to put everything together. On the Sundays, we've had things that sometimes we couldn't score points. So to be back with a good feeling, there's been so much work behind the scene to get back that feeling inside the car. But today is probably the first time where I had it back. So that is a good thing. But at the same time, I know how much I've struggled to be consistent recently. So it's only the beginning, but it's a good step in the right direction.
10: We just heard from Kimi saying minor details and tweaks for the Mercedes. For you, I'm guessing there was bigger changes to get you more comfortable. Do you feel it straight away then?
12: Yeah, I mean, at the moment, I'm obviously trying to look a bit of everything because I was losing quite a bit of time. I just didn't have much pace recently, so you've got to look at every single thing you do, whether it's driving style, whether it's everything really. So we've worked, I think, really, really well. And yeah, I'm happy with that P2. Obviously, I wish I was on pole, but Kimi did an incredible lap and he deserves it.
10: Well, congratulations. It's still a front row for tomorrow.
12: Thank you.
10: And Lewis, huge cheers all the way around for you today. Third place, you obviously had the high of sprint qualifying yesterday, but are you satisfied still to be starting in the top three at Silverstone?
13: Am I satisfied?
10: Yeah, you're
13: of
10: in the top three.
13: Not in P3, but I'm, you know, I'm happy to be up here. Both of these guys did a great job today. Charles obviously been making good improvements. And yeah, we just didn't have the pace, unfortunately, of the Mercedes. That's been kind of a thing for a while, but we're slowly closing the gap, and to have both of us up here is great for the team.
10: And let's talk about the race then, because obviously you were led earlier on. Kimi got past. Have you got a chance, maybe with your teammate there, to work together and put more pressure on Mercedes?
13: I mean, it's definitely great to have both of us here, because that means hopefully, I mean, whether or not we can fully keep up with Kimi, we'll see tomorrow. But hopefully we can maybe play with a strategy and work as a team to try to topple them. We'll do our best for sure.
10: All right. Well done today, Lewis. Anyway, there's a huge amount of people here, record crowd, hoping that you get number 10 at Silverstone. Kimi, whilst the Ferrari duo go away, let's talk to you about the race tomorrow then. Are you worried about these two? You obviously dealt with Lewis in the sprint, but they're going to be trying to make your life a little bit harder tomorrow, I guess.
11: Yeah, for sure. It's not going to be easy. You know, I've got two Ferrari behind me, and for sure they're going to work together, but their pace is good, but ours was strong in the sprint race. So yeah, hopefully we can keep that tomorrow, and yeah, hopefully we can do a good race.
10: Well, it's been a very good weekend for you so far. Good luck tomorrow. Well done, Kimi Antonelli.
11: Thank you so much.
1: Mercedes pakt elke pole tot op heden in 2026. Het is zijn vijfde van het seizoen. Leclerc natuurlijk, want we roepen wel duveltje aan Doosje. Maar dat kwam natuurlijk omdat Lewis zo goed bezig was in de afgelopen jaar. Leclerc stond natuurlijk in Oostenrijk ook gewoon al op de eerste straat te rijden. Dus dat is wel goed. Hamilton heeft nog nooit op P3 gestart op Silverstone. Dus dat is ook wel weer een interessante. Terwijl de vierde keer achter elkaar dat hij in de top 3 start in 2026. Hadjar is de eerste teamgenoot die Verstappen outqualified op Silverstone sinds Sainz dat deed in 2015. Wel de derde keer al dit jaar dat Hadjar voor Max staat. Het is Max zijn slechtste kwalificatie sinds Suzuka in april. Madouke Okoye geeft de Pirelli-band op dit moment in handen van Kimi Antonelli. En dat is dus de pole position award. Die man is ongeveer drie keer zo groot en twee keer zo breed als Kimi Antonelli. Man, oh man, dat is echt niet te geloven. Maar het is wat het is. Hij start morgen, Kimi Antonelli met Leclerc op de eerste startrij. Dan Hamilton en George Russell. Ja, hij kan alleen maar fouten maken om het niet te doen. Anders wint hij hem toch gewoon.
0: Ja, denk het wel. Ja.
1: Denk je dat Hamilton wint?
0: Nee, dat denk ik niet. Nee, ik denk dat Mercedes met George Russell daarvoor kunnen ze met z'n tweeën wellicht samen tegen Ferrari vechten.
1: Prachtige pole position van Kimi Antonelli. 1-1-28-1-1-1. Nou, dat is gewoon een
0: Jij zei 1-28-1-2-3 voordat we begonnen.
1: Ja, dat heb ik echt opgeschreven.
0: Ja? Ik heb het ook opgeschreven.
14: Full send. Good man, I like a full send. When you have it under control.
1: Full send.
15: We all like the full send. Well done for you.
14: Nice work, mate.
1: A Star is Born, mocht je dat nog niet weten. Zijn naam is Kimi Antonelli. Tot zover het live verslag van de Pirelli British Grand Prix 2026 voor wat betreft de kwalificatie. Morgen zijn we er natuurlijk. We beginnen met onze voorbeschouwing om 3:45. De wedstrijd begint om 4:00. Dank Jack voor deze.
0: Ja, tot morgen.
1: We spreken elkaar morgen. En dat betekent dat het nu tijd is hier op Grand Prix Radio om verder te luisteren naar wat wij jou allemaal vertellen op Sportradio. En de man die dat samen met jullie gaat doen, die heet Karel Oosterhuis. Veel plezier daarbij.

0: Al die oude dingen weer op tafel komen, Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
2: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

0: nationale ploeg. Als je het vergelijkt met clubniveau, niet dat ze daar niks doen, maar...
1: Ze stijgen boven zichzelf uit.
0: Alsof ze nog beter worden als ze een nationale ploeg spelen, als ze samen spelen.
2: Ja, dat moet dan toch zijn dat er een hele goede connectie is tussen die jongens en dat de coach daar iets bijbrengt dat ze individueel misschien nog niet hebben ervaren. Beide ploegen speelden al eens tegen elkaar. 4 jaar geleden op het WK in Qatar, met ook in die poelen. Jawel, de Rode Duivels stonden in die poelen. Het werd toen 2-1 voor Marokko. Ziyech gaat de eerste score na 4 minuten. Uiteraard een half cadeautje, of zeg maar een heel cadeautje. Het zou 2-0 worden via Nesiri. En uiteindelijk nog een own goal ook van Marokko in het slot. Ondertussen is de wereld wel een beetje veranderd natuurlijk. Maar ik denk dat het gerechtvaardigd is om te zeggen dat de verhoudingen nog altijd zwaar in het voordeel van Marokko
0: Hier is Marokko opnieuw favoriet, dat wel. Maar Canada heeft wel stappen gezet in die 4 jaar. Hè. Ze zijn in de Copa America ook al eens tot aan tot in de halve finale geraakt in 2024. Dus dat wil wel iets zeggen. Wat er nog altijd wel een beetje mankeert, is het maken van goals bij Canada. Zij maken toch wel heel moeilijk een goal. Bijvoorbeeld in die Copa America zijn ze tot in de halve finale geraakt met 2 goals. Dus ja, het is wel heel weinig om in een toernooi maar 2 goals te maken.
2: Dat is eigenlijk al straf.
0: Dat is
2: een
0: ongelooflijke stunt. Je raakt daar wel, na de groepsfase is daar wel onmiddellijk kwartfinale ook. Dus dat helpt ook wel. Er zijn minder matchen. We spreken hier over 5 matchen. Maar toch 2 goals maken in 5 matchen, dat is weinig. En als je al hun resultaten bekijkt, dan is dat iets dat toch wel altijd terugkomt. Dat is moeilijk scoren. Goed, Jonathan David wel al nu goals gemaakt. Maar ook maar... In 1 match toch wel wat moeilijker. Moeilijk jaar gehad. Larin was de eerste keuze in de spits. Ondertussen is de Oluwaseyi geworden. En dat is een betere keuze. Ik had misschien ook wel Promise David verwacht.
2: Maar hoewel die ook in zijn laatste wedstrijd tegen Zuid-Afrika echt heel bleekjes was.
0: Ja, ik weet het. Er gebeurt altijd wel iets als Promise David opkomt. Dus ik had misschien ook wel eens een keer een basisplaats verwacht voor hem. Maar goed, het is opnieuw Jonathan David en Oluwaseyi.
2: Ze hebben dus geen rijke WK-historie. De Canadezen, 3e deelname ooit. Nooit voorbij de groepsfase geraakt. Dus op zich is het voor hen, denk ik, toch al een zeer geslaagd WK. De groepsfase er even bij nemen. Ze hebben gelijk gespeeld tegen Bosnië, gewonnen van Qatar. Dat was heel ruim, 6-0. En dan verloren van Zwitserland. Maar we herinneren ons misschien vooral nog die wedstrijd tegen Zuid-Afrika, wat naar mijn mening toch een beetje de draak van het WK was.
0: Zij hebben nog geen echte tegenstand gehad. Zwitserland was voor mij betreft hun beste tegenstander. En dat was een match die dat ze niet konden winnen, die ze verloren. En hier inderdaad tegen Zuid-Afrika was samen met Bosnië, volgens mij ook tegenvallers. Oké, in Zuid-Afrika zullen ze daar anders over denken, want natuurlijk die groepsfase overleeft wonderbaarlijk. Maar ik vond in deze match ook te zien dat niet goed genoeg was. En Canada kon daar ook pas via Eustachio hier in de laatste minuten iets tegen doen. Dus ja, een late goal die hen gebracht heeft waar ze nu staan. Maar een topprestatie was dat niet van hun kant.
2: Ja, maar ik vraag me dan altijd af, als je weet... Enfin, ik ga er toch vanuit dat die spelers en die groep in de spiegel kijken af en toe. En dat je eerlijk bent met jezelf. Dus dat je weet... Ja, het is nog geen vette geweest op het veld. We hebben uiteraard onze prestaties wel geleverd. En nu komen we tegen een megaland als Marokko. Mm-hmm. Dus eigenlijk, puur qua kwaliteit, gaan we eraan. Maar hoe pak je dat aan?
0: Normaal wel. Het ding is natuurlijk dat ze niet in Canada spelen. Dat heeft ook, als je kijkt naar hun match in Vancouver, dat was voor hen veel beter. Dit is een ander gegeven. Hier gaan ze niet zoveel voordeel uithalen, denk ik. Maar zij moeten het hebben van hun enthousiasme. Ik zeg niet dat er geen kwaliteit is, maar minder dan bij Marokko. Maar ze hebben wel drive en ze hebben wel een fysieke paraatheid en een intensiteit waarmee ze iets kunnen doen. Ze hebben snelheid, ze spelen direct, dus ze zijn allemaal wel troeven. Maar volgens mij... In normale omstandigheden niet genoeg om dit Marokko...
2: Ja, anderzijds, ze zullen zich ook wel optrekken aan uitslagen zoals... wedstrijden zoals die van Kaapverdië afgelopen nacht, waar eigenlijk de maat ook niet erop had mogen staan.
0: Nee, maar ook met kwaliteit, hè, Ruben. Als je Kaapverdië...
2: Die hebben goed gespeeld.
0: Natuurlijk,
2: die hebben heel goed gespeeld. Maar als je op voorhand zou gezegd hebben wie gaat hier winnen vandaag, dan ga je Argentinië zeggen. Tuurlijk, we gaan het even over de coach hebben van Canada. Jesse March, bij Salzburg aan de bak of aan de slag geweest, bij Leipzig, bij Leeds United. aardige man blijkbaar, wel bespraakt. Ik weet niet of je dat weet, maar hij gebruikt teksten en inzichten van onder andere Mahatma Gandhi en Moeder Teresa om zijn spelers te inspireren. Ja, Had jij illustere figuren, Gert? Nee,
0: ik heb daar op zich niks tegen dat een trainer dat doet, maar komt dat niet elke week mee af en wonen drie dagen.
2: Dan werkt
0: op
2: het niet meer.
0: Toernooi, je kunt niet om de drie, vier dagen match elke keer met zoiets afkomen. Dat kan een keer helpen, hè. Ja. Dat kan een keer werken, dat is zeker.
2: Je houdt het best achter de hand voor de grote momenten.
0: Ja, dat zou ik toch doen, ja.
2: Ja. Is dus Amerikaan, maar werkt dus bij Canada. Canadezen zijn dol op hem en misschien wel hierom. Kijk eens even mee. Ja, het is toch uiteindelijk het buurland. Dat is een beetje zoals België en Nederland. En ja, voilà, de Amerikaan zingt het Canadese volkslied mee. Ik weet niet, stel jij wordt bondscoach van Nederland. Zing je het Wilhelmus mee, Gert?
0: Ja, misschien wel uit respect voor het land waar dat je voor werkt. Dus daar vind ik op zich niks mis mee. Ik weet niet hoe dat hij bij zijn gevoel zit ten opzichte van de USA. Als je Pochettino bijvoorbeeld hoort klappen, die zegt: ik ben 100% Argentijn. Dus ik heb jullie heel graag en ik werk voor de USA en ik ben hier heel graag en dit en dat. Maar hij zegt: ik ben wel een Argentijn. Dat lijkt mij logisch.
2: Er is een variatie. Maar, Rudy Garcia doet dat af en toe.
0: Roberto Martinez deed dat bij ons ook. Ik vind dat best wel sympathiek. En het geeft een vorm van respect weer voor het land waar je voor werkt.
2: Ja, ik ga er nog één naam bij halen van een van die jongens met Belgische connectie op het veld bij Marokko. Talbi. Ja. Al een hele belangrijke invalbeurt. Zeker. Achter zijn naam. Goede voorzet.
0: Wat een bal. Was wereldbal, absoluut. Ja. En eigenlijk wonderbaarlijk hoe dat Diop daar uiteindelijk de beslissing neemt om in te schuiven. Dan zou het beeld vroeger moeten gehad hebben. Maar die stond daar zo wat te twijfelen achteraan. En dan ga ik mee in dat middenveld. En dan in dat middenveld ga ik mee naar voren. Ga ik het doen, ga ik het niet doen. Uiteindelijk beslist hij om op kouse voeten mee te sluipen in die 16 meter. Krijgt hij deze bal van Talbi en maakt een hele belangrijke goal.
2: Ja. Je hebt het daarnet al kort over de opstelling van Canada gehad en dat je Promise David misschien wel in de basis had verwacht. Zijn verrassingen bij Marokko of vind je het allemaal heel logisch?
0: Verrassingen. Alal speelt van KV Mechelen, de verdediger. Ter vervanging van Riyad. Riyad is gekwetst afgegaan in een match tegen Holland, een kwartier voor tijd. Dus moesten ze daar iemand anders vinden. Dat is wel leuk om hem aan het werk te zien. Maar voor de rest is dat hun
2: type ploeg.
0: Beste ploeg, type ploeg. Dus voor de rest geen wissels en dat is logisch. Ja.
2: Voilà, goed. Dan zijn wij helemaal rond met de voorbeschouwing. Gaan we samen genieten van de match met de man die gisteravond nog ergens in, wat was het, Dallas zat?
0: Ja, Peter zat gisteren in Dallas. Ja.
2: Ja, en die smeekte om geen strafschoppen. Die zijn er uiteindelijk ook niet gekomen. Ik weet niet of hem dat geholpen heeft om zijn vlucht te halen. Maar in ieder geval, hij zit klaar om de wedstrijd van commentaren te voorzien over die reis. Kan hij misschien nog straks wat tekst en uitleg geven. Peter van den Bemt, het woord is aan jou.
3: Dankjewel Ruben. We hebben wel strafschoppen gehad gisteren, zoals je wel weet. Dus helemaal tot aan het gaatje gegaan. Maar er was nog meer dan tijd genoeg over om makkelijk de vlucht te halen. Het is ook niet zo lang vliegen van Dallas naar Houston hier. Een klein uurtje dus. Geen problemen. Bijtijds hier in Houston. Waar we ondertussen weer veilig en fris binnenzitten in het NRG Stadium. En dat is maar goed ook. Want weerberichten voorspellen later op de dag een gevoelstemperatuur van 43 graden. Hier in Houston. Dus de festiviteiten voor de 4th of July. Die zullen in de grootste hitte worden gevierd en plaatsvinden. Er schijnt ook nog een vuurwerk voorzien te zijn. Later op de avond, 9:30 zo ergens. Plaatselijke tijd. Daar zullen we dan wel een keer naar kijken. We hebben hier overigens ook al een reuze grote vlag uitgestrekt gezien. Over de middenstip. Eentje met Stars and Stripes natuurlijk. En Maya Rodriguez strak in een wit kostuum van de Royal Navy bracht hier. Een beklijvende versie van het Amerikaanse volkslied. Dat hoort er allemaal bij natuurlijk op een bijzondere dag als vandaag. We zijn gewaarschuwd door Amerikanen dat we ons in veiligheid moeten brengen. Want iedereen zou Lazarus over straat lopen. Don't drive your car, werd er gezegd. Ik heb er geen, dus dat is geen probleem. Maar dat gaan we straks allemaal wel bekijken nadat deze wedstrijd is afgelopen. Want de dag is nog jong natuurlijk nadien. Het is nu op het middaguur zo ongeveer voor deze achtste finale. Waarvoor ik mij aansluit bij Gert. Natuurlijk is Marokko reuze grote favoriet. Op basis van het verschil in klasse en kwaliteit met Canada. Dat toch al vrij ver is geraakt, zal ik maar zeggen. Dankzij een gunstig parcours als je kijkt naar wat het maar voor handen heeft gedragen. Door het enthousiasme, door de teamspirit, door de speeches dan ook wel zeker van Jesse March. Maar het zou ons toch zeer verbazen. Maar goed, dat kan natuurlijk wel. Dat Canada dit geweldige Marokko, en ook daar ben ik het met Gert eens, een stroopbreed in de weg zou kunnen leggen. Want het is toch een elftal, een van de ploegen samen met Frankrijk die indruk heeft gemaakt. En het is een raadsel dat alleen door voetbal verklaard kan worden waarom we dat voortreffelijke, overrompelende Marokko zowaar penalties nodig heeft gehad tegen Nederland. En op een zucht stond van de uitschakeling. Want het was vele malen en vele klassen beter dan Nederland. En of dat dan aan de keuzes van Ronald Koeman gelegen heeft, nee, dat denk ik niet. Of hij nu met 5 of met 4 of met 8 achterin had gespeeld, nee. Marokko, zoals dat hier voetbalt op dit wereldkampioenschap, is veel en veel te sterk voor veel ploegen. En zeker voor Nederland. En wie weet, straks ook voor Canada. Eert het volkslied Aninashid Al-Watani. De nationale hymne. Het is eerst het Canadese. Excuus.

dus over het grote machtige Canada. Nog altijd een onafhankelijke provincie. Er is er een die dat graag anders zou willen natuurlijk. Voilà, nu wel degelijk de Marokkaanse nationale hymne. Over de ode aan de vrijheid en de onafhankelijkheid.

Een prachtige wortel ook voor de neus van de Marokkanen. Dat is een kwartfinale wellicht toch. Tenzij de Paraguayanen nog een keer stunten. Maar tegen Frankrijk nog een keer een extra gevoelige wedstrijd die er zou kunnen aankomen natuurlijk. En Marokko dat ook weer een klein stukje geschiedenis wil schrijven. En dat is dat het allereerste Afrikaanse land zou zijn dat twee keer de kwartfinale van een groot toernooi haalde. Het was al de allereerste Afrikaanse natie in Qatar 4 jaar geleden. In de halve finale van een groot toernooi. Maar ze doen het vooral op een heel andere manier dan 4 jaar geleden. Daarom zijn ze niet alleen goed, maar ook nog eens heel erg leuk om naar te kijken. Dat was 4 jaar geleden toch enigszins anders. En dat mag toch allemaal of voor een heel groot stuk worden toegeschreven aan het werk van onze landgenoot uit Schaarbeek, de coach Ouabi. Stadion weer helemaal volgelopen natuurlijk, dat zijn we intussen gewend geraakt. Heel veel Marokkanen op de tribunes. De Canadezen hebben de oversteek gemaakt. U weet het, die nederlaag tegen de Zwitsers heeft hen veroordeeld tot wedstrijden buiten Canada, niet in hun geliefde Vancouver. Daar mogen de Zwitsers nog een tweede knock-out wedstrijd spelen. Een scheidsrechter met naam en faam, zoals je kan zien uit Ashington in Engeland, Northumberland. Michael Oliver. En Canada dat deze wedstrijd, zoals het door de Amerikanen betaamt, met respect voor de tegenstander, maar toch met groot zelfvertrouwen tegemoet treedt. Zo konden we lezen in de Canadese kranten. Waar ze natuurlijk al wel tevreden zijn met het parcours dat het thuisland heeft afgelegd. Maar waar ze dromen van meer natuurlijk. Het dak is gesloten, dat ziet u daar. En Gert heeft de ploeg al min of meer overlopen. Zijn 3 wijzigingen in vergelijking met de vorige wedstrijd tegen Zuid-Afrika. Cornelius is niet helemaal fit, dus mag de Fujerol opnieuw achterin spelen naast Bombito. Sigur is de misschien verrassende vervanger. Hij viel al in voor Saliba. Jonge Kroaat zou je kunnen zeggen. En dus Ahmed Ali van Philip Clement Norwich krijgt nadat hij op de bank staat tegen Zuid-Afrika weer de voorkeur op Miller op de linkerkant. En hier dus een link met de Jupiler Pro League eraan toegevoegd. Want Riyad die ging geblesseerd naar de kant in die wedstrijd tegen Nederland. Zo ergens een kwartiertje voor tijd of zo. En Halal staat aan de aftrap. Dat was ook al zo in de wedstrijd tegen Haiti. Maar dit is toch wat anders. En dus extra aandacht neem ik aan voor deze wedstrijd bij de supporters van KVM. Voor hun centrale verdediger Ridouan Halal. Naast Diop. De redder van het vaderland met zijn late gelijkmaker in Mexico City. Het is ook wel een element dat meespeelt. Minder rust gekregen dan de Canadezen. En vooral toch een slopende strijd moeten leveren op de hoogte van Mexico City. In de warmte daar. Verlengingen en strafschoppen erbij. Dan was dat voor Canada in de milde temperatuur van LA toch enigszins anders. Maar de coach, we luisterden naar het interview voor de wedstrijd. Mohamed Ouabi zei, kijk, we zijn goed gerecupereerd. We hebben ons ook mentaal even gedeconnecteerd. Een familiedag, dat zijn niet alleen de Duivels die dat doen, samen op restaurant geweest. En ik had de indruk na 2 dagen dat alles weer oké was. De batterijen opgeladen. Fysiek en mentaal zijn we helemaal klaar voor deze wedstrijd. Voor een strijd met Canada. En voor hopelijk een betere wedstrijd dan die tegen Zuid-Afrika of dan die gisteren in Dallas. Hij gebruikt dus inderdaad citaten van moeder Teresa. Ik heb er hier een gevonden. Not all of us can do great things, but we can do small things with great love. Of dat vandaag iets gaat opleveren, of hij daar indruk mee gemaakt heeft op zijn spelers, dat weet ik niet. Maar kijk, ze staan hier toch maar mooi. En voilà. Derde fase van het wereldkampioenschap voetbal is op gang getrapt. Maar het is een valse start, zegt Michael Oliver.
hij is er dus weer bij. Ik vond hem echt niet overtuigend in zijn allereerste wedstrijd. Maar goed, hij heeft dus nauwelijks gevoetbald, zoals ik een paar dagen geleden al zei. Mooi is Bombito van Nice, wel geteld 2 wedstrijden. De Fougerol moest daar plaatsruimen voor hem. Maar door de blessure van Cornelius is hij er weer bij. Viel in en viel zeer goed in. Deze eerste paas was nu net wel wat minder. Ja, die bal kon aan de buitenkant Saibari niet aannemen, want hij stond buitenspel, dus liet hij hem maar lopen. Maar dus met zijn inspeelpases toch niet geweldig. Maar hij is ook op het mentale vlak, zoals Jesse Marsch aangegeven, van het grootste belang voor de ploeg op en naast het veld. Mooi is Bombito. Bounou met dus Redouan Alal. En Bouhadi, een van die sensationele jonge voetballers die grof wild zal zijn, zoals hij dat was. Nu even aan de bal. Bouhadi naar Qatar. Bouhadi heeft zijn rol wat dat betreft overgenomen, zou je kunnen zeggen. En Brahim Diaz daar met een technisch foutje en een overtreding ook. Er werden wat vragen gesteld rond Brahim Diaz. Want ondanks het feit dat alles quasi perfect loopt voor de Marokkanen. Want hij heeft nog niet gescoord. Maar Ouadi zei, dat is geen enkel probleem. Hij is van het allergrootste belang voor onze ploeg. Met zijn acties. Hij heeft overigens ook al 2 assists. Maar zorgt hij voor georganiseerde chaos. Het modewoord dat ook Ouabi gebruikte. Dus geen sprake van dat er ook maar de minste twijfel is rond de man van Real. Voilà, dat is wel zo'n ziekenhuisbal van Bombito. Mooi, El Kanous komen daar toch netjes uit. Met Halal en Diop. En Hakimi. Ik zou zeggen de enige speler van Paris Saint-Germain. Maar misschien niet de enige, maar aan wie je niet kan zien dat Paris Saint-Germain 2 jaar aan elkaar aan een stuk heeft gevoetbald. Vind ik bij de Portugese voetballers van PSG toch een beetje te zien. Maar hij is dan ook redelijk lang buiten strijd geweest. Dus daar profiteert hij nu misschien van. Want ook tegen Nederland was hij formidabel. Ja, mooi door de beentjes gespeeld. En een overtreding natuurlijk wel, Buchanan. Mouhadi met een nummertje. Nou, Canada probeert wel te doen, want Jesse Marsch zei dat zeer belangrijk zou zijn. Dat is de pressing. Dat is natuurlijk zijn stokpaardje uit de Red Bull school. Dus dat is wat hij wil zien. Canada niet comfortabel aan de bal laten. Kijk, zoals Jonathan David dat daar ook weer even ging proberen op Halal. En ook Ahmed Ali. Dus dat doen ze wel. Dat is ook hun DNA niet natuurlijk om nu in een soort eigenstelling te kruipen als underdog in deze knock-out wedstrijd. Johnston zit er goed tussen. Kan misschien snel gaan nu. Het is Stacchio. De held van Canada. Hier gaat Laria. Ja, ja. Kan ver komen. Komt er nog een voorzet? Nee, hij loopt er zelf mee buiten, denk ik, of niet? Nee, het is toch een corner. Marokkanen trekken dat even in twijfel. En het zal nog gecheckt worden, zoals u weet. Nee. Correcte beslissing. Het zijn geen specialisten van de standaard situatie, de Canadezen. Oliver heeft wel een paar gezien die aan elkaar hangen. De Fougerol en Bombito zijn wel meegeschoven. Daar komt de corner. De vuisten van Bounou. Het leek gevaarlijk, maar dat was het eigenlijk niet. Hij had er de volledige controle over. Oloasei die de bal nog eens brengt. Daar Johnston, goede kopbal, daar is hij. David, nee, kan niet besluiten. En Bounou erbij. Net te lang gehaarzeld, denk ik. Maar uitstekend het balletje van de Fougerol om hem vrij te spelen.
geen buitenspel. En geen buitenspel. En dan laat hij hem nog één keer stuiteren, Jonathan David. Het moest misschien, want misschien kon hij ook niet ineens er zijn voet tegen zetten. En de hand van Bounou. En zo is het eerste doelgevaar dan toch van de Canadezen. Bijna een assist voor de man van Dinder. Nieuwe corner, Stakio. Nu een verre. Het hoofd van Diop. En dan wel opgepikt door Sigur, die probeert Buchanan te lanceren. Ja, stevige tackle, maar wel correct. Van Alol. Ook nog op zoek naar zijn beste benen uiteindelijk. Dejon Buchanan, zoals hij zelf ook aangaf. Ook in de wedstrijd tegen Zuid-Afrika nog niet. Echt geweldig. En zo hebben die eerste 5-6 minuten zich toch vooral afgespeeld op de helft van Marokko. Canada begint met lef, met de borst vooruit. En waarom ook niet? Ik zei het, dat zit in hun DNA. Een lage corner deze keer verlengd en daar bijna Johnston. Nog een keer de Fougerol. Bounou met een vuist. Het is daar druk in de box. Nog eens vrijgespeeld hier. De Fougerol probeert erbij te geraken. Uiteindelijk zal het nu wel opgelost zijn. Stalipari denkt weg met die bal. En daar is Crepo. Lekkere start van Canada. Prima zo. Ja, Stalipari ging dat ook even vol in. Dat doet Johnston ook, zoals we hem kennen. Niet voor niets, een speler uit de Schotse competitie. Ouani ligt geveld. En Oliver zegt nee, we spelen voort. Geraakt aan het hoofd in principe. Of de bal buiten, lijkt hij nu aan te geven, Oliver. Ja, dat was een nonsense verdediging. Een Schots duel. Want daar is er Johnston. Oh, pardon. Ja, daar komt hij. Ik dacht te zeggen, het was Larea, maar nee, Johnston. Ja, dat is toch wel in de buurt van een overtreding, eerlijk gezegd. Meteen veel werk voor Yassine Bounou. Een bijzondere wedstrijd toch voor hem, denk ik. Want geboren in Montreal, in Quebec. En lang geleden was er ook flink aangedrongen om te voetballen voor de Canadese nationale ploeg. Maar lang geleden natuurlijk gekozen voor Marokko. En daar zal hij geen spijt van hebben. Kijk eens een keer, Jager. Louassé. Ja, ja. Geen tijd om te versagen. En dat leidt, dacht ik te zeggen, tot balverlies. Maar nog net binnengehouden door Hakimi. En daarom is het wel goed dat er hier binnen gespeeld wordt bij, wat is het, ik denk 20 graden in plaats van buiten bij. Op dit moment misschien al vooraan in de 30 en een loden hitte.

Boadi kwam daar even de bal vragen. Maar Bounou zegt, ik ga een keer een verre sturen. De Canoes moet erachteraan. Maar Johnston, prima gedaan hoor. Met de borst meegenomen. En opgeruimd door Krippel. Ze zijn er toch wat van geschrokken, zo lijkt het wel. De Marokkanen, van de manier waarop de Canadezen er hier opvliegen. Oluwase. Ja, Diop. Dat is nu wel een duwfout, zegt Oliver dus. Of misschien handspel is het ook wat hij aangeeft. Hij gaat er ook vol voor. Tony Oluwase

Johnston weer, dat viel even mee. Kegelen met Bombito. Buchanan. El Canoes jaagt hem op en doet dat met succes uiteindelijk. Ja, nog een duw gegeven in de rug nu weer. Von Mazraoui. Het meeste wat je kan zeggen is dat Canada klaar is voor de strijd. In deze achtste finale, hoe kan het ook anders? Oei. De bal van El Ainaoui in de verkeerde voeten. En daar Olawase, kan hij veel prachtige beweging. En Bounou moet redden. Nog niet afgelopen. Nog een keer weggekopt. Omhaal van het Jonathan David komt er niet uit. Heerlijke beweging van Tony Oluwase. En Bounou moet redding brengen voor de tweede keer. Al we zijn nog maar 10 minuten ver. En Buchanan er nog eens onderin. Hallo zeg die Canadezen. Die hebben een stevig ontbijt genomen. Dat kan hier altijd in de VS. En de start is in elk geval niet wat we ervan verwachten. Het begint natuurlijk met deze ziekenhuisbal van El Ainaoui. Maar kijk eens wat hij hier doet. Lekker meegenomen. En het gestrekte been van Bounou behoedt Marokko voor een vroege achterstand. Ja, hij beseft natuurlijk dat je wel, als je al twee kansen hebt gehad in de eerste 10 minuten, wel moet proberen scoren. Saibari rent de eerste keer. Bombito gepakt. En de Fougero ook bijna gepasseerd. Maar ze waren nog met genoeg. Johnston. Met Jonathan David achterna gezeten. Aangetrokken door Bouadi. Maar hij blijft overeind. Snel geopend door Stacchio. Loria. Nee, dat is niet Loria. Het was even een actie op de linkerkant. Eustachio probeerde nog door het centrum te spelen. Dat kwam er niet helemaal uit. Oliver staat op zijn streep. Moet even achteruit. Snelle recuperatie. Overal worden ze opgejaagd. Dus Stekio neemt over. Opgeruimd dan weer in zijn rug. Door El Ainaoui. Nee. Kijk ze een keer vliegen. Oh, lala. Hey, Marokko weet niet wat het overkomt. Het moet een tandje bijsteken. Johnston een voorzet. Over het hoofd van Oluwase. Een stekje. Nee, niet met links. Met rechts is het moeilijk. Jonathan David. Meegeven. Nee, Buchanan er ook niet bij. Maar ze vliegen erop. Bal van El Canoes nu even over de zijlijn. Ja, hij is 2000% tevreden met de kanonstart van zijn elftal. Of dat vol te houden valt, dat is wat anders. Marokko predikt een beetje rust met wat balbezit achterin. En nu even een rustpunt ook bij de Canadezen.

Buchanan aangetrapt door Mazraoui, maar die trapte wel de bal weg natuurlijk. Dus geen overtreding. Even Buchanan geraakt, maar niks aan de hand. Een heel ander gegeven natuurlijk dan de wedstrijd tussen deze twee op het WK 4 jaar geleden. Laatste groepswedstrijd. Canada was toen al uitgeschakeld. Marokko won met 2-1. Hij werd zo groepswinnaar in de poelen van de Belgen. Ja, dit is wat anders natuurlijk. En nog 2 oefenwedstrijden ook tegen elkaar gespeeld, maar lang geleden. Maar Marokko wel 3 wedstrijden, nog geen verloren van Canada. Maar dat is wat ik zei, geen met de inzet van vandaag. Overtreding aan de buitenkant. Die Hakimi stevig aangepakt. Ja, daar schrikt hij niet voor terug natuurlijk, deze Leroy. Speelt altijd op speed. Maar op de linkerkant nog altijd geen Davis in de ploeg. Daar blijft het nog altijd een beetje op wachten. Een invalbeurt. Geen indrukwekkende had hij tegen Zuid-Afrika. Oluwase duelleert. Met Diop. En Hakimi. Weer met Diop. Luria, opnieuw een overtreding. Nu is het er helemaal niet mee eens. Kijk, daar ligt hij nu al voor de 2e keer op een minuut na een duel met deze Luria. Het is wel degelijk een overtreding. Komt gewoon te laat. 2 keer stevig op de voet getrapt. Daar begrijp ik helemaal niets van. Dat is een beetje vreemd. Maar Marokko is dus nog niet in de verre buurt geweest, eigenlijk zou je kunnen zeggen. Van Crepo. Saibari probeerde het wel een keer, maar werd simpel afgehouden. Maar wel een eerste rustmoment ingebouwd door de Canadezen. Na pakweg 10 dolle minuten. Bouadi, benieuwd waar hij volgend jaar speelt. Want dat gaat niet meer bij Lille. Randje buitenspel, Saibari denk ik. Bombito hangt eraan. Jawel, buitenspel. En Bombito dichter tegenaan. Man van 3 doelpunten. Maar u ziet het buitenspel op dit WK al. Saibari. De Fougerol schuift in. Ali Ahmed vindt Bombita. Goed gevoetbald, David. Daar gaat Buchanan. Halal komt met het lange been. Goede rugdekking gegeven. Lange halen. Brede tackle. Zou kunnen zeggen met het verkeerde been. Maar het was toch het goede dan uiteindelijk.

Stekio met een gestrekte bal, gekopt door Johnston. Wat had hij daar toch opvallend veel vrijheid. En geen tegenaanval, want ook weer stevig afgehouden, Brahim Diaz.

Canada zat hij aan een klein reeksje van 6 wedstrijden waarin het een doelpunt heeft gemaakt op een WK, op een volgend. Dat is ook een primeur. Ja, ja, Stekio met de goede druk. Guani laat zich van de bal zetten. Deze bal is geen goede. Ali Ahmed moet hem gaan ophalen. Geen nummertje, gewoon voetballen. Een stekje alweer. Met Sigur. En Bombito.

Hij is zeer aanspeelbaar, zeer zeker wel. Hij krijgt een trap, Oluwase. En ja, een overtreding gefloten en een gele kaart erbovenop. Het is niet een onrecht. Want het was uiteindelijk toch te stevig inkomen. En Oliver die besloot om niet het voordeel te geven, want dat was er nog wel degelijk. Maar dan toch deze fouten bestraffen. Daar zijn ze op de bank bij Marokko helemaal niet tevreden mee. Zeer boze Kouabi. Ja, we zagen daar straks al. Na zijn, ja, ik denk misschien wel eerste sprintje. Dat hij, ja, een beetje grimaste. Saibari. Ik denk dat het al eerder was. Voor deze actie al. Bij die ene sprint waar hij zich uiteindelijk niet helemaal kon doorzetten. En hoewel volgens mij de drinkpauze nog niet officieel is. Gaan er toch al veel spelers drinken bij de blessure van Saibari. Ja, en als het zo zit is het een spierblessure. Dus toen trok hij al zo'n pijnlijke grimas. Vroeg in de wedstrijd. Die ene keer dat hij zich hier kon bijna kon doorzetten. In de rug ging duiken hier. Van Johnston. Hopelijk voor hem en voor Marokko. Ja, maar kijk. Trekt het shirt over zijn aangezicht. Dit is niet goed. Voor Saibari. Wat een domper. Voor de nieuwe recruit van Vincent Kompany. En dus uiteraard Soufiane Rahimi die hem komt vervangen. Teleurgesteld naar de kant. De topschutter. En de wedstrijden volgen elkaar nu in razende vaart op. Dus dat is een groot vraagteken. Of we hem nog terugzien. Hopelijk wel. Hopelijk op tijd gestopt. Is hij fit voor als er nog een andere wedstrijd aankomt. De volgende. En degene die hem komt vervangen is zeker ook een goeie. Eustachio had de kans om een vrije trap te nemen. Die is er nog altijd natuurlijk.

Dat is fijn. Bounou, veel te dicht in de buurt. Elaynaoui. De zoon van de tennissende vader dus, van lang geleden. Het tennisgezicht van Marokko, zijn vader Younes. Niet echt een tennisland natuurlijk, Marokko, maar hij zet het wel een klein beetje op de kaart met een paar kwartfinales in grote toernooi. Sigur tikt hem nog net. Hij krijgt ja, een soort trap, maar voordeel gegeven door Oliver nu wel. De twee slachtoffers liggen er nog. Enfin, het is te zeggen, één van de twee is al overeind geklauterd. Niet van harte, Elaynaoui, maar toch. En nu de andere ook, Sigur. Nog een keer, ik heb het gisteren ook gezegd, het is een zeer groot voordeel. Spelers die blijven liggen om wat tijd te winnen, dat is verdwenen. Omdat ze weten, dan moet ik er zo meteen een minuut af. Niet nuttig. Jonathan David gaat Halal nog eens opjagen. Nee, ja, dat zijn we nog niet kwijt. Dat bestaat nog altijd. Verdedigers die gaan liggen en een vrije trap krijgen. Ondertussen zijn we toe aan de hydration break. En dit is in elk geval niet het eerste kwart van de wedstrijd geweest zoals we dat vooraf hadden gedacht en voorspeld. Wel in tegende. Canada is royaal de betere, agressievere, zeker gevaarlijkste ploeg geweest. Met twee grote kansen, oké. Okay. Jonathan David, de bal stuiterde net een beetje verkeerd, waardoor hij niet ineens kon besluiten. Maar er was toch nog de hand van Bounou nodig. En natuurlijk nog die fraaie actie van Tony Oluwaseyi. En de voet van Bounou die nodig was. Nog wat scrimmetjes, oké. Okay. Dat was allemaal in de eerste 10 minuten zo ruim bemeten. Maar hij heeft wel wat te vertellen aan zijn spelers. Chapeau voor Canada. En wachten tot Marokko zijn duivels ontbindt, denk ik dan maar, in deze wedstrijd. Misschien ondervinden ze toch nog enigszins de naweeën van die slijtageslag, want dat was het echt wel. Wie naar de wedstrijd heeft gekeken in Mexico City zag wel dat er op het einde nog nauwelijks spelers vooruit geraakt. Zeker niet die er lang hebben opgestaan. Kijk eens hoe mooi dit. Halal in de wind. En dan Bounou. Goed breed gemaakt. Prima safe. 35 is hij, maar nog altijd van goud waarde voor Marokko.

Ja, er moet veel besproken worden bij Marokko. En wij hebben te doen met hem natuurlijk. Aan alles kan je zien dat hij denkt van mijn wereldkampioenschap zit erop. Prachtige Kuip hier. NRG Stadium. Het allereerste in de NFL-competitie met een schuifdak. Er staan hier zo drie van die stadions op een zakdoek bij elkaar. Het oude honkbalstadion, fantastisch. Echt nostalgie. En daarnaast gewoon een nieuw, ook met een dak erop. Aan infrastructuur in de Verenigde Staten geen gebrek. Ook in Seattle, waar de Belgen overmorgen weer spelen, staan er zo twee naast elkaar en nog een derde, ook even groot, om de hoek. Zo, deel 2 van de achtste finale kan beginnen. Het halal met Bounou. Lange bal maar. Richting de nieuwe spits Rahimi of El Canous. Het is Johnston die kopt. En nog een keer. Buchanan met Sigur. Eustachio, Masraoui, veel duels. Ja, El Canous krijgt de vrije trap mee. Johnston de overtreding tegen. Terecht. Want de bal had hij niet. Mensen sturen mij, zeg nu toch een keer hoe erg hij op Richie de Laat lijkt. Wel, voilà, dus ik heb het nu gezegd. De Richie de Laat lookalike van Canada. Alistair Johnston. En wel een beetje dezelfde speelstijl. Vliegt er ook in. Voor de volle 200%. De Fougeron. Het is gewoon echt een heel goede centrale verdediger die nog wel een carrière gaat maken. Benieuwd waar hij volgend jaar speelt. Het zal niet bij Dender zijn natuurlijk. Bobito weer met een foute inspeelpas. Rahimi trapt. Een ongevaarlijke bal. Nu doet hij het weer, Bobito. Crepo is opgewarmd bij de zachte trap van Rahimi. Line-out. Ingooien is voor Marokko inderdaad. Johnston wil zelf gooien, maar... hij verandert van mening, want eerst had hij het voordeel gegeven aan de Marokkanen. Snel zijn kans gegaan. Door de beentjes, altijd gevaarlijk, maar dat was het uiteindelijk niet voor Crepo. Ja, in 12 WK-wedstrijden heeft Marokko er wel geteld 2 verloren. En dat was 4 jaar geleden, halve finale tegen Frankrijk, toen ze echt wel op hun tandvlees zaten. En daarna nog eens de strijd om het brons. Johnston gooit ver. De Fougeron probeert te verlengen, maar er is geduwd. Alleen over de reeks aan ongeslagen wedstrijden. Daar wordt nog wel een keer aan getwijfeld. Cijfers verschillen wel een keer. Sommigen zeggen 36, anderen zeggen 33. Ik zeg gewoon 9. Dat is het enige juiste cijfer voor mij. Want de finale van de Afrika Cup hebben ze op het veld wel degelijk verloren. Met 0-1 namelijk. En wat er daarna dan gekomen is, ja, dat telt niet. Want wel verslagen. En het kan nog officieel worden ook wanneer het TAS zich nog uitspreekt over de klacht van Senegal. Maar op het veld in elk geval het onderspit moeten delen.
Wedstrijd intussen meer in evenwicht, maar wel minder boeiend om volgen natuurlijk. Canada wel nog wel even met Jonathan David. Drie doelpunten gemaakt natuurlijk in die eclatante overwinning tegen Qatar. Enige wedstrijd waarin hij heeft gescoord. En net als Gert zit ik ook toch te wachten op Promise David. Is natuurlijk ook een spits die maar net fit is. Dus omzichtig ermee omspringen. Maar bijvoorbeeld in die vorige wedstrijd hadden we hem toch verwacht. En veel vroeger vooral. Tegen Zuid-Afrika. Elijnau. Unai met Hakimi. Gaat er toch nog achteraan, maar de Fougerol. Ja, gaat ook liggen. Kijk, het is toch niet te geloven. Naar de bal en dan duiken. Altijd prijs. Als we dat er ook nog zouden kunnen uitkrijgen. Kijk, hop. Nee.

probeerde nog heel erg hoog te springen, Ali Ahmed, maar raakte niet hoog genoeg. En de lange bal die niet aankomt. Niet bij Diaz, niet bij Rahimi. En zo weer Krepel. De man van een karrevracht aan tegendoelpunten. Sinds januari 26 bij Orlando City. Maar daar heeft hij toch niet te veel last van. Behalve dan bij die flater tegen de Zwitsers. Voor de tweede goal, die van Manzambi. Twee keer 6 doelpunten in een wedstrijd, een keer 5. Als doelman is dat toch niet geweldig. Ja, Bompito. Het is nu toch elke keer hier een raar balletje dat hij wegstifte eigenlijk. Ali Ahmed. De bedoeling was Hakimi, maar dat was zo doorzichtig. Ali Ahmed met Stekio. Voorzet richting Buchanan. Het is Mazraoui die kan koppen. Johnston zet druk. En hier de recuperatie. Enfin, hij laat hem rustig buiten lopen met Sigur. Kroatische roots ook. Bij Hajduk speelt hij nu al zijn derde jaar. En de jeugd van Hajduk heeft hij ook gezeten, want een jaar of 4 al heel erg jong, 23 ondertussen. Naar Kroatië verhuisd, naar het land van zijn vader. Mazraoui dacht ik, krijg een vrije trap, maar het is een corner tegen. Tijd voor nog een keer een moment van opwinding in de box. Misschien komt het er nu met deze hoekschop van Eustachio.

daar komt hij. Nee, David probeert het te koppen. Sigur zet het daar al druk. Dat doen ze daar nog met z'n tweeën. De Fougerol heeft nu toch een overtreding gemaakt. Boadi met twee besprongen ook. Buchanan erbij. En terechte vrije trap voor Marokko. Hij zit er wel altijd stevig tussen. Luc de Fougerol. Vader dus geboren in Montreal, maar zelf geboren en getogen in Engeland, in Londen. En dus weer sinds 1 juli is dat dan zeker gewoon bij Fulham. Ja, Marokko dat in deze wedstrijd vooralsnog zijn nieuwe gelaat onder Ouabi, zijn heel aantrekkelijke gelaat, heel anders dan in Qatar niet heeft kunnen tonen. Met veel meer balbezit. Gemiddeld 60% op dit WK, dat was 39 bijvoorbeeld. 4 jaar geleden. Veel meer schoten op doel, veel meer hoge druk. Alle offensieve stats royaal veel beter. Maar niet in deze wedstrijd. Oké, ze hebben wel nog altijd 54% balbezit, zie ik hier. 39 voor Canada. Maar het wedstrijdbeeld is toch iets anders. Johnston met de verre ingooi. Richting de Fougerol. Loria met Johnston. El Canoes er ook stevig tussen. Sigur gestuit. Johnston

De blik van de trieste voetballer die vreest voor, of misschien al weet, het einde van zijn WK. Er komt een geweldig avontuur aan natuurlijk bij Bayern München en Vincent Kompany. Lainaoui met Hakimi. Daar weer Ali Ahmed, stevig erop. Boadi probeert er zich door te zetten. Er zijn altijd 2-3 Canadezen die jacht komen maken.

en Diopie. Nu voorgoed in de armen gesloten door de Marokkaanse voetbalsupporters. Na zijn bevrijdende goal tegen Nederland. Oesh, Hakimi geeft nog een forse duw. Daar zit al veel frustratie in. De Fujirol erbij. Leria gaat even langskomen. Nee, maar hij heeft gelijk, Leria. Want Hakimi kwam gewoon tekort. Kijk, de poppen aan het dansen. Iedereen erbij. Maar Hakimi gaat gewoon in de fout. Hij raakt niet bij die bal en geeft dan een forse duw in de rug van Leria. Dus hij moet geel krijgen, zo eenvoudig is het. En niet allebei. Opgenaaid. Hakimi. Dus Leria moet nu ook komen, dat is toch niet te geloven? En Hakimi blijft maar ten peste. Onvoorstelbaar. Kijk, kijk.

Hier gaan we het zien. Geraakt niet bij de bal. Hij doet niets en komt even zeggen van ja, wat is het hier? En heeft hij ze nu gekregen of niet? Want ik keek even naar het scherm. Maar ik denk het niet. Gewoon een uitbrander. Hij dus wel. Ja, dat verraadt toch frustratie. Want oké, bal was te diep, kon er niet bij. Het was ook niet dat. En ja, toch gekregen. Ja, niet te geloven. Dus niet, ja. Hoe belachelijk voorspelbaar. En dat kan dus. Knokken met Johnston. Ook Rahimi ertussen. Ja, ja, El Kanous weet dat er een tandje moet bijgestoken worden. Dat is goed. Hij beseft er moet geduelleerd worden. Oké, maakt een overtreding. Maar je even laten gelden, want anders word je opgegeten in deze wedstrijd. En dat beseft Bilal El Kanous maar al te best. Ik denk niet dat moeder Teresa dit allemaal zou geapprecieerd hebben. Zo dat haantjesgedrag en die felle strijd. Maar het is niet anders. Bombito heeft nog eens een bal verloren. Nee, maar dat is toch echt niet meer om aan te zien. De man die dus belangrijk is volgens de coach voor de relance. Bouadi. Waar blijven die fantastische voetballers van Marokko vandaag? Niks aan de hand dus voorlopig nog, want 0-0. En kansen zijn er voor Canada ook niet meer geweest na die eerste 10 minuten. Dus we kijken vooral naar een felle, af en toe wat opgefokte strijd.

toch nog een keer jagen nu. Dus achteruit moet het Mazraoui tot bij Bounou. Met Diop. Brahim Diaz heeft nog geen bal geraakt eigenlijk. Lainaoui. Zo loopt dat percentage balbezit dus op. Kijk, daar komt Eustachio er weer tussen. Hakimi wil even tot bij Diop. Die had dus, toen hij Frans jeugd international was, want is dat zijn hele jeugd geweest. Mooi gedraaid van Diaz. En dan een overtreding. Ja, dat mag van David nu ook wel een gele kaart zijn. En terecht, ja, deze is zeker terecht gegeven, want spelbederf. En dus dat gezegd, ik zal nooit voor een ander land spelen dan Frankrijk. Want het zou hypocriet zijn als ik zou kiezen voor Senegal. Dat kon hij ook. Of Marokko, want die drongen al jaren aan. En als ik dat zou doen, zou het een keuze par défaut zijn. Om namelijk om te zeggen, omdat ik niks anders heb. Frankrijk wil mij niet. Maar kijk, ze hebben hem toch overhaald. En natuurlijk toen hij dan in het voorjaar besloot om voor Marokko te kiezen. Op sociale media zeer veel kritiek. Het was ook een interview van een jaar of zeven geleden. Maar de coach belde hem, Agert belde hem, die geblesseerd moest afzeggen. En de voorzitter, en uiteindelijk heeft hij toch toegezegd. En gaat hij daar nog een keer koppen? Opgeruimd de Fougerol. En natuurlijk, wat ik zei, met die goal tegen Nederland, definitief in de armen gesloten. De Fougerol verdedigt goed scherp, kort op Rahimi. Kimi, een beetje kort gekopt misschien. Ja, te kort inderdaad. En dan een overtreding van Rouhani. Ik zou zeggen tijd om... Oliver denk ik moet hier dringend wat sneller gele kaarten gaan geven. Want anders loopt het de hand uit. Of dan uit de hand. Ook deze Rouhani op het... Of in het boekje. En ook daar is weinig tegen in te brengen.

Dus ondanks de zeer milde, aangename 20 graden hier in het NRG Stadium, bereikt deze wedstrijd toch het kookpunt. De jongens op het veld. Stekio. Nee, goed duel gewonnen door Rahimi. Hier Elkanous. Dias is in het centrum. Ja, bal moeilijk meegegeven uiteindelijk met... Een mogelijkheid. Elkanous. En Rahimi zegt, kon je hem nu niet diep steken? Maar dat was niet zo vanzelfsprekend. Elkanous koos voor de binnenkant. 6 minuten extra. Elkanous. Weer een overtreding. Zijn er ook te veel? Het is nu om de haverklap ook een overtreding. Wanneer nu weer geveld door David. Nou ja, wat was C? Jaagt er die op.

0: Push. Hallo.
1: Valt nog mee. Maar dan zet Masraoui hem uit.
2: Nee. Dit is niet het Marokko dat we leren kennen hebben in de voorbije wedstrijden. Dat zie je ook aan de blik. Hij doodt niet te veel emoties, maar deze was toch duidelijk aan de blik van Ouabi. David hing een beetje aan de arm van Hallo. Het vlaggen dat hij doet. Ongelooflijk enthousiasme. Kijk. Met Johnston. Een stekje. Krijg je er niet op bij Buchanan. El Ainawi. Ook weer twee mensen rond hem. Ingooi is voor. Canada, denk ik. Dat doet Johnston heel snel. En Olobassé. Kraakt hij voorbij. Hal. Ja, dat wil proberen. Mooi dat bruggetje. Maar steun van Masraoui. Goede rugdekking van Masraoui. Maar wel maar weggekegeld. Dus de Fougerol dan. Breedte paas die niet zonder gevaar is. Bombito bleef rustig, want Diaz op de loer. Luria met links Ali Ahmed. Maar hij kiest voor Eustachio. Daar is Ali Ahmed. Snelle combinatie, maar te snel. En Bouadi komt er daar netjes uit. Hakimi, die vertrekt. Hier Diaz. Daar El Kanous. Maar ze sprinten wel terug bij Canada. Komt er daar ineens alweer drie tegen. En kijk. Olobassé, Eustachio. Ook dat is net weer te kort. Het is niet dat er altijd de grootste zuiverheid in het spel te vinden is.

Unai met Buadi. El Aynawi en Alal en Mazraoui

0: staan ook altijd goed opgesteld, de Canadezen. Marokko vindt niet meteen een oplossing. En als ze toch even worden uitgespeeld, is er altijd veel steun. Opletten. Nog een gele kaart erbij. Nou ja. Canoes begrijpt het niet zo best. Maar hij, wat ik zei, stak er wel energie in. Maar net iets te veel. De Fougerol onderuit gekegeld. Tja, deze vind ik nu wel streng. Oliver heeft er nu net iets te gretig mee gezwaaid. Geweldig veel pijn heeft de Fougerol. Maar deze is er dan weer over voor El Canoes. Het zijn er wel al 6 en we zijn nog maar aan het einde, bijna toch, van de eerste helft. Het einde van de eerste helft. De spelers kunnen gaan afkoelen. Kanonstart van Canada en niet de wedstrijd die we verwacht hadden. Marokko haalt bij lange zijn niveau niet. Wordt overpowered, afgebluft door die razende rondrenners van een Canada dat er een enorme energie en overgave heeft ingestoken. Dus Marokko gaat toch op een of andere manier zijn voetbal moeten vinden in de tweede helft om er over te geraken. In elk geval, Canada is niet van plan om zich zonder slag en stoot uit het eigen toernooi te laten verwijderen. Maar het had wel allemaal wat meer mogen zijn. Kansen, die hebben we toch al te weinig gekregen. Straks de tweede helft hier in Houston. Nu graag het woord aan Ruben en Gert.
1: Mercedes-Benz. Altijd een keeper.
2: We krijgen een vrije trap. Oh, wat een goal!

0: Musical.
1: In ieder mens leven twee zielen. Eén goede en één kwade.
0: Jekyll en Hyde. Deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max. De videoclip is er al. Nu nog de zomerhit. Kies mee de hit van deze zomer. Ontdek alles op VRT Max. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
2: If football were a nation,
3: elle serait la plus grande du monde. Si el fútbol fuera un idioma.
4: Het talento vandaag heeft ik een rock on mijn arcaan en lauw.
5: Nou, importa hoe het steeds is.
6: No matter who you are,
7: si te apasiona el fútbol,
8: pertenece. To the biggest team on the planet.
9: El fútbol une al mundo.
10: Football unites the world.
11: Welkom terug in de studio. Voor wie een deel van de eerste helft gemist heeft of hem helemaal gemist heeft, ik probeer een samenvatting te maken en jij moet maar zeggen of je akkoord gaat met de samenvatting of niet, Gert. Hard tegen onzacht, niet academisch, geen schoonheidsprijs.
12: Nee, maar ik denk dat Canada wel heel tevreden is met hun eerste helft.
11: Wel, ja.
12: Van hun kant, als je dat van hun kant bekijkt, is dat...
11: Opdracht volbracht.
12: Een quasi-perfecte eerste helft. Al is het zo dat als je zo goed een tegenstander in de tang kunt houden, dat je daar ook een goal uit wilt halen. Dat hebben ze uiteindelijk niet gedaan. Maar goed, dan had ik ook gezegd dat dat niet hun grootste kwaliteit is, goals maken. Voor de rest mogen alles vergeten wat ik in de voorbeschouwing heb gezegd, want daar klopte niks van. Maar dat ligt niet aan mij, dat ligt aan Marokko.
11: Ja. Ik zal zeggen, want ja, ik luister altijd mee naar wat jij zegt natuurlijk. Ik kwam binnengewandeld met twee tassen koffie. Na 30 minuten zei je... Ik hoopte dat ik de woorden niet moest uitspreken, maar dit zou dan toch wel eens een wedstrijd kunnen worden die op verlengingen gaat
12: uitdraaien. Ja, dat kan nu wel. Ik had nooit gedacht, want ik dacht dat Marokko echt wel ging laten zien dat ze beter waren, maar die slagen er helemaal niet in om hun voetbal te brengen. En de verdienste is voor Canada, die vanuit die 4-4-2 in een medium hoog blok iets daartussenin zo agressief zijn en zo goed storen dat Marokko elke bal verliest en niet tot in hun voorste linies komt. Dus dit was al een eerste goede voorbeeld met een onderschepping. En waar ze uiteindelijk doorgaand achterlijn halen.
11: Nou, de toon was meteen gezet, hè?
12: Ja. Dan hier een slechte pas van El Ainawi. Hij samen met Bouadi, toch twee hele goede jongens, slaagde niet in om fatsoenlijk in te spelen. Dit leverde de grootste kans op van de eerste helft voor Oluwaseyi van Canada. Dus hier had het gekund, maar ze lieten hem liggen. Hier nog eens een voorbeeld van dat storen, dat hoogstoren, de agressie waarmee dat zij overal opvliegen, Canada dan, en waarmee dat ze gewoon succesvol zijn. En het is niet dat het elke keer tot een kans leidt, maar het maakt wel dat Marokko niet weet van wat harde pijlen maken. Hè. Hier vanuit een inworp hè, ook, hè, vier mensen rond, man aan de bal, tot aan de fout uiteindelijk. Maar ook dat laten ze niet meer rust. Hier nog eens, hè, 4-4-2 aan de basis. Marokko dan moet beginnen spelen, al wist het al niet meer. Mazraoui zomaar over de zijlijn, dus ja, helemaal de kluts kwijt. Verbaasd door de aanpak van Canada. Misschien niet helemaal, want je weet dat hun troef is. Die troef hebben ze uitgespeeld. Maar niet goed genoeg, geen kwaliteit vandaag.
11: Dus ja, ik vraag me af, wat heeft de chef-kok in het eten van de Canadezen gedaan?
12: Ja, maar goed, zij spelen hun grootste troef. Dat is wat ze kunnen. Ze spelen dat uit en het werkt.
11: En kan je het 90 minuten?
12: Ja, dat is een goede vraag.
11: Is er brandstof genoeg?
12: Nog wel een tijdje, dat zeker. Of ze, hoe lang dan
11: goed,
12: precies. Maar
11: als Marokko het op deze manier doet, valt het eigenlijk voor hen wel mee.
12: Hoe bedoel je?
11: Ja, ze moeten uiteraard hun spel spelen, maar het is, ik heb de indruk, niet de moeilijkste partij voor Canada.
12: Nee, voorlopig niet. Nee. Zij slagen er hierin met dit te doen, wat ze nu aan het doen zijn, slagen ze erin om Marokko helemaal weg te houden van hun goal. Ze hebben ene keer een afstandsschot van Arahimi. Schotje. Voor de rest hebben ze helemaal niks gedaan, Marokko. Maar ja, mijn gevoel zegt toch nog altijd, dit blijft niet duren. Die moeten wakker geschud worden tijdens de rust en moeten beter gaan voetballen. Saibari ook nog eens uitgevallen. Dat is ook een domper.
11: Is dat
12: voor
11: een
12: hen.
11: Slok op de borrel?
12: Maar dat mag geen excuus zijn. Een ploeg mag niet in elkaar zakken, omdat uw goede spits uitvalt natuurlijk. Dus nee, ja. Ze moeten de voetballers aan de bal krijgen. El Canoes, Diaz zijn twee jongens die amper aan de bal zijn geweest. Omdat je van achteruit geen spel naar voren hebt.
11: Ja, en omdat er heel vaak gekozen wordt voor de lange bal.
12: Ja, dat is dan hetgeen dat overblijft natuurlijk. Maar als dat helemaal je spel niet is, ja, levert dat ook niks op. Hè. Als je dit niet gewend bent van dit soort dingen te doen, lange ballen naar je spits beginnen gooien. Natuurlijk, Saibari hier wel aan de bal. Was uiteindelijk
11: dan wordt het een soort gedropt.
12: Mazraoui, dramatische bal naar voren. Dus ja, ook van de doelman. Hè. Bonou begon dat ook te doen, onder de druk. Ook ballen naar voren te sturen. Maar als dit niet je spel is, als dit niet is wat je gewoon bent om te doen, dan levert hij eigenlijk ook niks op. Hè. Dus dat zie je aan al die lange ballen. Dus dat is... Nee.
11: Het heeft alleszins het voordeel van de duidelijkheid voor Marokko. Ze weten denk ik ook nu al perfect waar het aan ligt.
12: Ja, dat wel. Maar je moet wel beter gaan voetballen. Om in de eerste plaats wakker geschud worden. En dan zien. Ik denk dat ze iets gaan doen, ook met wissels. Ik denk dat of El Ainawi of Bouadi, een van die twee jongens die dat toch eigenlijk dat spel moeten op gang brengen. Laag op dat middenveld. Die passes moeten durven geven naar voren toe.
11: Bedoel je positiewissels of veldbezetting?
12: Ja, dan kun je een meer offensieve zetten. Dat je maar één net voor de verdediging hebt. En wat jongens hoger, waardoor Canada toch eens wat meer over de schouder moet kijken. Nu is dat voor dat viermans middenveld van Canada zo gemakkelijk. Het is alleen maar vooruit te doen. Altijd duwen. Moet nooit niet achteruit kijken.
11: Het is redelijk voorspelbaar. Hè?
12: Het is iets te gemakkelijk. Maar ze doen het fantastisch goed erin. We moeten er ook respect voor hebben voor wat ze doen.
11: Absoluut.
12: Ik wil het wel zeggen. Maar er zijn nog niet te veel landen die dat dit 45 minuten lang hebben laten zien.
11: Ik denk dat onze noorderburen grote ogen aan het trekken zijn op dit ogenblik als ze Canada aan het werk zien.
12: Ja, dat hadden ze ook beter gedaan. Ja,
11: dit is de gele kaart. En dan dacht ik bij mezelf, als alles goed loopt, maak je dit soort overtredingen niet.
12: Nee, dat is een
11: stuk van frustratie-overtreding.
12: Dat is de onmacht al van meer dan een half uur bezig te zijn en niks voor elkaar krijgen. Dan.
11: Maar, en met alle respect, ja, lomp slash onverstandig. Je bent rechtsachter. Je loopt tegen een gele kaart aan. Je zal straks maar eens in een fase komen dat je echt er eentje moet maken.
12: Dat kan. Zeker.
11: Ik ga niet zeggen dat je ploeg ermee in de steek laat met dit hier, maar het is toch niet ongelooflijk verstandig. Het is een soort bokswedstrijd. En in boksen moeten ook punten uitgedeeld worden. Want als er geen KO is, dan moet het op punten gebeuren. Welke ploeg staat op punten voor op dit ogenblik?
12: Ja, op punten Canada. Maar
11: niet in doelpunten.
12: Je zei daar niks mee. Je hebt gewoon 45 minuten echt wel iets heel goed gedaan. Maar...
11: Ja. En die kans van Jonathan David was...
12: Ja, dat we helemaal in het begin. Daarom zei ik, je moet klinisch, in zo'n goede periode moet je klinisch zijn. En moet je eigenlijk al 1-0 voorstaan. En dit was na 5 minuten iets waar dat hij beter mee had kunnen doen. Hij laat die bal te lang botsen. Moet dan te ver naar de buitenkant als je de bal tegemoet gaat. Dat doorkoppen en gaat
11: hier
12: de bal tegemoet. Dan denk ik...
11: Ja,
12: ik zeg niet dat het heel gemakkelijk was, want het is een hoogte waarop die bal zit op dat moment. Dan moet het ergens met je borst gaan doen of met mijn buik meepakken. Ik weet wel, het was niet zo simpel. Maar ja, het zegt wel iets over de manier waarop hij op dit moment in zijn vel zit. Naar afwerking toe, dat niet zo geweldig is ook niet. Want anders dan kletste deze binnen, denk ik.
11: Ja, even terug nog naar die gele kaart. Het is een wedstrijd van 6 gele kaarten voorlopig. Is het een wedstrijd die dat ook verdient?
12: Ja, omwille van de felheid waarmee gestreden wordt wel. Maar er zitten aan de kant van Marokko zitten er ook kaarten bij. Zoals we die van Hakimi gezien hebben. Uit frustratie. El Canoes ook, dat is frustratie gewoon al. Hè.
11: Ja, we gaan even een sprongetje in de tijd terugmaken, Gert. We gaan er vannacht... Want er was uiteraard Argentinië tegen Kaapverdië. Enfin, gisteravond, nee, vannacht was dat al, ja, inderdaad. Ik kwam thuis en de tweede helft was bezig. Met uiteraard Messi, die voor de zoveelste keer op rij scoort op een WK. Het is een geweldig doelpunt. We hebben ook geweldige redacteurs. Mensen met een ijzeren geheugen die encyclopedisch ongelooflijk zijn. En dit doelpunt deed onze collega Sirik denken aan een doelpunt uit 2014 van diezelfde Messi. 18 liever, meldt men nu. Tegen Nigeria. En de parallellen... Je mag zelf oordelen, Gert, of je het ongeveer hetzelfde vindt of niet.
12: Ja, kunnen we hem laten zien ook?
11: Ik had al verwacht dat ze hem al gingen laten gezien hebben. Nee. Ja, ik had al verwacht dat we hem al gezien gingen hebben. Voilà, hier komt hij.
12: Ja, Er is al één heel groot verschil natuurlijk.
11: Dat is een verder van doel.
12: Het is verder van doel. Het is een afwerking met rechts. Dus ik ben niet helemaal... De aanname is met de bil, is niet met de voet.
11: En het is geen lop.
12: Dus ik zie twee hele grote verschillen.
11: Zoals, zoals in een krant.
12: Aanname met de bil en afwerken met rechts is toch een groot verschil.
11: Ja, absoluut.
12: Dan twee toetsen met links.
11: Zoek de zeven verschillen.
12: Dus ja.
11: Leuk
12: voor
11: spelletje.
12: De rest, ja, gekruist. Maar als dit dezelfde goal is, dan ken ik er van hem nog wel twee keer.
11: Ja, waarschijnlijk wel. Ja, Maradona was toen ook nog aanwezig, dus ja, dat is nog een verschil.
12: Dat het is mooi om te zien.
11: Ben je als voetballiefhebber blij dat Messi door is? Of had het voor jou Kaapverdië mogen zijn?
12: Nee, uiteraard. Nee. Ja, dat wel. Maar ik heb wel respect voor zo'n klein voetballand. Voetbaleiland. Kaapverdië.
11: 560.000 inwoners. Ja. Die bovendien ook echt fraai voetbal spelen.
12: Ja. Gewoon zeer, zeer goed gespeeld. Dus dat is knap. En Argentinië, ja, dan denk je toch van... Ja, er is dan toch ook wel iets mis als je zoveel moeite hebt daarmee. Maar goed, de Spanjaarden kwamen ook niet verder dan 0-0. Dus helemaal toevallig.
11: Ja, maar we zeiden het ook tijdens de wedstrijd van Marokko. Misschien maakt elk land... dat dan wel eens mee. Ja, een moeilijke wedstrijd meemaken. En ja, dat moet je overkomen.
12: Ja, natuurlijk.
11: Zoals België ook al zijn moeilijke wedstrijden heeft gehad. En wij nu recht naar de finale gaan.
12: Dat kan zomaar. Maar er moet wel een moment komen waarop dat je dan terug goed gaat voetballen. En voor Marokko zou dat toch best onmiddellijk na de rust zijn. Ja,
11: dat is waar. Dat is waar. Nog één beeld van een opvallende aanwezige in het stadion. En of je die gezien hebt, want jij was natuurlijk op de fase aan het letten. Zegt het, ja wat, deze man. Het is zo'n beetje een kruising tussen Sergej Bubka en Sepp Coe, maar het is toch nog iemand anders. Het is een grootheid.
12: We gaan moeten helpen.
11: Ja, geen enkel probleem. Wayne Gretzky.
12: Hij
11: wordt de great one genoemd.
12: Ik zou hem niet herkennen.
11: Ja, maar is ondertussen ook al een dagje ouder. De man is de 50 voorbij. Canadese ijshockey-legende en blijkbaar een hele goede vriend van de bondscoach. Een man die hij ook wel eens durft te citeren in de kleedkamer. Maar ondertussen niet meer zo geliefd in Canada.
12: Nee?
11: Hij onderhoudt persoonlijke contacten met Donald Trump.
12: Jawel.
11: En is uitgefloten geweest toen dat beeld kwam in Ottawa.
12: Ja.
11: Dus misschien toch maar in Amerika blijven.
12: Ja.
11: Naar de wedstrijd kijken. Goed, jij verwacht wissels bij Marokko. Ja, bij Canada, die gaan nog wel een tijdje blijven staan.
12: Maar ik zou een van die twee verdedigende middenvelders bij Marokko inwisselen naar iets aanvallender profiel. Ja.
11: Aanvallender profiel. Het is natuurlijk altijd... Je bent natuurlijk met Canada relatief zeker dat... zij nog niet te veel kansen gaan creëren en nog niet te snel een doelpunt in het mandje leggen.
12: Nee, je moet vooral schrik hebben voor het balverlies. Hè. En daarom ook die lange ballen natuurlijk. Omdat ze wel beseffen van als die intensiteit en die druk zo goed is... ja, mogen we daar zeker centraal in dat blok geen bal verliezen. Ja, het gevolg is dat je lange ballen begint te spelen. Maar je gaat toch moeten durven. Je gaat toch moeten beginnen voetballen, Marokko zijn. Anders gaat er zelf niet aan kansen geraken. En de vraag is natuurlijk, ja, blijft die storm van Canada, blijft dat nog duren of zwakt dat af? De moment dat dat een klein beetje afzwakt, gaat Marokko ook beter beginnen voetballen.
11: Vermoedelijk wel. We hebben nog een minuutje, dus nog even een nieuwsfeitje erbij. Al in Duitsland zou in gesprek zijn met Jurgen Klopp. Mm-hmm. Is dat een goede move van Klopp? Goede move van Duitsland?
12: Ja, het is een goede trainer. Dat is zeker, ja. Het zou wel een match kunnen zijn. En van iemand die dat het toch, denk ik, op dit moment niet meer ziet zitten om op clubniveau te trainen en elke dag nog in de weer te zijn, 24 uur per dag. Dan,
11: zou dat een goede match kunnen zijn?
12: Zou dat zeker kunnen, ja.
11: Goed, Gert, wij gaan verder kijken met belangstelling naar deze wedstrijd. Te zien of de Canadezen dit kunnen volhouden, dat er brandstof genoeg in de tank zit of tapt Marokko uit een ander vaatje. Het woord is opnieuw aan Peter van den Bemt.
2: Red Bull geeft je vleugels.

Welkom terug in Houston. Zij overleggen nog even. Ik zie dat er twee Marokkanen, maar van hierboven ken ik ze niet. Ik denk dat de ene Yassine is wel de hele tijd al ballen naar elkaar hebben gespeeld. En of zij dan gaan invallen of niet, dat gaan we moeten bekijken. Ik denk wel dat ze onder het hesje al een wedstrijdplunje aan hebben. Hier is in elk geval al Unai en daar is Bouadi. Dus die blijven er in elk geval nog op. De twee defensieve middenvelders. Nee, die anderen gaan ook weer gewoon zitten, denk ik. Het was maar stroofuur. Dus als ik dat goed zie. De coach was al lang weer buiten. Dan zijn het toch gewoon dezelfde. Ieder toch al 10. Zij er nog één opduik langs de zijlijn. Nee, daar is inderdaad ook nog Rahimi. Dus ik denk dat we met dezelfde 22 aan de tweede helft gaan beginnen. Dat Ouabi het nog even aankijkt. Ja, deze ploeg heeft natuurlijk, wat we al een paar keer hebben gezegd, gedraaid als een tierenlier de voorbije wedstrijden. Alleen vandaag niet. Maar 45 minuten om dat nog helemaal goed te maken. En anders op een andere manier naar de volgende ronde te gaan. Wij weten als geen ander dat dat ook mogelijk is. Aftellen naar de tweede helft is begonnen. Hopelijk wel wat meer kwaliteit en toegevaar. Het bleef wel boeiend om naar te kijken door de manier waarop Canada deze wedstrijd heeft aangepakt. Maar een keer een doelman in actie. Een voltrage aanval. Een doelpoging. Dat mag er toch nog allemaal bij, mij dunkt. Die op een eerste diepe bal gespeeld. Richting Hakimi. Ja, die hebben we nog nauwelijks voorin gezien. Een paar keer. En die ene keer liep hij dan tegen een domme gele kaart aan. Terwijl hij daar liefst voortdurend de hele tijd zit. Hè, bij PSG en ook bij Marokko. Hier gaat hij een poging doen om voorin te geraken. Maar de Fougerol erbij. Diaz met El Aynaoui. En aangetrapt Hakimi, of niet? Nee, zegt Michael Oliver. Dan kan er een counter uitkomen. Maar nee, de aanname van Jonathan David niet goed. En dat is wel goed van Alon. Meteen een bal richting El Canous. Maar die komt dan de kuitenbijter Johnston tegen. Daar is El Canous opnieuw. Met Ouani. Ruimte hier bij Diaz. Maar hij kiest voor Hakimi. Die heeft ineens hier wat ruimte. Komt Ali Ahmed wel tegen. Dus allemaal weer in positie. Er was even een moment waarop het kon. En uiteindelijk weer Luria tegenkomen. Maar laten we zeggen dat de eerste anderhalve minuut van deze tweede helft in elk geval heel anders is dan die van de eerste helft. En dat het nu Marokko is dat op dezelfde speelhelft hier nu te vinden is. Hakimi. Afgeblokt door Luria. En nog over de zijlijn dus. Het is een ingooi. Met El Aynaoui. Het halal met Mazraoui. Daar nog fris moeten zitten Mazraoui. Want vanaf half december nog 6 keer in de basis gestaan in de Premier League bij Man United. Blessures ook wel gehad. Zijn Afrika Cup maar 20 wedstrijden. Terwijl het het vorig jaar voor die nog 57 waren. Gevaarlijk dat balverlies van Unai. Louassé, kan hij besluiten? Nee. Maar toch nog altijd aarzelingen. En Ali Ahmed zegt, ik werd aan de trui getrokken door Unai. En die heeft al een gele kaart. Dat was toch zeer onvoorzichtig wat hij daar deed. Kijk. Ja, daar is het al voorbij. En hier was te veel volk. Het zou ook nog buitenspel misschien wel geweest zijn van Louassé. Maar we zijn bij een corner. Ja, de jongens van Marokko met gele kaarten. Die moeten toch oppassen. Als ze inderdaad op vraag van de trainer er wat meer energie in steken. Kort genomen corner. Buchanan komt kaatsen. Nu Stekio dan met Ali Ahmed. Luria. De voorzet komt. De Fougerol. Dat was niet zo simpel.
Sigur gooide hem, maar hij kon er moeilijk wat van maken. En dus weer Hakimi met Diaz. Rahimi. Ja, de overtreding en de gele kaart voor de Fougerol. Niet slim om daar in duel te gaan. Ik denk dat dat echt de eerste keer is dat hij iets verkeerds doet. Geen idee waarom hij daar zo wild in de tackle ging. Kon toch gewoon meelopen. Feestelijk te laat terecht. De kaart en de vrije trap uiteraard. Er zijn er maar twee op het veld die moeten uitkijken voor een gele kaart. En dus een schorsing voor een kwartfinale. Dat zijn Diop aan de ene en Sigur aan de andere kant. Kan Marokko na 4 minuten in de tweede helft voor het eerst in deze wedstrijd echt gevaarlijk zijn? Een ingestudeerd nummer. En het doelpunt al meteen binnengetrapt door deze Unai. Voilà, zo doet Marokko dat. 1 keer is genoeg. En Canada krijgt al meteen het spreekwoordelijke deksel op de neus. Crepeau geklopt. En 1-0 Marokko. Zo kan het ook. Standaard situatie. Mooi afgewerkt hoor. Met beheersing. Laag in de hoek. Een keer kijken of Crepeau beter kon doen. En een probleem voor Canada. Vroeg in de tweede helft. Hij ziet hem ook niet komen. En hij neemt hem uitstekend over. Ja, hij zit er eigenlijk bij. En hij duikt erover als ik het zo zie. Doorbenen is altijd vervelend. Oh wel, het is natuurlijk in de herhaling net iets. Maar hey, nog even het voetje. Nog even een extra Canadees voetje ertegen. Denk misschien Liria. Daardoor nog net iets verder de hoek in. Klein tikje nog. En Marokko aan het feest. De eerste valabele bal tussen de palen. Er was er ook één in de eerste helft. Maar dat was een ongevaarlijke van Rahimi. Maar de eerste valabele bal tussen de palen. Is meteen prijs. En heeft Canada daar nog een antwoord op? Het overkwam en ook al tegen Zwitserland. 2 vroege goals zelfs bij het begin van de tweede helft. En dan hadden ze nog wel een stevig eindoffensief. Met 1 doelpunt. Bouadi met goed werk van Unai. Zijn eerste goal op dit wereldkampioenschap. Diop er stevig tussen. Eustachio met de jagende Rahimi. Luria glijdt even weg. Buchanan met David. Ja, dat is zich goed doorzetten. Maar dan de bal kwijt. Geen overtuiging in de dribbel. Luria vooruit verdedigd op Diaz. Eustachio. Diaz komt eruit. Hakimi komt eruit. En hij kan gaan rennen. Achtervolgd door Ali Ahmed. Maar Hakimi. Hij legt hem in de verste hoek, zegt. Of in de verste. Het verste gebied moet ik het misschien zeggen. Want daar was Rahimi meegesprint. Uiteindelijk de inspanning van Hakimi. Die niet leidt tot een voorzet. En Luria loopt er gewoon mee buiten. Geweldige run van Hakimi. En Ali Ahmed die hem uiteindelijk de bal opsnoept.

Giants bij lage gegeven. Ja, op het Afrikaans kampioenschap dit jaar maakte Marokko nog 5 van zijn 9 goals uit stilstaande fase. Nu maar 1 op 7. Want ze voetballen natuurlijk op een heel andere manier, wat ik al zei, onder Ouabi. Niet vergeten, het is de op 2 na jongste ploeg ook van dit WK. Niet dat ze piepjong zijn. 26,4 jaar blijkbaar gemiddeld. Enkel in Voorkust en Ecuador de jongste ploeg op dit WK zijn jonger. Maar ook al 26. De hele kern, de hele selectie wordt daarmee bedoeld natuurlijk. El Anaoui met Mazraoui. Een heel ander gegeven nu natuurlijk. Canada gaat weer jagen. Luria, ja, snoept Diaz de bal af. Hier ruimte bij Oluwase. Maar terugleggen is in de voeten van Bouadi. Ja, dat leek een overtreding te gaan worden van Sigur. Maar Diaz mag gaan. Rahimi links kan ook. El Kanous is daar. Maar hij krijgt de voorzitter niet. Tot grote ontevredenheid van El Kanous. U weet hoe dat gaat. Hij reageert heel expressief. Maar Rahimi deed echt wel wat hij kon om de bal daar weg te leggen. Ja, als de pressing van Canada faalt, dan kunnen ze natuurlijk eindelijk wel onderuit komen en gaan counteren. Wat nu al een paar keer in de maak is geweest. Ja, de Fougerol uiteindelijk toch aan de basis van dat doelpunt met zijn volstrekt overbodige fout hier aan de rechterkant. Nu wel voor de goal El Kanous. En dan de voorzet van Hakimi. Daar moet Halal achteraan sprinten. Het zal niet zo simpel zijn. Nee, geraakt er niet bij. Laat zich nog een keer vallen, maar krijgt alleen fouten mee als hij dat natuurlijk in zijn eigen verdedigende gebied doet. Dan is dat gegarandeerd, maar niet aan de overkant. Jesse March. Hij kreeg veel kritiek voor de huddle na de wedstrijd en de overwinning. Kwalificatie tegen Zuid-Afrika, waar hij zijn spelers toesprak. En Heroes of Canada noemde. En veel waarnemers vonden dat een geweldige show. Een soort promotie voor zichzelf eigenlijk, omdat hij camera's toeliet die dat allemaal kon registreren. Sommige ex-voetballers vonden dat dat in de kleedkamer had gemoeten. In Canada vonden ze het geweldig. En dat is uiteindelijk wat telt. De Fougerol met Bombito. Hoe lang moeten we nog wachten op Promise Day? Ja, balletje van Buchanan is niet goed. Bombito kan corrigeren en inspelen op Krepel. Holder de Bolder, Rahimi met de Fougerol. Speelt echt een goede wedstrijd. Maar dit was wat hij daar deed, dus niet slim. Dat kan gebeuren als je nog maar 20 bent. Kijk, weer goed in het duel. Hakimi. Ook dat is een heel licht, vederlicht duwtje dat bestraft wordt door die gretige grensrechter. Ali Ahmed. De hoek in met die bal. Ja, een corner forceren, dat is misschien nog het slimste. Via de benen van Bouadi. Bij Philippe Clément dus. Sinds januari van dit jaar. Maar die basisspeler is overal doorgestuurd. In Engeland 5 jaar eerder met allerlei tests die hij ging afleggen. Niemand wilde hem. Uit de jeugd van Vancouver.
Kan Canada daar iets van maken van deze standaard situatie? Stakio trekt hem verder. Fougerol wil hem voorbrengen. Maar Masraoui zat ertussen. Halal die opruimt. Een ingooi, dat is zoals u weet ook een soort corner via Johnston aan die kant. Hij krijgt hem terug, nu met de voeten. Of voetballen met Eustachio. Dat is wat hij doet, maar die kreeg hem moeilijk toegespeeld. Canoes erbij, opgejaagd door Sigur. Nou ja, dat is weer goed druk gezet. Dus Eustachio met Johnston. Bambito, die daar nog wel eens blijven hangen. Ze proberen wel, de Canadezen.

Johnston is nog blijven hangen. Buchanan. Beetje aangelopen door Hallo, maar dat gaat toch te weinig zijn. Het is ook buitenspel. Dus daarmee is de discussie meteen opgelost. Azraoui is daar blijven liggen aan het duel. Daarvoor hoef je geen gediplomeerd liplezer te zijn. Om te begrijpen wat Buchanan daar zei. Maar buitenspel dus. Wel een klein beetje onvoorzichtig wat Halal deed, maar een strafschop zeer zeker niet. Zo gaat het eraan toe in deze wedstrijd.

Talbi gaat weer een invalbeurt krijgen. En dat heeft hij al een paar keer zeer goed gedaan.

En ook Amrabat op het middenveld. Een beetje spieren erbij. Spieren en ervaring. Heeft Kolaba ook voldoende kwaliteit om aan echte kansen te geraken? Mooi nummertje van Ouani, maar uiteindelijk wel balverlies. En Oluwase heeft toch te veel zijn handen gebruikt om voorbij Bouadi te geraken. Maakt veel misbaar. El Kanous naar de kant voor Talbi. En een van de middenvelders eraf, het is Bouadi. Een van 18 vervangen door een van intussen 34. Nee, wat zeg ik? 29, excuus. Hij heeft ook zijn blessure leed gehad. Dit jaar bij Real Betis. Waar hij eigenlijk geleend was, want hij is nog altijd eigendom van Fenerbahçe. Maar van november tot half maart buiten strijd geweest. Als hij fit was, stond hij wel in de basis nog altijd. Sofyan Amrabat uit Huizen in Nederland. Brahim Diaz, dat is buitenspel denk ik van Rahimi. De vlag is nog altijd niet in de lucht, dus Rahimi mag nog spelen met Brahim Diaz, maar hij geeft hem verkeerd. Geen buitenspel, want er wordt niet gevlacht. Mazraoui. Talbi, dat was daar net Talbi overigens, niet Diaz. Daar is Mazraoui. Op wandel. Rahimi niet, want de Fougerol is sterker in het duel. Hakimi met Diaz. Mooi tikje. En een mooi hakje, maar de Fougerol ertussen. Even gallery play tussen Hakimi en Diaz. Nee, maar Marokko kan er makkelijker onderuit voetballen. Hier gaat hij weer, Diaz. Raakt hij voorbij de Fougerol. De voorzet. Uiteindelijk niet bij een van die vijf Marokkanen voor de goal. Ze kwamen met z'n velen. Ja, dat is leuk geprobeerd van Ali Ahmed. En dan wel een overtreding gemaakt op Amrabat. De man van de gemiste penalty. Hij was wel de topschutter van het... Afrikaans kampioenschap. Maar de belangrijkste goal die heeft hij uiteindelijk niet gemaakt. Brahim Diaz. Vijf goals. Hier dus nog wachten op zijn eerste.

Amrabat, goede bal voor Bouadi. En dan Rahimi vastgehouden of niet? Niks aan de hand, zegt Oliver. Normaal duel met Bombito. Dat zullen we dan in de herhaling een keer moeten bekijken. Oliver stond er wel dichtbij. David ondertussen met Buchanan. Bombito. En de Fougeron. Nou, we zijn toch al 20 minuten ver en Canada is nog niet één keer gevaarlijk geweest. En oké, Marokko ook niet. Het blijft nog altijd dat soort wedstrijd. Dit is toch buitenspel, denk ik, van Luria. Inderdaad.

iets beter opletten. Veel commotie ook beneden, langs de lijn. De cijfers van de goal van Ouani. De goal voor kwalificatie voorlopig. En wie weet, de kwartfinale in Boston tegen Frankrijk. En wanneer doet March was wat liever van aan de zijlijn? Frisse kracht. Ja, Boulou wacht gevaarlijk lang. Is nooit in paniek, dat weten we. Afleggen door is niet slecht. En dan proberen doorgaan op. Is gevaarlijk. Gele kaart. Die heb ik niet eens zien invallen, moet ik eerlijk toegeven. Wanneer is die er dan opgekomen? Kyle Aaron. Die krijgt de gele kaart. Omdat hij nog even doorging op Bounou. Tja. Net op tijd nog opgeruimd.

En nu kunnen we even gaan verpozen. Maar wat heeft Canada nog in de tank? In de laatste 22,5 minuten ongeveer die overblijven in deze wedstrijd. Die kansarm blijft. En waar Marokko toch net iets beter onder de druk van Canada, die ook niet hetzelfde meer is, kan uitvoetballen. Maar laat de coach praten even in op de doelpunten maken.

Jonging was ook nodig bij Marokko, is de algemene teneur. Dus jongens zoals Enesiri, die niet meer werden opgeroepen. En nog wel een paar andere sterkhouders, zou je kunnen zeggen, van 4 jaar geleden. Er zijn nog een stuk of 10 zo van in Qatar, die ook vandaag in de selectie zitten. Dus wel nog een paar natuurlijk, hè. Gevestigde waren van toen. Bounou, Hakimi, Mazraoui enzovoort. Een mix met het jonge talent. Niet toevallig de coach van de U21, de succesvolle wereldkampioen. Dus het is Oluwase die nog even zijn voetje uitstak. En die bal klein tikje verder de hoek in duwde.

0: Zo moet het dus gebeuren.
1: Ligt hij uit aan zijn spits. Jonathan David.

Kouabi zei op zijn persconferentie die overwinning tegen Nederland. En de manier waarop heeft ons zeer veel respect opgeleverd. Dat proefde hij in het internationale voetbal. Ze worden nu al voorbereid op een invalbeurt. Maar ze moeten wel nog even wachten. Lange bal van Bounou richting Rahimi. Het hoofd van Ali Ahmed. Het is veelzeggend, maar dat zal toch, kan toch enkel maar te maken hebben met zijn staat van fitheid. Dat Larin de voorkeur krijgt op Promise David. Hij heeft natuurlijk wel al twee keer gescoord, niet vergeten. Of op deze wereldkampioenschappen. Tegen Bosnië, die gelijkmaker, toen hij er nauwelijks op stond. En tegen Qatar. David Eetje, dat weet u, tegen Zwitserland. Een heel mooie. Bouadi even aan het shirt getrokken, had ik de indruk. Talbi opgejaagd door Johnston.

ingooi moet overnieuw genomen worden. Dat is wat Michael Oliver zegt hier met Hakimi. Ja, ze hebben nog altijd nauwelijks iets weggegeven. Als je dat vergelijkt met wat Nederland allemaal prijs gaf tegen Marokko. Maar ze staan natuurlijk wel 1-0 achter. Omdat ze verrast werden door de bal achteruit van Hakimi richting Unai. En dat betekent vooralsnog de uitschakeling. De Fougerol met de Crepo. En nog altijd geen echte kans voor Canada in de tweede helft. Zelfs geen halve. En Bombito, ik ga het niet elke keer herhalen. Maar die is een goede sensatie is dan toch kwijtgeraakt tijdens zijn lange afwezigheid. Denk ik dan maar. Als je deze ook weer buiten bereik van Johnson geeft.

Ja, die op net een klein zetje aan Larin. Jonathan David erachteraan, hallo. Prima, tot bij Boudou. En Amrabat die de bal even komt vragen. Kan voetballen met El Ainaoui. Maar kiest

met Buchanan. Twee ex-Club Brugge tegenover elkaar met Talbi. Thomas David heeft toch al zijn wedstrijdshirt aan daar beneden, zie ik. Bij de ingooi, te verre dus, van Alistair Johnston. Het slotkwartier is ingegaan. Heel ver weer, maar weer het hoofd. Daar is de voorzet. Boudou, prima. Dat was een raar hakje van de doelpuntenmaker. Eustachio zet zich door en wordt vastgehouden erbuiten, denk ik. Net erbuiten. En door wie werd hij vastgehouden? Want er moet dan een kaart bij zijn. Door Amrabat. Doet nog een verdienstelijke poging om erin te geraken. Tja. Zal er wel net buiten zijn, veronderstel ik. VAR zal het ondertussen wel gecheckt hebben en bevestigd. Maar het is wel een uitgelezen moment voor Canada om langs zij te komen. Het is een beetje kort misschien. Veel gedoe. Met Hakimi er weer bij. En Lurien, dat zijn geen vrienden meer.

0: Het is een moment voor Canada om zeer zorgvuldig mee om te springen. Jonathan David. Krachtig rond de muur. De fake muur van Canada moet op tijd uit de weg. Erover, dat gaat niet, want daarvoor is het een beetje te kort, denk ik toch. En Bounou weet waar hij de bal moet pareren. Tenzij er nog iets raars uit de bus komt, een ingestudeerd nummer misschien. Hij wipt hem, maar dat gaat toch moeilijk. Dat gaat toch heel erg moeilijk. Een echte sof. Deze vrije trap. Shuffleburg, de vaste invaller ook. Die Ali Ahmed komt te vangen op de flank. En Luria die eraf komt voor Promise David. Met z'n drieën dan misschien achterin bij Canada. Of toch gewoon linksback, ja, Shuffleburg. Jacob van de LAFC. Ook een energieke winger. En Promise David dus. Moet doen waar hij zo goed in is. De man van Union als doelpunt te maken. Buchan.
1: Wild schot van afstand. Maar Bounou moest zich toch reppen. Het was een verrassende uithaal op het eerste gezicht. Ondoordacht, maar prima. En de stuiter maakte het een zeer vervelende bal. Bounou er nog bij. En de corner voor Canada. Kunnen ze een offensief, eindoffensief ontwikkelen zoals ze dat deden thuis. Met het publiek erachter toen natuurlijk. Tegen Zwitserland. Toen het nog drummen werd. Eustachio, een corner die makkelijk wordt weggewerkt door Hakimi. Sigur kan hem nog gooien. De lange jongens zijn nog voorin. Voilà. Richting Promise David. Ja, die duwt eerst. Dat is natuurlijk ook overduidelijk. Enkel omgeslagen, lijkt Mazraoui te zeggen. Drie echte spitsen dus. Met Larin, met

David en de Promise David. Die zit dan het meest vooruit geschoven. Blair een beetje rechts eronder. Jonathan David een beetje links. Amrabat die een overtreding maakte. Johnston rent alweer naar voren. Talby die even voor de bal bleef staan. Maar er gaan nu veel ballen gegooid worden. Ook richting strafschopgebied. Niet onlogisch. Met Promise David met Kyle Larin. Hier is Jonathan David. Proberen voor te zetten, maar dat is moeilijk. Eustachio probeert het toch. Geen Canadese kopper, ook geen counter. Want Sigur altijd als laatste man daar met Schaffelberg ook nog in de buurt. Crepo, dat is verstandig. Kiezen voor een korte tik. De Fougerot, binnendoor. Nou, dat was de bedoeling, maar ook makkelijk gelezen door Talby. Ze kunnen nu gaan counteren. Kan hij Rahimi lanceren? Hier is Diaz. Nu moet de paas komen. Het is een goeie. Brahim Diaz om het af te maken. Nee, te veel tijd nodig. Toch nog afleggen. En Burgentrap, fantastisch. Daar is de goal. Helemaal afgelopen, zegt Ouani met mijn tweede. Het leek voorbij, maar nee. Ouani treft twee keer raak in de bovenhoek. En 2-0 en Canada stoomt op naar de achtste finales. Wat zeg ik? Marokko stoomt op naar de achtste finales. Geen houden aan. Uitgecounterd. Zoals dat beter uit de verf kwam bij Marokko in de tweede helft. En Canada is verslagen en wordt het eerste van de drie organiserende landen dat uit het toernooi verdwijnt.

mooi geschept. Hier leek dat het allemaal te veel tijd in beslag nam. En met een klein beetje mee van een afgeweken bal. Nog even via Scheffelburg. Legt toen die hem buiten bereik. Fantastisch afgemaakt. Van Krippel. Kijk eens wat een mooie krul erin. Marokko is de eerste die zich bij de laatste achtskaart van dit wereldkampioenschap. Een primeur dus, om dat twee keer te doen voor een Afrikaans land. Zeven minuten blijven over. Dat zijn er toch te weinig voor Canada, mij dunkt. Overtredingje van Diaz op de Fugerol. De Stekio is boos. Omdat Rahimi daar nog wat in zijn buurt stond. Lange haal dan maar. Richting Promise David. Stekio, tikje. Jonathan David. Talbi ruimt op. Hij lag aan de basis. Hier is Scheffelburg. Nee, krijgt er geen krullen. Anders was hij binnen bereik van Promise David. Nu is het voor Boudou.

Johnston komt nog een keer. De voorzet is er een die Bounou makkelijk kan plukken. En weer gelanceerd. Ouani, Diaz, Rahimi voor de goal. Daar is hij, Rahimi! Tegen de lat en hij is voor de lijn gestuiterd. Nee, nee, niet erin. Mooie voorzet. IJsselna nog een assist erbij ook voor de dubbele doelpuntenmaker. Maar Rahimi treft de lat en duidelijk voor de lijn. Hier nog Buchanan. Terugleggen, maar altijd iemand anders gevonden. El Ouani in dit geval. Het zou ook nog een randgevalletje geweest zijn, denk ik. Dat voetje van Rahimi. En Scheffelberg kan net voorkomen dat Diaz kan gaan rennen op zoek naar zijn eerste doelpunt. Buchanan laat hem goed lopen. Canada geeft wel nog niet op. Scheffelberg weer. Maar er moet eens een goede voorzet komen. Misschien van Jonathan David. Hakje richting Buchanan. Voorzet Scheffelberg. Nee, ze zijn allemaal slecht. Sigur doet iets raars. Een soort bicycle kick om die bal in de box te brengen. Daar moet hij natuurlijk niet zijn, Promise David. Stakio, nee. Het zijn echt allemaal waardeloze voorzetten. Jonathan David. Even omver gekeken door Amrabat. Er komen nog wel wat wissels aan. Om het moeilijk om bij te houden. Sadan erin. En Diop eraf. En ook El Mourabet er nog in. Voor de grote vedette van vandaag. Dat is in elk geval bij... Marokkaan, El Mourabet en Sadan er dus in. En ook aan de overkant zijn er nog een paar het veld opgelopen. Dat gaan we zo meteen wel bekijken. Hier komt in elk geval de vrije trap met Justacchio. Promise David. Ah, Bounou doet dat prima. Ze liggen daar geveld. Ja, dan moet het spel even stilgelegd worden. Als je Promise David tegen je aan gebeukt krijgt, dat is wel wat. Osorio en Nelson erop. Bij Canada. Dat zou een overtreding kunnen geweest zijn op Bounou, eerlijk gezegd. Buchanan en Sigur dus naar de kant. Dat is Nelson, een van de twee nieuwe mannen. En hier dan, dat is wel een oude getrouwe natuurlijk. Jonathan Osorio van Toronto, 34. Hier de opening van Toby. En de uitstekende afwerking voor de tweede keer in deze wedstrijd. Van de held van de dag, Azedine Ouani.

Een Marokkaans feestje op de 4th of July. Straks dus vuurwerk om 9:30 's avonds is er aangekondigd in Houston.

Travis David met Hallo. Terwijl het je uit de Jupiler Pro League zou je kunnen zeggen. Osorio wil vaart maken. Het is een bal naar Scheffelberg, maar die moet er toch een keer een goede voorzet zijn. Dat is een heel verre voorrol. Osorio neemt over, maar de bal blijft hangen en Amrabat die opruimt. Crepo ver uit zijn goal daar. Alles op alles nog Canada om nog het onmogelijke waar te maken. Zo lang lopen met de bol heeft weinig zin. Eustachio, Nelson gaat hem gooien. Ah, kijk, het valt nu nog mee tot bij David. Bijna toch. Geen tegenaanval, want Bombito erbij. Minuten. Dat is best nog wel even. Nelson met een mooie beweging. Dat is geen kwaaie voorzet dan. Larin heeft handspel gemaakt, denk ik. Inderdaad. Tja. Zij voelen het einde van dit WK-avontuur naderen. En hij ook. Hij heeft zijn contract al verlengd tot 2030. Dus in principe is hij er ook nog het volgende WK bij. Is dat geen buitenspel van Rahimi? Blijkbaar niet. De bal is nog altijd binnen, denk ik. En nu wel een overtreding.

0: krachtig gekopt.
1: Door Sadan, de nieuwe man. Namens David, niet onaardig geprobeerd. David dan er niet bij, Hakimi tekort. Alainawi met een charge, maar geen overtreding. El Mourabet de kaats even. Rahimi, de Fougerol, blijft er stevig op zitten. En El Ainawi denkt alles buiten nu. Als het 1-0 was, was het nog een zeer prangende slotfase. Maar het is natuurlijk 2-0. De Fougerol. Nelson even aan deze kant. Met een versnelling. En nog even meevallen, maar nee. Krijgt de bal er niet mee. En wat doet hij nu? Een corner nog. Hakimi zet die buiten. Stekio rent naar de hoekschopvlag. Ze blijven wel strijden tot het laatste moment. Crepo komt nog een keer mee. Enfin, komt een keer mee. Scheffelberg. Daar is de voorzet. Crepo ging er wel naartoe. Heeft daar onder andere Sadan getorpedeerd. Inderdaad, overtreding gemaakt. En moet dan terugrennen. Nu gaat hem hier zien komen, denk ik. Kijk, hop. Alles mee. Maar geen bal geraakt.

0: Amerikanen zijn luidruchtig hier in Houston. Zij zijn niet langer ongerust. Misverstand Nelson, Promise David. Zadan die opruimt. Crepo die daar al... Ja, wat doet hij daar nu eigenlijk?
1: Wilde daar mee komen voetballen. Met Osorio, maar dat kwam er niet uit.
0: Nee, nee. De strijd is gestreden. Kon er niet meer hetzelfde brengen. Canada in de tweede helft. Het is niet dat Marokko ineens zoveel beter voetbalde. Maar de counters kwamen er beter uit. En een vroege goal natuurlijk na 5 minuten. Dat heeft het allemaal zoveel makkelijker gemaakt. Geen rol voor hem weggelegd. Saliba in deze wedstrijd. De Canadezen weten dat het einde nadert. Jonathan David nog met Schaffelberg. Aangeraakt, zegt hij. Een corner nog. Stekio heeft ook echt alles gegeven. Gerend.
1: Ja, ja, hij verdient wel een
0: kleine zoen. Weer de doelman die mee was op de corner. Gooit zich altijd vol overgaan naar de bal. Geen verre ingooi deze, maar kort gedaan. Osorio met wat ruimte. Johnston die zich niet kan doorzetten. De Fugerol zat erbij. Talbi ruimt op. In de voeten van Nelson. Nog 3 minuten. Het is toch tijd voor de eerste als ze nog iets van plan zijn. Overtreding. Het is ongelooflijk veel goede wil, maar... Ik kan niet zeggen geen kwaliteit, maar wel heel weinig. Maar chapeau wel voor de manier waarop ze hun rol van underdog met verve, overgave, energie, strijd met een groot hart hebben gespeeld. De matchwinnaar van tegen Zuid-Afrika gaat nog een vrije trap nemen. Kan ook Nelson zijn. Inderdaad, Nelson. Bal blijft daar hangen. Schaffelberg voorbrengen. Johnston lift hem. Hij gaat ernaast. El Ainaoui dacht, ik ga even liggen, maar er wordt hem uitgelegd dat het weinig zin heeft om dat nu te doen. Vooral recht staan. Vroeger zou er gegarandeerd in zijn blijven liggen bij zo'n fase. Nu klautert iedereen overeind. Heeft Schaffelberg hier nog wat uitgespookt met Rahimi? Blijkbaar wel. Maar kijk, overeind weer. Het was een overtreding en ook niet meer dan dat. Vooral niet in zijn aangezicht. El Ainaoui. Bijna nog in de voeten van Promise David. Azraoui richting Talbi.

Hier komt Diaz nog. Rahimi is links, Hakimi is rechts. En voor 3-0 Rahimi. Kers op de taart door de spits van Marokko. 3-0 is uiteindelijk nog een zeer royale overwinning. Zo groot is het verschil niet geweest vandaag. Maar Diaz met zijn tweede assist van de avond. En het is een hard verdict voor Canada. Maar de beste ploeg gaat natuurlijk wel op papier dan toch naar de kwartfinale. En dit is allemaal mooi uitgespeeld door wedstrijdomstandigheden. 2 keer Ouani, 1 keer Rahimi. En dat maakt 3-0 voor Canada. Wat, nu zeg ik weer Canada. Marokko dus tegen Canada. En hij is er heel erg blij mee met zijn tweede goal op dit WK. De verslagenheid op de gezichten bij de Canadezen. En onze landgenoot, de enige overgebleven in de dugout natuurlijk. Na de uitschakeling van Hugo Broos is tevreden. Dat zijn dan toch al 4 assists voor Brahim Diaz. Nog altijd geen goal, maar is toch ook niet kwaad. Rahimi zet het Energy Stadium in lichterlaaien met zijn 3e goal. Ik zie al veel lege zitjes. Dat zullen teleurgestelde Canadezen zijn. Maar ik denk dat zij op dit WK met de kwaliteit en de middelen die ze voorhanden hebben, gewoon de verwachtingen hebben ingelost. Het was voor hen dan zonde dat ze niet nog 1 of 2 wedstrijden konden afwerken in Vancouver. Maar daar al eigenlijk geklopt door het best wel sterke Zwitserland. Dat misschien ook nog wel een rol van betekenis kan gaan spelen. En hier finaal, wat ik al heb gezegd, met een groot hart gestreden. Al zijn kwaliteiten in de strijd gegooid. En dat bleek uiteindelijk door een onoplettendheid bij het begin van de tweede helft. Waardoor Marokko zichzelf toch in een zetel voetbalde. Niet genoeg om voor een nog grotere verrassing te zorgen. En in de kwartfinale te staan. En het is goed, zou ik zeggen, ook voor het toernooi. Dat Marokko dat straks op een heel andere manier zal kunnen gaan voetballen. Tegen Frankrijk, daar ga ik toch nog altijd van uit. Dat gaat zich toch niet laten verrassen tegen Paraguay. Dat Marokko zich mag opmaken voor een geweldige, geweldige wedstrijd. Donderdag. 9 juli, kwartfinale in Boston tegen Frankrijk. Dat was het vanuit Houston. We gaan een keer kijken wat de 4th of July ons zoal te bieden heeft hier in Houston. En van Amerika, van de Verenigde Staten, weer naar Brussel bij Ruben Engert.

0: Later meer muziek. Nu eerst over naar een belangrijke wedstrijd van Ajax op Gode Zone FM.
1: We gaan dus zometeen kijken hier in Ermelo naar de eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen. We zien hier trainer Michel lopen. We gaan naar onze commentator van dienst, Daaf Beuzen.
2: Ja, een hele goede middag vanaf Sportpark De Zanderij in Ermelo. Zaterdag 4 juli, seizoen 2026-2027 gaat hier vandaag beginnen voor Ajax. En er staat meteen een prachtig affiche op het programma. Ajax neemt het op tegen Panathinaikos uit Athene, Griekenland. En hier zien we Michel Sanchez, waar vandaag veel aandacht naartoe zal gaan. Het is de eerste wedstrijd van Ajax onder de nieuwe trainer Michel Sanchez. Dus hij kwam over van Girona, waar hij 4 seizoenen lang aan het roer stond. Wist te promoveren, de hoogste eindklassering ooit. Wist te bemachtigen, de derde plek Champions League voetbal. Vorig seizoen eindigde het iets minder voor hem. Maar Ajax heeft er alle vertrouwen in dat hij de juiste man is. Verder ook veel bekende gezichten op het veld aan de kant van Ajax. Er zijn ook aardig wat jeugdspelers meegenomen. Die zullen waarschijnlijk in de tweede helft aan het publiek hier kunnen laten zien wat zij waard zijn. Maar hij ook, Pharrell Nash. Toch een eruitspringende naam in die basisopstelling. Hij start, groot talent uit de Ajax-opleiding. We gaan zo eerst een minuut stil te houden. En dat heeft te maken met het overlijden van Hans Bijvank. Dat nieuws dat kwam gisteren binnen. Hans Bijvank vanaf 1971 vrijwilliger bij Ajax. In 2018 benoemd tot erelid. Hij kende iedereen. En iedereen kende hem. Kijk eerst nog even naar de opstelling van Ajax. In zijn geheel. Waar Maarten Paas onder de lat staat. Defensie van Wijndal, Bouwman, Baas, Rossa, Driemans middenveld, Gloch, Regeer en Steur. In de aanval dus Pharrell Nash. Steven Berghuis aan de andere kant voor een keer met nummer 7. En Don Angelo Konadou in de spits. Doelberg nog niet helemaal fit bevonden.
3: Nu stilte nog.
2: Aanvoerder aan de zijde van Panathinaikos is de IJslander Ingason. Hier zien we de hele opstelling van Panathinaikos. Een aantal bekende namen. Ahmed Touba, het ging er net al even over, heeft Furden Anita mee samengespeeld bij RKC Waalwijk. Een jaar of 5 geleden. Davide Calabria, rechtsback van dienst. Veel wedstrijden voor AC Milan gespeeld. En nog een aantal spelers om goed in de gaten te houden. Het is een sterk team, goede mix. Ervaren spelers, jonge spelers bij Panathinaikos. Maar eerst, zoals gezegd, die minuut stilte voor Hans Bijvank.

0: Een hele lieve man. Een man met een echt wit-rood-wit hart. Dat zei Frank de Boer ooit over Hans Bijvank. Hij zal enorm gemist worden binnen Ajax. Mooi eerbetoon aan hem. Hier in Ermelo, waar de sfeer er goed in zit. Veel Ajax-shirts te zien langs de zijkant. Veel kinderen. Het is mooi dat Ajax dat elk jaar weer doet. Een oefenwedstrijd spelen bij een amateurclub. Dat wordt hier enorm gewaardeerd. Dat is aan alles te merken. Scheidsrechter kijkt of alles in orde is. Daar heeft het alle schijn van. Oscar Glog staat klaar om de aftrap te nemen. Het eerste balcontact van Ajax in seizoen 2026-2027. Tijdperk Michel Sanchez. Wat gaat het brengen voor Ajax? Hoe snel weet Michel Sanchez zijn aanvallende, verzorgde voetbalstijl in deze ploeg te slijpen? Vandaag worden daar de eerste stappen ingezet. Ook de fanatieke zijde van Ajax is meegekomen, zoals te zien daar in de hoek. Aardig wat fakkels de lucht in. Zoals gezegd, de sfeer zit er goed in. Paalman. Hij is samen met Jurie Baas in het centrum. Panathinaikos zet meteen flink druk naar voren. Wijndal. Daar voor het eerst Nash. Verliest de bal. Spits TT aan Panathinaikos zijde. Komt daar niet aan te pas. Als het rook... De rook zich verspreidt over het veld en de scheidsrechter dat ook heeft gezien. En even zegt, wachten jongens, want zo kunnen we niet voetballen. Kijk, daar in die hoeken komt alle rode rook het veld op. Dus mocht Jean Steur zijn dribbel staken. Nash krijgt nog wat aanwijzingen. Van Michel Sanchez. Maakte ooit zijn La Liga debuut als speler op 28 november 1993. Michel Sanchez tegen het FC Barcelona van Johan Cruijff. Speelde in totaal 336 wedstrijden voor Rayo Vallecano. Waar hij ook zijn trainerscarrière begon via Huesca naar Girona. En nu dus, na vier seizoenen Girona, zijn gloednieuwe project bij Ajax. Ik zei het al, hij staat voor dominant. Verzorgd voetbal, opbouwen vanuit achteruit. Korte combinaties. Wat gaan we daar vandaag al van zien? Hij heeft er toch even pas een paar trainingen op zitten. De rook verdwijnt langzaam van het veld. Blijft een beetje daar in de hoek hangen. Ja, er staat een stevige wind. Wat ervoor zorgt dat er een soort van rode tornado ontstaat daar in het midden van die rookpluim. Ziet er bijzonder uit. Hier zien we Stefan de Vrij. De gloednieuwe aanwinst van Panathinaikos. Hij dus op de bank, misschien in de tweede helft nog wel in actie. De Vrij, 8 seizoenen gespeeld voor Internationale. En nu dus aan zijn volgende hoofdstuk begonnen bij Panathinaikos. Van Rome naar Athene. Ja, je zou kunnen zeggen dat je wel kan inschatten wat zijn favoriete tijdvak was geweest bij geschiedenis. Touba. Dus actief geweest bij RKC Waalwijk. Peña, gloednieuwe doelman van Panathinaikos, overgekomen van FC Barcelona. Waar hij eigenlijk zijn hele leven heeft gespeeld op 2 uitleenperiodes na. Goeie onderschepping van Rossa. Stevig duel met de Argentijn Andino. Die versiert daar een vrije trap. Snel genomen. Serin. Linksback Kyriakopoulos gaat er overheen. En met veel ruimte. Voorzet. Weggewerkt door Regeer. Geeft daarbij een ingooi weg. denk toch wel de man met de meest Griekse naam op het veld. Georgios Kyriakopoulos gooit naar Serin. Voorzet eruit gehaald door Bouwman. Komt wel weer terecht bij Touba. Ingason. Panathinaikos net als Ajax in de tweede voorronde van de Conference League op 23 juli. Sowieso wel veel overeenkomsten tussen beide ploegen. Nieuwe trainer. Bij Panathinaikos heeft de Deen Jakub Neestroep het overgenomen. Die eigenlijk net als Michel bekend staat als een aanvallende, moderne trainer. Beide ploegen snakken naar een prijs. Frisse start. En dus diezelfde voorronde van de Conference League. Hier, Maarten Paas, die blijft rustig. Ziet zijn paas wel over de zijlijn belanden. Ajax zal gaan spelen tegen de verliezer van Ferencváros. Tegen Vojvodina. En Panathinaikos speelt, dat weten ze al zeker, tegen FC Paxi uit Hongarije. Tegenstander van precies het goede niveau dus, kan je stellen. Voor Ajax vandaag meteen bij die eerste oefenwedstrijd. Jurie Baas. Nash speelt goed door naar Gloch. Kyriakopoulos werkt weg en doet dat ook nog mooi in de loop van Zerouri. Zerouri krijgt tijd om de voorzet te geven. Andino met het eerste schot voor Panathinaikos. Paas hoeft niet in actie te komen. Maar Panathinaikos begint wat dreigender te worden. Daar in die beginfase. Panathinaikos speelde afgelopen woensdag een wedstrijd tegen Helmond Sport. Nummer 10 Andino. Die net schoot, scoorde twee doelpunten als invaller. Hij heeft daarmee voor vandaag een basisplaats beter te veroveren. Bouwman terug naar Paas. Paas naar Baas. Regeer. Maakt wat meters. Hier is Nash. Baas, veel aan de bal, zoals we dat van hem kennen. Ajax-iet van het jaar geworden afgelopen seizoen. Toch vaak de rust zelf daar achterin. Bouwman. Steur moet oppassen. Draait mooi weg bij Andino. Berghuis. Met nummer 7 dus op de rug. En de aanvoerdersband om de arm. Doet het over het algemeen toch goed in de voorbereiding, Steven Berghuis. Lijkt toch altijd topfit en super gemotiveerd terug te komen van zijn vakantie. We gaan zien of dat vandaag ook weer het zo geval is. Ik ga er wel vanuit. Ingason. Cornadou zit daar kort op. Wordt een inworp voor Panathinaikos bij de cornervlag. Dankzij dus goed druk zetten van Don Angelo Cornadou. Touba. Kyriakopoulos. In één keer doorgekomen, maar in de voeten van Jurie Baas. Al Ajaxide dan op de helft van Panathinaikos. Op zoek naar een eerste kans misschien, maar deze paas is niet begrepen door Cornadou. De paas van Regeer. Dus Panathinaikos weer. Touba. Peña. 45 wedstrijden in het eerste van Barcelona gekiept. Iñaki Peña. Hier is Tete. Nog niet echt gezien. Spits van dienst bij Panathinaikos. Calabria. Slim paasje naar Andino. Is dit dan wel de goal? Nee. Het scheelt niet veel. Tweede kans voor hem. Santino Andino.
1: Iñaki, well done!
0: Mooie paas gegeven door Tete. Door Calabria moet ik eigenlijk zeggen. Hier, buitenkantje voet. Geen buitenspel. Aardige kans. Maar het blijft 0-0. Maarten Paas. Bouwman. Krijgt de bal terug van Rossa. Hoogdruk zetten van Panathinaikos. En dan moet Paas met een goede bal komen. Dat doet hij ook goed. Veel ruimte bij Wijndal. Geeft af aan Glog. Veel spelers van Panathinaikos nog achter de bal. Dat heeft Glog ook gezien. Dus die maakt tempo. Nash. Naar zijn rechter. Toch buitenom. Voorzet met links. Het komt niet tot een schot. Stijlvol uitverdedigd door Bouwman. Achter het standbeen naar zijn collega centrale verdediger Jurie Baas. Mooi weggedraaid. Oscar Glog. Konadou. Het is heel druk daar. Kan Steur misschien de ruimte voor het schot vinden. Ligt ondertussen een speler van Panathinaikos op de grond. Dat is Davide Calabria, denk ik. Bal dus even over de zijlijn geschoten. Scheidsrechter geeft ook aan dat er wat verzorging nodig is. Voor de speler die maar liefst 272 wedstrijden voor AC Milan speelde. Een tijdje aanvoerder was zelfs. Sinds vorig seizoen bij Panathinaikos, Davide Calabria. Hier nog eens de grootste kans van de wedstrijd. Andino. De bal niet tussen de palen wist te krijgen. Het werd in de voorbeschouwing al even genoemd. De laatste keer dat beide ploegen elkaar troffen. In 2024 was het een gedenkwaardige wedstrijd. En vooral het einde. Een penaltyreeks. Die je niet snel zal vergeten. 34 strafschoppen werden er genomen. En Ajax trok uiteindelijk aan het langste eind. De winnende werd binnengeschoten door Anton Gai. Om de play-offs van de Europa League voorrondes te bereiken. Nou goed, de wedstrijd Ajax-Panathinaikos. Die natuurlijk het grootste in de geschiedenisboeken staat, is die uit 1971. Toen deze ploegen elkaar troffen op Wembley. De Europa Cup 1 finale. De allereerste cup met de grote oren die naar Amsterdam meeging. Blijft daarom altijd een bijzondere wedstrijd tussen Ajax en Panathinaikos. Calabria staat weer. Het gaat nog niet van harte. En een oefenwedstrijd als dit is natuurlijk geen moment om ook maar iets van risico te nemen. Dus Calabria wordt er ook meteen afgehaald. Tsapras komt erin, 24-jarige Griek. Onlangs overgenomen van het Griekse Levadiakos. Rossa. Paas. Zo, wat is dat voor paas van Wijndal? Het gaat goed, het ziet er mooi uit. Hij heeft er zin in, Omen Wijndal. Nash, sterk in dat duel. Iets minder in het vervolg. Maar Ajax alweer met de overname. De druk staat er goed op. Rossa. Berghuis. Thank you. Berghuis krijgt hem terug van Glog. Het zoeken is naar Konadou. Maar die wordt afgetroefd door Ingason. Weer van een vent. IJslandse verdediger. 32 jaar. Daar kom je niet zomaar langs. Mooie paas van Berghuis. Buitenkantje voet in de richting van Rossa. Maar die houdt hem net niet binnen. Peña. Kan die bal over de achterlijn laten lopen. Daar gaan we nog een keer naar kijken. Eerst nog maar eens naar die bal van Wijndal. Prachtig hoogstandje. Tette weggestuurd voor Panathinaikos. Heel veel ruimte heeft Andino ook nog bij zich. 2-1. En die ene is de keeper. Het is 1-0 voor Panathinaikos. En het is Andreas Tette, de 25-jarige Griek. Die binnenschiet. 1 paas en de hele defensie is opengespleten. Had hem zelfs nog af kunnen leggen. Maar zoals een spits dat kan, schiet hij hem gewoon tegen de touwen. Tegenvaller voor Ajax. De grootste kansen waren tot nu toe al voor Panathinaikos. Deze was eigenlijk niet te missen. Ja, Rossa denkt daar nog net te stappen. Maar door dat stapje kan hij hem misschien niet meer bijhouden. Tete staat op eigen helft wanneer deze paas wordt verstuurd. Nog een mooie salto ook. Baas. Panathinaikos won dus al het eerste duel afgelopen woensdag van hun voorbereiding tegen Helmond Sport met 4-0. Nu de vroege voorsprong tegen Ajax. Overtreding gemaakt op Pharrell Nash. Het wordt toch een inworp. Baas ziet dat de ruimte aan de rechterkant ligt. Rossa ziet dat weer aan de andere kant. Nash neemt hem mooi aan. Wijndal eroverheen. Hakje was de bedoeling. Het wordt een inworp voor Ajax. Klog. Steur neemt risico. Balverlies. Oppassen dat die Tete niet meteen weer 1-op-1 wordt gezet. Kiriakopoulos met veel ruimte aan de linkerkant. Berghuis moet mee verdedigen. De voorzet kan weggehaald worden door Bouwman. De Ajax kwetsbaar in die omschakeling. Zo in de eerste 17 minuten van dit seizoen. Camara. Tete. Camara. Tsapras ingevallen. Jagusic door naar Tete. Volgende kans voor Panathinaikos wellicht. Het komt niet tot een schot. Rossa moet uitverdedigen. Paas met de lange bal. Konadou moet het kopduel aangaan. Krijgt hem op zijn schouder. En opnieuw de rust bij Panathinaikos achterin. Ajax krijgt nog geen grip op de wedstrijd. Tete. Belangrijk aanspeelpunt daarvoor in. Echte spierbundel, 1,88 meter. 4 interlands voor Griekenland gespeeld. Andreas Tete. Ingason. Terug naar Peña. Die dus zijn eerste wedstrijd keept. Voor Panathinaikos. Touba. Terug naar Peña. Druk zetten is van Berghuis. Maar daar komt Panathinaikos redelijk eenvoudig onderuit. Kyriakopoulos. Andino. Andino vindt dat dan Konadou daar voor het laatst aan heeft gezeten. De scheidsrechter heeft anders geconstateerd. Berghuis speelt in één keer, maar wel in één keer in de voeten van Zerouri. Tsapras. Terug naar Camara. Panathinaikos doet rustig aan. Speelt de bal rustig rond. En wacht tot de Ajax druk begint te zetten. Wat nu weer het geval is. Peña bewaart de rust. Tete weggestuurd. Heeft Bouwman bij zich. Tete gaat zo 1-1. Heel sterk aan de bal. Maar ook een sterke redding van Maarten Paas. Die goed op staat te letten. Ja, Bouwman heeft het lastig met Tete. Paas. Bouwman. Steur komt de bal ophalen. Ziet Rossa gaan op rechts, durft die paas niet aan. Regeer met veel spelers om zich heen. Verliest de bal. Heel gevaarlijk. Dit kan 2-0 worden. Maar nog een hele goede sliding van Bouwman. Die voorkomt dat Jagusic daar tot een schot kan komen. Nou, ze zitten er bovenop daar op het middenveld, de spelers van Panathinaikos. En Regeer, die wist daar even geen raad mee. Werd ook in de drukte aangespeeld. Hier zien we nog die kans van zojuist. Van Andreas Tete. Zo sterk in dat duel.
2: Door.
0: Rosa. Goed gedaan. Ruimte op links. Oscar Glog. Nash. Haalt daar een hoekschop uit. Even een moment voor Ajax. Om gevaarlijk te worden. Uit de hoekschop. Die wordt genomen dus door Pharrell Nash. De jongeling die vandaag in de basis mag starten. Bouwman staat daar, maar Tete kopt hem voor hem weg. Glog. Wacht lang. Vindt dan Baas. Bouwman. Berghuis met grote passen naar voren. Glog. Verliest de bal aan Jagusic. En die doet dat slim door de bal via Berghuis over de zijlijn te tikken. Ook Jordi Cruijff aanwezig in Ermelo. Menno Gele gaf het net al aan. Zo'n beetje vastgeplakt aan zijn telefoon in deze periode. Eén speler al aangekondigd. Linksback. Caio Henrique. De Braziliaan van AS Monaco. Trainde gisteren voor het eerst mee. En kon vandaag nog niet in actie komen. Bij de eerstvolgende oefenwedstrijd. Kans aanwezig dat we hem wel in actie gaan zien. Mooie actie van Tsapras. Jagusic. Naar zijn rechter. Afgeven. Daar is Tsapras weer. Zerouri stuit op Regeer. Het wordt een doeltrap. Er is één iemand het echt niet mee eens. Dat is Tsapras. Ja, Jakob Neestroep, een gloednieuwe coach. 38-jarige Deen zal tevreden zijn over hoe zijn ploeg speelt deze eerste 24,5 minuut. Maakt het Ajax knap lastig. Baas. Bouwman. Steur.

Daar even een momentje van druk, gevaar van Ajax. Hij is daar steeds wel bij betrokken, Ferrell Nash. Mocht al 3 keer invallen in het eerste. De razend snelle buitenspeler. Hij heeft zich heel snel opgewerkt van onder 17 naar jong. Waar hij in de tweede seizoenshelft van vorig seizoen de meeste wedstrijden speelde. Zerouri. We zoeken naar Tete. Die stevige duels uitvecht daar met Bouwman. Tete richting Andino. Rossa staat goed op te letten. Is wel genoodzaakt om een hoekschop weg te geven. Mee naar voren. En ook deze Camara heeft aardig wat lengte in huis. Onlangs voor 4 miljoen overgenomen van Charleroi. De Franse middenvelder probeert het daar steur een beetje lastig te maken in de 16. Richting de tweede paal. Daar is Tete, maar die komt er niet aan. Die Baas. Laat het aan Paas. Bouwman in de rug gelopen. Gezien door de scheidsrechter. Bouwman. Berghuis zoekt naar Konadu. Krijgt hem niet helemaal in de loop mee. Net als Nash gevaarlijk kan gaan worden, is er een overtreding gezien. Gemaakt door Sjans Steur. Een gevaarlijk spel zal het dan zijn. Komt daar met redelijk gestrekt been in. Raakt wel de bal. Peña, ver uit zijn doel om de vrije trap te nemen, geeft hem af aan Touba. Slim laten lopen dat balletje. Waardoor er ruimte is voor Serin om Tete te bereiken. Ja, die zet daar ook Baas weer van de bal. Stevige duels. Uiteindelijk ligt hij zelf op de grond. Is het voordeel van Panathinaikos. De voorzet verdedigd door Bouwman. Ja, Jurie Baas dacht volgens mij, ik bestrijd hem maar met zijn eigen middelen. Door er even flink in te beuken hier. Dat werd dan wel als een overtreding beoordeeld door de scheidsrechter. Voordeel levert nog bijna een kans op. In ieder geval een hoekschop. Weggekopt Konadu. Serin. Tete. Nu met Regeer in duel. Tete zoekt de ruimte voor het schot. Komt tegen collega spits Konadu aan. Mooi hakje. Oh, en de goal wordt ook prachtig uitgespeeld. Het is 2-0 voor Panathinaikos. Ja, Ajax wordt bij vlagen toch echt een beetje weggespeeld door Panathinaikos voorin. Dit is ook een prachtig uitgespeelde aanval. Eerst Tete die dus op Konadu stuit. Hier Jagusic en dan dit balletje. Van nota bene centrale verdediger Ingasol. En Jagusic die behoudt dan ook nog het overzicht. Vindt Zerouri. Die schiet hem binnen. Zerouri definitief.

0: initiatief overgenomen van het Franse Lens. Na een succesvolle huurperiode. Viervoudig international voor Marokko ook. De linksbuiten. Wijndal. Nash. Mooie opening van Baas naar Berghuis. Steur. Ja, het is moeilijk om doorheen te voetballen. Die groene muur die daar achterin staat. Touba en Ingasson als centrale verdedigers. Waar je echt niet zomaar even langskomt. Wijndal vanaf de linkerkant. Oh, slechte paas. En dan Konadou ineens met de mogelijkheid. Legt af naar Nash. Het schot toch wel hoog over en naast. Hier gaat het even mis. Bij Tsapras. Konadou dan wel helemaal in de drukte. Behoudt goed het overzicht om Nash de kans te gunnen om iets terug te doen. Maar die raakt de bal niet lekker. Camara kopt. Komt bij Steur terecht. Glog in de kleine ruimte. Mooie paas, Konadou. Konadou kan niet het net vinden. Net niet. De bal vliegt langs de kruising aan de verkeerde kant. Maar wel even wat momenten van gevaar voor Ajax. Moet iets van zelfvertrouwen gaan geven. Voor het vervolg van deze eerste helft, waar inmiddels 33 minuten op zitten. Tweede helft zullen we een ander Ajax gaan zien. Andino. Aanname is niet goed. Rossa kan oppikken. We gaan even stoppen, want er ligt weer een speler van Panathinaikos op de grond. Het is Serin. Sloveense middenvelder. Nee, Zeruri was het doelpuntenmaker. Hij staat weer. Rossa, Regeer, Berghuis, mooi driehoekje. Camara zit daartussen. Bedoeling was Oscar Glog. Paas ver uit zijn doel. Nou, hier zien we dat de spelers op de bank al wat meer weten over de opstelling in de tweede helft. Ze vinden het niet allemaal even interessant zo te zien. Steur. Berghuis. Baas. Nash, goed gespeeld naar Glog. Hij gaat buitenom. Ingasson plant dat Glog die bal als laatste heeft aangeraakt. En krijgt daarin gelijk van de scheidsrechter. Er begint in ieder geval een heel blik aan Ajaxide aan de warming-up. Die kunnen op luid applaus rekenen van de fanatieke fans. Die zijn meegekomen. Berghuis met een kans ondertussen. Steur misschien nog in de rebound. Afgeven naar Glog. Nog steeds Ajax. Davy Klaassen wordt toegezongen. Die nog maar 3 officiële wedstrijden nodig heeft om de 400 te bereiken voor Ajax. Imposante statistieken zijn het. Staat op de nummer 8 positie van meeste wedstrijden voor Ajax aller tijden. De nummer 1 was gisteren jarig. Sjaak Zwart. 88 jaar geworden. Rossa. Berghuis, mooi. Mooi gespeeld. Een soort sleeppaas. Konadu terug naar Berghuis. Nash is de bedoeling, maar Peña laat dat niet toe. Tsapras. Ja, Gusic komt daar niet uit. Houdt er wel een inworp aan over. Die bal is over de zijlijn geweest. Of een overtreding in ieder geval. Ajax mag door. Rossa wijst. Geen goede paas. Overname Panathinaikos. Jagusic, Kamara. Op goed geluk is deze bal. Andino gelooft erin. Hij heeft dan een duw uitgedeeld aan Lucas Rossa. Die houdt er ook nog wel wat pijn aan over. De Braziliaan. Heeft er dus een nieuwe mede-Braziliaan bijgekregen in de selectie. Lucas Rossa in Caio Henrique. Kans toch zeer groot dat zij de flanken van de defensie gaan vormen. Een soort Braziliaanse sandwich. Maar vandaag nog niet. Vandaag wel Pharrell Nash. Die afgeeft naar Wijndal. Berghuis, mooi gespeeld. Krijgt hem ook terug van Steur. Berghuis! Niet lastig genoeg voor Peña. Maar wel een mooie aanval. Opgezet door de aanvoerder. Steur, die begreep precies wat Berghuis van plan was. Slordige paas van Rossa. Ja, Berghuis begint al aan zijn 6e seizoen bij Ajax. 181 wedstrijden. Steur zal dit jaar ook weer een vaste waarde willen worden. Zoals hij vorig seizoen lange tijd was. Peña met de lange trap. Als er nog 5 minuten te spelen zijn in deze eerste helft. Steur. Berghuis in de rug gelopen door Kyriakopoulos. Nash. Ja, Mika Gods die zou eigenlijk starten in deze wedstrijd. Maar is vlak voor de aftrap naar huis gegaan vanwege privéomstandigheden. Dat de reden dat Nash in de basis staat. Konadu dus in het veld vanwege Dolberg die nog niet helemaal fit is. Berghuis. Regeer naar Wijndal. Ajax is wel beter gaan voetballen na die 0-2 van Panathinaikos. Kans van Berghuis net. Maar toch echt al 100% kansen missen er nog wel. Misschien hier de voorzet van Rossa. Weggewerkt door Inkasson. Bouwman. Nash. Nash, Konadu, klaarleggen voor Berghuis. Het is heel druk daarachterin. Panathinaikos houdt het compact. Steur gaat over het been van Jagusic. Een vrije trap op een redelijke plek toch. Oscar Glog die legt hem klaar. Voor een rechtspoot. Een lekkere plek. Om in één keer te schieten. Al is het best wel een eindje. Ook Berghuis erachter. Bij de tweede paal staan er een aantal koppers. Konadu, Bouwman. Ook Baas heeft er nog wel eens eentje binnengeknikt. Het wordt toch Glog. Met de voorzet dan met rechts. De kopbal is goed. En de aansluitingstreffer is daar. Don Angelo Konadu. Dat is fijn voor Ajax zo vlak voor rust. Om het de spelers in de tweede helft makkelijker te maken om hier nog een resultaat te halen in die oefenwedstrijd. Mooie voorzet en een mooie kopbal. Perfect in de hoek geplaatst door Don Angelo Konadu. En Iñaki Peña kansloos gelaten. Kan Ajax misschien nog wel gelijk maken voor de rust. Momentum is daar, Steur. Mooie actie. Wordt vastgehouden door Kyriakopoulos. Snel genomen. Pharrell Nash. Volgende voorzet, weer Konadu. Maar komt er net niet aan. Peña. Ja, mooie actie van Sean Steur. Ja, jammer dat hij dan wordt vastgehouden. Dat had een vervolg verdiend. Hij staat toch lekker te voetballen hoor. In deze eerste helft, Sean Steur. Inkasson. Terug naar Peña. Gevaarlijke bal van Inkasson. Komt terecht bij Konadu. Dat is ongelukkig. Andino. Rosa zit er ook weer bovenop. Stevig duel. Moet Rosa zich echt even inhouden. Die heeft het volgens mij niet zo op De Argentijnse nummer 10 van Panathinaikos. Ja, gaat op de bal staan, Konadu. Misschien iets te gretig. Blessuretijd is inmiddels ingegaan. Nog 1 minuut is er te gaan. Misschien dat er nog iets extra bij komt, omdat het spel nu ook even stil heeft gelegen. Peña. Tete wint het kopduel. Zerouri. Andino begreep die paas niet helemaal. Dus Ajax met de overname. Misschien nog 1 keer in de eerste helft. Nash, bal duurt wat lang voordat hij aankomt daar. En de paas van Steur is niet nauwkeurig. Zo, stevig duel. Je hoort ze echt tegen elkaar aanknallen. Tete heeft daar logischerwijs het minste last van. Iets meer spieren, Konadu. Konadu met een grote kans nog op de gelijkmaker. Maar hij schuift hem voorlangs. Ajax beter en beter. Het was een lastige hoek met zijn mindere linkerbeen. En daar is het rustsignaal van de scheidsrechter. Een boeiende eerste helft van deze eerste oefenwedstrijd van Ajax dit seizoen. Panathinaikos begon uitstekend. Goede combinaties, werden goede aanvallen opgezet. 2 doelpunten van Tete en Zerouri. En eigenlijk pas na die 2-0 van Panathinaikos begon Ajax te voetballen. Kansen te creëren. Kwam op gelijke hoogte via het hoofd van Don Angelo Konadu. En in de tweede helft, zoals gezegd, zullen we een heel ander Ajax gaan zien. En ook Panathinaikos gaat vermoedelijk wat wissels doorvoeren. We zijn over een kwartier terug, in ieder geval met de tweede helft. En in de tussentijd gaan we nog eventjes analyseren. Met Heijn en met Vernon Anita. Tot zo. Ja, er is al afgetrapt. Zelfs Panathinaikos heeft de tweede helft gestart. Panathinaikos met een aantal wisselingen in de ploeg, maar toch ook wel veel van dezelfde spelers die de eerste helft hebben gespeeld. Ajax heeft echt rigoureus ingegrepen. Dat was van tevoren ook al bepaald. 11 nieuwe namen in het veld en ook veel talenten waarvan we nog niet veel hebben gezien. Tenzij je heel veel naar de jeugdwedstrijden van Ajax kijkt, dan heb je ze zeker gezien. Het zijn een aantal van de grootste toptalenten. Jinairo Johnson noem ik, Mohamed Abdallah, Avery Appia, Abdallah Ouazzane. Allemaal staan ze in het veld en willen ze zich natuurlijk laten zien voor de nieuwe trainer Michel Sanchez. Ook Jevendro Amour en Marvin Muzungu staan in het veld. Verder bekende namen. Davy Klaassen zien we lopen natuurlijk met de aanvoerdersband om de arm. Hier een onderschepping van Ouazzane. Hij is dus een van de grootste talenten van de opleiding van Ajax. Al gedebuteerd tegen Excelsior Maassluis in de beker afgelopen seizoen. Panathinaikos achterin met Touba. Kyriakopoulos, ook hij nog steeds binnen de lijnen. Kotsaris is de doelman voor de tweede helft. Veel ruimte aan de linkerkant om op te komen voor Kyriakopoulos, de linksback. Carrizo moet mee verdedigen, maakt het daar de linksback moeilijk genoeg om niet de voorzet af te kunnen leveren. En dus Ajax in de aanval. Grote passen bij Abdallah. Geef mee aan Nash. Ja, Nash dus wel binnen de lijnen gebleven. 10 nieuwe namen zijn het. Heeft er ook mee te maken dat eigenlijk Mika God zou spelen in de eerste helft. Hij moest vanwege persoonlijke omstandigheden naar huis toe. Nash, die dus eigenlijk alleen de tweede helft zou spelen, zou nu beide helften vol kunnen gaan maken. Aardige indruk achtergelaten toch. Wat dreiging vanaf die linkerkant van Pharrell Nash. Appia de rechtsback van Ajax in de tweede helft geeft aan Carrizo. Camara. Chiribea, nummer 4 van Panathinaikos, is ingevallen. Je zou hem nog kunnen kennen van Go Ahead Eagles of Willem II. 10 jaar geleden ongeveer werd hij door Liverpool aan die twee clubs uitgeleend. Groot talent, wist het nooit echt waar te maken. Vrije trap. Met Chiribea, waar ik het zojuist over had, achter de bal. Heeft een aardige trap in de benen, de Spanjaard. Jansen kopt weg. Hij dus terug van zijn uitleenperiode bij FC Groningen. Waar hij een uitstekend seizoen speelde. Zana laat lopen voor Klaassen. Overtreding gezien. Klaassen zoekt naar Nash. Goed verdedigend werk. Abdallah. Amour. Eigenlijk centrale verdediger, nu op de linksbackpositie. 18-jarige. Mooie opening van Appia naar Nash. Nash naar Abdallah. De vertreding is dan gemaakt door Davy Klaassen. Het is te stevig dat duel ingaat. Saris. Mooi uitverdedigd door Panathinaikos. Chiribea. Ruimte op rechts. Tsapras. Die al vroeg moest invallen voor de geblesseerde Calabria. Jagusic. Stijlvol paasje is de bedoeling van Contouris, een andere invaller. Touba. Chiribea. Camara. Panathinaikos neemt het initiatief. Begin van deze tweede helft. Wat we eigenlijk ook in de eerste helft zagen. Ajax groeide wel in die helft. Creëerde wat kansen aan het einde. Doelpunt werd gemaakt door Konadou. Maar die staat er niet meer in. Jansen. Ja, naar Jansen terug. Die gaat al een lange bal. Carrizo gelooft wel in die bal, maar Kotsaris staat goed op te letten. Jagusic wordt teruggedwongen door Nash. Veel ruimte op links. Andino geeft mee. Kiriakopoulos. Overname van Ajax. Carrizo. Oeh, riskant gedaan. Tete met de kans voor Panathinaikos. Herkansing misschien nog voor Andino. iets te veel risico genomen daar door Johnson achterin. Dacht daar wat te makkelijk over. Tete moet je de bal daar niet zomaar geven. Wist het net al één keer te vinden in de eerste helft. Maar nu wordt het goed hersteld. Reversson. Abdalla. Zoeken naar Uwazane. Flink wat druk zet op doelman Kotsaris. Die daar heel rustig onder blijft. Overtreding Carrizo. Ook zijn seizoen gaan worden. Die van Maher Carrizo. 20 jaar pas, de Argentijn. 6 wedstrijden vooralsnog gespeeld. Bracht nog steeds wel wat extra's. Die keren dat hij speelde, het leverde nog geen doelpunt of assist op. Maar gaat toch wel gevaar vanaf. Makkelijk gegeven. Vrije trap van de scheidsrechter. Jagusic. Tsapras. Daar zit Amour tussen. Touba. Camara. Ruimte op rechts bij het Tsapras. Chiribea. Tsapras, de voorzet is voor Everson. Tete komt daar net niet aan. En nu misschien snel in de omschakeling. Ouazan. Zag Nesh vertrekken op links. Maar dat is doorzien door Camara. Kotsaris naar Tsapras. Klaassen. Ouazan gaat er even bij liggen. Stond iemand op zijn voet. En dit is dan een overtreding van Nesh op Tsapras. Het duwtje is eruit gedeeld volgens de scheidsrechter. De schoen is weer aan bij Tsapras. Kotsaris. Geen goede bal. Ajax gooit. Appia. Carrizo legt mooi klaar voor Klaassen, maar het vervolg is niet goed. En weer de overname van Panathinaikos. Zo worden we nog niet echt verwend in de tweede helft. Waar aan beide kanten veel fouten worden gemaakt. Jagusic. Camara. Touba. Inworp voor Panathinaikos. Daarvoor de eigen duckout. Waar Jakub Neestroep, de gloednieuwe coach van Panathinaikos, ijsberend heen en weer gaat voor die duckout. Hij zal toch wel tevreden zijn met wat zijn ploeg heeft laten zien in de eerste helft. En ook niet ontevreden met hoe zijn ploeg begint aan de tweede. Tete. Moeilijk van de bal te krijgen. Nou, het lukt wel. Het lukt Gennaro Johnson. Maar vlak daarvoor wordt er dan een overtreding gemaakt. Op Contouris. Nou, het is dat duel dat Johnson aangaat met Contouris, waar uiteindelijk voor wordt gefloten. Duel wat daarop volgt met Tete. Lijkt me binnen de regels. Jagusic en Chiribea achter de bal. Eerst genoemde gaat nemen, doet het in één keer. Die bal zwaait over. Bij Panathinaikos worden er een paar spelers klaargemaakt voor een wissel. Camara. Catris. Touba. Touba. Catris. Vier dubbele wissel zit eraan te komen bij Panathinaikos. Dat veel spelers heeft laten staan. Kyriakopoulos, een van die spelers, linksback, die veel opkomt. De bal gaat aardig rond bij de Grieken. Andino. Chiribea. Slim paasje tussendoor. Tsapras. Chiribea. Andino. Carrizo moet verdedigen. Tweede paal staat Jagusic. Die kan terugkoppen naar Tsapras, de rechtsback. Goed verdedigend werk van Mokio. Aanval van Panathinaikos. Mokio voorkomt dat Tsapras die bal richting Reversom kan vuren. Nu het moment van de vierdubbele wissel. Scheidsrechter kijkt wat vragend naar de zijkant. Zal met het tempo van de wissel te maken hebben. Het duurt allemaal wat lang. Rastoder komt het veld in. Gloednieuwe spits van Panathinaikos, Albanier. Nummer 10 naar de kant. Andino. Toch wel een van de smaakmakers van Panathinaikos. 24 Siopis komt erin. Ervaren Griekse verdedigende middenvelder. 42 interlands voor Griekenland. Het duurt toch allemaal wel erg lang. Dit wisselmoment.
1: You do the handswing. Do the handswing, Kyria.
0: Adriano Jagusic ook naar de kant toe. En er is nog altijd geen Stefan de Vrij. Taborda. Zojuist ingevallen. Meteen achter die hoekschop. Andere Argentijn is dat. Hier is een overtreding gemaakt op Nash. Leek Ajax te snel uit te komen. Ja, Abdallah kon die bal al niet meer halen. Dus voordeel zat er al niet meer in. Jansen. Johnson naar Appia. Spelers van Jong Ajax. Klaassen snel genomen naar Carrizo. Hier zo ingeleverd door Appia. Stevig duel daar tussen Mokio en Tsapras. Maar dat mag allemaal door over de linkerkant dan. Daar ligt wat ruimte. Dat heeft Dies Jansen gezien. Die gaat zelf op avontuur. En dan is dit het vervolg. Nash, die kan daar niet veel mee. Of begreep niet wat Jansen wilde. Mokio. Johnson neemt daar weer onnodig veel risico. Het is buitenspel, dus dit doelpunt gaat niet door. Pantelidis die schoot hem binnen. Hier gaat het fout bij Johnson. Die dat heel mooi wil oplossen. Maar daarbij iets te veel risico neemt. Voor Ajax en ook voor Johnson. Gelukkig gaat de vlag omhoog. Reversson. Hier ook slecht uitverdedigen van Jansen. Volgende kans voor Panathinaikos. Maar een goede redding van Reversson. Die van zich laat zien. Want dit is een 100% kans. Voor Rastoder. Daar gaat het mis. In de opbouw bij Jansen. Rastoder kan daar zijn eerste doelpunt maken voor Panathinaikos. Maar Reversson die steekt daar een stokje voor op prachtige wijze. Hoekschop richting de tweede paal. Weer Reversson. Nash. Oh, slordig. Mokio wordt net opgelost. Ouazzan. Meegeven of Appia. Carrizo is snel. Maar toch niet snel genoeg om deze bal te bereiken. Chiribea. Inleveren bij Ajax. En dan kan er een grote kans gaan ontstaan met Carrizo. Maar de vlag is omhoog. Klaassen kreeg zijn bal, de bal daar vol in de voeten geschoven uit het niets. In één keer door naar Carrizo, maar die had daar nog niet op gerekend. Een wissel, ook aan de zijde van Ajax. Naar de kant gaat Pharrell Nash, die al de hele eerste helft speelde. Ook dus een groot deel van de tweede helft. Voor hem in de plaats, Marvin Muzunga. Muzungu moet ik zeggen, excuus. Marvin Muzungu, Franse centrale verdediger, 18 jaar. Ja, het is dus eigenlijk een verdedigende wissel. Maar dat zal er ook mee te maken hebben dat er eigenlijk geen andere wissels meer over zijn. Ajax met een compleet ander elftal dan in de eerste helft. Rastoder. Mooie sliding. Verdedigend werk meteen van Muzungu. Amour gooit naar Muzungu. Het lukt Ajax nog niet echt om tot kansen te komen in die tweede helft. Panathinaikos staat compact opgesteld. Ajax heeft alle moeite om daar doorheen te voetballen. Jansen terug naar Reversom. Bal is wat aan de zachte kant. Zo lastig te controleren voor Amour. Dat gaat mis, maar Klaassen komt dan assisteren. Momentje van rust, Reversom. Jansen. Appia. Via een Grieks been. Gaat die bal over de zijlijn. Jansen. Appia. Voor Panathinaikos. Ajax komt er niet uit. Veel spelers van Panathinaikos verzamelen zich daar bij de 16 van Ajax. Mokio heeft een hoekschop te voorkomen. Tijd wordt genomen door Panathinaikos daar in de hoek. Pinares gooit. Bal blijft daar wat hangen. Inworp is opnieuw voor Panathinaikos. Pinares, 16 jaar pas. De jongste speler in de selectie van Panathinaikos. Komt daar niet uit, want Ajax nu met de inworp. Appia, Mokio, bal moet daar weg. Is daar nu weg. Kan Abdallah daar wat mee? Kotsaris staat goed op te letten. Reversson. Goed gedaan. Ajax gooit. Amour. Jay. was aan. In duel met Tsapras. Overtreding gemaakt. Vrije trap voor Ajax. Carrizo. Terug naar Appia. En Reversson. Oh, Reversson moet wel uitkijken. Rastoder zet druk. Ruimte op links bij Uwazama. Komt de bal daar? Nee, want goed gevoetbald. Stevig duel van Taborda. Contouris. Biniaris. Carrizo glijdt uit. Dus alle tijd om die voorzet te geven op het hoofd van Taborda. En het is 1-3 voor Panathinaikos. Er gaan een aantal dingen mis bij Ajax. Carrizo glijdt uit. Die voorzet wordt panklaar op het hoofd gelegd van Vicente Taborda. De Argentijnse invaller. Strakke voorzet. En niet minder strak binnengekopt overigens. Reversson kansloos gelaten. En dan is de marge dus weer 2. En kunnen we ook niet stellen dat het onverdiend is. Panathinaikos natuurlijk ook nog wel met meer spelers uit de basis. Ajax met veel jonge jongens die nog niet vaak in Ajax 1 hebben gevoetbald. Carrizo, hij natuurlijk wel. Mooi gespeeld. Ouazan met ruimte op links. Abdallah. Overname Panathinaikos. Taborda, doelpunt te maken. Krijgt hem niet bij zijn ploeggenoot. Panathinaikos gooit. Panathinaikos, net als Ajax dus, onderweg naar de tweede voorronde van de Conference League. Waarvan de eerste wedstrijd op 23 juli gespeeld gaat worden. FC Paxi uit Hongarije, de tegenstander voor de Grieken. De tegenstander van Ajax moet nog bekend worden. Verliezer van het duel tussen Ferencváros en Vojvodina. Buitenspel. Van Pantelidis. Een jong publiek vandaag in Ermelo. Mooi om te zien hoeveel kinderen in Ajax-shirtjes hier naartoe zijn gekomen. Ook voor hem, voor Carrizo. Wat kan hij laten zien? Mooie actie. Maar Carrizo afleggen op Abdallah. Ouazan. Maar daar staat Catriz nog tussen. Om te voorkomen dat het een schot op doel wordt. Daar is hij dan even. Maher Carrizo. Met een mooie actie. Neemt ook doekschop, Carrizo. Klaassen op het hoofd. Verlengen, de kop al vervolgens. Vlag gaat omhoog, is het dan buitenspel. De kop al was van Muzungu. Het wordt in ieder geval een doeltrap voor Kotsaris. Als Panathinaikos nog maar een keer gaat wisselen. Naar de kant. De ex-RKC Waalwijk speler. Voor hem Lavadas, 17-jarige centrale verdediger. Ook bij Panathinaikos krijgt de jeugd dus de kans. Overtreding gemaakt op Muzungu. Nog 13 minuten heeft Ajax om wat terug te doen tegen Panathinaikos. Voorzet. Verdedigend werk van Pantelidis. En dan kan Ajax een hoekschop gaan nemen vanaf die linkerkant. Aardige actie was dat toch van Appia. Ouazzaan met de hoekschop. Indraaiend. Kotsaris kan hem oppakken. Lavadas. Muzungu in duel met Rastoder. Ruimte bij Biniaris aan de linkerkant. Chiribea. Siopis. Stijlvolle aanname. Daar zit Abdallah bijna tussen. Loopt net goed af voor Panathinaikos. Mooie opening. Biniaris. Chiribea met de voorzet. De Spanjaard schiet hem op het hoofd van Dies Jansen. Rastoder. Panathinaikos laat de bal rustig rondgaan. En Ajax komt er in die tweede helft gewoon niet echt toe aan te pas. Siopis. Stijlvol doorgespeeld naar Chiribea. Die iets soortgelijks in zijn hoofd heeft. Het levert nog wel een inworp op. Fijne voetballer wel. De aanvoerder in de tweede helft van Panathinaikos. In een ver verleden dus voor Go Ahead Eagles en Willem II gespeeld. 3 keer eerder tegen Ajax gespeeld in die periode. 3 keer niet weten te winnen. Dat lijkt er vandaag wel op. Met hoeveel is de vraag? Hier is Panathinaikos er weer vandoor. De voorzet richting Taborda, weggewerkt. En nu kan Carrizo er vandoor. Vastgehouden. En dat is dan de eerste gele kaart van de wedstrijd. Idee dat die toch iets minder snel worden gegeven in zo'n vriendschappelijke wedstrijd. Want er zijn al een paar overtredingen gemaakt dat ik dacht van... hey, hier kan je geel voor geven, maar hier was hij absoluut op zijn plaats. Want dit had een gevaarlijke counter kunnen worden. Ouazzaan. Komt er niet lekker uit. Inworp voor Panathinaikos. Rastoder.

stuitert. Alsnog Mocchio geeft af aan Carrizo. Maher Carrizo! Ook hem is het niet gegund vooralsnog. Twee goede acties op rij van Mocchio die daar scherp tussen zit. Ook verdienst aan Jansen. Die vooruit verdedigt. En het scheelt centimeters, dat schot van Carrizo. Klaassen. Mocchio. Mooie opening. Het gevaar moet toch een beetje van hem komen in deze tweede helft. Maar Carrizo. Nu een wat laconiek balletje ingeleverd. Bij Kyriakopoulos. Kotsaris met een lange bal. Die komt goed aan. Bij Piniaris, maar ook de onderschepping van Carrizo. Maar weer geen vervolg aan die actie. Lavadas. Siopis. Taborda. Appia, razendsnel. 20-jarige rechtsback. Veel wedstrijden in Jong Ajax heeft gespeeld. Amour. Carrizo met een mooie opening. Ouazzan kan die bal net binnenhouden. Voorzet, daar zit nog een been van Panathinaikos aan. Kotsaris lijkt hem nog even los te laten. Dan geraakt door Klaassen, lijkt het op. Hier de voorzet van Ouazzan. Ja, niet zoveel aan de hand. Daar tussen Klaassen en Kotsaris. Laatst genoemde staat ook weer. En Panathinaikos heeft hervat als de laatste 4 minuten van de officiële speeltijd ingaan. Heel veel zal er niet bij komen. Een paar wisselmomenten gehad. Nog een keer Ajax met Carrizo. Buitenom. Johnson. Mocchio. Mooie actie. Schot met rechts. De paal. Mooie actie van Mocchio. Die echt wel wat mooie dingen heeft laten zien vandaag. Komt er handig langs. En dan met zijn toch mindere rechterbeen. De buitenkant van de paal. Pech voor Jorthy Mocchio. Chiribea. Ja, Contouris die schiet hem tegen een medespeler aan, waardoor Ajax in de tegenstoot kan met Carrizo. Maar heel veel spelers van Panathinaikos, dus Ajax wordt eigenlijk wel gedwongen om weer terug te gaan. Ouazzan.

Zowel op links als op rechts te vinden. Ouazzane lijkt nu even van kant te hebben gewisseld. Met Abdallah, die vooral aan de rechterkant te vinden was. Nu hier op links. Amour gaat gooien. Jansen. Pinares laat lopen voor zijn doelman. Die hiervoor de tijd neemt. Siopis. Geen goede bal. Van de 16-jarige linksback Pinares. Mooie actie. Ouazzane is er vandoor. Heeft Carrizo bij zich. Ouazzane. Buitenom, Carrizo zoeken, maar goed verdedigend werk van Tsapras. Duurt dan net iets te lang bij Ouazzane. Carrizo. Dit is een overtreding op Appia. Krijgt Ajax nog een vrije trap op een leuke positie. Om de bal voor het doel te slingeren. Aardig wat lengte. Met Amour. Muzunga. Dies Jansen natuurlijk. Carrizo. Richting de tweede paal, daar is Klaassen, maar de bal is te hoog. Gaat over alles en iedereen heen. En dan gaat de scheidsrechter misschien wel affluiten, of komen er toch nog wat minuten bij? 1 minuut. Zie ik de scheidsrechter gebaren naar de zijkant. Kotsaris stuurt iedereen naar voren. En dan is het maar de vraag of Ajax nog de tijd heeft om nog een kans te creëren. Abdallah. Op deze manier kan dat wel een kans creëren. Abdallah, goed verdedigend werk van Lavadas. Ajax maakt tempo. Toch nog een doelpunt te maken in deze tweede helft. Ouazzane. Het wordt nog een hoekschop. Het zal het laatste wapenfeit zijn van deze wedstrijd. Ouazzane. Weggewerkt. En dan zal er afgefloten worden door de scheidsrechter. Panathinaikos wint hier in Ermelo met 3-1 van Ajax. Een verdiende overwinning voor de Grieken. Ze begonnen heel goed aan de eerste helft. Al snel kwam Panathinaikos op een 2-0 voorsprong via Tete en Zerouri. Ajax deed wat terug vlak voor rust. Konadou kopte een vrije trap. Mooi binnen. Tweede helft een heel ander Ajax, een heel jeugdig Ajax. Dat niet opgewassen was tegen Panathinaikos. Dat er nog 1 doelpunt bij maakt en de eindstand zet op 1-3. Aanstaande vrijdag staat er een nieuwe wedstrijd op het programma voor Ajax. Tegen AEK Larnaca. Dan gaan we zien wie er weer aan de aftrap gaan verschijnen. En wat Michel Sanchez heeft meegenomen van zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van Ajax. Dit was het voor nu van mij vanuit Ermelo. En we gaan nog naar de nabeschouwing.
met Hein en Fernand Anita.

0: zijn zoon ja ook een bepaalde ziekte had, waardoor er veel kosten waren, heeft hij zijn truitje van U20, dat toch wel dierbaar was voor hem, moeten verkopen, voetbalschoenen moeten verkopen, speelde in de tweede divisie in Paraguay, zelfs als backup keeper. En om dan te zien dat hij vandaag ja, toch wel in Duitsland heeft uitgeschakeld met 2 penalty saves, ik vind dat mooi. Dat is eigenlijk ook het WK, het verhaal achter de persoon. En dat het dan een keeper is, dat vind ik dan nog extra speciaal.
1: En we zijn blij dat we met dat human interest vooral richting de wedstrijd kunnen gaan. Het is de derde keer dat ze tegen elkaar spelen in 58. Toen al, maar ook in 98 speelden ze tegen elkaar. Het zou de allereerste golden goal worden die gescoord zou worden. Laurent Blanc tekende daar toen voor en schakelde Paraguay uit. Dat is uiteraard ook allemaal kennis die onze commentator beheerst. Het woord is aan Eddy Domares.
2: Ja, kennis Ruben, waar je ook kijkt, je vindt overal informatie en ja, je blijft maar lezen en doorgaan en het stopt eigenlijk nooit tegenwoordig. Dat is de moderne informatiewereld, zullen we maar zeggen. Daar staat de moderne nummer 10, eigenlijk diepe spits. Kan ook vanaf links spelen, maar tegenwoordig toch vooral diepe spits. Kylian Mbappé, 18 WK-goals in 18 WK-wedstrijden. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar straf. Messi heeft er nog altijd 2 meer gemaakt, maar die had daar wel 30 WK-wedstrijden voor gespeeld. En op een EK, dat is toch ook wel heel opvallend, heeft hij 9 wedstrijden maar 1 keer gescoord, Mbappé. Het contrast is dus groot. 4th of July in Philadelphia is dat nog specialer dan in alle andere Amerikaanse steden. Want daar is op 4 juli 1776 de onafhankelijkheidsverklaring ondertekend, aangenomen eigenlijk, daarna pas ondertekend door de 13 kolonies toen nog van Groot-Brittannië. En ook de Amerikaanse grondwet is daar opgesteld in Philadelphia. Daarom feestelijkheden zoals ook nu in het stadion. Voor de wedstrijd heeft u niet meegekregen, maar het was vuurwerk, zingen. Miss Pennsylvania was erbij, er waren militairen bij. Uiteraard de Star Spangled Banner, live gezongen. De stem van de film Frozen, die kent u misschien wel, actrice, zangeres, is komen optreden enzovoort enzoverder. Amerikanen en show, je moet het niet leren. En ook de Fransen zaten er natuurlijk toen ook al voor iets tussen. Want Louis XVI was toen de Franse koning en die was heimelijk al de opstandelingen aan het voorzien van wapens om het op te nemen tegen de Britse overheersers toen. Dus de Fransen zaten er zeker ook al voor iets tussen doen. Dus een beetje symbolisch ook dat Frankrijk nu daar kon spelen. Paraguay is een beetje later onafhankelijk geworden van Spanje. 1811 was dat. En die hebben een ongelooflijk nationaliteitsgevoel natuurlijk. De Albiroja, zoals ze genoemd worden. Die nationale ploeg van Paraguay. Republica o Muerte is de titel van het, of de eerste strofe, de eerste zin van het volkslied van Paraguay. En dat typeert volledig hoe die ploeg speelt. Hè. Tot de dood, als het nodig is. Garra, dat is zo'n woord dat ze gebruiken. Letterlijk betekent het klauw, vechtlust, karakter, grinta, onverzettelijkheid. En ze halen het bloed van onder je nagels. Het is dus zaak voor Frankrijk om rustig te blijven, om zich niet gek te laten maken. En vooral ook om dat hele sterke, georganiseerde, verdedigende blok uit elkaar te spelen. Ze komen het stadion binnen daar in Philadelphia. Het is bloedheet, er is geen dak zoals u kan zien. Ze geven 36, 37 graden. Tegen de avond wordt er wel wat regen verwacht, maar nog geen onweer. Dat zou pas voor morgen zijn. En de Fransen die houden hun hart al een beetje vast, want zij hebben daar al eens gespeeld in Philadelphia. En toen is er een stortvloed over hen heen gekomen. Wedstrijd tegen Irak was dat. Tweede match in de groepsfase. Die werd bijna 2 uur onderbroken met een overtrekkend onweer. Dan wordt het eerst een half uur uitgesteld. Dat heeft hij inmiddels al wel een aantal keer meegekregen. Maar dan kwam er altijd weer een donderslag, een bliksemschicht. En dan kwam er weer een half uur bij. Dus ongeveer 2 uur heeft het geduurd voor ze die tweede helft eindelijk hebben kunnen afwerken. Er is nog één andere wedstrijd op dit WK die vertraagd is. De aftrap dan vertraagd door hevige regen en onweer. Dat was Mexico-Ecuador. En er was ook ongerustheid voor Mexico-Engeland. Maar dus een wedstrijd die nog moet komen in de achtste finales. Maar daar zou het aftrapuur toch behouden blijven. Afwachten of dat ook echt gaat lukken. Alle spelers in Stoet het veld op zoals we dat gewend zijn geraakt. Gaan klaarstaan voor de volksliederen. Zag ook al even de scheidsrechter uit Oezbekistan. Komt hij, Ilgiz Tantashev. En dan is iedereen klaar voor de volksliederen. Eerst dus Paraguay. Paraguayos, República o Muerte.

Ja, zingen doen ze ook al met genoeg grinta. En op het veld wordt dat alleen maar meer en meer. Hij is de architect van het succes van Paraguay op dit WK. Gustavo Alfaro, hij loodste ze eindelijk nog eens naar een wereldbeker voor het eerst sinds 2010. En nu La Marseillaise. Dat is eigenlijk een oorlogslied. Vrij bloederig van tekst. Dus zou ook bij Paraguay kunnen passen. Hier komt-ie.

Didier Deschamps luidt mee zingend met de Marseillaise. Ja, het is ver vooruitlopen, maar hij zou liever geen verlengingen spelen. Want daar heeft hij als bondscoach niet al te goede herinneringen aan. Heeft dat wel als speler in 98 op het WK in eigen land tegen Paraguay. In de achtste finales toen Laurent Blanc, die daar de eerste golden goal ooit op een WK scoorde tegen Paraguay. Dus tegen Chilavert, de grote legende in doel bij Paraguay destijds. Chilavert die overigens al kritiek had op Orlando Gil, de doelman van Paraguay. Hij zei dat hij te weinig communiceert met zijn verdediging. Maar goed, hij zal het zich weinig aantrekken. Gil nemen we aan, want hij zit nog in het toernooi en heeft het uitstekend gedaan tegen Duitsland. De scheidsrechter dus, Ilgis Tantashev, daar nog even bezig met handjeklap. 42 jaar, is zijn derde match al op dit WK na Schotland-Marokko. Daar was wel wat discussie rond een al dan niet toegekende strafschop aan Schotland. John McGinn claimde die, maar kreeg hem uiteindelijk niet. En Algerije-Oostenrijk heeft die ook gefloten. Dat was veel goals, 3-3. Nog maar drie kaarten getrokken in die twee wedstrijden. En heeft ook wel iets aan de hand gehad op de Spelen in 24. Daar moest hij de halve finale Marokko-Spanje fluiten, maar moest daar al vroeg stoppen na een botsing op het veld. En Glenn Nieberg, de Zweed, die ook al een aantal keer heeft gefloten op dit WK, die moest overnemen. Hij floot onder andere nog Spanje-Oostenrijk in de 16e finales op dit WK. Ilgis Tantashev dus. Mbappé en Gustavo Gomez, de captain van Paraguay. Belangrijkste man centraal achterin. Het is nog meer een versterkte burcht dan tegen Duitsland in de vorige ronde. Een match die aan Nagelsmann zijn job kostte. Had na de wedstrijd eigenlijk gezegd dat hij niet zou opstappen. Maar onder druk heeft hij dat gisteren dan toch maar gedaan. Opstelling van Paraguay. Geen bekende namen natuurlijk. Nu Enciso, die kennen we wel een beetje natuurlijk van Straatsburg uit het Europese voetbal. Alderete, Gomez en Velasquez gaan de drie centrale verdedigers zijn. Links op de flank Alonso, rechts Caceres, Gil natuurlijk in doel. De twee jongens die hard werken op het middenveld zijn Cubas en Gomez. En dan hebben we Galarza, Almiron en Enciso voor toch wat meer offensieve impulsen. Maar verwacht niet dat Paraguay veel gaat creëren. Ze doen het als het nodig is. Ze gaan uit van een hele sterke organisatie. En als het kan, dan trekken ze naar voorbij Frankrijk. Ja, ontbreekt natuurlijk één belangrijke pion op het middenveld, Tchouaméni. Die is niet fit, zal wel bij de bankzitters staan, maar kan in principe vandaag niet spelen. Manu Koné komt voor hem in de ploeg naast Adrien Rabiot op het middenveld. Die speelde ook al twee keer als vervanger, Koné van Tchouaméni en een keer van Rabiot. En op de linksachter was het natuurlijk weer kiezen tussen Theo Hernandez en Lucas Digne. Digne krijgt daar opnieuw het vertrouwen. En op de linkerflank voorin is het Bradley Barcola dus, die de voorkeur krijgt op Toué. Voor het overige uiteraard Olise, Dembélé en Mbappé. En achterin Saliba, Upamecano en Koundé, die altijd in de basis starten. Maignan uiteraard ook weer in doel. Lode hitte dus daar in Philadelphia. Maar Deschamps heeft al laten weten dat hij dat niet als een excuus ziet. We zijn erop getraind, zegt hij. We zijn erop voorbereid. Met aangepaste hydratatie en herstelprotocollen. Dat is allemaal doorgenomen, dus daar gaan we ons niet achter verstoppen. Maar de Fransen willen Paraguay ook zeker niet onderschatten. Want ze kunnen ook voetballen, die Paraguayanen. Zeker Enciso is echt wel een goede voetballer. Almiron ook nodige technische bagage. 6 jaar Newcastle ook gespeeld hij. En centraal achterin Alderete van Sunderland. Ook zeker een goede centrale verdediger die wel niet speelde tegen Duitsland. Alfaro die zijn ploeg regelmatig flink doorheen gooit. Het zijn 4-5 jongens die altijd starten. En de anderen die komen en gaan. Al was dat bij Almiron
eigenlijk alleen maar omwille van zijn rode kaart tegen Turkije. Na zijn gesprekje met Mert Mulder achter de hand. Wat dus niet mag. Allereerst de rode kaart daarvoor getrokken op een WK. Hij moest één match aan de kant. Tegen Australië was dat. En dat is dus hoe Paraguay graag speelt. Lijf tegen lijf, lijf aan lijf. Onder de huid kruipen van de tegenstander. En het zo snel mogelijk moeilijk maken voor die tegenstander. En Frankrijk dat moet proberen snel te scoren. Mbappé daar bijna bereikt. Je ziet hoeveel volk daar al staat in die rechthoek van Paraguay. Ze zijn bereid om desnoods voor elke bal te sterven. Ik ben benieuwd of Olise bijvoorbeeld daar gaten in vindt. Zoals dat niet lukte voor Wirt bijvoorbeeld bij Duitsland. Voor Sané ook, die een zwak WK speelde. Duitsland dat pas in de tweede helft met flankvoorzetten begon. Maar daar heeft Frankrijk in de basisploeg niet echt de spelers voor. Toch uit de combinatie moeten komen. Hoog baltempo, dat blok uit elkaar proberen te spelen. Ze hebben natuurlijk veel verbruikt tegen Duitsland. Paraguay met die verlenging, met die strafschoppen. We zaten allemaal met de tong op de schoenen op het einde. Maar het was wel een groot volksfeest. De president die riep meteen een nationale feestdag af. De dag na de wedstrijd. Eenmalig weliswaar. Niet jaarlijks, mocht u denken aan verhuizen naar Paraguay. Deed dat overigens ook al toen ze zich kwalificeerden voor die 2K. Want dat was van 2010 geleden dus. Het land dus helemaal in extase. Want winnen tegen Duitsland, of ze toch uitschakelen na strafschoppen, dat is wel wat. Olise. Op zoek dus naar zijn zesde assist op 1 WK. Dan zal hij Pelé evenaren. In 1970 deed hij dat. Raymond Coppa. Kent u die? 1958 het WK van Just Fontaine. 3 assists tegen Paraguay. Fontaine 3 goals tegen Paraguay. En Coppa in totaal 8 of 9 assists. Dat is niet helemaal duidelijk op dat WK. Olise dus aan 5 voorlopig. Kan hij daar al een goede voorzet versturen? Jazeker. Rabiot kwam daar niet aan koppen toe. Hij, degene met toch wat gestalte bij Frankrijk. Dus moet proberen daar te komen. Dit is het beeld dat we wellicht de hele wedstrijd gaan krijgen. En Siso die daar voorin blijft. Af en toe probeert een bal daar vast te houden. En te wachten op aansluiting. Organisatie, organisatie, organisatie. En vechten, vechten, vechten. Dat is zo'n beetje de tactiek. En dan, ja, spelervattingen zijn ze ook wel sterk op. Tegen de Turken bijvoorbeeld scoorden ze na een minuut en een paar seconden. En daarna zijn ze nauwelijks nog aan de goal geweest. Maar ze wonnen wel met 1-0. De Turken hadden heel veel doelpogingen. Maar ook niet zoveel tussen de palen. Geeft ook een beetje aan hoe sterk georganiseerd ze ook kunnen verdedigen. Saliba. Jules Koundé. Met Dembélé. Mecano. Dan ben ik kijken. Al meteen 2 man ervoor. Olise recupereert snel.
aan de buitenkant. Castigne. Of Barcola. Castigne nog wat hoger op de flank. En balverlies. En dan proberen snel uit te breken. Dat lukt niet. Almiron snel afgestopt. Olise. En Bele. Olise doorgelopen. Dat was iets te makkelijk te doorzien. Mbappé wil de bal voelen. Dan even een bruggetje. Digne. En we krijgen de eerste hoekschop. Almiron, werken moeten ze allemaal. Dembélé komt die hoekschop nemen. Mbappé leek het even snel kort te willen doen. Toch maar de lange richting tweede paal. Daar liep Upamecano, maar kon niet bij die bal komen. En Mbappé voelt al hoe ze willen verdedigen. Caceres pakte hem gewoon even beet al. Nu nog vriendschappelijk. Upamecano. Nee, daar komt hij goed uit. Koundé, en er is al een tik uitgedeeld. Koné ligt daar te kermen. We gaan in de herhaling wel te zien krijgen wat er precies gebeurd is. Tintje, hij staat er toch maar weer overeind. En op een generaling van die fase. Rabiot kreeg ook al een tikje. Op de enkel. Digne. Rustig blijven, dus je niet laten intimideren. Dat is de opdracht voor Frankrijk. En weg is weg. Hoe? Dat doet er niet zoveel toe. Velasquez was het. Ja, in schoonheidsprijzen zijn ze hoegenaamd niet geïnteresseerd. Dat is voor andere ploegen. Veel scoren doen ze ook niet. Hoeft ook niet, blijkbaar in de kwalificatie. In 18 matchen in totaal 14 keer gescoord. Maar slechts 10 tegengoals. 9 keer de 0 gehouden op 18 matchen. En op dit WK ook al een paar keer de 0 gehouden. Tegen Turkije, tegen Australië. Wel 4 dus binnengekregen tegen Amerika. Dat wel snel scoorde. En heel energiek voetbalde, zeker in de eerste helft. Dat doet Frankrijk voorlopig niet. Almiron. In de richting van Enciso. Dembélé, Olise. Altijd 2 man daar gewoon voor Dembélé als hij aan de bal komt. Kijk. Barcola. Hij heeft al 2 goals gemaakt. En een assist. Dembélé. Dat is een goede voorzet. Rabiot was er, maar er staan ook 2-3 verdedigers bij. En dan duwen ze hem gewoon weg. Rabiot, kijk, dat is... Ja, dat is Paraguay. Dat is gewoon niet naar de bal kijken. Gewoon Rabiot daar wegduwen. Wegbonken, zeg maar. En die keek dan van, wat overkomt me nu? Dat zouden we toch al moeten gezien hebben in die vorige wedstrijden. Kijk hier, boem. Gewoon die bewust opzij duwen. Rabiot. Caceres was het.
Hij kan ook echt goed voetballen. Julio Enciso. Hij maakt ook de goal tegen Duitsland. Ook al 2 assists op dit WK. Olise. Kom er langs, Dembélé. Dacht even aan trappen, maar krijgt hij echt de tijd niet voor. Gomez er meteen bij. Koundé. Dembélé. Barcola gaat lopen. Veld hoog die bal.

natuurlijk niet makkelijk om die bal achter de verdediging te leggen als er zo weinig ruimte is achter die verdediging. Zij vinden het allemaal geweldig natuurlijk. Zolang de score gunstig is, doet het er niet toe hoe het gedaan wordt. Dat is een overtreding. Van Koné. Gallard, die zelf ook graag uitdeelt. Ook alle trucjes uit het boekje kent. En nu is het dus een spelervatting. En daar durven ze wel eens gevaarlijk op worden. Hebben goede koppers. Zag al Gomez, zag al De Rete. Twee centrale verdedigers. Neemt er hun tijd voor. Olysee, nu is er wat ruimte natuurlijk. Ze komen heel snel terug. Er was ook redelijk wat volk achter de bal gebleven. En krijgt Olysee daar toch ook weer een tik. Als de bal weg is, het is echt een mes niet alleen tussen de tanden, maar ook gewoon in de schoenen. Dingen. Olysee. Even aan de rechterkant. Dembélé wat meer centraal. Koundé die doorloopt. En dat was weer te makkelijk te doorzien. Altijd met z'n tweeën daar afstoppen. Of nu Dembélé is of Olysee. Wenger. En de man van de FIFA. Dus... grote baas zal er niet zijn, denk ik. Of is hij nog onderweg? Ja, en de scheidsrechter die heeft al door dat ze te veel tijd nemen. Orlando Gil werd aangemaand om toch maar die uittrap te nemen. Ze zijn even met wat volk over de middenlijn. Caceres. Dat is dan gewoon eigenlijk de bal wegtrappen. Er is niemand in de buurt daar. Juan José Caceres. Hij voetbalt in Rusland bij Dynamo Moskou. Olysee komt de bal achterin ophalen. Dembélé, daar staan ze weer met z'n twee, Alonso en Galarza. Baltempo is nog veel te laag bij Frankrijk voorlopig. Marcola. Kijk hoeveel volk en hoe dicht bij elkaar ze daar ook allemaal staan. Digne. Voorzet veel te dicht bij de doelman. Ja, begin er maar aan. Het is echt niet makkelijk om dat solide blok uit elkaar te spelen. Niet succesvol met Ecuador op het vorige WK. Gustavo Alfaro, ook al hadden die toen al een hele goede ploeg eigenlijk. Bij Costa Rica geen groot succes. Een jaartje daar, 23-24 en dan aan de slag gegaan. Na een mislukte Copa America met Costa Rica.
iemand anders aan de slag gegaan bij Paraguay. En ze dus na een slechte start in de kwalificatie op dit WK gekregen. Verre uitrap van Gil, altijd dezelfde bedoeling. En Ciso proberen te vinden daarvoor in. Een man van Strasbourg. Niet geslaagd bij Brighton en bij Ipswich wel wat meer gespeeld in het halfjaar dat hij daar was. Maar bij Strasbourg doet hij het goed. Is nog altijd erg jong. En moeilijke controle voor Mbappé. Die bal achter de verdediging leggen, maar als daar zo weinig ruimte is tot aan de doellijn, ja, begin er dan maar aan. Dat is moeilijk. Saliba. Sterk tegen Gomez. Dembélé Olise loopt door en heeft daar toch een beetje ruimte gevonden nu. Dan zijn er alweer met z'n tweeën. En dus is een hoekschop het maximaal haalbaar. Valderete en Alonso waren er snel bij, kort genomen. Ja, dat is ook weer te laconiek teruggerecht. Alonso. Deschamps. Hij wist dat het niet makkelijk zou worden. Dan, als er contact is, voor dood neervallen. Er was wel contact natuurlijk. Maar om nu te doen alsof je been eraf getrapt wordt, Caceres. Er is een beetje contact, maar dan is het precies of dat het een doodschop was. Dat was het zeker niet. Maar het levert dus wel een gele kaart op voor Barcola. En dan maar even blijven liggen. Frankrijk dus met te weinig schwung aan de match begon, met te weinig snelheid. Baltempo te laag. Ze maken het Paraguay voorlopig niet echt moeilijk. Dadelijk kan Deschamps al wat gaan bijsturen. En hij heeft zo goed als niks, durf ik denken. Juan José Caceres. Zelf hebben ze al 9 gele kaarten gehad. Paraguay op dit WK. In rode dus ook. Niemand doet beter als je dat zo kan zeggen op dat gebied. Brazilië heeft er ook al wel 7. Haiti had er ook 7. Dinje mag nog eens. Ondanks die tropische temperaturen blijven ze daar toch tuchtig springen en dansen op de tribunes. Daar mag geen zonneslagen van komen. Dinje. Barcola. Kijk, hoe Caceres verdedigt. Dat is gewoon de speler opzij duwen.
En er weer tegenaan lopen. En dan, als hij zelf bijna geraakt wordt, voor dood neervallen. En de tegenstander krijgt dan een gele kaart. Zo doe je dat. Mbappé is blij dat hij nog eens een bal ziet. Dembélé. Mbappé wilde doorlopen. Wordt meteen geblokt door Kubas. En het schot, een afzwaaier. Dat scheelt een meter of twee, denk ik, Koné. Maakt die bal af. Nu kreeg hij toch wat tijd. En dan inderdaad, via de rug van Gomez is het een hoekschop. Dembélé. Mbappé wordt vastgepakt door zijn vriendje Caceres. Koundé. Saliba. Koné. Rabiot een keer daar aan de kant. Die zal beter centraal lopen, want hij heeft de lengte om dit soort ballen te verwerken. En dan die bal al buiten, nog een flinke trap bijgeven. We zijn nog maar een kwartje ver. Maar het is vanaf seconde 1 overlevingsmodus bij Paraguay. Zo gaat dat. Hij blijft er even vanaf, Caceres nu. Daar is Mbappé, maar kan die bal net niet terugleggen. En nu kan Deschamps dus al een paar dingen gaan bijsturen. Hij zal zeker zeggen, jongens, vergeet dat het zo warm is. En laat die bal toch wat sneller rondgaan. Meer beweging. Want dat blok ga je op deze manier nooit uit elkaar spelen. Dan moet er eens een bal goed vallen. Nou, Mignon, die gaat sowieso niet veel werk krijgen. Maar bij vrije trappen en hoekschoppen toch maar goed uit je toppen kijken. En Mbappé heeft al een ideetje hoe ze het anders moeten aanpakken. Deschamps, die plezier kunnen we niet, helaas. En door die muziek kunnen we ook niet horen wat er gezegd wordt. Je ziet hoe groot Orlando Gil is. Net geen 2 meter. Het symbool bij uitstek ook van doorzettingsvermogen. Dat verhaal rond zijn te vroeg geboren zoontje. Dat hij er zowat heel zijn hebben en houden, zeker wat zijn sportgrief betreft, voor verkocht heeft. Ook zijn truitje van zijn eerste selectie voor de U20 van Paraguay. De man die het kocht wil het hem nu graag teruggeven, maar hij zou graag hebben dat ze Frankrijk eerst nog even uitschakelen. Ja, dat is een kleine moeite zeker. Het veld wordt, zoals altijd, nog even gesproeid. Zeker geen luxe bij die temperatuur. En voorlopig dus geen echte wolken te zien. Boven het stadion in Philadelphia. Dus wel wat regen voorspeld later in de wedstrijd. Weer de tribunes helemaal volgelopen. Frankrijk is er weer klaar voor. Benieuwd of ze er meer klaar voor zijn dan voor de drinkpauze. Of zijn plannetje van Gustavo Alfaro opnieuw resultaat gaat opleveren. De enige derde dus inderdaad uit de groepsfase die nog in het toernooi zit na de 16e finales. Duitsland begon pas in de tweede helft anders te voetballen. Tegen Paraguay met voorzetten vanaf de flank.
Met wat hoger baltempo ook. Maar dan was er Anton met een domme fout op Gil. Waardoor het doelpunt van Tade 2-1 werd afgekeurd. Anders hadden ze het nog net gered, de Duitsers. Maar dat zij niet op niveau waren op dit toernooi, dat was ook al lang duidelijk. Kijk, zo veel mogelijk tijd nemen om die bal te pakken. Hij is echt het mannetje, Caceres. Ik kan al opletten. Ja, daar zat hij bijna tussen en Siso. Jules Koundé. Dembélé. Koné. Rabiot. Ja, maar dat heeft weinig zin daar. Wat hij deed. Het is een nutteloze loopbeweging. En dan naar voren rennen met die bal. Almiron. Geen goede bal naar binnen. Kubas zorgt wel dat Paraguay nog even door kan daar op de helft van Frankrijk. Alonso. Een wilde trap van Diego Gomez. Ja, het is niet altijd even netjes, even verzorgd, even vloeiend. Ja, het is werken en hopen dat je zijn bal goed raakt. Technisch is het verschil bijzonder groot. Er komt concurrentie aan dus voor Barcola en voor de Way ook natuurlijk bij PSG. Diomande. Dus al een voorakkoord heeft met PSG. Maar nu moet Leipzig nog willen volgen natuurlijk. En dat zal van de transfersom of van het bedrag dat PSG wil betalen afhangen. Dembélé. Olise. Ja, daar even een paar meter. Hij schrok er zichtbaar van. Dembélé, die bal dwarrelt door. Mbappé had hem niet echt verwacht. Stond er ook wat ver af. Ja, die eerste maken, dat is het moeilijkste natuurlijk. Barcola. Almiron. Even een contact en dan springen en dat been vastgrijpen. En dan krijgt hij toch weer gehoor bij de scheidsrechter. Tantachev. Er is een beetje contact. Dus een been er eigenlijk een beetje tussen. Hier nog eens die voorzet die afwijkt. Dembélé. Orlando Gil gaat de bal weer ver vooruit trappen. Messi klom bovenop Tienje. En daar ook weer een flinke poriedruk van Koné. Met de groeten van Galarta. Goed, dat moet toch warm zijn. Claude Makelele. Half uur ver. Olise. Daar staan ze weer met z'n tweeën. Dembélé, dat is een goeie. Mbappé kan er net niet bij. En een allerbeste kopper zal hij nooit worden. Ja, dit was toch een mogelijkheid. Goeie voorzet. Vertrekt ook goed. En krijgt dan nog net een zetje ook. Bijna
en hij was hij er met zijn zevende. Ja, naarmate de minuten verstrijken, gaat het geloof groter en groter worden bij zijn mannen. En gaat het voor Frankrijk moeilijker en moeilijker worden. Ja, ziezo. Ik denk, laat ik het maar gaan liggen. Wie weet, fluit hij. Een duelletje met Saliba. Van Meccano. Rabiot. Lars zat ertussen. En dan die bal gewoon vooruit trappen. Ja, zo zijn de Paraguayanen ook verrast. Een Rabiot uithalen. De schijnbeweging van Olise. Ja, goed idee. Zo creëert hij toch een beetje ruimte voor Rabiot. En heeft hij de tijd om aan te leggen. Nu nog afstellen. Voilà, daar zit hij weer op de grond. En Ciso. En Saliba zegt, maar die jongen gaat elke keer gewoon zitten. Maar ze hebben wat ze willen. Een vrije trap daar in die zone. Ik had eigenlijk... makkelijk zitten, dan wordt hij wel een beetje vastgehouden en dan gaat hij heel spectaculair tegen de grond natuurlijk. En dan is het opletten geblazen voor Frankrijk. Almirón en Gomez overleg. De sterke jongens zijn mee. Alderete, 1,90 meter, Gomez, Alonso. Dit is Menjo. Kijk, die wordt ook nog even afgestopt. Het is ongelooflijk. Geef dan toch gewoon een gele kaart. Velasquez die er alles aan doet om Menjo tegen te houden. Zodat iedereen zijn positie weer kan innemen bij Paraguay. En dat gaan ze blijven doen zolang Tatashev het toestaat. Digne. Alle middelen zijn goed. En wordt ook weer vastgepakt. Ja, je moet rustig blijven, Mbappé. Anders ga je zelf nog kaarten krijgen. Ja, dat is wat Paraguay wil. Dit is wat Paraguay wil. En Mbappé trapt erin. Voilà, dit is het soort match waarvan zij dromen. En zo kunnen ze het eventueel halen tegen een veel sterkere tegenstander. Blijft bij gewoon een vrije trap voor Frankrijk. En Almirón is er ook altijd bij. Kijk wat Kubas daar allemaal doet. Dat strekken en sleuren, dat is toch altijd de gele kaart, scheidsrechter. Als je daar geen geel voor geeft, duurt dat gewoon een hele wedstrijd. En we begrijpen de frustratie bij Mbappé. En hij komt weer knuffelen. Dat is de knuffelbeer. Caceres. Maar het is niet alleen een knuffelaar. Olise gaat de vrije trap nemen. Legt hem goed aan de tweede paal. En dan gaat hij richting eigen doel. Dat is een goede bal van Olise. De hoekschop met Dembélé. Heel hoog. Koundé, botser, maar makkelijk voor Orlando Gil. En daar ligt er weer eentje. Dat is weer een halve minuut. Wat is er gebeurd?
niks te zien. Maar er ligt er wel één op de grond. Is hier iets gebeurd? Ook niet. Velasquez redelijk naast de bal. En iedereen weer overeind. Maar zo is er toch weer een halve minuut weggetikt. En zo kwamen we stilaan in de buurt van de rust. Hij is inwendig aan het koken, dat is duidelijk. En niet alleen omwille van die 6-37 graden. Hij zal erop hameren, rustig blijven, gewoon sneller voetballen. Je niet laten intimideren. Concentratie houden en niet mee.

Meccano, maar uiteraard blijft Enciso liggen in de hoop op een vrije trap. Die komt er dit keer niet. Almiron. Op zoek naar een hoekschop. Gomez, maar hij duwt die bal zelf over de doellijn. En Enciso dan maar onverrichter zaken weer recht. Mbappé, snelheid maken. Appel voor buitenspel. En dan wordt Mbappé daar weer onderuit gelopen. Wat een wedstrijd. Hier gaan we het kunnen zien. Kijk, dat is zelfs een slag gewoon. Dat is gewoon een rode kaart eigenlijk. Dat is gewoon een rode kaart. Wat doet hij daar, Galarza? Dat is toch een rode kaart. Dit is gewoon slaan. Niet in het gezicht, maar dat is gewoon slaan naar de tegenstander. Onvoorstelbaar wat ze allemaal doen. Matthias Galarza. Hij voetbalt in de States bij Atlanta. Maar dit heeft niks meer met voetbal te maken. En geen kaart. De Oezbeek heeft het wellicht niet gezien. Hij geeft er ook geen kaart voor. De VAR grijpt niet in. Ndombele. Caceres is er weer bij Mbappé. Hij kan half koppen. Ja, als scheidsrechters niet ingrijpen, dan kan dit gewoon een hele wedstrijd doorgaan. Heeft hem weer bij de arm. Dit gebeurt natuurlijk 100 keer bij hoekschoppen in een wedstrijd. Daar gaan ze niet voor fluiten. En het wordt echt een dichte vriend, Caceres. Gaat straks ook nog zijn truitje vragen, ongetwijfeld. Of je het gaat krijgen, dat is wat anders. En Enciso opletten, want Upamecano daar twijfelen. En Enciso vol in dat duel. Ja, springt gewoon bovenop de tegenstander. En daar fluit hij dan weer wel voor. Ja, ze noemen hem de filosoof. Gustavo Alfaro. Maar zijn voetbal is niet filosofisch. Het is ruw en rauw. En over het randje. Koundé. Maar ondertussen komt Frankrijk dus nauwelijks aan voetballen toe. En dat is de bedoeling. Koundé binnendoor. Heel af en toe wordt hij daar dan ook gevonden. Alderete geeft de hoekschop weg. En Enciso komt met plezier mee tot aan de cornervlag. Dat mag uiteraard niet. Maar dat zijn weer seconden natuurlijk. Ze doen het allemaal niet zomaar. De hoekschop richting eerste paal. Gil is daar baas. Koundé. Koné. En Digne. Die is te dicht bij de doelman. Nou, Miron, voetballen kan hij ook hoor. En Enciso ligt weer op de grond. Contact met Saliba. Die heeft zo stilaan meer op de grond gelegen dan wat hij recht gestaan heeft, Enciso. Twee kleine rode pietjes. Het is zelfs grappig. Koundé probeert altijd binnendoor door te lopen. Maar wordt maar heel af en toe gevonden. Maar één keer goed is genoeg. Upamecano. Olise. Kan hij een wonderbal versturen? Olise. Snel een tweede man erbij en desnoods een derde. Ndombele. Hij
hij brak zijn banden in dit

kan hij vandaag ook de band breken. Zag u dat weer, dat balletje nog even wegtrappen? Voor de man die moet ingooien. Hij scoorde in Philadelphia. Zijn eerste eindronde doelpunt in zijn 20e eindronde match. Daarna volgden er nog 3. De ketchupfles was open. Panikano. Het is vanuit stand. Zo ga je ze niet gek maken, niet in problemen brengen. Dan maar eens een schotje van Kone. Maar die zijn ongevaarlijk, die schoten van buiten de rechthoek. Vooralsnog. En zij genieten ervan. Komt misschien nog een nationale feestdag aan, wie weet. Ze hebben er elk jaar al eigenlijk 2.

0: Barcola. Kunnen ze aan een echte kans geraken? Olise probeert af en toe iets verrassends te doen. Nobele met zijn tweeën bijna op zijn tenen. Galarza. Pas op, want die gaat niet inhouden. En verovert op die manier ook de bal. En Ciso probeert rond Upamecano te komen. Maar dat is iets te breed om rond te geraken. Olise. Lucide genoeg om die bal bij Digne te krijgen. Mbappé. Ook weer lang geleden dat hij nog een bal heeft geraakt. Zijn vriendje Trouwe Post. Rabio. Ja, het is echt wandelvoetbal. Rabio, gaat hij nog eens trappen? Ja, maar daar staat altijd 3, 4, 5 man in de weg. Nee, nee, zo gaat het niet lukken. En zo worden ze niet eens echt moe van dat verdedigen. Barcola, Digne is mee. Een bruggetje, denkt Barcola. Pas als je dat doet bij Almiron. Coné. Oeh, dribbelt alleen zichzelf. En Ciso. En dan moet hij gaan lopen, want hij is uiteraard alleen. Galarza komt er wel aan. En Ciso. Ah, die is technisch echt wel goed. Ja, het publiek moet mee. Ik krijg niet de ingooi. De Oezbeek ziet ook zichtbaar af van de warmte. Hij raakt hem wel degelijk nog aan. Julio en Ciso. 22 nog maar. Hij speelde 2 jaar geleden de kwartfinales op te spelen. Met de Paraguay. Er zitten een viertal van die selectie in de kern. Op dit WK. Olise. Meer dan ooit van hem komen. Digne. Even aan de buitenkant. Probeer de Olise binnendoor aan te spelen. Maar het is allemaal vanuit stand. Het is allemaal veel te traag. Er zit veel te weinig beweging. Veel te weinig baltempo. Dat hebben ze toch allemaal kunnen zien van Duitsland. Of is het echt zo onmenselijk om in te voetballen? Die omstandigheden. Rabiot. Nee. Oef. En dan keken ze even naar elkaar daar. Extra tijd zit er bijna op. Guy Stéphane of Guy Stéphane, afhankelijk van waar je komt in Frankrijk. En zijn baas, Didier Deschamps, kunnen dadelijk op het tactische bord een paar dingen gaan uittekenen. En dan zijn we benieuwd of er meer energie gaat uitgaan van die Franse ploeg in de tweede helft. Of ze echt wat kunnen gaan creëren. Of gebeurt het nu nog in de laatste seconde van de eerste helft? Het is weer een moeilijke voorzet om te verwerken voor Barcola. En dan is de tijd voorlopig op, zegt Ilkis Tantachev. 0-0 halfweg. Hij dik tevreden, want zijn ploeg heeft heel weinig. Paraguay, zullen we maar zeggen. Ruben, het is aan u.
1: Ja, dankjewel, Eddie. U kijkt naar het WK worstelen. Mensen, als u graag nog voetbal wil zien, dan kan ik u morgen Brazilië-Noorwegen aanraden om 10 uur. Tot dan gaan wij ons helaas door dit voetbalgevecht moeten worstelen. Tot zo meteen.
2: Belgen weten waarom.
3: ING. supporter van de Rode Duivels en van jouw goals.
4: Daar ligt de renner in de graskant.
5: Oh nee, dat is toch geen van 10 plakbidon, hè?
6: Kom op, hè, mannen.
7: Tempo mag omhoog, hè. Je hebt geld genoeg gekost, hè.
6: Ja, maar.
7: Een paar miljoen, hè.
4: Vingegaard in de aanval.
5: Nee, die zit niet in mijn team.
4: Even een poeltje.
7: Kom maar, Remco, niet lossen, hè. Kom op.
5: Remco is de kopman.
7: Kom aan, vriend.
4: Bam! Ze sprinten en Merlier zit in het spoor.
5: Kapper de man. Wie de man?
4: Merlier of Milan.
5: Ja, jij zit de man. Ga!
3: Iedereen ploegleider tijdens de Tour de France met Sporza Wieler Manager. Stel je team samen in de app van Sporza.
2: Skoda, supporter van de grootste fietsfamilie.

0: Ja, ik weet niet voor wie precies de mensen aan het applaudisseren zijn. Voor de voetbalploegen zal het alleszins niet zijn, want het is simpel. Ofwel ben je diehard fan, ofwel zet je je tv uit op dit uur van de dag.
1: Ja, dat is, onwaarschijnlijk. Nu, het was ergens ook wel te voorspellen. Als je ziet dat ze eigenlijk met hun basisopstellingen Paraguay zijn en dan nog eens een extra verdediger inzet te spelen vandaag met de 5 achterin. Eigenlijk met 10 achterin en dan de doelman. Maar los daarvan, je hebt compact en je hebt Paraguay. Het is echt wel extreem. En je weet dat Frankrijk een misschien wel de beste aanval heeft. Maar zo moeilijk om daar door te geraken. Kijk hier, dit is eigenlijk gewoon de samenvatting van die eerste helft. Althans, met een soort van 5-4-1. En Siso die wacht op die zeldzame bal die eens naar voren getrapt wordt. En dan gevaarlijk te zijn. En Frankrijk zijn, dan moet je dan geduld hebben. Moet je proberen wat jongens laten bewegen. Misschien afstandsschoten gaan we straks ook zien. Ik heb al gezegd, van we gaan misschien 40 meter terug op eigen veld voetballen. Om wat ruimte te creëren. Maar het is heel moeilijk. Wat Frankrijk wel ook goed deed, zeker in die beginfase. Als ze die bal dan eens veroveren, Paraguay, dan pakken ze die ook gewoon meteen af. Dus heel moeilijk.
0: Ja, absoluut. Dat is het minste dat je kan zeggen. Gert Verheijen die twijfelde nog even om toch nog de wedstrijd te bekijken, omdat hij morgen moet koersen. Heeft hij nog een teken van leven gegeven, Frankie?
2: 1-1. Ik zou nu...

0: van Gertsen, ik zou nu gaan slapen.
1: Toch in bed kruipen. De rest zien we wel in de samenvatting morgen vroeg. Is het een kunst, werd daarnet achter de schermen gevraagd, wat Paraguay doet?
0: Ja, het is op zich natuurlijk niet zo moeilijk om dat te doen. Hè. Ze kiezen ervoor om gewoon op de eigen 16 te gaan staan. En daar dan keihard te verdedigen. En dat doen ze op zich wel goed, want dat hebben ze in de vorige wedstrijden ook goed gedaan. Maar ja... Mooi om naar te kijken is dat niet. En wat dat ze ook doen is Galarza, de nieuwe nummer 23, hebben we voor de wedstrijd nog belicht. Ja, die moet alleen maar dubbele dekking doen op Olise. Die moet zich niks aantrekken van Koundé, de opkomende rechtsachter. Want die wordt iedere keer door iemand anders opgevangen. Hij moet alleen aan de binnenkant ervoor zorgen dat Olise niet zijn dribbel kan inzetten. En kijk, Koundé, dat is dan voor in dit geval zelfs voor twee andere mensen. En zich een keer laten vallen, die trucken, dat kennen we ondertussen wel. Maar hij gewoon, kijk, daar bij Olise aan de binnenkant, Koundé niet voor hem. Dat is dan voor een van de centrale verdedigers. Oké, hier komt er dan toch nog een voorzet uit. Er zijn een aantal voorzetten gekomen, maar dat is ook lastig om daar iets uit te creëren. Weer hetzelfde. Hier zorgt hij voor de recuperatie. Oké, ze zijn hem nadien dan wel weer onmiddellijk kwijt. Maar altijd hetzelfde. Twee mensen bij Olise Koundé. Die mag rustig opkomen. En dus op het einde van de eerste helft met de recuperatie van Galarza, dat is zijn taak eigenlijk. Alleen dat moet hij doen. En dan, gaat dan ook wel eens mee op een counter. Maar die zijn zo zeldzaam dat die mens alleen maar moet verdedigen.
1: Ja, je zegt hard verdedigen, terugleunen op de 16. Maar wanneer gaat het erover? Riet?
2: Ja, ik hoop snel.
1: Nee, wanneer gaat het erover? Hard verdedigen, maar je kan ook soms te hard zijn.
2: Ja, het is gewoon de ref die dat het niet in handen heeft momenteel, vind ik. Er zijn bepaalde fases. De fase die we nu gaan zien, dat is gewoon donkerrood. Hier, de bal is uit zicht. Hij wil effectief Mbappé afstoppen. Dat is gewoon een slag. Dus ik snap gewoon niet dat de VAR hier niet gaat tussenkomen.
1: Ja, je hebt nog een andere fase met Mbappé gehad. Dat hij hem wegduwde, maar dat er daarvoor ook hard aangepakt. Het zijn beenhouwers.
3: Ja, ik vraag me ook gewoon af wat de intentie was.
0: Het zijn boeven, hè. Het klinkt zo, hard.
2: Dat is een bijnaam.
1: Ja, striptaal uitgedrukt. Ja, boeven
0: op noppen. Ja. Ik vond dat in hun vorige wedstrijden ook. Ja. Het is alleen de Verenigde Staten die ze helemaal heeft kunnen wegspelen in de eerste helft, de eerste wedstrijd. En dan hebben ze nadien gekozen voor dit in de volgende wedstrijden. Gekozen voor alleen maar te verdedigen en hopen van...
1: En heel hard te verdedigen.
0: Ja.
1: Ja, hoe ze daar in Paraguay over denken, weet ik niet. Misschien liggen ze er ook helemaal niet wakker van dat hun ploeg zo speelt. Het is moeilijk om Paraguay naar hier te halen. Maar we hebben toch één Paraguayaanse in ons gezelschap, Sonia Acosta. Ik vraag me af, zit dit nu gewoon in het gemiddelde DNA van een Paraguayaan? Zo, sorry dat ik het zeg, smerig zijn en... Nee, op het voetbalveld bedoel ik. Niet in het dagelijks leven, maar op het voetbalveld. Want het is toch een vorm van voetbal die vrij assertief is.
4: Nee, ze spelen voor ons land, met de hart.
1: Oké, ik begrijp. Dus wij moeten het zien als volle overgave en we gooien alles in de strijd om de wedstrijd te winnen.
4: Dat is Paraguayan.
1: Dat is een Paraguayan. Ja, voilà. Dan hebben we eigenlijk het antwoord op onze vraag. Hoewel we er zelf niet graag naar kijken, maar ja.
0: Nee, maar goed, misschien denken ze ook gewoon van, we zijn niet goed genoeg. En ik snap dat ook wel, dat je niet met open vizier vandaag aan de wedstrijd begint tegen Frankrijk. Maar
2: het werkt ook, hè, want ik denk dat ze langs zijn geweest bij de psycholoog. Hier ziet je het al, de bank helemaal erop en de ref voelt dat wel. Hij speelt er ook mee op in. Dus ik denk elke fase die dat Paraguay kan gebruiken om hun voordeel te laten brengen, dat gaan ze ook wel nemen. En dat hebben ze ook effectief nodig. Ze hebben niet de kwaliteiten van een Frankrijk, dus moet je het op andere manieren gaan zoeken. Hier nog even aan de tand doen bij de keeper. Dat is niet leuk, hè, deze fases. En dan moet je koelte gaan kunnen bewaren. Ik verschiet er wel een beetje van dat Frankrijk dat zo snel zich intrapt. Maar
3: zo warm daar, niet te zo.
2: Jawel, voilà. De koelte bewaren zal niet meer lukken. Maar hier, Mbappé geeft wel dat duwtje. En op den duur wordt er weer een gevecht gestart. Dus dat is allemaal niet zo mooi om naar te kijken. Maar dit is de manier waarop dat Paraguay kan winnen. Dus ik denk dat we dan nog 45 minuten zullen zien tot als Frankrijk scoort.
3: Uiteindelijk hebben ze ook tegen Duitsland zo gewonnen.
2: Ah wel, exact. Ja, en dat werkte. Dus waarom mogen ze het niet opnieuw doen?
1: Ja, het is hun succesformule en ze hebben het recht om dat te doen. Het is maar aan de scheidsrechter om het in goede banen te leiden. Ja. We moeten even naar geel, want daar zit Mohsin Abbas. Die heeft in het verleden al behoorlijk wat wedstrijden gevolgd. Ik zie twee rokken zwaaien. Ik weet niet of jullie het ook zien. Mohsin, hebben jullie de wedstrijd daar gevolgd of is het gewoon feest geweest?
5: Hey, dag Ruben. Kleed me graag. En nu ben ik hier helemaal ondergedompeld met de Paraguayanse sfeer. En misschien kom ik zo ook op je lijstje. Misschien nummer 70, wie weet.
1: Laat je dat is gedateerd, man.
5: En iedereen is hier super lief. Het zijn hier super lieve mensen. Ik heb hier ook Ender bij mij. Ender, ik was vanmiddag op een trouw van mijn beste vriendin, Proficiat Steffi. Zij is getrouwd met een Fransman. En die waren zo heel chauvinistisch en die dachten dat ze hier met gemak gingen winnen. Wat vind jij daarvan?
6: Ik ben eigenlijk blij dat ze niet met gemak aan het winnen zijn. Ik ben normaal geen misgunner, maar na 2018 vind ik het toch moeilijk om voor Frankrijk te supporteren. Dus ik hoop dat Paraguay wint eigenlijk.
5: En ik hoop van die Grinta. Ja, die Grinta zit erin. Hey, Rode Duif zou dat ook een beetje hebben. Heb je het WK een beetje gevolgd?
6: Ik heb vooral de wedstrijden van België uiteraard gevolgd. En ook van Nederland. Mijn papa is een Nederlander. Dus in 2010 en 2012 kon ik vooral voor Nederland supporteren natuurlijk.
5: Maar nu beter voor België.
6: Of course. Ik heb gewoon elk kampioenschap twee kansen om te winnen.
5: Alright, we zijn al verder dan hen. Maar ik zit hier ook natuurlijk bij de Paraguayanse community. We zitten hier bij de familie Frecoli. Alright, kom maar mee. Wie is er allemaal van dezelfde familie? Voilà, zeg, kom maar mee. Wanneer dacht je, ik heb hier al chipas heen. Moet ik kijken, hier staan er nog mokjes. Hè. Voilà. Wat moest ik daar weer mee doen? Zij zuigen, zei je. Ja, heel pittig. Kom maar mee. Ik heb hier Magdatje. Dat is mijn mokje voor vanavond. Magda, ik weet eigenlijk niet zoveel van Paraguay. Chilaver ken ik wel. Maar kan je iets meer vertellen over Paraguay?
7: Paraguay is een land waar de mensen heel gastvrij zijn. En heel vriendelijk. Altijd feesten. Altijd met de mensen.
5: Positief, ja. Ik ervaar hier een zeer positieve sfeer. En wat is er zo typisch aan Paraguay?
7: In Paraguay, het typisch is als er iemand verjaart, dan krijgen ze een taart.
5: Oh. Oh my god, ja. Ik ben ook jarig vandaag. Dus merci. Maar kijk, allez. Hoe lief zijn van Paraguay. Ik vind helemaal geen boefjes. De Grinta moet erin blijven. Dank u wel, Paraguay!
1: Ja, na die beelden gaan we onze mening herzien, sowieso. Plots heeft die voetbalploeg alle sympathie van mij gekregen als ik zie dat de mensen daar taarten uitdelen. Alhoewel, wij doen dat toch ook gewoon op verjaardagen, taarten geven.
0: Ja,
1: dat is geen Paraguayanse gewoonte. Kijk je nog even naar een paar statistieken. Expected goals, 0,05 voor Paraguay, 0,11 voor Frankrijk. Balcontacten in de 16 van de tegenstander, 0 voor Paraguay, 12 voor Frankrijk. Dat levert niet veel op, Riet.
2: Nee, dat klopt. En ik denk dat het gevaar nu bij Frankrijk alleen maar van afstandsschoten zal komen. Het blok staat er bij Paraguay. Ze doen dat momenteel ook heel goed. Maar niet per se voor het eerste shot dat dat op kader... dat dat effectief een goal zal zijn. Maar ik heb wel al gemerkt dat de bal toch wel iets raar kan doen. Senne Lammens heeft dat ook al eens aangehaald. Van, ja, er zit toch wel een bepaalde curve in. Dus voor die rebound misschien dan eerder. Maar ze hebben het nog maar twee keer kunnen doen. Nu in deze fase zal het Rabiot zijn. Toont ook wel aan dat ze alles goed dichtzetten. Maar ik denk toch dat dit de manier is waarop ze het meest gevaar gaan kunnen creëren. De Fransen. Dus ja, we zullen het zien. Er zal meer moeten gecreëerd worden. En ik denk wel eens dat de muur van Paraguay zal vallen op een bepaald moment.
1: Ja. Iets in mij zegt dat jij, Frankie, een zekere discipline toch kan appreciëren bij een ploeg.
0: Jawel, ja.
1: Als verdediger, zeker. Als verdedigende middenvelder, dat zit automatisch iets meer in...
0: Voetballende verdedigende middenvelder.
1: Zeker. Avant la lettre zelfs.
0: Nee, ja, maar goed. Zij kiezen hiervoor. En dat doen ze dan eigenlijk wel goed. Hè? Maar ik vind het niet leuk om dat te kijken. Hè? Maar kijk hier, hoe snel dat ze terug zijn. Dus dat
1: heet discipline.
0: Dat is discipline. Hè? Kijk. veel, een stuk of 7-8 al. Hè. En nu met z'n allen terug, dus dat zit er ook wel in. Hè. Je kan niet zomaar de nul houden als je er niet alles in legt. In de duels, in het terugschakelen na het balverlies.

0: dat is gewoon zo.
1: Kan Frankrijk eigenlijk beter doen? Want ja, dat kunnen we ons ook afvragen. Hè. Paraguay verdedigt wel heel goed, maar het is niet dat Frankrijk er vlotjes doorheen voetbalt.
0: Nee. Maar dat is ook super moeilijk. Een beetje sneller. Ook af en toe een keer de bal toch proberen in de rug van die verdediging te leggen. Dat hebben ze een paar keer gedaan. Niet veel. Hè. Een keer of twee. Een keer met Barcola, een keer met Mbappé, dat dan net niet uitkwam. Maar als je terugdenkt aan de wedstrijd van Argentinië gisteren, en dan toch ook de goal, de eerste goal, kwam dan ook van een lange bal in de rug van die verdediging. Ook al is daar dan niet veel ruimte, moet je dat toch af en toe proberen.
2: Ja. Ook wel een bankje. Allee, ik weet het, Cherki, uiteraard krijgt hij weinig kansen, omdat hij natuurlijk moet opboksen tegen de ongelooflijke, geweldige Dembélé, Olise, noem maar op. Maar dat is misschien ook wel iemand die wat kan flitsen. En oké, Barcola zorgt dan wel voor die diepgang, maar er is zo weinig ruimte. Misschien heb je wel met de Doué. Okay. Ze hebben een geweldig brede bank, dus ja, ze hebben nog wel wat wapens.
1: Daar zijn ze terug. Sonja, zie je het zitten? Gaan ze het halen?
3: Ja.
1: Ja. Okay. Dat moesten wij niet weten. We gaan terug naar Eddy Domares.

0: geef je vleugels. Ja, ik neem aan dat ik weer op antenne ben. Als iemand dat kan bevestigen. Ja, dan kunnen we gaan ontdekken of die Paraguayaanse muur nog sterker is dan de Chinese muur. Want daar heeft het toch wel alle schijn van. Het lukte tegen Duitsland. Het lukte tegen de Turken. Tegen Australië hoefden ze er niet veel voor te doen. Tegen Amerika ging het fout, maar die scoorden dus snel. En die hadden een geweldige spits die een fantastische dag had ook. Die gelukkig niet tegen ons mag spelen. In de volgende ronde. Of in deze ronde natuurlijk, in de achtste finales. En dat was een beetje een atypische situatie. Waarin ze dus snel op achterstand kwamen. En dan moesten ze wel wat komen en wat ruimte weggeven. En Amerika speelde natuurlijk ook een heel energieke, hele goede eerste helft in hun eerste match op dit WK. En afwachten nu of Frankrijk toch iets kan gaan verzinnen om te beginnen al eens aan een echte kans te geraken tegen die boefjes. Tussen aanhalingstekens en toch ook weer niet van Paraguay. Gomez wint even dat gevechtje daar op het middenveld. Frankrijk is het toch ook aan zijn stand verplicht om nog te gaan scoren. Almiron ligt daar weer voor dood. Want in zijn laatste 8 WK-matchen heeft Frankrijk altijd minstens 2 keer gescoord. En het heeft ook zijn laatste 7 achtste finales allemaal gewonnen. Maar dat zijn statistieken. We leven in het heden. En het is allemaal nog lang niet zo zeker dat die statistieken overeind blijven en verlengd worden. Daar wil deze man alvast voor zorgen. Gustavo Alfaro. De Argentijn. In charge. Bij Paraguay. Hij heeft ook al veel gewerkt als analist en tv-commentator. Colombia dan voor tv. Caracol. Benieuwd wat hij zou te vertellen hebben op het voetbal van Paraguay als commentator dan. Of hij er dan ook zo lyrisch over zou zijn. Maar het levert voorlopig resultaat op in de kwalificatiecampagne. Ja, als je kan winnen van Brazilië en Argentinië. En ook van Uruguay. Ook al is dat tegenwoordig een wat mindere ploeg toch. Dan is dat wel wat. En als je maar 10 goals in 18 matchen binnenkrijgt, dan is dat ook wat. Dat gebeurt niet zomaar. Als je 9 keer de nul kan houden. En hier dan ook al 2 keer, 3 keer tot nog toe. En daar staan ze weer in de stellingen. Digne, achteruit Rabiot. Mbappé, ja, komt bijna de bal uit de voeten halen bij Saliba. Dembélé. Dat is een goede tik. Ah, Olise wachtte op die bal, maar hij kwam niet ver genoeg. De bal van Koundé. Koné. Olise. Ja, zo kan je er misschien ook wel eens langs, maar 2 is gewoon te veel. Dembélé, wel weer snel die bal heroverd. Maar kijk ze daar staan met zijn 9e. En zie zo er een paar meter voor. Maar er nu ook mee tussen. Rabiot, gaat hij nog eens van ver trappen? En weer veel te hoog. Aan dat die bal is aangeraakt. Nou, ik weet het niet. Komt Andres Cubas eraan of niet? Wat heeft hij allemaal verteld in de kleedkamer? Orlando Gil. Kan hij nog eens de held worden in een strafschoppenreeks? Opletten nu, want daar kunnen ze plots een keer in de rechthoek komen en een hoekschop afdwingen. En ook dat wordt dan weer opletten. Almiron. Krijgt die bal zomaar cadeau van Upamecano. Die het dan wel ook recht zet. Maar een spelervatting voor Paraguay. En dan is het alarmfase rood. Alonso, Alderete, Gomez, allemaal mee. En misschien moet Maignan echt eens een bal gaan pakken. Calarza. Ja, inmiddels kent hij hem, Tantachev. Niet slaan, zegt hij misschien wel. Onvoorstelbaar dat dat gewoon passeerde. Koundé slaat er zijn armen een beetje omheen nu. Maignan met de vuisten, niet echt ver weg. En dan is het opletten, want organisatie houden. Zolang die dreiging blijft. Alonso. Zij verwachten een momentje. Stel je voor dat ze kunnen scoren. Dan wordt het echt moeilijk voor Frankrijk. Maignan, makkelijk. Kijk, en dan weer even proberen hem vast te grijpen. En nu is Mbappé weg. Kan hij scoren? Mbappé. Oh, hij laat zich de bal nog ontfutselen. En zijn vriendje zegt, handspel was het. Ga kijken. So what? Ga kijken. Het is toch... ze geven een hoekschop toch nog. Het leek een doeltrap te gaan worden. En Dembélé, die hoekschop was dan toch snel genomen. Gil geraakt. Ja, hij bedoelde natuurlijk dat het misschien geen hoekschop was. Oké. Okay. Hier gaan we het beter kunnen zien. Pakt hem ook mee met de arm. Inderdaad. En dan trapt Caceres die bal wel in hoekschop. Maar was het? Inderdaad, hij heeft gelijk. Just is just. Dus als dit een doelpunt was geworden, neem ik aan dat hij was afgekeurd. Dembélé valt bovenop Gil. Maar hij zag hem komen. Ik denk niet dat hem het echt veel pijn heeft gedaan. Maar uiteraard maakt hij van de gelegenheid gebruik. En hij weet natuurlijk ook dat doelmannen niet van het veld gestuurd worden voor een minuut. Dus dit is ook weer interessant. Ja, zit allemaal goed, zegt hij. Ze weten wat ze moeten doen. Gustavo ziet dat het goed is wat hem betreft. Zo heeft Maignan toch eens een bal gepakt en een goede relance voor Mbappé. En dan wordt hij een beetje verrast door die bots. Want dit had eigenlijk echt een kans moeten worden. Ja, die bal blijft even hangen. En het was overduidelijk handspel. Ze hebben gelijk. Ligt Gil nu nog altijd op de grond? Of ja, hij vraagt begin eens te tellen. Hoe vaak gaat hij dat nog herhalen, Gil? Bij elke gelegenheid, neem ik aan. Even blijven liggen, verzorging vragen. En dan gewoon weer voorspelen. Rabiot. Digne. Rabiot. Passen voor de tackle. Je bent elke keer bang als die Caceres erop afkomt. Dat hij iets gaat raken. Iets anders dan een bal. Koné. Barcola. Digne aan de buitenkant. Coné, ja, en dan een echte redding nodig. Zijn allereerste in de match. Orlando Gil, minuut 54. Goeie trap. Van Manu Coné. Eerste echte goede doelpoging van heel de match. Olysee met de hoekschop richting eerste paal. Dat is weer niet voor de bal gaan. En nu is hij buiten geweest en toch nog maar even wegtrappen. Ja, rustig blijven. Vooral het hoofdje erbij houden. Dat moeten ze doen. Laat je niet gek maken. Dat is duidelijk de boodschap van Didier Deschamps. Er kwam hulp voor Galarza van Kubas. En nu de ruimte gebruiken. Olysee. Mbappé. Olysee nog even aangelopen. Uiteraard. Barcola haalt de hoekschop. En ze zijn weer niet akkoord. Caceres is eigenlijk nooit akkoord. Daarnet had hij gelijk. Fabio kiest positie. Barcola heeft ook wel lengte. Saliba ook. Maar de bal belandt in de armen van Orlando Gil. Passa en Siso komt eraan. Galarza. En Siso liet zich verschalken door Pamecano. En Dombele dacht dat duel ga ik even niet aangaan met Alderete. En Siso. Nee, loopt met die bal buiten, dacht ik toch. Ja, Koundé had dat goed gezien. De eerste wissel. José Canale. Dat is een centrale verdediger. Ik neem aan dat er dan een andere afgaat. Alderete blijkbaar geblesseerd. Dus hij dan naar de kant, neem ik aan. Nog eens het eerste echt dreigende schot van de wedstrijd. Koné levert het af. En de redding is naar behoren. Zag die bal ook van ver komen natuurlijk. Einde wedstrijd voor Alderete. Canale die in de vorige match tegen Duitsland nog startte. Daar ook gewoon een van de sterke peren was achterin. Toen begonnen ze nog met twee centraal achterin. Mbappé. Nee, dat is te simpel. Gomez. Mbappé, ja, loopt er eigenlijk tegenaan. Barcola met Caceres. Met de versnelling. Barcola nog altijd. En dan wordt hij opzij geduwd eigenlijk door Caceres. En die gaat hem nog een beetje uitdagen ook. Barcola zegt, proberen jongen. Ik trap er niet in. Zag u die garra bij Caceres. Saliba krijgt de ingooi na dat duelletje truitje trek. En nog altijd op zoek dus naar die bevrijdende goal. Hij kan ook zomaar aan de andere kant vallen. Ze gaan er niet vaak komen, maar ze gaan er nog komen. Upamecano. Barcola, gaat hij een keer trappen? Oei, oei, oei. Straks gaat ongetwijfeld Doué komen. Misschien nu meteen al. Arsenal is geïnteresseerd in Barcola. Naar verluid. PSG wil hem niet laten gaan. En Enciso vraagt om een vervanging, zo te zien. En daar is de vervanging. Caballero. Hij speelt bij Portsmouth in de tweede klasse in Engeland. Eigenlijk een linkse flankspeler. Hij wordt nu de diepe man. Hij heeft zich het pleuris gelopen en Enciso. Nu nog een half uur en wie weet daarna nog een half uur voor deze Caballero. Voilà, daar is hij. Désiré Doué. Barcola naar de kant. De eerste wissel bij Frankrijk. Doué dus één doelpunt gemaakt tot nog toe. Tegen Noorwegen. Een kopbaldoelpunt, dat is opmerkelijk. Zijn broer Guela is alweer thuis met Ivoorkust. Hij hoopt nog tot de finale door te gaan. Dat verwachtte toch iedereen. In de volgende ronde wacht Marokko. Dat wordt alvast moeilijk. Een ronde vroeger dan 4 jaar geleden. Toen was het de halve finale. De eerste keer Désiré Doué. Olysee, goede tik voor Digne die aan het lijf getrokken wordt door Caceres. Gomez een beetje frivol uitverdedigen voor één keer, het moet kunnen. Mecano. Het is nog altijd heel traag allemaal. Mbele, veel te moeilijk aangespeeld daar met twee jongens op een meter afstand. En Caballero die nu mee het loopwerk moet doen daar voorin. Af en toe geholpen door Almiron en door Galarza. Doué. Nog fris. En een overtreding. Nee, balvoordeel zegt hij. Daar moet je toch een overtreding fluiten. Wat is het voordeel? Olysee. Met zijn tweeën weer op zijn tenen. Galarza gaat er ook weer een beetje aan prullen. En dan de bal weer gewoon teruggeven. Dat is wat Alonso deed. Mbappé, nee, zijn kanon staat ook niet afgesteld. 3 keer 2 goals, 1 keer 2 assists. Vandaag voorlopig droog. Ja, hier moet je toch gewoon een vrije trap geven. De overtreding is ook stevig genoeg, komt veel te laat. Andres Cubas. En de Oesbeek zag er voordelen. Tino ziet het denk ik wel graag gebeuren. Zo een van de kleinere ploegen die best ver in het toernooi doordringt. Maar leuk om naar te kijken. Ja, als je houdt van onverzettelijkheid en van alles wat daarbij hoort. Ook wat er eigenlijk niet bij hoort, dan is het leuk. En er geeft er weer eentje aan. Het is Galarza. Het is toch ongelooflijk wat een comediant dat dat toch is. Zag je hem daar gaan liggen? Rechts onderaan in beeld. Ah, Douwey. En dan wordt hij geraakt, maar hij gaat geen strafschop krijgen. En dan weer rennen maar. Almiron. Ja, en dan heeft hij een blessure gesprint. Of wil dat toch laten geloven. En ook aan de overkant blijkbaar nog iets aan de hand. Tantashev. Touwé. Ja, die is daar. Ja, hij wordt toch aangetikt. Door Diego Gomez. Ik kan niet zeggen dat er geen contact is. Gomez, gaan ze kijken. Dit is toch een overtreding. Hij was misschien de bal kwijt aan Almiron, maar er was toch wel een overtreding. Gaat hij kijken? Wordt hij naar het scherm geroepen? Zij vinden het uiteraard een duik. Ja, ja. Ik denk dat ze hem gaan krijgen. Is dat dan de verlossing voor Frankrijk? Dan moeten ze wel nog binnentrappen natuurlijk. En Orlando Gil heeft er al twee gestopt. Ja, hij moet gaan kijken. Ja, ze liepen elkaar daar weer voor de voeten in de rechthoek. Oei, oei, ze moeten die jongens daar weghouden. De reservekeepers komen zich daar in de buurt van het bord zetten. En de coach erbij. Zij vinden het een duik natuurlijk. Hij gaat graag liggen, zeker wel. Maar je kan absoluut niet zeggen dat er geen contact is. Dit is een overtreding van Gomez. Diego Gomez. En dan gaat Almiron rennen. Misschien ook een beetje om de aandacht af te leiden. Wat beslist hij? Durft hij of durft hij niet? Ilgis Tantashev, even luisteren.
1: After the off-field review, number 8 of defender.
0: Three. Ja, ja, ze gaan hem krijgen.
1: Attacker player inside the penalty area. Decision is penalty.
0: Ja, ja. Is dit de bevrijding, de verlossing voor Frankrijk? Hij staat nog niet lang op het veld. Heeft hij dan toch het barstje gevonden? Het was een solo waar hij nooit zou uitgeraakt zijn. En dan is het niet slim van Gomez om die fout te maken, want er stonden er daar nog zoveel te wachten. Ja, hij kan zeggen wat hij wil, Dijk. Het voetbal dat je je ploeg laat spelen is niet om aan te zien. Het levert resultaat op. Maar dan moet je er ook mee om kunnen dat het af en toe eens fout loopt. En dan valt hij makkelijk, maar dat doen de spelers van Paraguay ook bij herhaling. Ook als er niks aan de hand is. Dus dan moet je dit ook kunnen aanvaarden. Dembélé gaat dus niet trappen. In principe een Mbappé. Nemen we toch aan. Maar het gaat nog zijn tijd duren voor ze daar allemaal willen weggaan. Eigenlijk moet je als scheidsrechter op zo'n moment, zoals we ook de voorbije dagen hebben gezien, gewoon geel trekken. Kijk, proberen die strafschopstip te beschadigen. Daar moet je al geel voor geven. En laat het passeren. Ongelooflijk. Gustavo Velasquez dacht er even een kratertje te gaan maken van die penaltystip. En Tantashev denkt, ach ja. Maakt hij zijn zevende. Komt hij weer langs zij bij Messi. En komt hij aan 19 WK-goals in 19 WK-wedstrijden. Hij mag eigenlijk niet missen. Kylian Mbappé. Verlost hij Frankrijk? Ja, nee, hij is nog lang niet aan trappen toe. Daar zijn ze weer. Nog even gaan klagen dat die bal niet goed ligt. En Almiron gaat daar nog even zo dadelijk vervelend toe. Ziet daar het kapje dat die verdediger gemaakt heeft, Velasquez. Ja, hij hoeft niet te springen. Hij kan gewoon zo aan de lat. Kylian Mbappé heeft lang moeten wachten. En hij bevrijdt dan toch Frankrijk. En staat weer naast Messi. Zijn 7e op dit WK. Zijn 19e in totaal in 19 WK-wedstrijden. Dat zijn waanzinnige cijfers. En dan hebben ze eindelijk die voorsprong te pakken. Met dank aan Désiré Doué die aan het slalommen ging. Dat leek nergens naartoe te gaan. Maar dan is er toch één Paraguayaan die zijn voet zet waar hij hem beter niet had gezet. Diego Gomes. De bal op de stip. Hij moest lang wachten, Mbappé. Maar laat zich dit keer niet gek maken. En brengt Frankrijk netjes 1-0 voor. Doelman de verkeerde kant op. Gekeken, gewacht. En hem dan in de andere hoek binnenleggen. En wat kan Paraguay nu daar tegenover zetten? Gaan ze nog blijven in de stellingen zitten? Even zeggen van we hebben het varkentje toch gewassen. Maar het is nog niet klaar hoor. Dit is wel zijn momentje natuurlijk. Meteen dubbele wissel. De man van de strafschopfout gaat eraf. Ontroostbaar. Mauricio. De genaturaliseerde Braziliaan komt erin. En Avalos. Dat is een spits. Mauricio is een aanvallende middenvelder. Dus plots toch wat aanvallende spelers. Maar Almiron gaat eraf. Dus iets aanvallender nu, Paraguay. Ja, hij kan niet anders meer. Het andere plan, dat lijkt te gaan mislukken. En zo heeft hij al 4 wissels opgebruikt, hè. Gustavo Alfaro. Gelaard aan. Beetje vreemde bal die hij daar weer trapte. Mbappé. Laat de bal liggen voor Velasquez. Lange halen snel thuis. Upamecano oppassen, want dat is toch een beetje een linkerbal. Caballero die op de loer lag. Ja, zo heeft Frankrijk toch gescoord zonder dat ze echt een kans hebben gehad. En nu weer Rabiot stevig aangepakt. Komt hij er weer zonder kaart vanaf? Jazeker. Ja, ze zijn toch veel te mild. Met die stevige overtredingen altijd weer. We gaan drinken, zegt hij. Milgis Tantachev. Ja, daar gaat er nog een Paraguayan tegen de grond. Wat is dat toch allemaal? Beweert dan dat hij is aangelopen door een Mbappé. Dit heeft niks meer met voetbal te maken. Dit is echt oorlog voeren. Goh, kijk, dan blijft hij daar liggen natuurlijk. En ze komen nu allemaal ruzie zoeken. Ja, dit is hun enige manier om misschien nog iets van die match te maken. Die Fransen helemaal gek maken. Deschamps komt er nu ook tussen. Die gaan ze toch niet slaan, neem ik aan. Kijk, Velasquez komt daar nog Mbappé. Ja, ze willen Mbappé uit de match, dat is duidelijk. Uitdagen. En de jongen helemaal gek maken. Deschamps die moet denken van wat heeft dit nog met voetbal te maken. Hij heeft zelf op het veld gestaan tegen Paraguay, zoals verteld. In 98, maar toen was het toch niet wat het nu is. Ja, en zijn vriendje. Caceres. Die is er nog niet klaar mee. Kijk, hij gaat er wat vervelend doen bij Mbappé. Kijk, nog even trappen. En dan valt Mbappé. En dan doet hij eigenlijk niks. En dan zeggen ze, hé, hey, mooi jongen, wat heb jij? Het is precies kleuters op de speelplaats. Ongelooflijk. Wat een voorstelling.

Het publiek heeft er wel nog altijd plezier in. Nou, en dan heeft Mbappé voorlopig op zijn 3 wereldbekers 4, 8 en 7 goals gemaakt. Opgeteld is dat dus 19. Tegen dat ene doelpuntje. Op weliswaar maar 2 EK's en maar 9 wedstrijden was het nog een strafschop tegen Polen in de groepsfase. Maar voor Deschamps is het toch vooral zaak ook om die verlengingen en zeker de strafschoppen te ontlopen. Want dan durven ze al wel eens verliezen. Remember de finale 4 jaar geleden. Of het EK 2021, achtste finale tegen Zwitserland. Toen miste Mbappé de beslissende penalty tegen Zwitserland. EK24 wonnen ze dan weer in de kwartfinales met strafschoppen van Portugal. Gingen er daarna in de halve finales wel uit. Maar verlengingen, strafschoppen, dan zegt Didier Deschamps toch liever niet. En die Paraguayanen hebben wat dat betreft natuurlijk de wind in de zeilen na die match tegen Duitsland. Oh, Lissé weer op de enkels getrapt. Wat is dat toch een vuile speler, die Kubas ook. Gelukkig komt hij er zonder kleerscheuren vanaf. Dembélé. Ja, ze gaan er niet minder vurig door worden. Niet minder garra. Integendeel. Dan is het voor Frankrijk toch ook zaak om hier zonder blessures doorheen te komen. Doué. Gaat hij nog eens dribbelen. Oeh, Mbappé. Ja, laat je toch niet gek maken. Doe dit niet. Het is niet nodig. Nu gaat hij de Paraguayaan spelen. Mbappé. Stak Caceres daar nog even zijn voet uit. We gaan het hier zien. Dit is niet nodig van Mbappé natuurlijk. En is het dan natrappen? Ja, ja, het is eigenlijk natrappen. Ja, alsof het onbewust is, maar het was zeer bewust wat hij doet. De VAR gaat het ongetwijfeld opnieuw laten passeren. Het is ook maar een tikje, maar het is wel natrappen. En dan speelt Mbappé een Paraguayaan. Voilà, daar staat het. Allebei 7 nu.

koorknaapjes zijn. Zo doe je dat. Is dat papa weer? Wilfried Mbappé. Was er ook bij tegen Irak in ditzelfde stadion. Met die zondvloed. Zelfs regen lijkt nu uit te blijven. Zullen ze niet rouwig om zijn? Hoewel, dat kan een beetje verkoeling brengen. Galarza. Hij had die onschuldige blik daarnet. Maar hij is allesbehalve onschuldig. Nu is hij weer. Alonso. Avalos zegt, die ingooi is voor ons. En Alonso gaat zover hij kan gooien. Caceres is ter plaatse. En de twee invallers. En daar is weer iets een tik uitgedeeld. Aan Upamecano. Ik maakte me gewoon breed, zegt hij. Ja. Een tikje tegen de ribben. Niet heel hard. Van Avalos. Maar het lijkt nu toch een tactiek te zijn van Frankrijk om de Paraguayaan te gaan spelen. Als er even contact is voor dood neerval. En de scheidsrechter die gaat toch fluiten. En dan zijn ze even van hun melk, de Paraguayanen. Want dat hadden ze niet verwacht natuurlijk. 10 minuten nog en de drinkpauze en de wissels. Pakweg nog 4-5 minuten erbij. Bij de 90. En dan is Frankrijk misschien klaar met Paraguay. Dat nog altijd geen echte kans heeft gehad. Upamecano draait zich er rond. Dan Billy. Caceres naar Gatolice. Het duel gewoon niet aan. Poeh, dat is ook stevig. En dat wordt dan een kaart. En dat is terecht. Naar Barcola. Ook Coné in het boek. En de kaarten die werden op nul gezet na de groepsfase. Maar nu telt het weer tot en met de kwartfinales. Dus toch een beetje oppassen. Want stel dat ze de kwartfinale winnen tegen Marokko. En hij pakt daar nog een kaart, als hij speelt natuurlijk. Dan mist hij de halve finales. En als Tchouaméni nog niet fit is tegen dan, is dat een probleem voor Frankrijk. Doué. Dus zeer nuttig met zijn invalbeurt. Want hij vond de sleutel een strafschopovertreding. Koundé. Mbappé, kijk, kijk, kijk, kijk. Was Oegenaap niet bezig met de bal, Alonso. Gewoon Mbappé pakken. Saliba. Digne. Kijk hoe hoog ze nu plots druk komen zetten. Ja, de tijd begint te dringen natuurlijk. Rabiot. Doué. Veel uitdagen. Niet te veel gallery play, want dan worden ze gek. En dan weet je niet wat er komt. Saliba. Upamecano. Kijk eens hoe ze komen druk zetten nu. Dan komt er ook ruimte.

natuurlijk voor Frankrijk. Cherki staat klaar voor zijn gebruikelijke invalbeurt. Zag u daar die poging nog van Kubas om hem neer te halen? Dat die jongen nog altijd geen gele kaart gekregen heeft. En dat moest al lang een rode zijn ook. Weer een overtreding. Hij zegt een duik. En die scheidsrechter laat het allemaal maar gebeuren. Ongelooflijk. Andres Kubas, dat hij nog altijd op dat veld staat. Dembélé zal niet rouwig zijn dat hij er nu vanaf mag. Rayan Cherki krijgt zoals elke keer zijn relatief korte invalbeurt. Vanop de rechterkant dus, Doué. Upamecano. Oh, de tackle van Caceres. Ja, je houdt je hart vast elke keer. Doué, die durft toch nog altijd dribbelen. Cherki. Olise. Hij heeft nog geen assist. De 6 van Pele in 70. Heeft hij nog niet. Ja, en daar is hij weer. Galarza. Net als Kubas, eentje die heel veel uitdeelt. Mbappé. Als ik hem was, zou ik niet veel meer aan de bal komen. Vooral voor lijfsbehoud. Cherki. Koundé. Rabiot. Nou, veel vuur zit er blijkbaar niet meer in. Bij Paraguay. Ze zullen ook wel een beetje door hun beste krachten heen zitten. Want ze moeten natuurlijk naar voren nu. Ze hebben geen andere keus meer, maar kunnen ze het nog? Even wachten tot de meesten zijn opgeschoven. Stéphane en Deschamps. Sinds 2009 werken ze al samen bij Marseille. Caceres gaat zover als hij kan gooien. En misschien een doelpoging. Jazeker. Alonso. Geen bal tussen de palen. Dat is een beetje veel gevraagd. Alfaro zal stilaan wel doorhebben dat de afreis nakende is. Maar het zal toch feest zijn in Paraguay. Want die Duitsers zijn uitgeschakeld. Dat is wat. Hoe dat gebeurt, dat is bijzaak. Hij heeft weer een buikbeuk uitgedeeld. Geef die man nu eindelijk een kaart. Kijk, dat ze niet naar de bal gaan. Gewoon in de rug springen. Galarza en Kubas gaan de wedstrijd uitspelen zonder kaart. Het is, dat kan je niemand uitleggen. Oeh, oppassen. Digne was daar even de richting kwijt. Maurizio kreeg die bal tegen hem aan. Maar kon hem niet controleren. Tranen beginnen te komen. Ja, en de Fransen beginnen slordig te worden. En Alfaro gelooft er nog in. Zal we wat bevlogen woorden gebruikt hebben tijdens de rust en voor de match. Daar is hij heel sterk in. In citeren van Einstein, van dichters.
filosofische beschouwingen. Persconferenties met hem zijn ook een belevenis. Maar het voetbal dat hij zijn ploeg laat brengen, is dat veel minder. Mbappé. Mbappé, gaat hij er eentje bij duwen? De handschoenen van Gil. Het verzet is toch gebroken. Kijk, als je nu absoluut nog wil scoren, dan ga je toch veel feller druk zetten. Het is nog altijd die kleine achterstand zo klein mogelijk houden. Maar waar hoop je dan nog op? Of is dit gewoon je gewonnen geven? Kan ik me niet voorstellen. Vechten tot de dood, dat is toch de leuze? We gaan de laatste minuut in. Kijk naar dat verschil. Valt eigenlijk nog mee. Ik had het erger verwacht. Menjan. Opletten op Mecano dat je de ploeg niet zelf nog in de problemen brengt. Dat is ook weer slapjes uitverdedigd. Ze zijn echt niet goed bezig, de Fransen. Laten zich in slaap wiegen. Mauricio nog eens met een trap. Deschamps moet ze nog even wakker schreeuwen nu. En ze voelen natuurlijk ook dat Paraguay echt op de knieën zit. Maar als je domme dingen gaat doen achterin, dan kan het zomaar nog fout lopen. Mauricio mag het door. Galarza. Alonso. 10 minuten. Oh, dat is veel. 10 minuten. Het is wat verzorging geweest, wat wissels geweest. Een VAR-fase, maar 10 minuten. Olise. Doué. Alonso. Gewoon hoog en niet ver. Doué. Die krijgt uiteraard weer een duwtje van Velasquez. Ze kunnen het niet laten. Olise. Oh. Weer aangepakt. Galarza. Uiteraard. Op de enkeltjes. En dan nog even hem iets gaan toeschreeuwen. Je weet toch dat je geen bal raakt, dat dit een overtreding is. Waarom ga je dan nog belachelijk die man gaan staan uitschelden? Hij had alleen zijn hand er nog moeten voorhouden. Dan was het misschien eindelijk rood geweest. Daarvoor dan weer wel. Maar voor slaan en schoppen, nee, dat moet kunnen. Frankrijk moet uiteraard ook in eigen boezem kijken, want het was geen goede wedstrijd. Ze hebben eigenlijk gewoon niks gecreëerd in heel de match. Die dribbel van Doué ging nergens naartoe. En dan met dank aan de VAR, want de scheidsrechter had het niet gezien, ging er niet op in. Toch die strafschop gekregen en zo ontsnapt. Kijk, dit is catch. Caballero, alsjeblieft. Gaat hij een gele kaart krijgen? Het zal toch niet waar zijn, zeker? Maar jongen, ga zitten. Nee, geen kaart. En dat was gewoon catch wat ze daar deden. En hij maar zeker kalm blijven. Het is bijna gedaan. Ja, nog 8 minuten bijna. Dat is nog lang, hoor. Menjan. Heeft nog eens een bal kunnen trappen. Net zowaar een bal moeten pakken. Saliba.
Kone. Cherki neemt over. Haalt hij de hoekschop? Hij haalt de hoekschop. Ik denk dat ik daar een Spaanse vloekwoord hoorde. Het is ingooien. Of nee, hij pakte... Ja, het is toch hoekschop, inderdaad. Cherki leek daar even te gaan ingooien. Olise laat nu ook even de klok tikken. En Caceres is alweer bekommerd om Mbappé. Ja, ze staan te dicht. Inderdaad. Wat die assistent ook roept. De reactie van Caballero is... Ach man, laat me toch. Olise, oef. Galarza zou weer met een gevaarlijke... Oh, kom, geef die man nu toch rood. Dit is toch gewoon slaan. Alsjeblieft, zeg. Alsjeblieft, zeg. Hoe is het mogelijk? Koundé wordt gewoon neergeslagen. Anders kan je het niet noemen. Door Galarza. En Oesbeek zegt, kom jongen, recht staan. Maar ga dan toch naar die beelden kijken. Dit is toch gewoon voor de tweede keer donkerrood. Het was wel niet in zijn gezicht, maar hij maakte echt wel de slaande beweging. Dit is gewoon de man spelen. Zonder het zelfs weg te stoppen. Ja, die spelers van Paraguay, die reserves, die willen desnoods ook nog even het veld mee oplopen. Gaat nog wat worden als er dadelijk wordt afgefloten. En Junior Alonso gaat nog eens ver ingooien. Was dat geen handspel van Canale? Maurizio, nog net Digne. Voor Maignan loste die bal daar nog even. Ja, Frankrijk voetbalt al een tijd niet meer. En zo raakt Paraguay op een of andere manier toch weer een beetje in de match. Oh, en daar weer iets zonder bal in de buurt. Doué. Gaat hij het afmaken of laat hij het aan Mbappé? Mbappé! Nee, de redding nog. En nog een keer Mbappé. En weer de redding van Gil. Orlando Gil. Ja, dit had er moeten zijn voor Frankrijk. Maar geweldig werk van die doelman van Paraguay. Galarza, kijk, nu gaat hij weer vechten. En dan voor dood neervallen. Stel je nu voor dat Olise rood... Ja, hij krijgt geel. Jongens toch. Ilgis Tantachev. Je laat je helemaal vangen. Die Galarza heeft nog niks anders gedaan dan geschopt en geslagen. En nu naait die Olise ook nog een gele kaart aan. En Olise laat zich natuurlijk vangen. Kijk, als voor dood gaat hij tegen de grond. En dan denkt die Oesbeek, ja, nu moet ik toch een kaartje geven. Goeie redding, dat zeker ook van Orlando Gil. Tot twee keer toe. 3 minuten nog. Michael Olise, die normaal geen vlieg kwaad doet op het veld. Hij pakt geel. En ze gaan nog een hoekschop krijgen. Ho, ho, ho. Ja, zij weten wat dat betekent. Dat is echt een kans om nog te scoren. Stel je voor. Stel je even voor. De Braziliaan gaat hem nemen. Maurizio, speler van Palmeiras. En dan, ja, die moeten ze een Hollywoodfilm geven. Matias Galarza. Die moet echt in een film spelen. Ongelooflijk. We hebben het al zo vaak gezegd.
Maignan vangt. En nu even blijven liggen, zou ik zeggen. Galarza kwam uiteraard even in de weg lopen. 2 minuten nog. Mbappé gepast. Want vriendje Caceres komt eraan. Kijk, zo werk je hem tegen de grond. En dan zeg je, wat doe ik nu eigenlijk? Dit doe ik gewoon altijd. Mbappé kan er nu wel om lachen. Daarstraks had hij er meer moeite mee. En Galarza is uiteraard bij de pinken. En staat er meteen bij. Kijk, je komt er niet langs, zegt hij. Wat ik ook moet doen, hier blijven jij. Soms was het liefdevol, vaak was het bruut. Maar met Caceres kan hij het op een of andere manier wel vinden. Kylian Mbappé. Oei, oei, oei. Oei, oei, daar is hij. Galarza, hopla. En Mbappé lacht hem uit. Dat gaat hij nog bekopen. Hij gaat nog, kijk, hij heeft nog altijd geen kaart gekregen, Galarza. En hij gaat niet stoppen met Mbappé uitdagen. Mbappé moet er van weggaan. Want hij gaat nog een beuk krijgen. Er gaat nog iets gebeuren. Kijk, Velasquez komt ook meedoen. En Caceres is daar voor de gebruikelijke omarming. Met voetbal heeft dit al lang niks meer te maken. Hopla, er gaat er weer eentje. Doué. Oppassen dat je geen wraak neemt en rood pakt. Digne. Ja, zo heeft Frankrijk toch maar 3 gele kaarten gepakt. Dat is dan weer niet slim. Ja, maar probeer maar eens rustig te blijven. Als zo'n Galarza, zo'n Kubas, zo'n Caceres, zo'n Velasquez je voortdurend komen uitdagen. En dan gaat Mbappé toch zijn frustratie uitschreeuwen. Het is gelukt, ze hebben nauwelijks iets gecreëerd. Een paar schoten tussen de palen. En dan die bevrijdende strafschop. Die fout op Doué. Hij begon aan zijn dribbel die nergens naartoe ging. Maar hij werd wel degelijk gehaakt. En zo heeft Frankrijk dan toch kunnen scoren tegen die Paraguayaanse muur. En nu gaat hij een gele kaart krijgen, Galarza. Hij heeft er zo lang achter gevraagd. Zelfs een paar keer achter een rode. Nu, na afluiten, krijgt hij eindelijk een gele kaart. En die Franse spelers, zeker ook Mbappé, kunnen best zo snel mogelijk naar binnen gaan. Weg van die Paraguayanen. En dat beseft Deschamps ook. Ervan wegblijven of er gaan hier nog ongelukken gebeuren en nog kaarten gepakt worden. En die kunnen ze missen met het oog op wat nog komt in dit toernooi. En het volgende wordt sowieso een zware opdracht in de kwartfinales. Want dan wacht op 9 juli in Boston Marokko. Dat is een affiche om naar uit te kijken. En dan kunnen ze hopelijk weer wat hun echte fantastische voetbal gaan ontwikkelen. Vandaag was het niet mogelijk om echt te voetballen tegen de ploeg van Gustavo Alfaro, die er hun kop, hun voet, elk lichaamsdeel hebben voorgelegd. Alle trucken hebben bovengehaald. Maar die ene penalty heeft ze dan toch genekt. En dan moet Frankrijk een hele grote oef zeggen en dit van zich afzetten en uitkijken naar die kwartfinale tegen Marokko. Ruben, het is aan u.

0610 63 0864. Ik ga dat nummer nog wel een paar keer noemen vanavond. Jos deed dat ook. Die zegt tegen mij: draai even een hele bekende plaat voor me. Hij zegt: draai even Yazoo. Don't go.

En dat hoop je dan als je naar een casino gaat, hè? It's time to play to win. Je hoort hem in de Taste the Bass Dub version. Dave Lee, de Soul Dance Ray. Werd voorafgegaan door Yazoo. Dat is van Jos en Don't Go. Heb je ook een leuke knijter die we graag horen? Dan kan dat. 0610 63 en dan 0864. Dan kom je bij mij in de studio. Dat deed Rick ook. Die zegt, ik wil een naamgenoot van me aanvragen. Nou, dat kan natuurlijk. Hij heet dan wel niet James van achteren, maar het is wel zo naam. Terug naar 1981. Het is niet zo'n hele gezellige man was het. Hè? Niet voor zijn omgeving, niet voor zijn partner.

Wel een vette plaat zo, hè? Ja, hij is wel heel dik als je het zo hoort. Niet een ritje in de Nijp of Love, want dat had natuurlijk ook gekund. Of die andere. Love How You Feel. En zo heeft ze nog wel Beat the Street. Ja, er zijn veel meer leuke liedjes van Sharon Redd. Dit was Can You Handle It. Hoor je in de Soul Dance Straight. En voor Can You Handle It draaiden we dan weer... Even kijken, wat draaiden we daarvoor eigenlijk? Oh ja, ik weet het alweer. Dat was... Ik vond het wel een fijn liedje. Singeltje van Rick James, dat kon je duidelijk horen. De kwaliteit was niet meer wat het geweest was. Rick James en Super Freak. Nooit zo aardig voor zijn partners, niet zo aardig voor zijn omgeving. Was nogal gewelddadig, maar maakte wel goede muziek. En Glow is denk ik het laatste hitje geweest wat hij gemaakt heeft. Daarna overleed hij vrij snel daarna. Rick James en Super Freak uit 1980. In de Soul Dance Train. Wil je ook een leuke plaat vragen? Het kan. 06 10 63 08 64. Wat? 06 10 63 08 64. Dat is het nummer. En dan nu een plaat waarvan ik eigenlijk getwijfeld heb. Zal ik hem draaien of zal ik hem niet draaien? Maar doe het gewoon. Want het is zo vet gedaan. Het is Barry White.

krijg al commentaar in de studio. Alweer een 90s classic. Nee, niet waar. Het is absoluut geen 90s classic dit. Tony Scott en That's How I'm Living uit 1989. Soul Dance Train draait allerlei soorten muziek. Disco, swingbeat, R&B.

baby. Terug naar de jaren 60. Ik draai een lekkere soul. En dat deden we net met de Trams. Hook for Love. En dit was dan weer nog veel eerder. Stevie Wonder. Sign, seal, delivered, I'm yours. En was dat niet ook een liedje uit de jaren 80? Een discoplaatje? Ja, ze hebben er ook een discoplaat van gemaakt. Dat klopt, ja. Daarvoor draaiden we trouwens ook die Barry White. Dat was You're the First, the Last, My Everything. Dat was een speciale mix, was dat van Dario Minita. Moest ik nog even vertellen. Ik werd net door de producer op mijn schouder getikt. Hey, dat moet ik wel even vertellen. Zal ik dan ook even melden dat dit Prins is? We gaan terug naar 1982. En hij zocht de controversie nog wel eens op. Dit is Controversy, de 12-inch.

Ik denk uit de Dance Classics periode van de radio. Want onder andere Ferry Maat en zo, dat soort dingen. Was dit wel een van de favoriete classicsjes? 9.9, in ieder geval wel van mij. All of me for all of you and all of you for all of me. Dat is vooraf gegaan door de man waar ik ooit voor gespijbeld heb. Om kaartjes voor hem te krijgen. Ja, dat is echt serieus waar. Ik heb ooit gespijbeld voor Prince. Niet toen hij controversie uitbracht, want daar was ik nog iets te jong voor. Maar wel toen hij in Nederland optrad in de Kuip. Volgens mij was het 1987, maar ik weet het niet zeker meer. Ik heb ervoor gespijbeld. Ik heb ervoor op mijn lazen gehad. Ik moest bij de schoolleiding komen. Ik kreeg er inderdaad ook, ja, zoals dat dan heette. Daar kreeg je dan straf voor op school. Dan moest je nablijven of je moest, weet ik wat, klusjes opknappen. Dat heb ik allemaal heel braaf gedaan. Maar ja, dat had ik over voor Prince. Live te zien. Prince en Controversy. Je hoort hem in de maxi-single hier in de Soul Dance Train. Op naar de laatste van dit uur. We hebben er nog eentje. Dan moest ik even draaien voor Rob. Die zegt drijven Peacemaker van Cool. En ah, dat vind ik wel een goede keuze. Dat is een liedje wat je niet zo vaak hoort, maar wel fijn om te draaien. Zometeen terug aan de andere kant van het nieuws. Met nog een uurtje herrie op je radio. We beginnen zometeen met Richenel.